0: bepaalde locatie in Nederland. Dat kost een aantal liters aan benzine. En jij moet straks raden, hoe lang duurt het dan ongeveer voordat we dat aantal liters in de tank hebben gegooid? Weet jij precies op het juiste moment stop te zeggen dat we dat exacte aantal liters hebben? Dan is dat tientje dus voor jou. Dat is lekker, toch? Dus het enige wat je nodig hebt is een klein beetje inschattingsvermogen en het vermogen om stop te zeggen. Nou, dat moet wel goed komen, denk ik. Zit je nou te luisteren, denk je, jawel, dat kan ik wel. Schroom niet, race naar die NPO-luisterapp en stuur daar het woordje stop. Of je mag ook bellen, 0909-1336, ben je meer dan welkom. Dus nog één keer, het woordje stop in de NPO-luisterapp of 0909-1336. Spreek je zo naar Shakira Burna Boy, is nog even deze 3FM Talent. Joshua Pieter, nu voor je.
1: Meer Nederlands talent ontdekken.
2: Hoi, ik ben Joshua Pieter en ik ben 3FM Talent.

0: Harry, is het hele WK nog wel serieus te nemen eigenlijk?
1: Nou, een beetje wel, maar niet helemaal.
0: Nee, ja, het is toch best wel een rare situatie dat Trump dan even met zijn beste vriend heeft gebeld en dat opeens een rode kaart niet meer bestaat.
1: Ja, het is eigenlijk echt heel dom.
0: Ja, dat is het ook. Jij zit op dit moment, denk ik, Amerika-België te kijken.
1: Zeker.
0: Aan jouw reactie te horen over de situatie heb ik het gevoel dat je een lichte voorkeur hebt.
1: Ja, heel kleine.
0: Jij bent aan duim voor België, denk ik.
1: Ja, ik hoop dat ze met 5-0 winnen.
0: Voor de Amerikanen wel lekker snel thuis dan, mochten ze verliezen.
1: Ja, nog maar een heel klein stukje te fietsen, dus dat komt helemaal goed.
0: Hey, de Belgen staan op dit moment 1-0 voor. Denk je dat ze doortrekken of worden toch tanden bijten of nagels bijten?
1: Nee, ik denk echt wel dat zij nu super gemotiveerd zijn en dat zij dik gaan winnen.
0: Ja, joh, ja. Of denk je dat, stel nou dat die Belgen winnen, hè, komt er dan weer een telefoontje van Trump en wordt het toch weer omgedraaid of zal dat meevallen?
1: Nee, ik denk niet dat hij dat nog kan.
0: Nee, dat wordt wel lastig, hè? Ja, ja, ja, hij moet.
1: Dat is wel heel moeilijk.
0: Als dat gebeurt, dan kunnen we het echt niet meer serieus nemen.
1: Maar dat moet ook iedereen gewoon stoppen.
0: Ja, zo is het ook wel weer. Hey Barry, we gaan ondertussen ook even het spelletje spelen. En dat heet Wat denk je zelf? We moeten vanaf de pomp in Hilversum hier naar Amsterdam rijden. Dat is ongeveer waar jij vandaan komt. 28 kilometertjes rijden. En dat is, dan hebben we 2 litertjes nodig. Het valt best mee. Dat is niet superveel. Aan jou straks de taak om stop te roepen op het moment dat we op die 2 liter zitten. En dat is niet heel lang, kan ik je vertellen.
1: Nee, dat klopt.
0: Ben je er klaar voor, Barry?
1: Jazeker.
0: Oké, dan gaan we beginnen in 3, 2, 1. Stop. Ja, het was natuurlijk een inkoppertje. 2 liter tanken, dat stelt geen reet voor natuurlijk. Gefeliciteerd man, echt de eerste uitslag heb je dus al gewonnen. Laten we nu hopen dat die Belgen inderdaad met 0-5 over de streep gaan, hè?
1: Ja, zeker.
0: Dat zal toch heerlijk zijn. En dan kunnen we ze gaan kronen als de plaat die jij hebt aangevraagd. Want welke is dat?
1: 30 Seconds to Mars met Kid Queens.
0: En zo is het ook alweer, Barry. Lekker man! Hey, heel veel kijkplezier en nou ja, ik ga duimen voor je. Ik ben stiekem ook wel een beetje voor België.

Kensington Streets hoorde je natuurlijk in de nacht van 3FM. Let de volgende keer even goed op als je een advertentie in de krant tegenkomt. Want je weet nooit wat het brengt. Neem bijvoorbeeld de opa van Barry Can't Swim. Zonder hem had Barry nu geen muziekcarrière gehad. Zijn opa die zag namelijk een advertentie in de krant van een piano die gratis weg mocht. Ja, zo gezegd, zo gedaan. Die piano stond dus opeens in dat huis. En Barry die leerde daarop spelen. En jaren later staat die op de allergrootste festivals ter wereld. Dus ja, als jij zijn hele carrière begon met een gratis piano uit een krantenadvertentie. Niet met een platencontract, niet met een talentenjacht. Gewoon een opa die op het juiste moment de krant opensloeg. En dacht, pianootje voor mijn kleinzoon. Er is ruimte zat, kennen we gewoon doen. En er is gewoon een gigantische carrière uit voortgevloeid. Super vet. Barry Can't Swim ga je zo horen met Kimbara. Eerst Mr. Teddy Swims met Mr. Know It All.

is dit, hè. Niet opgeven, gewoon door blijven gaan en je komt er hoe dan ook doorheen. You get what you give. New Radicals op 3FM. Hey, een hele goede nacht. Mijn naam is Steun Willems. Wat fijn dat je je radio aan hebt staan op 3FM. Word ik echt blij van. En als jij ook blij wordt van goede muziek, dan zit je echt op het juiste adres. Wat dacht je bijvoorbeeld van Sam Smith of de zomerhit van Another and 55 Ultra bijvoorbeeld? Komt er zo allemaal aan. Ga je zo allemaal horen na dat geweldige 3FM talent. En dan heb ik het over Jet van der Steen en een van haar nieuwste platen.

with me. Sam Smith, Stay With Me op 3FM. Ze hebben eigenlijk drie dingen nodig om de perfecte track te maken. Elkaar, een studio en paddo's. Ja, zeker weten, paddo's, die druk. Ze gebruiken die druk om creatiever te worden. En als ze dan onder invloed zijn, een beetje aan het spacen zijn, dan ergens in die trip ontstaat dan de muziek. Dan hoor ik je denken, waar haal ik dat spul dan? Nou, geloof het of niet, ze zijn ermee bezig om hun eigen paddo-druppels uit te brengen. Ze zijn er namelijk echt heilig van overtuigd dat het werkt. En eerlijk is eerlijk, als je hun nieuwste track hoort, dan kan je ze absoluut geen ongelijk geven. Ik heb het over de gasten van Another. Je hoort ze samen met 55 Ultra. En natuurlijk ook een beetje met die paddo's. Ik heb het over

0: Saibari is vertrokken bij PSV, maar ze hebben alweer een nieuwe speler in het veld staan. Wie dat is, hoor je in de stand van het land in 2 minuten.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Ook zitten auto's, wegen en huizen onder het stof. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. De Etna is een van de actiefste vulkanen van Europa. En het vliegveld van Catania moet daarom vaker dicht. Na een vlucht van ruim een jaar heeft een Chinese ruimtesonde een planetoïde bereikt. Het gaat om een ruimterots met de naam Kamo-Oelewea. Onderzoekers vermoeden dat het een brokstuk is van de maan dat bij een inslag in de ruimte is beland. De Chinese sonde is de rots tot op 20 kilometer genaderd en doet nu wetenschappelijk onderzoek. De bedoeling is dat de sonde materiaal verzamelt en terugstuurt naar de aarde. De Franse voetballer Kylian Mbappé heeft gereageerd op racistische uitspraken van een senator uit Paraguay. Hij noemt Celeste Amaria een verachtelijke vrouw. De senator schreef op sociale media dat Mbappé niet kan schrijven en dat hij opgroeide tussen chimpansees. Ook zei ze dat spelers van Paraguay hem na de verloren 8e finales tegen Frankrijk een klap hadden moeten geven. De regering van Paraguay zegt de uitspraken van de senator te betreuren en keurt haar woorden af. Voetballer Sven Mijnans maakt de overstap van AZ naar PSV. Mijnans speelde sinds 2020 bij AZ. Afgelopen seizoen won hij als aanvoerder de KNVB-beker. Hij tekent in Eindhoven een contract voor 5 jaar. Het weer in het noorden bewolkt bij 17 graden. 3FM.
0: Teun Willems. Ja, het is wel fijn dat we weten wat voor weer het in het noorden wordt. De rest, ik heb geen idee. Ik ga het even voor je uitzoeken. Kan jij even luisteren naar muziek van M.

0: Hoe drie gasten uit een land waar het niet denderend warm is zo'n enorme zomerse plaat kunnen maken, blijft bizar. De Bauza Magnetic hoorde je op 3FM. Het is tijd voor het leukste, onverwachte SO van Nederland. Wie, oh wie, is ChatGPT? Ik heb aan ChatGPT gevraagd zich voor te doen als een artiest en dan zichzelf te beschrijven in 3 zinnen. Dan is het aan jou de taak om te raden. Ja, welke artiest is ChatGPT dan? De 3 zinnen waar je het mee moet doen zijn: ik ben een kale rapper in een pak met een zonnebril. Mijn naam is ook een hondenras. En ik roep in mijn nummers vaak de Spaanse vertaling van ga ervoor. Laat je brein maar kraken. Wie, oh wie, is ChatGPT? Het antwoord ga je zo krijgen na de allernieuwste van Phoebe Bridgers, Lost Boy, nu op 3FM.
1: Yes, love.
2: Dit is onze nieuwe single.
1: New
3: on 3FM.
2: Phoebe Bridgers, Lost Boys.
3: Met 3FM ontdek je nog. 3FM.

Wie is ChatGPT? En aan de hand van deze ChatGPT-beschrijving moest jij raden wie het was. Een kale rapper in een pak met een zonnebril. Mijn naam is ook een hondenras en in mijn nummers roep ik vaak de Spaanse vertaling van het woord ga ervoor, oftewel dale. Pitbull was het juiste antwoord. Timber hoorde je op 3FM. De plek met de meeste, de lekkerste en ook de aller nieuwste muziek voor je. Zoals straks Afrojack, Alu Black, In My World. Eerst nog deze van de Stereophonics. Have a nice day.

euforische track is dit, zeg. Afrojack en Lou Black in My World in de nacht van 3. Soms kom je tot de realisatie dat je als tiener best wel domme dingen deed. En dat je die tijd die je daaraan spendeerde misschien beter aan iets anders had kunnen spenderen. Dat gevoel bekruipt mij heel erg als ik naar Avril Lavigne kijk. Want toen ik 17 was, toen was ik eigenlijk vooral bezig met het checken of het lampje van de koelkast wel echt uitging als ik de deur dicht deed. Terwijl zij gewoon giga goede muziek maakte. Echte wereldhits, kunnen we wel zeggen. En een van die wereldhits ga je zo horen. Complicated van Avril Lavigne, zo voor je op 3FM. Naar die nieuwste van Idali, Ronnie Flex en...

We onderbreken deze uitzending vanwege een spookrijder. Rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de N7 Groningen richting de Duitse grens, dan kom je tussen afrit Westerbroek en Heiligerlee een spookrijder tegen.

0: Lizzie van achter de schermen, een hele goede nacht.
1: Hi, goede nacht.
0: Jij hebt wat meegemaakt de afgelopen weekend, waar we het toch eventjes over moeten hebben. Jij bent namelijk op de foto geweest met iemand.
1: Ja, nou, ik ging met mijn vriend naar Bruno Mars. Was echt, echt hartstikke leuk.
0: Ja, ja.
1: En ik wil zeggen dat dat het hoogtepunt was van die avond.
0: Ja.
1: Maar er was nog een hoogtepunt. Wij stonden op de roltrap om naar onze plekken te gaan. En mijn vriend zegt ineens: hey, dat is wel een lookalike van Mattie van de Bankzitters.
0: Ja.
1: En ik kijk om en ik zie Milo. Dat moet niet gekker worden.
0: Dus jij ziet Milo staan. Met daarnaast toevallig ook
1: Mattie.
0: Mattie?
1: Ja.
0: Ja, wat doe jij dan in zo'n situatie?
1: Ja, nou, ik kreeg gelijk een beetje trans of zo. Ik ben echt wel heel fan van hun.
0: Ja, ja, ja.
1: En mijn vriend zegt gelijk, ja, we gaan een foto vragen. Dus ik dacht, oh, ja, oké. Okay. Ik wil eigenlijk wel, maar ik durf niet te vragen. Ja, ik moest wel een foto hebben. Ik had mezelf echt voor mijn kop geslagen als ik dat niet had gedaan.
0: Je hebt dus een foto gescoord.
1: Ik heb een hele leuke foto, ja.
0: Met Milo en Mattie van de Bankzitters.
1: Ja, op de roltrap.
0: Op de roltrap. Ik moet er niet aan denken.
1: Nee?
0: Het lijkt mij verschrikkelijk. Ik word heel erg ongemakkelijk van het idee dat je dan een BN'er ziet. In dit geval deze twee gasten dan. En dat je dan daar naartoe moet. En dan, hey, mag ik misschien met jou op de foto? En dat, ik krijg gewoon nog mijn nekhaar gaan overeind staan als ik dat al bedenk dat dat moet gebeuren. Ik word er super ongemakkelijk van.
1: Het is voor hun gewoon hun werk, hè?
0: Ja, dat snap ik allemaal wel. Maar ik denk altijd dat ik iemand lastig val. Dat vind ik heel moeilijk. En ik denk, nee, die hebben daar geen zin in. En dan komt er weer zo'n gozer die dan denkt, weer een foto.
1: Ja, maar dan zeggen ze dat misschien ook wel.
0: Ja, nou goed, ik denk niet dat we eruit gaan komen.
1: Nee, ik vind het ook niet.
0: Ik vind het echt super ongemakkelijk. Maar wij gaan er niet uitkomen, ik zei het al. Daarom vragen we het aan jou. Kan jij ons helpen? Zou jij met iemand op de foto gaan? Ja of nee, als het een BN'er is? Dat gaan we bepalen aan de hand van muzikale teamcaptains. En jij, Lizzie, jij zegt, ik zou zeker met een BN'er op de foto gaan. Sterker nog, ik heb het al gedaan. Mattie en Milo van de Bankzitters. Dus jij gaat voor deze muzikale teamcaptain.
2: Let me take a selfie.
0: De Chainsmokers. Met selfie. Al een banger eigenlijk dit, zeg. Ik zeg, ik moet er niet aan denken. Ik zou hartstikke hard wegrennen. Empire of the Sun. Walking on a dream, omdat ik misschien wel droom van een foto, maar ik zou het zeker niet doen, dus ik loop hartstikke hard weg. In de NPO Luisterapp verschijnt op dit moment een polletje waarin jij het mag laten weten. Zie jij een bekend persoon in het echt, zou jij dan met ze op de foto gaan? Is het antwoord ja? Dan kies je dus voor de Chainsmokers en selfie. Zeg je nee, ik vind het ongemakkelijk, ik doe daar niet aan, ik wil die mensen niet lastigvallen of wat dan ook, dan ga je voor optie B en dat is Empire of the Sun met Walking on a Dream. In de NPO Luisterapp dus. Ben je meer dan welkom om het te laten weten. Heb ik ondertussen nog meer muziek voor je. Nu van Cameron Whitcomb.

Dus laten we even een spelletje doen. En hoeveel herkende jij er?

0: Wat een bizar goede track van Bente. 3, 2, 1, op 3. Lizzie, jij bent op de foto geweest met de bankzitters.
1: Ja, klopt.
0: Met Mattie en Milo van de bankzitters. Die heb je ontmoet toen je naar het concert van Bruno Mars ging. En jij bent iemand die dan, ondanks dat het misschien wat spannend is, toch met die lui op de foto wil.
1: Ja, ik moet dan gewoon een foto hebben. Nou, ik kan niet dan daarna zeggen tegen mensen van, hey, die ben ik tegengekomen. En dan vragen ze, ja, waar is je foto dan? En dan heb ik geen foto.
0: Ja, als je geen foto hebt, is het niet gebeurd natuurlijk.
1: Nee.
0: Ja, ik vind dat echt zo ongemakkelijk. Ik durf dat gewoon niet. Ik heb altijd zo'n mond, hè. Een hele grote bek heb ik. Maar met dat soort dingetjes, dan scheid ik echt in mijn broek. Ik vind dat ongemakkelijk.
1: Ja, ik wil net zeggen, ik zou dat bij jou echt niet verwachten, dat je dat niet zou durven.
0: Nee, ik vind dat gewoon... Ik wil die mensen niet lastigvallen. En ja, oké, het is hun beroep en ze zijn het gewend. Ja. Maar juist daarom denk ik, joh, is het niet lekker als je ze gewoon een keertje met rust laat? Dat is mijn overweging.
1: Mm-hmm.
0: Goed, wij komen er samen niet uit. Nee. Daarom hebben we het aan jou, de luisteraar, gevraagd. Aan de hand van muzikale teamcaptains. En dit waren de keuzes.
2: But first, let me take a selfie.

0: hij voor Empire of the Sun, Walking on a Dream. De vraag is nu, welke gaat het worden, Lizzie? Wat denk jij?
1: Wat denk ik?
0: Wat denk jij?
1: Nou, ik denk dat mensen wel gewoon om een foto vragen.
0: Ja. Mensen gaan dus gewoon op de foto en ik val lekker buiten de boot. Dit zijn de Chainsmokers.
2: When Jason's at the table, I kept on seeing him look at me while he's with that other girl. Do you think he was just doing that to make me jealous? Because he was totally texting me all night last night and I don't know what to be.

feels like I'm falling in love. Op 3FM. Heb je ooit wel eens gehoord van sleeper agents? Het zijn spionnen die als gewone burger leven, maar als zij een triggerwoord of zin krijgen, ineens geactiveerd worden. En dan komt al hun training terug, weten ze hoe ze moeten vechten, en dan moeten ze opeens een speciale missie uitvoeren. En jij bent ook zo'n sleeper agent. Dan even net wat anders. Geen vechttraining, geen geheime missies. Nee, bij jou komt er iets anders omhoog. Herinneringen en pure nostalgie. Zometeen krijgen jouw triggersong. Avicii met Levels. En eerst nog even deze. Hemel en Aarde van IJsland. Nu voor jou, 3FM.

0: van deze track altijd zulke mooie herinneringen naar een tijd van toen. Heb jij dat ook?
1: Wat dan?
0: Ja, ik weet niet. Dit is echt zo'n moment voor mij. En dan wordt het heel sentimenteel. Waren mijn ouders nog samen? Laatste vakantie Frankrijk. Toen was dit echt een enorme hit. Dus ik denk dan toch wel met plezier op terug.
1: Mooi is dat, hè? Wat muziek dan kan doen.
0: Geweldig. Ik vind het zo gaaf. Avicii met Levels hoorde je. En altijd toch wel leuke herinneringen heb ik eraan. Goed. Anan, wat gaan we meemaken zo?
1: Heel veel muziek, dat sowieso.
0: Ja.
1: Ja, en iemand die had eigenlijk niet zoveel ervaring. En binnen no time nam ze de hele wereld over.
0: Oh, ja. Nou, wat leuk joh.
1: Gaat niet over jouw carrière? Nee, dat.
0: Nee, wel bedankt dat je vindt dat ik de wereld overneem. 3FM. Waarvan akte?
1: Jij bent de wereld. Jij bent
0: er. Oh, Anan, wat doe allemaal?
1: Maak me gek.
0: Woehoe! Dat allemaal straks. Eerst even het nieuws.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken. 4 jaar geleden werd op dezelfde plek ook op die manier een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekkraksluizen moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Dat kan de wieken vertragen als er dan een zeearend in de buurt komt. Rond de vulkaan de Etna op Sicilië is geen vliegverkeer mogelijk. Afgelopen weekend stootte de vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. En door de wind is die as richting het vliegveld geblazen. Het vliegverkeer van en naar luchthaven Catania ligt nu tot in ieder geval 10 uur vanochtend stil. De afgelopen dagen werden ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Door de uitschakeling van Portugal op het WK voetbal heeft Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd gespeeld. Toch weet de 41-jarige voetballer nog niet of hij helemaal stopt als international en zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. Portugal verloor in de 8e finales met 1-0 van Spanje. Spanje gaat dus door naar de kwartfinale en die is volgende week. Het weer in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag dan geregeld zon, maar in het noorden ook bewolking en kans op regen. Het wordt ongeveer 22 graden langs de kust tot 28 graden in het zuiden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
0: BNN Vara. Anan Verboom.
1: Hey, goedemorgen. Wakker worden met 3FM met al je favoriete muziek. 2 minuten over 4. Zometeen Prince en When Doves Cry. Hey, horen. En eerst is het Somjeu.

Prince bij 3FM en When Doves Cry. Hey, ben jij geduldig? Ik kan denk ik best wel wat dingen opnoemen waar ik goed in ben. En geduld, dat zit er echt niet bij. Nee, ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik wil alles gewoon meteen doen, weet je wel. Dan zit ik erover na te denken en ja, dan denk ik, oh ja, nee, maar dat kan ik gewoon gelijk. Dat wil ik meteen doen. Dan wil ik gelijk beter worden in alles wat er maar kan. Ik zit bijvoorbeeld een beetje te twijfelen om een beetje te leren mixen, DJ'en. Lijkt me wel leuk. Ik heb het ooit wel eens een beetje gekund. Ik dacht, misschien moet ik het weer eens oppakken. Maar ja, dan zie ik ook weer hoe moeilijk dat is. En dan heb ik daar weer geen zin in, weet je wel. Ik wil het gelijk kunnen. Zo zit ik een beetje in elkaar. Is dat herkenbaar voor je? En Juste is op dit moment een van de allersnelst groeiende artiesten van de wereld. Die gaat keihard, staat overal in de hitlijsten. Die wil ook alles supersnel leren, alles meteen aanpakken om nog beter te worden. Maar bij de eerste grote hit zat ze in de studio met John en met Jackstyle. Die hadden toch even net een andere aanpak. Alles moest rustig aan. Alles moest op zijn tijd. Kalm aan en niet te veel doen. Hè. Meer is niet altijd beter. Gewoon geduld hebben en blijven zoeken naar die perfecte sound. Dan komt het allemaal vanzelf. Was een beetje de gedachte. Nou, het is gelukt, hè. De track is heel de wereld overgegaan, waarmee ze is doorgebroken. Armin van Buuren is ook fan van het nummer. Ja, dus dan heb je het goed gedaan, volgens mij. Juste ga je horen met Turn.

0: Juste en Turn the Lights Off bij 3FM.
1: 3FM.
0: Goedemorgen. 4:15. Dinsdagochtend. Wat fijn dat je bij 3FM bent vanochtend. Ik ben Anan. We maken samen lekker de start aan deze dag met heel veel muziek. Rond deze meteen Bright Eyes ga je horen. En nieuwe muziek van een duo waarmee je veel hebt meegezongen, denk ik. Dat durf ik wel te stellen. Je hebt veel daarmee meegezongen. Toen je wat jonger was waarschijnlijk ook. Hebben heel Nederland overgenomen. En ze zijn nu na 13 jaar terug met nieuwe muziek. Ga ik je zo meteen voorstellen. Je mag ook van je laten horen in de NPO Luister. Vind ik alleen maar gezellig. Ik zie Jente bijvoorbeeld al. Die zit nog voor de tentamens te leren die ze aankomende week heeft. Bart die kon niet meer slapen, dus die zal vast een lekker ontbijtje gaan maken. En Lisa die zit op de fiets naar huis na een gezellig avondje met vrienden. En die stuurt ook een fotootje in de NPO Luister. Vind ik helemaal leuk. Als je dat doet, dan weet ik ook een beetje hoe je erbij zit. En wat de sfeer is bij jou, waar je nu ook bent. Pas ik de muziek zo goed mogelijk op jou aan. En dan

0: en Bright Eyes. En 13 jaar. 13 jaar heeft het geduurd.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat is lang, hè? 13 jaar. Ik ben zelf 23, kan je nagaan. Maar er is even een wachtperiode geweest. Het is het wel dubbel en dwars waard. De Opposites heb ik het over. Die zijn in de tussentijd wel gaan optreden en zo. Maar ze voelden zich een beetje schuldig. Want er kwam steeds maar geen nieuwe muziek uit. We konden niet genieten van nieuw werk van de Opposites. Nu wel. Er is iets nieuws uitgekomen. En ik weet niet hoe het met jou zit. Maar ik kan me voorstellen dat als jij 13 jaar lang iets niet hebt gedaan, op het moment dat je het dan gaat doen, dan kan het best wel even spannend zijn, toch? Die druk die kan best wel hoog liggen. Nou, stress was er niet per se, maar die lat die was wel aanwezig.
2: Bij elk album wat we dropten, was de eerste single was Dom Lomper Famous, Broodje, ja. Bak Pauw, Slapeloze Nachten. Dus ik dacht, als dit de volgende in die rij is, dan moet die helemaal perfect zijn. En het lukte niet helemaal om die mix in het begin goed te krijgen, zeg maar. En ik wilde gewoon wel dat het echt helemaal perfect was. Dus dat heeft wel een maandje gekost.
0: Vertelden ze bij de ochtendshow, bij Wijnand en Jamie in de ochtend. En het bijzondere hiervan is, ze hadden geen stress. Die lat die lag ongelooflijk hoog. En het is ze gelukt. Sterker nog, in diezelfde ochtendshow is er ook een mooie titel bekendgemaakt.
1: 3FM.

0: Ben bij 3FM en welcome to my life. Hey, hoe vaak hou jij je aan adviezen van mensen? Doe je dat überhaupt eigenlijk? Ben je iemand die adviezen echt ter harte neemt? Of heb je zoiets van, nou, joh, ik weet het zelf allemaal veel beter. Ik vraag dus altijd heel veel advies. Maar ik ben ook heel eigenwijs. Dus heel vaak dan vraag ik, wat vind jij ervan? En ik heb eigenlijk al lang mijn mening in mijn hoofd. En dan ga ik een beetje peilen van, hoe zit het dan? En als je dan met hele goede argumenten komt, nou, dan ben ik het ermee eens. Kom je een beetje met matige, zwakke argumenten? Of denk ik, ja, maar jij vertelt hier wat. Ik vind het helemaal niet. Dan zeg ik dankjewel voor het advies. En ik doe er helemaal niks mee. Dan ben ik toch te eigenwijs daarvoor. Ik weet niet hoe dat met jou zit. Bibi Rexha, die had hier ook mee te maken. Die geloofde ergens heel erg in. Die was aan het werk met producers in de studio voor een nieuwe track. Daar zat een sample in van Fateless, Insomnia. Grote track, groot liedje, grote hit was dat. Ze had er al een beetje twijfels bij. Van, nou, moet ik dat wel gaan doen? Maar het begon zo leuk te worden dat ze dacht, nou ja, hier gaan we gewoon volle bak achter staan. Sterker nog, we bouwen er gewoon een heel nummer omheen. En toen kwam ineens de allergrootste DJ van de wereld met een advies. En daarvoor moesten ze toch even die sessie een beetje stilleggen.
1: Guys, we can finish this idea and we can enjoy it. We were like having a blast. I'm like, but I'm just letting you know that this will most likely not get cleared. Ghetto was telling me, he was like, I would not recommend doing that. Like, because it's like so, it's like an iconic, like a religious experience for us. It's like one of the top songs. Like, we don't touch that song.
0: En dan kan je twee dingen doen, hè. Als David Guetta tegen je zegt, ik zou dit niet doen, we blijven hier allemaal vanaf. Weet waar je aan begint. Dan kan je zeggen, oké, dan doe ik het niet. Dan stop ik er gewoon mee. Of je gelooft er heel erg in en je gaat door. Iedereen raadde het af, maar je bent een hitmaker of je bent het niet. Zij ging ervoor en scoorde een wereldhit. Bibi Rexha, nu bij 3FM, New Religion. Deep in-

hoorde je bij 3FM. Hey, ben jij van het nieuwe muziek ontdekken en het zoeken daarnaar? 3FM. Als je dat leuk vindt, als je daarvan bent, wat leuk, ik ook. Als je er niet van bent, je hoeft het ook niet meer te doen. Ik heb het al voor je gedaan, ik heb een nieuw liedje ontdekt. Wil ik je toch even laten horen. Het is van mijn favoriete band One Republic. Daar ben ik al jaren fan van, volg ik echt al sinds de basisschool. Alles dat ze uitbrengen, dat vind ik goed. Juist omdat het alle kanten op gaat, je weet eigenlijk nooit wat je krijgt. En die werkte nu samen met Alesso, die dan weer dancemuziek maakt. En combineer je die twee, dan krijg je een combinatie waarvan ik echt niet had verwacht dat die er ooit zou komen. Maar het is echt heel leuk. Ik word er heel blij van. Ik krijg er energie van. Ik dacht zo voor die dinsdagochtend misschien wel even lekker, toch? Voordat je aan het werk gaat zometeen. Of als je zometeen gaat slapen. Nog even die avond van je af te sluiten in jouw geval. Nieuwe muziek ontdek je bij 3FM. Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes, de nieuwste.

Dinsdagochtend 3FM en Outkast. Je hoorde Heya. Goedemorgen. Het is Anan hier met al je favoriete muziek om je lekker wakker te maken en richting die ochtend te gaan. Zometeen vanaf 6 uur dan hoor je Wijnand en Jamie in de ochtend. De ochtendshow. En eerst heb ik even een dingetje. Het valt me de hele tijd op. Bij concerten. Al die outfits, heb je daar wel eens op gelet? Ik bedoel, die artiesten zijn leuk, die op het podium staan. Maar de outfits, daar kan ik ook uren naar blijven kijken, hoor. Je hebt sommige mensen die trekken echt van die hele crop tops aan, zeg maar. Terwijl de ander bijna in een winterjas staat. Soms helemaal in thema. En dat een hele arena vol gevuld is met allemaal hetzelfde thema. De hele Ziggo Dome. Ik moet even denken aan een Pitbull bijvoorbeeld. Waarbij iedereen dan er hetzelfde uitziet. Weet je wel, met die kale hoofden en die nette pakken. Maar ook aan Bruno Mars, waarbij iedereen helemaal in het rood is gegaan. Sarah Larsson, waarbij de glitters er nog net niet afvallen. Je hebt allemaal van dat soort outfitjes, hè? Ik vraag me dan af, wat doe je nou eigenlijk aan überhaupt bij zo'n concert, hè? Ik zit er altijd een beetje mee te worstelen. Alleen al gewoon omdat ik het zelf altijd heel koud heb en het kan bloedheet zijn. Maar je wil er ook dus leuk uitzien. Maar ja, ik weet ook nooit, gaat iedereen dan gek doen of niet? Die wil ook niet voor lul lopen. Ik ben heel benieuwd hoe jij dit eigenlijk doet. Hoe ga jij nou naar een concert toe als je naar een concert toe gaat? Laat me dat even weten in de NPO Luister. Dat zou ik wel leuk vinden. Maken we samen even een klein rondje zometeen. Misschien kunnen we wat tips uitdelen ook. Dingen die we leuk vinden aan elkaar of juist helemaal niet. Wat is de ideale manier om naar een concert toe te gaan als het aan kleding ligt? Laat het even weten in de NPO Luister-app. Tips zijn altijd welkom, anders 0909-1336. Hoe moet je eruit zien als je gaat naar een concert?

hoorde je bij 3FM. We hebben het vanochtend over concerten. Hoe ga je daar eigenlijk naartoe qua kleding? Wat doe je aan bij een concert? Het is altijd moeilijk, hè? Met de temperatuur binnen, vaak bloedverziekend heet. Soms, als je bij zo'n stadion bent, dan kan het dak nog wel eens open. Ja, dan is dat ook lastig in de regen. Maar je wilt er ook leuk uitzien. En trek je dan echt een typische outfit aan van die artiest, zeg maar. Bij Sarah Larsson ga je dan zelf ook helemaal met de glitters op je gezicht. Of hou je het een beetje normaal? Ik ben benieuwd naar hoe jij dat altijd aanpakt als je bij een concert bent. Laat het even weten in de NPO Luisteren. Maken we zo meteen even samen een klein rondje.

0: Grab, Just The Way You Are hoorde je bij 3FM. Het laatste nieuws krijg je van de NOS, het is 5 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een van de wieken van een windmolen. 4 jaar geleden werd op diezelfde plek ook al een zeearend gedood. Eigenaren van het windpark bij de Kreekraksluizen moeten de komende tijd nu een vogeldetectiesysteem aanbrengen, schrijft de krant BN De Stem. Want dat kan de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Door as van de Etna is het vliegverkeer rond de vulkaan stilgelegd. Afgelopen weekend stootte de Italiaanse vulkaan een aswolk uit tot 1500 meter hoogte. Door de wind is die as richting het vliegveld Catania geblazen. Daar ligt het vliegverkeer tot zeker 10 uur vanochtend stil. De Etna op Sicilië is een van de actiefste vulkanen van Europa. Staatshoofden en regeringsleiders van de NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Het weer, in het noorden bewolkt bij een graad of 17. In de loop van de dag geregeld zon, maar in het noorden dan ook weer bewolking met kans op regen. Het wordt 22 graden langs de kust tot 28 in het zuiden.
0: 3FM. Anan Verboom. Hey, goedemorgen. Wat trek jij aan als je naar een concert toe gaat? Wat is nou dat perfecte concertoutfitje? Maak je zo meteen even samen een rondje naar Clean Bandit.

0: Harry Styles' American Girls gaf natuurlijk concerten in de Arena in Amsterdam. En ja, ook daarbij zag je het, hè? Iedereen had bepaalde outfitjes aan.
1: 3FM.
0: En allemaal anders. Dat vond ik zo leuk. Kijk, ik had een t-shirt aan en een blouseje eroverheen. Nou, lekker speels. En ik dacht, dan zit ik ook een beetje in tussenin qua warmte, zeg maar. Maar hoe zit dat bij jou eigenlijk? Als je naar een concert toe gaat, wat is nou het perfecte concertoutfitje? Dat was de vraag. Thijs, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Hoe zit dit bij jou? Ga je überhaupt vaak naar concerten? Laat ik daar eens even mee beginnen.
2: Ja, ik moet zeggen, ik ben natuurlijk wel heel oud, maar...
0: heel oud, Thijs.
2: Nee, in de jaren 90 ging ik wel vaker naar concerten. Vooral Rauwen Herzen natuurlijk, ja. Hier uit de buurt. Ik ben ook een paar keer bij de Party Animals geweest.
0: Oké. Okay.
2: Ja, ken je ze nog?
0: Ja, jij was echt een feestbeest.
2: Ja, nou, in die tijd was er wel echt in. En, maar het leuke bij Rauwen Herzen was dat iedereen hetzelfde kostuum aan had. En dat was het Adams kostuum, want ja... Daar werd gewoon letterlijk het shirt van je lijf gescheurd. En dan werd je helemaal met varkensstift volgekliederd.
0: Oh,
2: en ja, dus op het einde van de avond, ja, vooral de jongens dan, die hadden eigenlijk alleen nog maar een broek aan. En dat was wel echt heel leuk.
0: Oh, wat goed zeg. Dus, en schaamde je dan niet of zo, of kon je daar echt volledig in overgeven?
2: Nou, er was geen ruimte voor schaamte, want als je je shirt nog aan had, dan werd het gewoon van je lijf gescheurd. Dus,
0: ja, ik zie ook de foto's, ik zit even te googlen ondertussen, ik zie ook de foto's hiervan. Echt allemaal kleuren en gekkigheid en ja, dat ziet er wel gezellig uit, ik kan niet anders zeggen.
2: Ja, ja, en tegenwoordig bij de slotconcerten gebeurt het volgens mij ook nog wel, maar niet meer zo extreem als vroeger, zeg maar. Maar ja, de meeste fans zijn natuurlijk ook wel iets ouder tegenwoordig, dus...
0: ja, dan is dat er een beetje uitgesleept op die manier. Maar nou, stel, hè, je gaat nu, jij zou gaan naar Harry Styles, die dan in de Arena stond. Hoe zou jij dan zijn gegaan als je daar was? Zou je dan ook zeggen, weet je, ik ga er volledig voor en ik trek ook een heel kleurrijk pakje aan zoals Harry Styles? Of doe je dat dan toch gewoon iets anders?
2: Nee, dat zou ik nooit, vroeger ook nooit hebben gedaan. Gewoon normaal.
0: Ja? Dus, hoezo dan?
2: Ja. Ja, weet ik niet. Ja, we hebben hier carnaval en daar kun je je verkleden.
0: Ja.
2: Voor de rest, ja, nee.
0: Hij zegt, doe maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg.
2: Ja, in principe wel.
0: Nou, ja. Wat lekker. Ja, ik zie heel veel appjes binnenkomen in de appje luid.
2: Er was geen ruimte voor schaamte, want als je je shirt nog aan had, dan werd het gewoon van je lijf gescheurd. Dus,
0: ja, ik zie ook de foto's. Ik zit even te googlen ondertussen. Ik zie ook de foto's hiervan. Echt allemaal kleuren en gekkigheid. En ja, dat ziet er wel gezellig uit. Ik kan niet anders zeggen.
2: Ja, ja, en tegenwoordig bij de slotconcerten gebeurt het volgens mij ook nog wel. Maar niet meer zo extreem als vroeger, zeg maar. Maar ja, de meeste fans zijn natuurlijk ook wel iets ouder tegenwoordig. Dus,
0: dan is dat er een beetje uitgesleept op die manier. Maar nou, stel, hè, je gaat nu, jij zou gaan naar Harry Styles, die dan in de Arena stond. Hoe zou jij dan zijn gegaan als je daar was? Zou je dan ook zeggen, weet je, ik ga er volledig voor en ik trek ook een heel kleurrijk pakje aan zoals Harry Styles? Of doe je dat dan toch gewoon iets anders?
2: Nee, dat zou ik nooit, vroeger ook nooit hebben gedaan. Gewoon normaal.
0: Ja? Dus, hoezo dan?
2: Ja, weet ik niet. We hebben hier carnaval en daar kun je je verkleden.
0: Ja.
2: Voor de rest, nee.
0: Hij zegt, doe maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg.
2: Ja, in principe wel.
0: Nou, wat lekker. Ja, ik zie heel veel appjes binnenkomen in de NPO Luisteren. Die zeggen inderdaad, ja, het is een beetje 50-50. Je hebt een grote groep die

0: Zou je dan ook zeggen, weet je, ik ga er volledig voor en ik trek ook een heel kleurrijk pakje aan, zoals Harry Styles? Of doe jij dat dan toch gewoon iets anders?
1: Nee, dat zou ik nooit, vroeger ook nooit hebben gedaan. Gewoon normaal.
0: Ja? Dus, hoezo dan?
1: Ja, weet ik niet. We hebben hier carnaval en daar kun je je verkleden. Ja. Voor de rest, nee.
0: Hij zegt, doe maar gewoon normaal, dan ben je al gek genoeg.
1: Ja, in principe wel.
0: Nou, ja. Wat lekker. Ja, ik zie heel veel appjes binnenkomen in de NPO Luisteren. Die zeggen inderdaad, ja, het is een beetje 50-50. Je hebt een grote groep die zegt, ja, ik trek altijd juist een zo fout mogelijk pakje aan. Zeggen gezellig, kleurrijk. Echt een beetje dat festivalgevoel bij een concert, zeg maar. En je hebt ook heel veel mensen, een beetje zoals ik, die zeggen van, ja, ik let vooral op de temperatuur. Hè. Bijvoorbeeld Erik, die zegt hier inderdaad, ik trek meestal een blouseje aan. Nou, dat doe ik dan ook. Ik zie bijvoorbeeld Simone, die zegt van, nou ja, van mij kan het niet gek genoeg. Het wisselt heel erg. En jij zegt dus eigenlijk, vroeger lekker gek gedaan bij Roanese, absoluut. Maar als je gewoon nu naar de arena toe gaat, een beetje neutraal is ook prima.
1: Ja, dan zou ik gewoon, gewoon normale kleren aan doen, ja.
0: Nou, hoe lekker zeg. En een varkensstift meenemen kan altijd, hè?
1: Ik weet niet of dat tegenwoordig dat gewaardeerd wordt.
0: Nee, dat denk ik niet, leuk. Oh, wat ja. Goed zeg. Hé, mooie dag vandaag, hè? Geniet ervan.
1: Ja, ciao.
0: Hoi. Het is Bruno Mars.

0: for the Party hoorde je bij 3FM. Nieuwe muziek. En daarvoor nog Bruno Mars, waar de party nou toch wel weer gaat beginnen zometeen. Vandaag laatste concert in Nederland in de Arena in Amsterdam. En de afgelopen dagen was het al heel erg aan. Nou, ik heb dus van Lisa een sfeerverslag gekregen. Die heeft ze even voor je gemaakt. Dan weet je een beetje wat je kan verwachten mocht je er vandaag nog naartoe gaan. Op de laatste dag. En als je er niet naartoe gaat, misschien moet je toch nog kijken of je op een of andere manier iets kan krijgen. Want als ik dit zo hoor...
1: Oké, hier het was niet normaal. Bruno Mars, niet normaal. Hij is alle bangers speelt.
2: Alle oude bangers.
1: Alle oude bangers speelt.
2: Maar ook hij de lichten, de choreografie.
1: Niet normaal. Vuurwerk, je had alles. Je had alles. Ja. Bruno Mars, echt 10 out of 10. Ja. Oprecht?
2: Ja, ik weet niet wat ik nog meer moet zeggen.
1: Als je
2: het
1: kans hebt...
2: Het publiek was helemaal meezingend. Alle oude bangers.
1: Oprecht, als je kans hebt, ga.
2: Ja, het is echt al het geld waard.
1: Niet normaal, echt
2: maar
1: ga.
2: Ook gewoon letterlijk de lichten, vuurwerk, confetti.
1: Niet normaal, alle liedjes, echt...
2: Ja, hij deed echt perfect.
1: Echt ga.
2: Ik zou niet weten wat beter kan.
1: Nee, oprecht. Als je kan, ga.
2: Ja,
1: dat gaan. Is het.
0: Alles was er. Vuurwerk, vette muziek, oude bangers. Nou, genoeg wijntjes ook volgens mij, als ik het zo hoor.

Oscar de Wolf en S10 bij 3FM. Safe and Sound hoorde je. Zometeen een nieuwe editie van Trek en Trend. Twee platen passend bij de nieuwstrend van dit moment. Hoe het zit hoor je zometeen, want jij kan namelijk stemmen op jouw favoriet. Eerst een wandelend kunstwerk.

0: 3FM en People Watching hoorde je. Het is 6:08.
1: Trek en Trend.
0: Nieuwe editie Trek en Trend. Ik heb 2 platen voor je. Passend bij de nieuwstrend van dit moment. En jij mag het zeggen. Waar heb je meer zin in vanochtend? Wat kan je goed gebruiken? Je kan het achterlaten in de NPO Luister-app. Daar staat een polletje voor je klaar. Kan je erop stemmen? En heeft hij van jou de meeste stemmen? Dan hoor je hem zometeen al bij 3. Optie A in Sicilië, daar wordt niet meer gevlogen door vulkanische activiteiten daar, van de Etna. Afgelopen weekend stortte daar, de Italiaanse vulkaan een aswolk uit. Kwam tot 1,5 kilometer hoogte en de wind heeft dat dus nu geblazen richting het vliegveld. En daarom is dus tot 10:00 vanochtend het vliegverkeer daar niet helemaal...

De Foo Fighters. Kan je vergaan in het polletje in de NPO Luisterapp als dat jouw favoriet is? Je kan ook gaan voor optie B in de Roemeense wielerkoers. De ronde van Sibiu. Daar zijn de koplopers maandag opgeschrikt door een bruine beer. Die rende daar ineens de straat over. Nou ja, zij schrikken zich natuurlijk dood. Moet je je voorstellen dat je keihard rijdt op een wielrenfiets. Maar toen dacht ik, misschien wel leuk om weer een keer Bicycle Race erbij te pakken van Queen. Optie B.

Heeft alles te maken met dat er niet meer gevlogen kan worden in Sicilië. Er is een vulkaan uitgebarsten. Nou, dat as dat is allemaal omhoog gegaan, 1,5 kilometer hoog. En nu is dat richting het vliegveld daar gewaaid. Probleem is dus nu, de vliegtuigen kunnen niet meer opstijgen tot 10 uur vanochtend. Daarom dacht ik dus learn to fly als optie A. Optie B heeft te maken met wielrennen. De wielerkoers ronde van Sibiu die is maandag opgeschrikt door een bruine beer. Die was daar gewoon midden op de weg gaan rennen. En toen dacht ik misschien leuk om die klassieker er weer een keer bij te pakken. Bicycle Race van Queen.

0: In de NPO Luister hebben. Roos, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Waar heb jij op gestemd?
1: Foo Fighters natuurlijk.
0: Hé, ja, je zegt natuurlijk, maar het is echt een hele close call. Waarom heb je daarop gestemd?
1: Zo'n ochtends vroeg. Even een beetje goed wakker worden.
0: Heb je het nodig vandaag?
1: Ja, ik stap zo in de vrachtwagen richting Duitsland, dus.
0: Oké, en dan moet je hoe lang rijden vandaag?
1: 8 uurtjes. En dan hebben we 4 dagen festival en dan zondagnacht weer terug.
0: Oké, nou, dan heb je een mooie planning voor de boeg, toch?
1: Jawel, jawel.
0: De vraag is, zit je ook in het winnende team vandaag? Want wat ik zeg, het is echt een hele close call. Maar ik kan je wel feliciteren, want je zit het absoluut, maar wel echt met 55%. Ja. Maak er een mooie dag van en rij voorzichtig, hè, zometeen.
1: Doei.
0: Hoi, hoi.
1: Hoi.
0: Post Malone hoor je zometeen ook. Enough is enough, maar eerst is die absolute winnaar. Althans, net aan. De Foo Fighters, Learn to Fly bij 3FM.

Gewoon enough is enough, hoorde je bij 3FM. 5 minuutjes voor 6. Zometeen de ochtendshow met Wijnand en met Jamie bij 3FM. Eerst heb ik nieuwe muziek voor je. Komen uit Den Haag. Ja, hoe kan het ook anders, hè? Alle goede boybands komen uit Den Haag, volgens mij. Zij ook, en het is ongelooflijk goed. Blindsided heet het. En ontdek je bij 3FM.

0: Lennart en Jamie zometeen. Eerst krijg je het laatste nieuws van de NOS.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Honderden kabels waren beschadigd. Aanvankelijk zouden de problemen afgelopen donderdag al verholpen zijn, maar dat moment werd meermaals verplaatst. Vannacht zijn op het spoor bij Rotterdam de laatste test uitgevoerd, waarna een uur geleden het treinverkeer werd opgestart. Staatshoofden en regeringsleiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen bijeen in Turkije. De landen gaan het onder meer hebben over de verhogingen van de defensieuitgaven en over de oorlog van Rusland tegen Oekraïne. Voorafgaand aan de NAVO-top zijn in Turkije honderden mensen opgepakt. Volgens de regering was dat om veiligheidsredenen, maar mensenrechtenorganisaties zijn bang dat de maatregelen ook worden ingezet om critici het zwijgen op te leggen. Onder de gearresteerde mensen waren ook journalisten, academici en advocaten. In Zeeland mogen 20 windmolens overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten na de dood van een zeearend in april. De vogel kwam in botsing met een wiek. In de maanden dat de wieken overdag niet mogen draaien, moeten de eigenaren van het windmolenpark een systeem aanbrengen waardoor de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt is. Op het WK voetbal is België doorgedrongen tot de kwartfinales. De Rode Duivels wonnen in Seattle met 4-1 van de Verenigde Staten. Bij de Amerikanen begon de veelbesproken aanvaller Balogun in de basis. De spits werd vanwege een eerdere overtreding voor 1 wedstrijd geschorst, maar na een telefoontje van president Trump werd dat besluit door de FIFA teruggedraaid. Het weer in de loop van de dag geregeld zon met in het noorden kans op een bui bij 22 tot 28 graden.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: 18 plus speelbewust.
4: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
5: 18.000. Godverdikke me.
6: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
7: Joe, op zoek naar inspiratie voor je ramen? Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
6: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
8: Nu met de Gamma Voordeelpas. 20% korting op sierbestrating, grind en split. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus, dat doen wij ook. ICM, je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
10: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
11: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
12: Of deze, in een leuk plaatsje.
13: Met 20%

0: nu op vakantiediscounter.nl.
1: ICM, de duurzame opleider met een B-Corp certificering.
2: Als je Vodafone mobiel
1: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
1: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
1: hoe groter die korting. Dat is One
2: van Vodafone
1: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: En wat ik nog vergeet te zeggen, uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost. Autotaalglas.
9: Een nieuwe ochtendshow met groot Nederlands talent.
10: Ja, we gaan de livebox weer vullen. Wie er vandaag bij zijn, je hoort het zo meteen. Dit is een aan.

0: Gaat hij?
1: Nee.
0: Oh god.
1: Ja, oké. Okay.
0: Ik denk, je gaat echt even...
1: Helemaal over mijn zuiger. Nee hoor, het gaat goed.
0: Is dit een hooikoorts die even opspeelt?
1: Ik weet niet wat ik heb, maar dit is geen hooikoorts meer volgens mij. Maar ik loop echt al anderhalve week met een soort van hoesten niet meer.
0: En niet dat blaffen als een zeehond.
1: Echt verschrikkelijk.
0: Zo, de knetters, ja. Hè. Dat is wel lekker binnenkomen. Nieuwe ochtendshow op 3FM. We leven allemaal nog. Even een kleine reality check. Het is de dinsdag van 3FM, 11 over 6. En vandaag een goed gevulde livebox.

0: Flair die staan vandaag hier in de 3FM Livebox bij de ochtendshow van 3FM. Wijnald en Jamie, goed dat je erbij bent. Ben je er vaker bij tussen 6 en 7? Je behoort dan sowieso tot de voorhoede, de elite troepen van luisterend 3FM. Maar je kan je, als je nieuw bent bij de show, ook even registreren. 3FM.nl/voorhoede. Of stuur even voorhoede via de NPO Luisterapp. Dan krijg je een invulformuliertje. Weten we net wat meer van je? Weten we wanneer je jarig bent? Kunnen we je een kaartje sturen? En weten we dat je standaard wakker bent tussen 6 en 7?
1: Ja, en het leuke is ook dat het is bijna van Jamie in de ochtend waar je naar luistert, dat je ook ons altijd even gewoon je hart kan spuwen. Gewoon even alles kan sturen waar je zin in hebt. Bijvoorbeeld wat Maries heeft gedaan, voorhoedelid. Ze zegt, goedemorgen, zo slecht geslapen vannacht. Dus alweer mijn tweede bakje koffie. Zou eigenlijk minderen, maar dat lukt nog niet helemaal. En Brian die zegt, goedemorgen samen. Zo zie je maar, een goede buur is beter dan een verre vriend. Kom op, België. Ja, want België heeft natuurlijk even Amerika eruit gegooid.
0: Zeker.
1: Met WK.
0: Gespeeld. Die gaan door naar de kwartfinale.
1: Wat was dat, 4-1 of zo?
0: 4-1, ja. Ja, die hebben echt gehakt
1: Trump
0: gemaakt.
1: Trump, die gaat janken.
0: Dit is niet meer terug te draaien.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En daarnaast is er ook altijd één vraag die we extra in het zonnetje willen zetten. Deze keer van voorhoedelid Inke. Die zegt namelijk, een beetje zin in vandaag. Vanavond de groep 8 musical van onze dochter. Zo emo, nu al. En toen gingen bij ons meteen allemaal alarmbellen aan en zo. Of alarmbellen af. Over die groep 8 musical.
0: Ja, sowieso zin in vandaag natuurlijk. Tenminste, dat spreek ik voor mezelf. Maar jij ook, denk ik. Ja. Standaard wakker bent tussen 6 en 7.
1: Ja, en het leuke is ook dat het is bijna van Jamie in de ochtend waar je naar luistert. Dat je ook ons altijd even gewoon je hart kan spuwen. Gewoon even alles kan sturen waar je zin in hebt. Bijvoorbeeld wat Maries heeft gedaan, voorhoedelid. Ze zegt, goedemorgen, zo slecht geslapen vannacht. Dus alweer mijn tweede bakje koffie. Zou eigenlijk minderen, maar dat lukt nog niet helemaal. En Brian die zegt, goedemorgen samen. Zo zie je maar, een goede buur is beter dan een verre vriend. Kom op, België. Ja, want België heeft natuurlijk even Amerika eruit gegooid.
0: Zeker.
1: Met WK.
0: Gespeeld. Die gaan door naar de kwartfinale.
1: Wat was dat, 4-1 of zo?
0: 4-1, ja. Ja, die hebben echt gehakt
1: Trump,
0: gemaakt.
1: Trump, die gaat janken.
0: Dit is niet meer terug te draaien.
2: De voorhoede vraag van vandaag.
1: En daarnaast is er ook altijd één vraag die we extra in het zonnetje willen zetten. Deze keer van voorhoedelid Inke. Die zegt namelijk, een beetje zin in vandaag. Vanavond de groep 8 musical van onze dochter. Zo emo, nu al. En toen gingen bij ons meteen allemaal alarmbellen aan en zo. Of alarmbellen af. Over die groep 8 musical.
0: Ja, sowieso zin in vandaag natuurlijk. Tenminste, dat spreek ik voor mezelf. Maar jij ook, denk ik.
1: Ja hoor, het wordt hartstikke lekker weer. Dus heb ik zin in.
0: En wat betreft die groep 8 musical.

0: finale.
1: Wat was het? 4-1 of
0: 4-1, ja. Ja, die hebben echt gehakt.
1: Trump, die gaat janken.
0: Dat is niet meer terug te draaien.
2: De voorgoede vraag van vandaag.
1: En daarnaast is er ook altijd één vraag die we extra in het zonnetje willen zetten. Deze keer van voorhoedelid Inke. Die zegt namelijk, een beetje zin in vandaag. Vanavond de groep 8 musical van onze dochter. Zo emo, nu al. En toen gingen bij ons meteen allemaal alarmbellen aan en zo. Of alarmbellen af. Over die groep 8 musical.
0: Ja, sowieso zin in vandaag natuurlijk. Tenminste, dat spreek ik voor mezelf. Maar jij ook, denk ik.
1: Ja hoor, het wordt hartstikke lekker weer. Dus heb ik zin in.
0: En wat betreft die groep 8 musical. Ja, maar dat is gewoon een beeld wat ik van jou heb, James.
1: Ja.
0: Volgens mij was jij echt de grote ster van de school tijdens de groep 8 musical. En had jij het gevoel dat je in een Broadway musical speelde?
1: Nou, kijk, ik ben sowieso ontzettend een musical fanaat. Vroeger altijd geweest. Ik zat ook op musical school en weet ik het wat allemaal, dat soort dingen.
0: Dan wat deed je dan? Was dat eens, twee keer in de week of zo?
1: Nee, joh, dat was echt fanatiek. Ik ging op het moment, mijn beste vriend, die heeft daarna ook op Lucia Martas en zo gezeten, wat een school is in Amsterdam. En die heeft ook een hele grote musicals gespeeld. In Nederland en in het buitenland. Mijn kwaliteiten lagen heel ergens anders. Dat bleek wel achteraf. Maar wij deden dan, volgens mij waren we daar 4 dagen in de week. Hadden we dansles, acteren, zangles. En dan hadden we 1 tot 2 keer in het weekend hadden we dan shows. Dus dan gingen we met een bus door heel Nederland rijden. En dan moesten we een keer optreden in Groningen. Dan moesten we een keer naar Limburg. Dan moesten we een keer naar het oosten van het land.
0: No fuck. Heb jij hoe oud was jij toen?
1: Nou, ik denk dat ik toen 11 was of zo. Zoiets. En toen op een gegeven moment moest ik echt huilen bij mijn ouders. Maar ik zei, ik vind het helemaal niet meer leuk. Want het was helemaal geen leuk wereldje. Want die kinderen waren allemaal hartstikke vals. Iedereen was elkaar de hele tijd aan het pesten. Dat was helemaal niet leuk.
0: Maar iedereen wilde de hoofdrol natuurlijk.
1: Ja, en ik durfde dat helemaal niet tegen mijn ouders zeggen. Maar ik dacht, oh zielig, die mensen betalen ervoor. En mijn ouders die dachten, ja prima, dan hoef ik niet meer voor te betalen. En nergens meer naartoe te rijden.
0: 4 dagen in de week onderweg voor de musicalles van je dochter.
1: Dus ik vond musical hartstikke leuk. Maar ik heb niet de hoofdrol gehad in de groep 8 musical. Ik had wel een van de grootste rollen volgens mij. Maar dat was niet live. Dat was van mij opgenomen. Want ik was een reporter. Dus dan leek het alsof er live werd overgeschakeld dan naar een soort van studio of zo, weet je wel. En dat was dan van tevoren opgenomen.
0: Maar nog even over dat musical leven van jou. Want in het vorige leven was jij dus gewoon een kind musical sterretje.
1: Ja.
0: Wat weet je daar nog van?
1: Of ik iets kan zingen.
0: Ja?
1: Nou, ik heb wel één ding, dat is heel grappig.
0: Ja, doe even.
1: Wij deden toen, moesten toen een cd opnemen. En dat was toen tegen zinloos geweld. Iets met kindjes en weet ik het wat al. En toen moesten we een liedje zingen. En dit was de enige solo die ik had.
0: Oké, doe.
1: Hey, kijk, uit je wordt te dik. Je moet wat minder eten. Hey, kijk, uit je wordt te dik. Je moet dat snoep vergeten. Is toch erg? En dan was het ook, dan ga je op de weegschaal staan en oh, je schrikt je rot. Want daar is weer een kilo bij. Dat is toch ook te zot? Bizar.
0: Ongelooflijk. Is hier nog, zijn hier nog opnames? Ja, jouw ouders.
1: Waarschijnlijk wel, ja. Ja.
0: Leen, als je luistert.
1: Maar ja, ik weet niet dat je per se deze fatshaming song nog een keer ergens
0: hoort. Nee, het gaat mij puur om die solo van jou, die wil ik nog een keertje horen.

0: Samber hoorde je op 3FM, Wijnand en Jamie in de ochtend. Terwijl het haalt toch weer het beste in je naar boven. Hè? We hebben het over de musical van groep 8. Omdat Inge een berichtje had gestuurd. Haar dochter heeft vandaag die musical. En gewoon een beetje, iedereen begint gelijk hier te vertellen. Ook achter de schermen. Wat jij dan was tijdens de musical. Ja. Dat vind ik zo Daantje,
1: ja.
0: Wat was jij tijdens de musical?
1: Ik was de beste vriend van de hoofdrolspeler. Met de gedachte, ik krijg superveel tekst. Ik had één zin.
0: Ik had ook heel weinig. Ik was de conciërge.
2: Oh ja.
0: En ik was dus eigenlijk de hele tijd, want het was een soort van, het speelde zich af op school en de conciërge is altijd overal.
2: Maar ik vind dat echt goede character.
0: Building.
2: Ja, vind ik goed.
0: Vind je bij mij passen, de conciërge?
2: Ja, ik vind jou helemaal conciërge.
0: Ik stond ook in een stofjas en ik had heel weinig tekst. Ja. Maar als ik dan wat moest zeggen, maar ik stond wel de hele tijd op het podium.
2: En was je dan heel erg bewust van hoe je de hele tijd moest staan of zo? Of was je een beetje aan het vegen of zo? Wat was je dan aan het doen?
0: Ja, ik stond inderdaad, ik had een stofjas aan. Ja. En een bezem in mijn hand. Zo stond ik daar een beetje. En dan stond ik soms wat te doen. En soms in de back stond ik dan een beetje mee te zingen. En zo. Maar ik vond het fantastisch. Dat ik gewoon. Ja, ik vertelde mezelf dan. Ik had geen hoofdrol. Maar omdat ik de hele tijd op het podium stond. Vertelde ik mijzelf.
2: Ja.
0: Dat ik een hoofdrol had. Terwijl het draaide niet om mij. Maar ik was er wel de hele tijd bij. Dus dat gaf mij toch een soort van goed gevoel.
2: Ik zie nu ook. David die zegt. Mijn groep 8 musical, dat was Wizard of Oz. Met het concept dat ze daar terecht kwam door middel van een bad trip door een narcose tijdens plastische chirurgie.
0: Een groep 8 musical.
2: Wat goed!
0: Hoe gaat het nog, David? Oh, wat voor school trip heb jij gezeten, zeg?
2: Ja, vind ik wel een goed verhaal.
0: De ochtendshow van 3FM, vandaag een mooie dag. Zonnig, hier en daar een heel klein buitje. En de temperaturen liggen weer lekker uiteen. Was gisteren ook al zo. 21 graden in het noorden dit keer. En 29 graden in het zuiden van het land.
2: En daarnaast moeten we ook eventjes iemand hartstikke feliciteren. Want een voorhoedelid is jarig, namelijk Tamara Vullings.
0: Hey.
2: Gefeliciteerd, 47 jaar geworden. Geniet lekker van jouw dagie.
0: Zometeen Kensington op 3FM. War staat voor je klaar. Maar eerst de Kid Laroi, Justin Bieber. Dit is Stay op 3FM. Het is 6 voor half.

0: Kensington en War op 3FM.
1: Zometeen kan jij weer kans maken op de Wijnand en Jamie Airfryer. Wil je die nou bemachtigen? Wil je lekker een snackje kunnen maken aankomend weekend? Dan zou ik even je naam sturen naar de NPO Luisterapp.
0: Het is inmiddels 6:55. Hij is al in de studio. Martijn Middel, goedemorgen.
2: NOS op 3.
3: Goedemorgen. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten nadat er in april een zeearend tegen een van de wieken botste en overleed. Dat was niet voor het eerst. Het gebeurde 4 jaar geleden ook al. De eigenaren van het windpark moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem installeren. Zo'n systeem zorgt ervoor dat de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Door een brand in een kabelgoot was er veel schade. Konden er ruim een week geen treinen langs. Inmiddels zijn de honderden kabels vervangen en getest. En het treinverkeer is weer opgestart. Een Fransman die vastzit voor de moord op zijn vrouw heeft 6 jaar na die daad alsnog bekend. De man kreeg vorig jaar 30 jaar cel opgelegd en bleef tijdens het proces volhouden dat hij onschuldig was. Via zijn advocaat geeft hij nu toe dat hij ruzie met zijn vrouw heeft gehad en er daarbij geweld werd gebruikt. De man zou daarna het lichaam van die vrouw hebben verstopt om te voorkomen dat zijn kinderen het zagen. Het lichaam is nooit gevonden. De man heeft nu beloofd dat hij gaat zeggen waar hij het heeft achtergelaten. Ja, en Donald Trump kan bellen met de FIFA wat hij wil. Amerika is uitgeschakeld op het WK. België was vannacht heer en meester in Seattle. Ze hebben dik gewonnen.
4: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit. Want België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek.
3: Ja, vooraf was er veel discussie. Amerika-speler Bellegun kreeg in de vorige wedstrijd een rode kaart. Ja, normaal betekent dat altijd dat je de volgende wedstrijd niet mee mag doen. Maar na telefoontjes uit het Witte Huis besloot de FIFA om die schorsing van Bellegun ongedaan te maken. Ja, de Belgen zeiden dat dat voor hen een extra motivatie was om te winnen. Bellegun kwam uiteindelijk nauwelijks in het spel voor. En België speelt vrijdagavond in de kwartfinale tegen Spanje. Het weer, opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen. Op andere plekken meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 28 in het zuiden.
0: Martijn, dankjewel. Yo. Verkeersinformatie, 51 kilometer. A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel 35 minuten na een ongeluk. De A4 Den Haag richting Amsterdam voor Zoeterwoudendorp nu 10 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum. Wegwerkzaamheden zorgen daar voor een kwartier vertraging.

0: favoriete nummer ooit blijft.
1: Oh ja?
0: Ik ben zo'n fan van Sam Smith. En ik vind deze muziek die Disclosure maakte in... Wat is dit? The Tense of zo? Weet ik veel, 2010 of iets. Dat vond ik toen echt geweldig. Je hoorde Disclosure dus samen met Sam Smith en Ledge.
2: Rijnald en Jamie in de ochtend.
1: Spelen we vandaag met Geert. Geert, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
1: Volgende week zondag op vakantie naar Normandië met de vuilwagen. Ben je al lekker aan het aftellen?
3: Ja. De crisiskalender staat klaar.
1: Oh, heerlijk. En ik ben benieuwd, heb je dan ook zo'n haspeltje voor stroomvoorziening in die vuilwagen?
3: Ja, we hebben meters genoeg erin liggen om de wijze van de andere kant van de camping te kunnen bereiken.
1: Oh,
0: dat vraag ik me af, Geert. Als je dan dus op vakantie gaat met de vuilwagen naar Frankrijk, ga je dan een beetje toeren of zeg je nee, we gaan naar één plek en daar gaan we lekker zitten op de camping en dat is het dan. En dan rijden we weer terug naar huis.
3: Ik ga op één plek zitten en daar bouw ik hem op en dan blijft hij staan totdat we weer gaan. Nee, ik kan niet het tussendeel nog verzetten.
0: Dus dat is echt... veel gedoe dan of zo?
3: Ja.
1: En dat is echt een beetje jouw basecamp. Maar dan zou, als je gewoon een goed haspeltje bij je hebt, ergens in een hoekje van de vouwwagen, die airfryer natuurlijk niet meer staan.
0: Oh, daarom vroeg je net.
3: Nee, precies. Die zou dan mee kunnen, inderdaad.
1: Kijk, en binnen anderhalve week, nou, dat moet eigenlijk prima te doen zijn als je een vrijdag wint. Want het spelprincipe is eigenlijk heel simpel. Je krijgt zo'n beginletter, of je kiest zo'n beginletter. Je krijgt een categorie van Jamie om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed bij die categorie? Dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter voor het volgende antwoord. In 30 seconden speel je zoveel mogelijk categorieën weg. En heb je aan het eind van de week de hoogste score, dan ga jij in de vouwwagen of met de vouwwagen naar Normandië. En in die vouwwagen ergens in een hoekje waar nog plek over is, de Wijnald en Jamie airfryer.
0: Ik ben dan wel benieuwd welke Franse snack er dan ingaat.
3: Ik denk een kaas of zo, een van de kaas die we airfryer.
0: Oh, camembertje erin.
3: Ja, dat is ook echt.
0: Heerlijk.
1: Top.
0: Oké, jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: Ja, de B van Bernard.
0: Oké, het is handig om in ieder geval 5 punten te halen. Want een meisje heeft gisterochtend de hoogste score behaald in de laatste letter. Dat was 4 punten. Dus om die airfryer te bemachtigen, Geert, moeten we even een beetje aan de slag. Ben je er klaar voor?
3: Ik ben er klaar voor, ja.
0: Oké, daar komt die. Avondeten.
3: De Bami.
0: Nederlandse stad.
3: Met een
1: lange ei.
3: IJmuiden.
0: Voetballer.
3: Neymar.
0: Kledingmerk.
3: De R.
1: Spijkerbroeken.
3: Reebok.
0: Fruit.
1: En de K.
3: K.
1: Shit, Geert, hij zat al zo wat. Hij stond op je vouwwagen, die airfryer.
3: Ja, helaas.
0: Nog helemaal geen helaas hoor, want je hebt nu gelijk spel. Dus wie weet, als niemand over jullie heen gaat, sta jij vrijdag gewoon in die finale.
1: Maar had

0: Perfect op 3FM, waar het en Jamie in de ochtend is 6:47.
1: Zometeen wil ik het even over een man hebben waarvan we allemaal, nou ja, in ieder geval een aantal jaar geleden wisten dat hij knettergek was. Want hij ging met Rihanna, wie kent haar niet? Zometeen ga je er ook horen met Panda Replay. Toen hadden zij een relatie met elkaar en toen had hij haar geslagen, toch? Au. Chris Brown gaat het over.
0: Geslagen is nog een understatement.
1: Nou ja, in elkaar geslagen gewoon. Dat was toen een heel ding en weet ik het wat. Nou ja, uiteindelijk hij zou zijn leven gebeten hebben, weet ik het allemaal. Is waarschijnlijk ook zo. Maar die zit nu op dit moment in Amerika samen met Usher, een andere R&B-zanger. Zitten zij met z'n tweeën een tour te doen. En ik zat naar die beelden te kijken. En je weet het van mij, ik ben niet snel in shock. Ik ben niet snel dat ik denk, oeh, dat is vulgair. Want ik ben zelf snel al redelijk ordinair en vulgair. Maar dit... Echt koekoek.
0: Ik heb het gezien en ik zat te kijken. En die gasten, ik denk dat Usher en Chris Brown s'avonds dan met elkaar in de kleedkamer zitten en elkaar aankijken en denken wat wij nou weer gepoeld hebben. Maar het kan allemaal en het gebeurt allemaal.
1: Het is echt bizar. Zometeen hoor je er meer over.
0: We gaan het er straks uitgebreid over hebben. Zoals gezegd, Rihanna nu op

is een Schotse artiest die ik eerder gedraaid heb. From the first kiss, it was right or die. You're the protagonist in my little... Met deze First and Last. Nou, die heeft een nieuwe. Blair Davy is de naam. En So What is de allernieuwste, hoor je nu. Weinig en Jamie in de ochtend op 3FM. Goedemorgen.

0: nieuwste, die ga je hier vandaag live horen in de Livepost. Dus blijf zeker luisteren, want het is de moeite waard.
1: Ook het laatste nieuws en NOS op 3 met Martijn is voor je onderweg. 3FM.
2: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
3: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
2: Dus?
3: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
2: Ah, met superkorting.
3: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Prijsvrije vakanties.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
7: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
6: Nu bij Dirk, Melvita Honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
10: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
11: Kies voor gaan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
10: Die flitsers met Tom bij TomTom.

0: op de meest getoonde prijs.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
6: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
7: Allsafe geeft ruimte.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
10: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
6: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
8: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
11: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
12: Oh yeah.
11: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: Goedemorgen, het is 1 minuutje over 7. Wij dan de Jamie in de ochtend.
16: Met de laatste nieuws, update van NOS op 3. Martijn, goedemorgen.
17: Goedemorgen. Heeft dat telefoontje van Trump nog echt invloed gehad op het WK? Je hoort het binnen 1,5 minuut.
18: NOS op 3.
17: Eerst, het staat bekend als de meest gehate belasting, de erfbelasting. Maar is dat wel zo? Het Centraal Planbureau deed er onderzoek naar. En dat blijkt dus allemaal wel mee te vallen.
19: Aan de ene kant zie je dat een kleine groep van zo'n 12% de erfbelasting wil afschaffen. Daartegenover zie je dat meer dan de helft van de mensen vindt dat erfenissen wel zwaarder zouden mogen worden belast. Dus dat beeld, nou, dat de erfbelasting de meest gehate belasting is, klopt deels. Die groep die pleit voor afschaffing die is groter dan bij andere belastingen. Maar goed, tegelijkertijd zie je dus dat een veel grotere groep vindt dat erfenissen juist zwaarder belast mogen worden.
17: De erfbelasting wordt een steeds belangrijker onderwerp, zegt het CPB, omdat de erfenissen de komende tijd flink zullen toenemen. Goed nieuws voor treinreizigers die vanaf Rotterdam naar het zuiden moeten. De dienstregeling daar is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er ruim een week lang geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Maar die problemen zijn weer gefixt. Op Sicilië ligt het vliegverkeer van en naar Catania plat. Dat komt door de vulkaan Etna. Afgelopen weekend spuwde de vulkaan aswolken uit tot 1,5 kilometer hoogte. De wind heeft de as richting het vliegveld geblazen. De Etna is bijna 3400 meter hoog en een van de actiefste vulkanen van Europa.
20: Het WK voetbal.
17: Ja, België heeft afgerekend met gastland Amerika. Het was een beladen wedstrijd, omdat de Amerikaanse spits Bellingham, ondanks een eerdere rode kaart, na een belletje van president Trump toch mocht meespelen. Dat was voor de Belgen een extra motivatie om de Amerikanen te verslaan. En het lukte. Binnen 10 minuten zat de eerste er al in.
21: Dus is hier weer België en nu is het wel raak. De vlag blijft naar beneden. Doelpunt Charles de Ketelaere. 1-0. Amerika laat het allemaal gebeuren. Heel zwak is het verdedigen, nog zwakker is het uitverdedigen.
17: Toen waren de Belgen los, het werd uiteindelijk 4-1 voor België. En er was nog een kraker gisteravond. De buurlanden Portugal en Spanje speelden tegen elkaar. Op de valreep won Spanje met 1-0. En dat betekende de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Heb ik nog het weer. Opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen. Op andere plekken is er meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
16: Martijn, dankjewel. Verkeersinfo, 100 kilometer op dinsdag om 6:03. De A2 Den Bosch richting Utrecht voor Zaltbommel. Een uur na een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. De A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Klaverpolder, half uurtje. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein, ook een half uurtje. En de A27 Breda richting Gorkum voor industriegebied Avelingen. Kwartier vertraging.
0: 3FM. Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
2: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
7: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video's checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
7: Hé, nu al?
2: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
12: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
22: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor De Calamiteitenclub. Het lang verwachte nieuwe boek van Catherine Stockett. Auteur van de megabestseller Een Keukenmeidenroman. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
23: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.

0: diverse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
0: Probeer bijna klaar Nasi Goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
3: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
4: Kia. Movement that inspires.
2: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Niets mis met een beetje publieksparticipatie op het podium tijdens een concert.
2: Maar Chris Brown, die zanger, oh, die gaat wel echt heel ver hoor. Het is echt gênant.
1: Alle details zometeen hier.

0: Jamie in de ochtend.
1: En ik ben benieuwd. Kijk, die boys die staan nu ook veel op een podium natuurlijk. Maar zouden zij doen wat Chris Brown doet?
2: Nou, ik mag het toch leien van niet, alsjeblieft, zeg. Hey.
1: Wat zou er gebeuren als zij doen wat Chris Brown doet?
2: Ik heb geen idee.
1: Ik denk wel dat ze dan in de problemen komen, toch?
2: Dat er dan hijsa komt?
1: Ik denk dat er in ieder geval tegen ze gezegd wordt op de festivals waar ze komen te staan, dit niet
2: ja,
1: nog een keer.
2: Ja, oké, maar een festival is wat anders dan je eigen concertreeks natuurlijk. Want dat is het geval bij Chris Brown. Als je Chris Brown nog niet kent, hij is een R&B-artiest uit Amerika. En hij is nu samen met Usher, wat dan weer een andere R&B-artiest is, zijn zij een tour aan het doen. Dat heet dan ook de R&B-tour. Mm-hmm. Dat is tot en met eind december. En ik zat daar naar te kijken, want ik zie dan allemaal weer snippets van die show voorbij komen op TikTok. En er is één liedje. En bij dat liedje wordt er een vrouw uit het publiek gehaald.
1: Gebeurt wel vaker natuurlijk.
2: Dat gebeurt wel vaker.
1: Er zijn concerten waar je mee mag spelen, waar je mee mag dansen.
2: Ja, en soms ook wel dat dan de artiest bijvoorbeeld rondom de vrouw gaat dansen. Bijvoorbeeld Justin Bieber heeft dat ook gedaan. Dat was een soort van joke ook. Dat dan een vrouw op een stoel komt zitten en dan gaat hij er een beetje gekkig omheen dansen. Maar niks heftig.
1: En had Usher ook niet zoiets dat hij dan een soort van cashje in iemand zijn mond deed en dat hij dat eruit ging zoenen
2: ofzo?
1: Ja,
2: klopt inderdaad ook. Usher heeft een keer zijn eigen show gehad. Toen deed hij een kers in iemands boven iemands mond hangen. En toen kon die vrouw dat in haar mond doen. En toen ging een vrouw daar ook even helemaal voor. Door met de tong er helemaal omheen te gaan dansen. Maar goed, in ieder geval, je denkt het kan niet erger. Het kan erger.
1: Onzeker.
2: Namelijk Chris Brown, die dus een vrouw uit het publiek haalt. En die wordt dan zeg maar midden op het podium gezet. Er zit een hele lange paal. Ja. Staat daar midden op het podium. Oh,
1: zo'n paaldanspaal.
2: Daar wordt zij dan tegen aangezet met haar rug. Dus met haar gezicht naar het publiek en haar handen omhoog. En dan worden die handen vastgebonden aan die paal. En wat er dan gebeurt, deze man, die vergeet even dat er misschien 15.000 man bij wijze van spreken aan het kijken is. En die gaat me toch even een partijtje tekeer tegen die vrouw.
1: Ja, want hij begint. Zij heeft een soort van shirtje wat een beetje open is aan de zijkant. Hè? Daar begint hij volgens mij mee. Dan gaat hij met zijn tong gaat hij dat likken.
2: Ja, dan gaat hij dat likken. En dan gaat hij een beetje naar beneden. Nou, uiteindelijk is hij tegen haar aan het rijden. Alsof, konijnen zijn er niks bij. Laat ik het even zo zeggen. En dan denk je, nou, misschien is dat dan. Nee hoor, want dan wordt ze weer losgemaakt. En dan wordt ze door de echtshow gehad. Toen deed hij een kers in iemands boven iemands mond hangen. En toen kon die vrouw dat in haar mond doen. En toen ging een vrouw daar ook even helemaal voor. Door met de tong er helemaal omheen te gaan dansen. Maar goed, in ieder geval, je denkt het kan niet erger. Het kan erger.
1: Onzeker.
2: Namelijk Chris Brown, die dus een vrouw uit het publiek haalt. En die wordt dan zeg maar midden op het podium gezet. Er zit een hele lange paal. Ja. Staat daar midden op het podium.
1: Zo'n paaldanspaal.
2: Daar wordt zij dan tegen aangezet met haar rug. Dus met haar gezicht naar het publiek en haar handen omhoog. En dan worden die handen vastgebonden aan die paal. En wat er dan gebeurt, deze man, die vergeet even dat er misschien 15.000 man bij wijze van spreken aan het kijken is. En die gaat me toch even een partijtje tekeer tegen die vrouw.
1: Ja, want hij begint. Zij heeft een soort van shirtje wat een beetje open is aan de zijkant. Hè? Daar begint hij volgens mij mee. Dan gaat hij met zijn tong gaat hij dat likken.
2: Ja, dan gaat hij dat likken. En dan gaat hij een beetje naar beneden. Nou, uiteindelijk is hij tegen haar aan het rijden. Alsof, konijnen zijn er niks bij. Laat ik het even zo zeggen. En dan denk je, nou, misschien is dat dan. Nee hoor. Want dan wordt ze weer losgemaakt. En dan wordt ze door de dansers naar boven begeleid. Want er is dus een trap op de podium wat naar boven gaat. En dan

0: gebeurd. Deze man, die vergeet even dat er misschien 15.000 man, bij wijze van spreken, aan het kijken is. En die gaat me toch even een partijtje tekeer tegen die vrouw.
1: Ja, want hij begint... Zij heeft een soort van shirtje wat een beetje open is aan de zijkant. Hè? Daar begint hij volgens mij mee. Dan gaat hij met zijn tong gaat hij dat likken.
0: Ja, dan gaat hij dat likken. En dan gaat hij een beetje naar beneden. Nou, uiteindelijk is hij tegen haar aan het rijden. Alsof, konijnen zijn er niks bij. Laat ik het even zo zeggen. En dan denk je, nou, misschien is dat dan... Nee hoor, want dan wordt ze weer losgemaakt. En dan wordt ze door de dansers naar boven begeleid. Want er is dus een trap op het podium wat naar boven gaat. En dan staat er zo'n heel rond seksbed. Echt zo'n seksbed, zo'n pornobed. Daar wordt ze dan even op neergepleurd. Dan ligt ze dus op de rug zo. En dan komt hij aanlopen, trekt hij zijn shirt uit. En dan gaat hij bovenop te liggen en dan op haar lopen rijden. Maar echt alsof je naar de meest foute, heftige pornoscène ever aan het kijken bent.
1: Kijk, hoe kijk jij hiernaar? Want jij bent aan de ene kant...
0: Ik word er helemaal walgelijk van.
1: Jij bent een vrijgevochten vrouw.
0: Ik ben een vrijgevochten vrouw.
1: Je bent een feminist.
0: Ja.
1: Als er ook maar iets op tafel komt hier in de ochtendshow... wat voor vrouwenrechten staat, dan ben jij er als de kippen bij. Wat ik heel goed vind, positief. Dan hoor je het ook om mijn dochters te leren. En aan de andere kant ben jij ook van de zwoele muziek... Bad Bunny en Chris Brown.
0: Ja.
1: Daar kan je ook... bedoel, je vertelt nog geen uur geleden dat jij je gewoon liet sandwichen... liet schuren op de dansvloer op de middelbare school.
0: Ja, ik heb geleerd van mijn fouten, hè. Ik heb geleerd van mijn fouten.
1: Nee, maar hoe zie je dit dan?
0: Nou, ik vind dit wel... Ik merk gewoon heel erg aan mezelf... dat als ik daar naar kijk... dat het voelt voor mij heel onveilig. En ik weet helemaal niet of dat zo is... want die vrouw ligt daar namelijk... en die denkt volgens mij gewoon... pak mij maar, het maakt me allemaal niks meer uit... want die heeft daar helemaal zin in. En hey, you do you, hè, als je er daadwerkelijk blij van wordt. Maar ik weet niet zo goed... of ik het nou fijn vind om dat dan te moeten zien. Dan denk ik, bestel lekker een hotelkamer. Ga lekker daar gewoon even dan je wilde partij doen... als je dat heel erg leuk vindt. Maar ik hoef niet te zien hoe een vrouw daar half wordt bereden, terwijl dat ze ook dan kleding aan hebben. Ken je Casa Rosso in Amsterdam?
1: Ja.
0: Dat seks ding. Nou, als je geen idee hebt wat het is, googelt even. Dat was het, maar dan met kleding aan. Ja, ik vond het... Ik ben best dingen gewend.
1: Ik wil eens zeggen,
0: ik ben best grof. Maar ik werd hier helemaal naar van.
1: Hey, maar als dit de nieuwe standaard is...
0: Nou ja, voor je het weet moeten we dan met z'n allen naakt naar een concert toe... en kan je standaard condooms mee gaan nemen of zo, dan is niks meer veilig.
1: Ja, Ingeborg, die zit gelijk in een appje. Die zegt aanranding, Chris Brown, heel fout. Ja, maar kijk, als het met consent is...
0: Dan is het geen aanranding. En zij heeft gezegd dat ze dit wilde. Want zij heeft akkoord gegeven om op het podium te gaan.
1: Ja, wel waar voor je geld.
0: Ja.
1: Kijk, ja.
0: Nou, dat is waar.
1: Ja, het is echt...
0: Die gaat nooit meer douchen, die vrouw.
1: Het was echt walgelijk.

0: Anger, de ochtendshow. Bijna met Jamie in de ochtend. 7:30. We hebben het over Chris Brown en Usher die op tour zijn en daarbij een vrouw op het podium halen. En Chris Brown, nou, die begint eerst, terwijl ze tegen een paal aanstaat, haar helemaal af te likken. En vervolgens neemt hij er een verdiepingje mee hoger. Wat iedereen gewoon kan zien, wordt ze op een soort van bed gelegd en begint hij op haar te rijden. Jij en ik zijn niet de enigen die dat gezien hebben.
1: Ja, en Ingrid die zegt erover de NPO Luister-app, ik heb het niet gezien. Maar het lijkt me niet meer dan normaal dat we dit normaal gaan vinden. Of lijkt me niet normaal dat we dit normaal gaan vinden. Een vrouw pakken en dan bereiden. Hier kijken ook andere jongens naar. En die weten niet dat dit waarschijnlijk al zo is afgesproken.
0: Vond ik een hele goeie. Want dat zei jij ook. Kijk, het kan zijn dat ze wel toestemming heeft gegeven. Maar ze had natuurlijk niet een bord bij met consent of zo. Dat
1: wij allemaal weten dat er dan consent was.
0: Het ziet eruit alsof zij gewoon uit het publiek gehaald wordt en hij even los op haar gaat. Ja,
1: dus die jonge jongetjes hebben daar natuurlijk weer dan inspiratie uit.
0: Het zijn de beelden die je vandaag in je algoritme vast en zeker nog wel tegen gaat komen. Zometeen LaRue Bulletproof is Last Frequencies. Live it up. Nou, dat kun je zeggen, ja.

0: in de ochtend. En we hebben te horen gekregen dat het goed is om af en toe een praatje met een vreemde te maken, spontaan. Het schijnt op een of andere manier goed voor ons te zijn. Maar hoe erg zitten we er dan daadwerkelijk op te wachten? Nou, zometeen gaan we het uittesten door een compleet vreemde te bellen. En te kijken hoe lang ik diegene aan de telefoon kan houden.
1: 7:58, Martijn Middel. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Het laatste nieuws.
3: NOS op 3.
2: Ja, treinverkeer van en naar Rotterdam is weer opgestart. Door een brand in een kabelgoot reden er meer dan een week geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Honderden kabels waren beschadigd en het repareren duurde veel langer dan ProRail eerst had gedacht. Vanochtend vroeg was alles gefixt en reden de eerste treinen weer. Meer dan de helft van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting moet worden verhoogd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Planbureau. Erfbelasting betaal je als je van iemand een erfenis krijgt. Het wordt ook wel de meest gehate belasting van Nederland genoemd. Maar in de praktijk valt dat mee. Maar 12% wil dat de erfbelasting wordt afgeschaft. En die discussie wordt steeds relevanter, omdat er steeds meer erfenissen zijn. In 10 jaar tijd is het bedrag dat jaarlijks wordt nagelaten met 10 miljard euro gestegen.
1: Het ligt eraan van wie het komt. En wat je van diegene bent, vind ik.
2: Mm-hmm.
1: Ik blijf het vreemd vinden dat als mijn ouders overlijden, dat ik als kind daar nog weer belasting over moet betalen. Maar als het van mijn opa of mijn oma of een oom of een tante is, dan vind ik het logisch dat ik meer moet betalen.
2: Ja. Ja, dat is een interessante discussie, hè. Het gaat eigenlijk weer een beetje over de kloof tussen arm en rijk natuurlijk ook. Omdat mensen met rijke ouders dan automatisch ook rijker blijven. Ja. Je zou kunnen zeggen, om het Nederland wat socialer te maken, heb je daar belasting op? Maar je zou ook kunnen zeggen inderdaad, ja, dat is ons geld. Waarom moet ik daar nog over betalen?
0: Nou ja, en is al een keer belasting overbetaald. Ja.
1: Dat zou je ook kunnen zeggen. Maar hoeveel hoger moet het dan? Want in sommige gevallen, volgens mij als ik het nu zou erven van een oom of een tante, en het is boven de, wat zal het zijn, 150.000 euro, moet ik al 40% betalen. Ja. Dat is echt al veel geld.
0: Ja,
2: ja het is geen goedkope belasting inderdaad. Ik weet niet hoeveel, over de hoogte hebben ze volgens mij niks gevraagd bij het CPB.
1: Het moet omhoog.
3: Het WK voetbal.
2: Ja, ontlading bij de Belgen.
4: Raske, en daar ben ik het uit de ketelaren. Ben ik het uit door de ketelaren. Daar is het allereerste doelpunt.
2: Ze kwamen vannacht al snel op voorsprong tegen de VS in een zwaar beladen 8e finale op het WK. Vooraf was er veel gedoe, omdat de geschorste Amerikaanse spits Bellingham van de FIFA toch mocht meedoen nadat Donald Trump zich ermee ging bemoeien. Ja, het leek wel alsof vooral de Amerikanen last hadden van dat relletje. Ze kwamen er bijna niet aan te pas. Het werd 4-1. En ook al was de wedstrijd midden in de nacht, in Mechelen stonden ze met z'n allen naar een groot scherm te kijken.
5: Ik denk de vraag die we moesten nemen ten opzichte van Tup en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben.
6: Zoiets als karma, van huppakee, kom aan, we gaan het even goed maken en we gaan antwoord geven op het veld.
5: We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
7: Jawel! Kwartfinale!
2: Ja, en die kwartfinale, die spelen ze tegen de winnaar van Portugal-Spanje. Die wedstrijd was gisteravond al. Weinig kansen over en weer, maar wel een doelpunt vlak voor tijd.
8: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem! Mikel Merino schiet Spanje naar de kwartfinale.
2: Ja, die kwartfinale is op een prima tijdstip ook. Vrijdagavond is dat om 9 uur onze tijd. Spanje-België dus.
1: Een filmpje wat ik ook veel viraal zie gaan in mijn tijdlijn nu zijn de spelers van België die dan net gescoord hebben en die dat Trump-dansje met elkaar doen. Weet je wel, als Trump YMCA, dan doet hij toch die armen rechts-links alsof hij een beetje aan het boksen is in de lucht.
2: Ja.
1: En je ziet ze allemaal bij elkaar komen, die spelers, en dan gaan ze met z'n allen staan ze dat dansje te doen van Trump.
2: Nou, dan hoop ik dat die uitslag van België niet wordt teruggedraaid.
1: Nee, dat
2: Trump niet weer gaat bellen vandaag.
1: Een belletje, je weet hoe snel het kan gaan inmiddels.
2: Goed, doe ik nog even het weer. Het lijkt heel erg op gisteren. In het noorden kan een spatje regen vallen. In het zuiden is het meeste zon. Het wordt 22 tot 28 graden.
1: Dankjewel Martijn. Jo. 260 kilometer aan files, de A2 Utrecht richting Amsterdam. Voor Vinkeveen. Hey! Vinkeveen!
0: Wat leuk.
1: 10 minuten vertraging daar. Leen staat in de file. De A4 dan Den Haag richting Amsterdam. Voor Amsterdam Sloten, 35 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Van knooppunt Klaverpolder, 50 minuten na een ongeluk. Daar is de weg weer vrij. En de A16 Breda richting Rotterdam. Van knooppunt de Bresseplein, 40 minuten. Mocht je denken, wat is er zo bijzonder aan Vinkeveen?
2: Ja.
1: Daar komt ons Jamie vandaan.

0: Kickers of Summer hier op 3FM met Youngblood.
1: Nieuwe campagne van Sieren. Nu zie ik iemand samen, ik begroet hem met een lach. Een praatje maakt je dag. Het is een nieuwe campagne focust op meer spontane praatjes met vreemden maken. Omdat blijkbaar 2/3 van de Nederlanders dat heel fijn vindt. En die campagne moet dit dus extra aansporen. Zodat we het niet alleen fijn vinden, maar dat het ook gebeurt.
0: Nou ja, en wij dat is Jamie hier vanochtend, show van 3FM. Goedemorgen. Wij dachten, we willen dit even testen. In hoeverre is het daadwerkelijk dat overal in Nederland iedereen hierop zit te wachten? Want ik weet zelf ook niet echt of ik erop zou zitten te wachten, moet ik heel eerlijk zeggen. Dus wij zijn eigenlijk gewoon random mensen door Nederland aan het bellen. Gisteren hebben we al gebeld met Hinke uit Friesland. Nou, ik moet eerlijk zeggen, Friesland is geslaagd. Het was super gezellig. Heel leuk gekletst, stond er helemaal voor open. Maar ze kregen een tip van luisteraar Bas. En die zei, probeer Brabant eens even kijken. Want die zijn er volgens mij sowieso voor in, voor dit soort praatjes. Dus even voor de duidelijkheid. We gaan iemand bellen die we niet kennen. Mm-hmm. En we gaan kijken hoe lang ik diegene aan de lijn kan houden. En daarmee dan in gesprek kan blijven gaan. En of diegene mee blijft gaan in dat gesprek.
1: Kijken of het gevoel ook is dat een praatje de dag van dezegene gaat maken.
2: Hi, met Sharon.
0: Sharon, hoe is ie?
2: Goed hoor.
0: Ja?
2: Ja.
0: Wat goed. Heb je een lekker weekend gehad?
2: Ja, best wel eigenlijk.
0: Ik vroeg me het af, want ik had je een keer op Insta gevolgd. Zit jij nou nog op school of werk jij nu alleen nog?
2: Werk nu. Alsof ik was op zoek naar. Ik ben afgestudeerd en ik was op zoek naar een vaste baan. Alleen toen was dat toch wel een beetje lastig. En nu werk ik gewoon eigenlijk bij mijn bijbaantje.
0: Oh ja. Wat doe je dan nu?
2: Nu werk ik in de cafetaria en de keukenrestaurant.
0: Oh, leuk. Oh, dat is gezellig. En dan gewoon? 5 dagen in de week, of wat doe je dan?
2: Nu 3 à 4 dagen in de week. Ik zit een beetje aan hoeveel dat er ook door de week te doen is. Want ik in het weekend heb ik nogal vaak vrij.
0: Ik merk het ook wel echt omheen, hoor, dat iedereen echt moeite heeft om een nieuwe baan te vinden. Zo, dat best wel lastig is nu met solliciteren. Heb je dat ook?
2: Ja, overal zoeken ze mensen met meer ervaring. En dat is dan toch lastig als je net bent afgestudeerd en
0: ja, kloot
2: geen stageplek hebt gehad.
0: Ja.
2: Ja, ik heb best wel veel vakantie gepland staan en zo. Dus ik dacht, nou, laat me dat even voor wat het is. En dan ga ik na de zomer even gewoon zoeken. En dan maakt het me eigenlijk ook niet zo heel veel uit.
0: Nee.
2: Dat, ik denk dat er best wel veel dingen ik leuk kan vinden. Maar
0: wat er dan op je afkomt.
2: Ja. Nou ja,
0: maar ik zag je toevallig op je Insta en zo voorbij komen. Dus dacht ik, oh, ik ben eigenlijk echt benieuwd. Ik heb haar nooit meer geappt of gebeld of zo. Dus dacht ik, probeer het gewoon even.
2: Oh, dat is grappig dat je dan weer denkt van, oh, mijn nummer heb ik nog.
0: Ja, laat het gewoon proberen en kijken hoe het gaat. Ja.
2: Ja.
0: En je gaat dus op vakantie?
2: Ja.
0: Oh, lekker. Waar ga je heen?
2: Ja, Sri Lanka.
0: Oh, wat vet.
2: Ja, heel veel zin in.
0: Oh,
2: met een
0: leuk
2: groepsrondreis.
0: Oh, wat goed.
2: Ik ben heel benieuwd ook hoe dat gaat zijn.
0: Ja,
2: maar
0: weet je
2: wel, 2,5 week denk ik dat we gaan ongeveer.
0: Oh, heerlijk. Oh, dat doe je goed.
2: Ja.
0: Nou, heel veel plezier. Ja, misschien een beetje een random belletje, maar ik dacht, ik ben toch benieuwd. Dus ik ga een keer bellen.
2: Nee, met jou ook alles goed?
0: Gaat helemaal goed, zeker. Ja,
2: ja?
0: Gewoon lekker zijn gangetje allemaal. Dus en het is lekker weer op dit moment. Dus ik ben helemaal. Want in het zuiden gaat het vandaag echt super warm worden trouwens.
2: Ja, het wordt hier 28 graden.
0: Ja joh, je kan hartstikke lekker gaan tannen. Of moet je werken?
2: Ik ga komend weekend naar Wildenburg. Dus ik moet eigenlijk. Ik heb vandaag afgesproken met de vriendin met wie ik ga dat we alvast boodschappen gaan doen. En we gaan even onze tent opzetten en checken wat die compleet is. Langs de Action, de laatste dingen halen.
0: Oh, heerlijk.
2: Bouwen voor de Zwarte Cross ook.
0: Want wanneer is dat dan? Is dat aankomend weekend?
2: Komend weekend, ja, de Zwarte Cross is het weekend erna.
0: Oh, dus jij bent alvast even je energie aan het besparen voor die 2 weekenden die daar
2: gaan komen. Ja, dat hebben we wel nodig, denk ik.
0: Dat denk ik ook wel. Nou, ga lekker van genieten. Ik ga weer snel door naar mijn werk ook.
2: Ja, is goed.
0: Okay.
2: Nou, leuk weer belletje.
0: Joe, oké. Doei, doei, doei.
2: Doei,
0: doei. Ah, oh.
1: Wat?
0: Maar ja, eerlijk, Brabant.
1: Dit is geen. Stop, dit is geen vriendin van jou.
0: Nee, ik ken haar
1: jij
0: niet.
1: Jij kent haar niet.
0: Ik heb geen idee. Nee, we hebben gewoon een random nummer gevonden en dat ben ik gaan bellen.
1: Wauw, een praatje maakt je. Nou, het maakt haar dag wel.
0: Nou ja, dat
1: ze
0: is dus blijkbaar. Ja, dus de campagne van Sieren van praat een keer met een vreemde om elkaars dag te maken. Ja, Brabant is geslaagd. Die staan er voor open. Die willen een praatje maken en die blijft gewoon doortetteren. Het is toch heerlijk met Sharon? We hebben geen idee wie we zijn van elkaar, maar we weten nu alles van elkaar.
1: Het maakt dus niet uit. Ze vindt het gewoon. Ze vraagt ook niet eens van, hey, maar ken ik jou dan niet? Waar heb ik jou
0: moeten? Nee, ze begon gewoon te lellen. Ja,
1: ja, je zei, ik heb er op Insta, je hebt Insta. Ja, prima, iedereen heeft Insta.
0: Ja.
1: Wat een goed verhaal. Morgen nog een keertje?
0: Nou ja,
1: waar zijn ze echt? Ja, kijk.
0: Waar zullen ze moeilijk zijn?
1: Zeeuwen.
0: Ja.
3: Bel, we gaan naar Zeeland bellen.
0: Ga jij morgen Zeeland bellen?
3: Ik ga Zeeland bellen. Die zijn wat stugger.
0: Ja, ik ben benieuwd.
3: Hosternokken niet.

0: En die heet Passenger.
1: Wij staan altijd open voor kritiek en feedback, hè?
0: Zeker.
1: Vind ik, nemen we altijd mee. We hadden net een praatje maatje dag. Kijken of we met een wildvreemde een leuk gesprek konden voeren. Dat kon. Maar Auk die zegt, superleuk dat praatje. Zelf ben ik ook groot fan van praatjes met vreemden. Maar wat me mateloos irriteert, waarom doe je of je ze niet kent?
0: Ik vind het juist, kent.
1: Waarom doe je of je ze kent? Ja, inderdaad.
0: Ja.
1: Ik vind het juist zo'n praatje in verkeerde richting en onoprecht maakt. Ja, omdat je toch probeert...

0: om diegene aan de lijn te houden?
1: Ja.
0: Ja.
1: Auk, sorry, maar het is ook een beetje paniek. Het is paniekvoetbal.
0: Ja, omdat je bang bent dat ze ophangt.
1: Ja, ik wil kijken hoe lang kan ik iemand aan de telefoon houden. En als ik zeg, ik ben Jamie van 3FM, ja, dan is het wel snel natuurlijk. Het moet wel voelen alsof er gewoon een random vreemde je belt en niet. Alsof iemand je belt van een radioprogramma.
0: Ah, jij hebt Hielke gehad, jij hebt Sharon gehad. Ik ga morgen kijken of ik een gezellige Zeeuw aan de lijn kan hangen. Maar dan zeg ik gewoon, met Wijnand. En als hij zegt,
1: ja,
0: wie is Wijnand?
1: Met Jamie.
0: Dan zeg ik gewoon, zegt hij, wie is Wijnand? Ja. Ja, maar wij kennen elkaar niet. Maar ik dacht, ik bel gewoon even om te vragen hoe het met je gaat. Zullen we die insteek dan proberen?
1: Is goed.
0: Kijken of mensen daar nog zo happig voor zijn. Want dat is misschien een beetje wat Auk bedoelt. We gaan morgen een poging wagen, Auk. Zorg dat je luistert, want dan...

0: Haven en Caitlin Aragon. Dat klinkt zo Lord of the Rings.
1: Aragon.
0: Caitlin Aragon. Iron hoorde je.
1: Je kan weer kans maken op een airfryer. En het is heel makkelijk eigenlijk. Want het enige wat je hoeft te doen is gewoon even je naam te sturen naar de NPO Luister-app. En dan kan het zomaar zijn dat het ding gewoon straks in jouw keuken staat.
0: De enige echte Wijnand en Jamie airfryer is naar jou toe onderweg. Stuur je naam.
2: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
3: BTW-deadline? Geen stress! eBoekhouden.nl zet alles voor je klaar. Jij controleert, verstuurt en betaalt. eBoekhouden.nl.
4: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
5: Mama.
4: Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
3: Nu, 15 maanden gratis voor starters...
6: Je. Heb jij wel eens gehoord van een ongeluk dat een appje stuurt? Ik kom eraan. Nee toch? Dus als in je wasserette een wasmachine opeens bergen schuim uitspuugt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Draait je zaak weer als een tierenlier. Bridgefund. Make money smile.
7: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen... files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
9: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
11: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
12: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten... die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
13: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want chicken.
14: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
15: Stel je voor, jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
16: Kia, movement that inspires.
17: Social Deal, Beauty Deals, Take One en Actie Bo.
18: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
17: Sorry Bo, het is beauty.
18: Oh ja, en waarom staat er dan beauty? Social Deal, deals die je niet mag missen.
19: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen.
5: Kleuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
19: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
1: 3FM. Goedemorgen, het is 1 over 8. Bijna van Jamie in de ochtend.
0: Met het laatste nieuws en NOS op 3, Martijn Middel.
20: Goedemorgen jongens. De Belgen gaan naar de kwartfinale.
21: NOS op 3. Het WK voetbal.
20: Ze veegde Amerika vannacht met 4-1 van het veld. Er was veel te doen om de wedstrijd, omdat de geschorste Amerikaanse Swiss Bellegan na een belletje van Trump naar de FIFA toch mee mocht doen. Dat gaf de Belgen extra motivatie.
22: Lukaku nog eentje, natuurlijk! Lukaku nog eentje, natuurlijk! 1 tegen 4! België geeft de Verenigde Staten hier op hun eigen grond, hun heilige grond, een pak voor de broek. De een kan nog een keer bellen naar de ander, maar deze kwalificatie, daar kan geen telefoon meer aan verhelpen.
20: In de kwartfinale treffen onze zuiderburen Spanje. Die wisten gisteravond op de valreep Portugal te verslaan met 1-0. 20 windmolens in Zeeland mogen de komende maanden overdag niet draaien. Dat heeft de provincie besloten nadat er in april een zeearend tegen een van de wieken botste en overleed. En dat was niet voor het eerst, het gebeurde 4 jaar geleden ook al. De eigenaren van het windpark moeten de komende tijd een vogeldetectiesysteem installeren. Zo'n systeem zorgt ervoor dat de wieken vertragen als er een zeearend in de buurt komt. Leiders van NAVO-landen komen vandaag en morgen samen in Turkije. Ook Trump is onderweg. Het gaat vooral over de defensieuitgaven. Vorig jaar werd in Den Haag besloten die te verhogen, vertelt correspondent Kiesja Hekster.
23: En nu is het showtime, zoals het dan genoemd wordt. Landen moeten zoveel mogelijk goed nieuws brengen aan Donald Trump. Laten zien dat ze echt bezig zijn om serieus te nemen dat ze verantwoordelijk worden voor hun eigen defensie. En de hoop is dat Trump daarmee tevreden gehouden wordt en geen rare dingen gaat doen in Ankara.
20: De schrik zit er nog goed in bij Nederlanders die de afgelopen dagen in Zuid-Frankrijk zaten, waar bosbranden woeden. Hart van Nederland sprak met vriendinnen Janita en Janetta, die op de camping in de buurt van Perpignan stonden.
24: Bizar, onwerkelijk, heftig. Het is bijna niet te omschrijven wat er gebeurt en wat er over je heen komt.
25: Ja, de sirenes heb ik al een paar dagen in mijn oren gehad, zeg maar.
20: Nou, het meest gevaarlijke moment vonden ze de explosies van gasflessen.
25: Met de explosies vond ik het angstig. Omdat je dan niet weet waar is iedereen en hoe loopt dat af. En ook heel veel angst voor de camping zelf. Want dat is een plek waar wij al 20 jaar komen en ons ontzettend veilig voelen. En dat je echt denkt van, hoe loopt dit af?
20: Nou, niet goed helaas. Volgens Hart van Nederland brandde hun gehuurde accommodatie op de camping volledig uit. Heb ik nog het weer? Ja, het lijkt op gisteren. Opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen. Op andere plekken meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot maximaal 28 in het zuiden.
0: Dankjewel Martijn. Ochtendshow van 3FM met de verkeersinformatie. 350 kilometer meldingen komen van de A2 Eindhoven richting Utrecht. Voor Waardenburg nu een half uur. Dan de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor Amsterdam sloten 25 minuten. A16 Breda richting Rotterdam. Voor knooppunt Terbrechtseplein 40 minuten door wegwerkzaamheden op de A20. En nog een melding van de A27 Breda richting Gorkum. Voor industriegebied Avelingen 20 minuten.
21: 3FM.
26: Ster.
27: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
28: Fix die ruit voor je vakantie.
29: Opgelost. Autotaalglas.
30: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
31: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
2: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iyungo.
31: ICM, de duurzame opleider met een B Corp certificering.
2: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl
3: Iyungo.
4: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Dit voordeel voelt pas echt goed bij Trekpleister. Nu 15% korting op heel veel producten van VSM. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
4: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
8: Die flitsers met Tom bij TomTom.
9: The stories are true.
10: The story has just begun.
11: Disney's Vaiana, kom tot leven.
12: See her light up the night in the sea. She calls me.
13: Are you ready to be the hero?
11: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
26: 3FM.
32: NCRV.
26: Wijnand en Jamie.
0: Nou, misschien ben jij het wel die er vandaag al mee vandoor gaat. Omdat je zoveel punten haalt dat niemand er nog omheen kan. De airfryer, wat moet je doen?
1: Je naam even sturen.

0: zieke oorworm, want ik krijg het gewoon niet uit mijn hoofd.
1: Hij is lekker hoor. Ja. En ik heb de boys net al even gezien. Ik heb goed nieuws. Mocht je nog plannen hebben, de zonnebank werkt in Den Haag. Zoveel is duidelijk.
0: Hebben ze een lekkere tent?
1: Zo, ja. Of ze moeten echt gewoon heel veel vrije tijd hebben alleen maar buiten gelegen.
0: Ze zitten veel in Scheveningen ook. Ja, dus dan pak je het zonnetje natuurlijk ook mee.
1: Ander nieuws van vandaag. Na de wedstrijden van afgelopen nacht die gespeeld zijn op het WK... is vandaag de beurt aan Argentinië. Om 6 uur vanavond Lionel Messi. Die moet het opnemen tegen Egypte. En om 10 uur vanavond Colombia tegen Zwitserland. Morgen wordt er even niet gespeeld. Hebben alle spelers een rustdag. En donderdag hebben we dan de eerste kwartfinale.
0: Spannend.
1: Heerlijk zeg.
0: Hey, en daarnaast gaat het gewoon een hartstikke lekker dag worden. Heb je dat gezien?
1: Wat mooi weer, hè?
0: Joh, 21 tot 29 graden. Hoe lekker is dat?

0: Olivia Rodrigo, Stupid Song hier op 3FM.
1: In de ochtend.
2: Spelen we elke dag een spelletje waar je kans maakt op een airfryer. Vandaag gaat Storm een poging wagen. Storm, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen.
2: Goedemorgen. Jouw ouders die ga je bezoeken met vakantie, want die wonen in Kuala Lumpur. Gaan als eerste even raden wat jouw ouders daar doen. Doe eens even een gokje, James.
0: Ik denk of voor een soort lijpe bank of zo, of een engineer AI-achtig iets, zoiets.
2: Ik denk dat de ouders van, of de vader of de moeder van Storm voor Philips werkt of zo. En dat ze daar,
0: of van Shell of zoiets.
2: Of van Argen, weet je wel, ja. Een groot internationaal bedrijf. Ja. En dan doen ze een soort van buitenlandse tak of zo.
0: Ja. Storm, wat is het antwoord?
3: Nee, allemaal verkeerd.
0: Domino's. Wat doen je ouders?
3: Werk voor Domino's.
2: Oh!
0: De pizza?
2: De pizza's?
3: Ja.
2: Oh, wat lekker zeg.
0: En in Kuala Lumpur dan?
3: Ja,
2: ja, daar zijn ze ook gek op pizza natuurlijk. Wat heerlijk, hè?
0: Hey, en wonen ze daar dan echt tussen
2: De pizzadozen?
0: De Maleisiërs allemaal? Of hebben zij echt zo'n, hoe noem je dat? Is dat dan een compound of zo? Waar dan, dat heb je toch ook in Dubai en zo? Dan waar al die mensen allemaal bij elkaar zitten?
3: Ja.
0: Waar alle expats bij elkaar zitten, zo moet ik het zeggen.
3: Ja, het is wel een beetje met in een compound.
0: Oké, okay. Ja.
2: Hebben zij toevallig al een airfryer daar in Kuala Lumpur?
3: Nee, volgens mij niet.
2: Kijk, dat zou een mooie binnenkomen zijn voor jou natuurlijk. Dan kom je eraan bij je ouders in Kuala Lumpur en dan zeg je...
0: 30 kilo is meteen vol.
2: Ik heb iets leuks. Als je even klaar bent met pizza's, dan doen we gewoon even een bittergarnituurtje erin. Jij gaat zo meteen namelijk spelen voor die airfryer Storm. Wat het principe is, heel simpel. Je krijgt zo meteen, of je kiest een beginletter, en daar krijg je van Jamie een categorie bij om een woord mee te maken. Is dat antwoord goed, dan is de laatste letter van het antwoord meteen de beginletter bij je volgende antwoord. En in 30 seconden mag je zoveel mogelijk categorieën wegspelen.
3: Oké.
0: Hey, de hoogste score is op dit moment een gedeelde plek, namelijk van Meis en Geert. Die hebben beide 4 punten gehaald in de afgelopen 2 dagen. Dus het is handig om in ieder geval 5 punten te halen, Storm, voor de laatste letter. Want anders ga je niet met die airfryer naar huis.
3: Nou, dan ga ik mijn best in.
0: Goed zo. Jij hebt een startletter doorgegeven. Welke is dat?
3: De letter B.
0: Van Bernard hebben we het dan over, toch?
3: Yes,
0: klopt. Oké, daar komt hij. Een kleur.
3: Een bruin.
0: Snack.
3: Nachos.
0: Vakantie-essential. Iets wat je meeneemt op vakantie.
3: Slippers.
0: Film of serie.
3: Stranger Things.
0: Sport. Met een S ook.
3: Oeh.
2: Het lijkt op honkbal.
3: Softbal.
0: Muzieknummer. Want je hebt gewoon ze allebei eruit gespeeld. Op dit moment sta jij gewoon bovenaan.
2: Mensen gaan me haten, want ik heb je een klein duwtje in de rug gegeven. Maar dat doe ik eigenlijk altijd bij iedereen wel.
0: Ja, dat is waar. Je hebt gewoon 5 punten gehaald, Storm. Dus op dit moment heb jij de hoogste score.
2: Hey, op dit moment gaat die airfryer gewoon naar Kuala Lumpur.
1: Wil jij ook kans maken op een airfryer? App dan nu Airfryer via de NPO Luister-app. En speel morgen mee.
2: Dankjewel voor het meedoen, Storm.
3: Dankjewel.

0: is van Flair.
1: Leuk hoor, ik heb er zin in.
0: Ja, heel
1: erg. Benieuwd naar.
0: Door het oog van de nacht ga je zo ook live horen. Eerst het laatste nieuws.
2: NOS op 3.
0: Van de NOS, Martijn Middel, goedemorgen.
3: Ja, goedemorgen. De meest beladen wedstrijd van het WK zit erop. Amerika tegen België was al voordat de wedstrijd gespeeld werd het gesprek van de dag. Doordat de Amerikaanse spits Bellingham na ingrijpen van Donald Trump toch mee mocht spelen, ondanks een rode kaart.
4: Red card. I didn't know what the hell a red card was. When I found out, I said, you gotta be kidding. This guy just hands up. Okay, your best player is not gonna play next week, or in the next game. I said, wow, that's a lot of power. That's terrible.
0: Ja, zij snappen dat niet, hè? Want zij vinden ook, dat zag ik ook veel in comments, zij vinden dus gewoon, je wilt toch tegen het beste team spelen? Waarom zou je dan de beste spelen niet laten spelen? Zij snappen dat niet.
1: Ja. Oh, zo, op die manier.
0: Ja. Zij denken echt gewoon, ja, het is de beste tegen de beste. Dus dan moeten ook de beste spelers opstellen.
1: Ik dat de president dan gewoon die snapt en het spel niet, want die wist niet wat een rode kaart was.
0: What else is nieuw?
1: Ja.
3: Ja, Trump die zegt ook, die zei ook inderdaad, ja, dat je er tijdens een wedstrijd uitgestuurd wordt. Ja, prima. Maar dat je dan de volgende wedstrijd nog steeds niet mag spelen. Ja. Dat kon hij niet begrijpen. Nou ja, een hoop gedoe in ieder geval in de VS. En Amerika bleek uiteindelijk een schim van zichzelf. De Belgen walsten er overheen vannacht.
5: Natuurlijk! Lukaku nog eentje! Natuurlijk! 1-4! In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
3: Ja, al dus VRT-commentator Tom Boudewil, die een bizarre dag heeft meegemaakt.
6: De wereld stond in brand. En ja, wij als bescheiden Belgen, we zijn dat natuurlijk niet gewoon. Dat iedereen plots aan onze kant stond. En het grappige was dan dat dan plots, ja, Engeland wil dan die rode kaart van Kwanza ongedaan maken. De Fransen willen dan de gele kaart van Olysee ongedaan maken. Bosnië springt mee op de kar. Zij willen dat de wedstrijd moet overgedaan worden. Dus het was wel grappig om te volgen natuurlijk, maar het geeft ook wel aan hoe het leeft en ja, hoe schandalig het is eigenlijk. Ja,
3: België dus door naar de kwartfinale en daarin mogen ze vrijdagavond tegen Spanje. Die versloegen Portugal en dat was ook meteen de laatste WK-wedstrijd voor Cristiano Ronaldo. Er rijden weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden. Meer dan een week geleden was er brand, waardoor honderden kabels beschadigd raakten. Vanochtend vroeg was de boel eindelijk gerepareerd. In de straat van Hormuz is een olietanker aangevallen door Iran. Het schip zou waarschuwingen hebben genegeerd. Er brak brand uit op de tanker, maar niemand raakte gewond. En cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt een eigen standbeeld. Dat mocht ook wel eens voor iemand die wereldberoemd is in Den Haag sinds hij deze hit schreef.
7: I

0: Ja, het wordt wel een klein standbeeldje voor Harry Jekkers. Hij komt namelijk in Madurodam te staan. Ja, op het plein voor de miniatuurversie van de Koninklijke Schouwburg. Jekkers is deze maand 75 geworden. Hij stopt ermee. Zondag staat hij voor het laatst op het podium. En dat is ook de dag dat standbeeldje...
1: Wow. Heeft die man nou gewoon een normaal standbeeld dan?
2: Harry krijgt een standbeeld, maar wel in Madurodam, hé.
0: Dan moet best veel bezoekers, hoor.
2: Ja, maar er moet dan toch iemand bij de gemeente Den Haag zijn.
1: Als je telescopen bij hebben, wil je dat standbeeld dan zien, natuurlijk.
2: De mos die zwaait er nu met de septen. Dan moet hij ook zeggen van, hé, we gaan dat regelen. Er komt gewoon een standbeeld van Jekkers ergens op de lange poten of zo.
0: Dat plein voor de Schouwburg trouwens, waar hij in Madurodam staat. Dat plein is in het echt in Den Haag ook al naar hem vernoemd. Dus hij heeft daar wel een plein naar vernoemd gekregen. Ja.
2: Een beeldje erop en het is helemaal klaar.
0: Het weer, opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen. Op andere plekken is er meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
2: Het is ook een leuke toeristische plek, trekpleister. In Amsterdam zie je toch ook dat hazesbeeld. Daar gaat iedereen mee op de foto.
0: Op de Albert Kuip, ja.
2: Hartstikke leuk. Martijn, dankjewel. Verkeersinformatie nog 342 kilometer. Meldingen van de A4 Den Haag richting Amsterdam. Voor knooppunt Badhoevedorp nu 35 minuten na een ongeluk. A12 Utrecht richting Den Haag voor Bleiswijk een kwartier. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 55 minuten. En de A27 Breda richting Gorkum voor knooppunt Gorkum 20 minuten.
3: Bad bitches schreeuwen good morning. Bad bitches zijn al uit bed. Bad bitches die zijn vroeg wakker. En bad bitches luisteren echt.

0: Door het oog van de nacht. Hij is lekker, boys. Welkom. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Zo. Ik heb meteen een belangrijke vraag. Doen jullie dit nummer zelf wel eens luisteren als jullie aan het sporten zijn of zo? Ja. Want ik was dus laatst in de sportschool. Toen heb ik hem gewoon op repeat gezet, anderhalf uur lang.
3: Dat
4: heb ik ook laatst gedaan.
3: Ik denk dat wij voornamelijk dat nummer luisteren als hij nog niet uit is. En dat je dan ga je hem altijd je eigen muziek heel vaak luisteren. En als het dan uit is, wat minder. Maar dat heb ik ook in de gym gewoon een uur lang dat nummer gedaan.
2: Ja, want je zou denken, het is echt een partyliedje, zeg maar. Weet je wel, dus als zin van gewoon leuk feestje of weet ik het wat. Maar ik vond het dus echt een hele goede energiepomper gewoon.
0: Maar is het ook toch levensgevaarlijk? Want kijk, als ik muziek echt lekker vind, dan doe ik dat ook. Dan staat hij gewoon op repeat, thuis ga ik hem overal luisteren. Maar op een gegeven moment komt er een burn op. Nou is het, als het bij Noah Kahan is, weet je wel, of Telecent, is dat niet zo erg. Natuurlijk. Maar als het je eigen plaat is...
3: Maar dat is ook een goede graadmeter. Want als je er snel al klaar mee bent, dan denk je aan het begin, dan is hij heel leuk. Maar als je dan er snel na 20 keer luisteren, maar al minder leuk vindt, dan weet je al van, oeh, is dit hem wel? Maar bij deze plaat kan je hem gewoon eindeloos luisteren.
0: Oh, dat is de test. Gewoon eerst heel vaak zelf luisteren.
1: Ja. En als je er tot op een gegeven moment... je er echt helemaal psychotisch van wordt. En dan daar nog 30 keer luisteren en dan kan je pas checken of je goed
4: heel
1: is
4: goed
1: of niet.
4: In, als we een nieuwe demo hebben, dan is hij gewoon alleen maar die tune aan het luisteren.
3: Ja.
4: Totdat hij er op een gegeven moment klaar mee is.
3: Ja, maar dat is nog steeds niet bij
4: deze. Maar dat is bij deze dus niet het geval.
2: Hey, voor de mensen die op dit moment aan het luisteren zijn en iets te laat inschakelen. Flair hier in de studio, onze Hagenese vrienden. En jullie hebben Pinkpop gedaan. Wat volgens mij echt een gigashow was. Alleen maar enthousiaste reacties heb ik over gehoord. Ja. Jullie gaan sowieso natuurlijk hartstikke lekker. Want deze nieuwe plaat die jullie zo meteen live gaan doen. Jullie zitten bij een nieuw label. Maar we dachten, er zijn ook nog wel mensen die op dit moment naar 3FM luisteren. En misschien nog niet helemaal bekend zijn met Flair.
4: Kan dat
2: dus we willen... Ja, heel gênant is dat. We willen even gaan speeddaten met jullie.
0: Even kort en snel antwoord geven op de volgende vragen. Favoriete Haagse snack?
4: Broodje kipsnitzel katjang, toch?
3: Van Van
4: de Vrijheid.
3: Wat is dat?
4: Ja, het is gewoon een kipsnitzel uit de frituur met katjangsaus.
3: Ja, of een wit puntje.
2: Wat is katjangsaus?
3: Ja, een soort pittige mayonaise.
4: Pittig, maar lekker zoet ook nog wel.
2: Ja, lekker. Ja.
0: We moeten een keertje naar Ruudje.
3: Ja.
2: Oké. Okay. Hey, gênantste moment op het podium. Hebben jullie dat ooit wel eens gehad?
3: Ja, ik ben een keer bij een eigen tourshow terwijl we opkwamen rennen. Na de hele intro song ben ik gewoon over het trappetje ben ik blijven haken. En toen gelijk op mijn bek gegaan. Als eerste ren ik ook op.
4: Mijn schouder ging ook weer uit de kom.
3: Oh ja, mijn schouder is ook
4: zegt hij opeens zo heel gewoon in mijn oor zo. Oh, volgens mij is mijn schouder uit de kom.
3: Klapte die gelukkig wel terug.
2: Hey, maar hoe kwam dat dan? Was je gevallen of zo?
3: Ja, mijn schouder ging op een gegeven moment heel vaak eruit. En toen heb ik het laten opereren.
2: Oh, getsie.
3: Ik stond ook met zo'n band optreden op een gegeven moment.
0: Degene die als eerste antwoord, die mag het gelijk zeggen. Slechtste gewoonte van iemand anders uit de band.
4: Te laat komen van...
3: Van Yves, ja.
1: Hij stond op de sneltoets ook, hè?
4: Ja, vandaag was hij weer te laat.
0: Wauw, we duiken een nieuwe aflevering van Goede Tijden, Slechte Tijden in.
4: Ja. Ze zijn was vanochtend, mijn in-ears lagen nog boven.
1: Ja. Dat was wel echt zo.
2: Dus je moest
1: wel
2: echt net de deur uit.
1: Maar ik was sowieso te laat.
2: Hé, mannen, ik zie heel veel voorbij komen, ook dat jullie in een sportschool zijn. Dat jullie lekker die gewichten aan het heffen zijn en aan het pompen. Wat is een beetje de meest favoriete oefening die jullie doen?
5: Chest fly.
4: Een klein chest, wel denk ik.
2: Ik bedenk me nu, als ik dit vraag, wat een domme vraag eigenlijk. Ik heb geen idee wat het antwoord is.
0: Wat doe je dan?
4: Wat is jouw favoriete oefening?
2: Nou, ik doe heel veel RDL's.
4: Oh ja.
2: Dus
4: ja,
2: dat
0: maar
2: zijn,
0: sorry, dit wordt een soort van... We zitten niet vragen. Ja, maar ik doe heel vaak een GMA, doe ik dan. En die combineer ik met een FLZ.
2: Toen ik dit vroeg dacht, ik is echt de domste vraag die ik kon stellen. Maar goed, jullie trainen graag jullie armen. Dat is eigenlijk het antwoord.
3: Nee, borst.
0: Borst.
2: Ja. En ik train graag mijn kont. Nou, kijk, dat is dan een beetje de conclusie.
3: Dat vind ik weer helemaal kut.
0: Ja, laatste vraag. Wat is de raarste DM die jullie ooit gekregen
1: hebben? Boah.
4: Ja, ik kan ik even die 1, 2, 3 zo erbij pakken.
1: Ja, die,
4: dat was
1: wel
4: Groningen, toch? Dat,
2: ja. Wat er was
3: dat het was van... Iemand kan er maar toe komen, het maakt niet uit welke van de drie het is.
4: Ja, dat had gewoon een chick in de Flair DM geslijt van... Yo, kom je naar mij toe? En het boeide er dus niet wie van de drie
2: het was. Oh, ja, of dat jullie alle drie kwamen, dat had natuurlijk ook gekregen.
1: Dat was feest geweest.
0: Maar de hamvraag, wie is er uiteindelijk gekomen?
3: Iver!
0: En was het gezellig?
1: Laten we de hand ophouden.
0: Ja, we laten dat in het midden. Oké, okay. Jullie mogen een loopje gaan maken naar de livebox. Want dan gaan we zo meteen van jullie genieten. Door het oog van de nacht. Zometeen de nieuwste van Flair hier op 3FM. Boys, gezellig dat jullie er zijn.
3: Tof, dankjewel dat we mochten komen.
1: Yes.
4: Goedemorgen.
0: En slide in DDM's, hè. 3FM.

0: Garrix samen met Jax Told You So hier op 3FM.
1: Schakelen over naar de 3FM Livebox. Daar staan ze, onze boys uit Den Haag. Flair met hun allernieuwste Door het Oog van de Nacht. Live.

0: mededeling voor jullie.
1: Nou, gooi op.
0: Horen jullie ons goed?
1: Ja.
0: Sta je ready?
1: Zeker.
0: Oké, want... Flair. Jullie zijn de nieuwe 3FM Teller!
2: Wow!
0: Gefeliciteerd!
3: Dankjewel.
1: Hoe niet ook, joh. Wat leuk.
3: Wat lekker, zeg.
1: Wat houdt dat in? Zie. Nee, ik weet wat het inhoudt. Als in, ik ken het concept. Alleen, wat gaat er nu gebeuren dan de komende tijd?
2: Jullie winnen een heel verzorgde vroeg krijgen naar Jorette Meijer! Yeah.
1: Jij ook mee, of niet?
0: Wij gaan gezellig mee.
2: Ik ben erbij. Nee, we gaan jullie muziek en deze vooral heel veel draaien op 3FM. En niet alleen deze, nog meer flair, nog vaker op de radio. Daar komt het
1: op
2: neer.
1: Dat is top, man.
3: Geweldig.
1: Helemaal top.
2: Lekker. En dankjewel, jongens.
1: Dank jullie wel.
4: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.

0: Kom naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
0: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
2: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
0: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
7: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
6: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
8: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.

0: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
3: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
4: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
3: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
7: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
6: Welkom bij de verfzaak.
5: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
8: Hey, good morning. Het is 9 uur precies. Zometeen de tijdloze tracks op 3FM met onder andere Alice DJ. Lekker. Eerste laatste nieuws. RS op 3, Martijn Middel.
9: Ja, goedemorgen. Even een ontbijtbestelling opnemen. Ja, meneer, zeg het maar.
10: I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk.
9: Check, we komen zo bij hem terug. NOS op 3. Eerst, er is meer geld naartoe gegaan, de politiek praat erover en er is volop aandacht voor. Maar toch wordt het onderwijs niet beter. Kinderen kunnen steeds slechter lezen, ook wiskunde blijft achter. Een nieuwe denktank heeft onderzocht hoe dat kan. Je zou misschien denken dat het ligt aan politici die niks snappen van de praktijk. Maar deze onderzoeker zag wat anders.
11: Wij zagen hier tot onze grote verbazing juist het tegengestelde. We zagen heel veel politici met veel praktijkervaring, vaak leraren, die een bepaalde kant op wilde en juist aan de andere kant, zoals bij instituten zoals het Onderwijsraad, die juist dat eigenlijk frustreren.
9: Ja, onderzoekers zijn vooral heel kritisch op die Onderwijsraad. Dat zijn adviseurs van de regering. Die zouden hun taak niet goed doen.
12: Het WK voetbal.
9: Het is het gesprek van de ochtend. België bereikt de kwartfinales van het WK. Vannacht versloegen onze zuiderburen de Verenigde Staten met 4-1. Maar ook Spanje is een stap dichter bij WK-winst. Het bleef gisteravond lang 0-0 tegen Portugal. Maar terwijl iedereen al aan een verlenging dacht, maakte Spanje ineens de winnende treffer.
13: Torres, dat is een goed balletje. Is dit hem dan? Dit is hem! Mikel Merino schiet Spanje naar de kwartfinale. Dat kan toch niet meer fout?
9: Nou, fout ging het niet meer. Spanje speelt die kwartfinale dus tegen België. De uitschakeling van Portugal betekende voor verdette Cristiano Ronaldo zijn laatste WK-wedstrijd. Toch weet hij nog niet of hij helemaal stopt als international. Hij zegt dat hij tijd nodig heeft om na te denken. En in Melbourne is een man op 140 meter hoge toren van een brug geklommen. Hij spoot er met graffiti een vogel op en wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met 2 eisen.
10: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
9: Nou, lagere belastingen dus. En hij wilde dat een drone een boterham met pindakaas en een glas melk zou bezorgen. Ja, die reddingsactie zorgde voor een flinke verkeersoverlast. Pas na 9 uur kwam de man naar beneden en hij is daarna opgepakt.
14: Met geen gek ijs.
9: Nee, toch. Lagere belastingen en een boterhammetje met pindakaas zo op de vroege ochtend. Lekker, ja. Het weer nog even. In het noorden is het weer grijs. Kans ook op een spatje regen. Op andere plekken meer zon. 22 graden in het noorden tot 28 in het zuiden.
8: Lekker, dankjewel Martijn. ANWB Verkeersinformatie. 54 meldingen in Nederland, totale lengte 285 kilometer. Kerst van 10 minuten of langer, of met een bijzondere oorzaak. We beginnen op de A1. Amsterdam richting Amersfoort, tussen Naarden Westen knoopt Eemnes. Daar zijn wegwerkzaamheden, de linkerrijstrook is dicht, 30 minuten. A4 Den Haag Amsterdam, tussen Hoofddorp en knoopt Bad Hoevedorp. Ongeluk gebeurt ook 30 minuten. De A12 Den Haag richting Utrecht, tussen Reeuwijk en de Meern. Bergingswerkzaamheden, 30 minuten. En de langste op de A16 Breda richting Rotterdam, tussen Hendrik de Ambacht en knoopt Terbrechtseplein. Daar doe je 50 minuten langer over.
12: 3FM.
15: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
14: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
16: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
14: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
17: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
18: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
19: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
20: Kijk op kwf.nl/voor wie.
21: KWF. Tegen kanker voor het leven.
22: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
23: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
24: Tuurlijk wel.
23: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
25: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
23: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
25: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
26: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
27: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
26: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
28: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.

3FM, de tijdloze tracks. Green Day en When I Come Around, hoorde je. We zijn vanochtend opgestaan met een Everything Shower. Ik ga vanavond naar Bruno Mars. Ik weet het nooit. Hey, goedemorgen, open hier op 3FM op de plek van Ivo. Die zit daar een infuus van alcoholvrije sangria op Ibiza en terecht ook. Dus deze ochtend krijg je van mij een infuus met de meest ultieme tijdloze tracks aller tijden. Met zometeen Somber en eerst voor de Mental en Jess Glynn. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

3FM, de tijdloze tracks, Green Day en When I Come Around, hoorde je. We zijn vanochtend opgestaan met een Everything Shower. Ga vanavond naar Bruno Mars. Ik weet het nooit. Hey, goedemorgen, Obi hier op 3FM op de plek van Ivo. Die zit daar een infuus voor alcoholvrije sangria op Ibiza en terecht ook. Dus deze ochtend krijg je van mij een infuus met de meest ultieme tijdloze tracks aller tijden. Met zometeen Somber en eerst voor de Mental en Jess Glynn. I know you moved on to someone new. Hope life is beautiful. You were the light for me to find my truth. I just wanna say thank you.

is precies wat ik zei. Het is 9 voor Alvin. Goedemorgen. Wat heerlijk dat je 3FM aan hebt staan. Ik hoop dat je een fijne ochtend hebt so far. Het zonnetje gaat schijnen vandaag. We zitten een beetje toch in de danger zone wat betreft die hittegolf. Die komt er morgen, toch? Overmorgen? Ik weet het niet meer. Alle dagen gaan zo een beetje door elkaar heen. Ja, het wordt wel. Het begint nu wel echt warm te worden. En de komende week weer heerlijk komen boven de 30 graden uit. Lekker is dat. Korte boekie kan maar uit de kast. Ik heb de meest tijdloze tracks van heel Nederland voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je muzikaal gezien ongelooflijk goed ondersteund wordt tijdens je werkzaamheden. Of als je vakantie hebt en je bent ergens naartoe onderweg, dat je ook sowieso je radio niet meer van 3FM af hoeft te halen tot je over de grens bent in ieder geval. Dan kun je overschakelen. En als er nog dat ene liedje is waarvan je denkt, hey, die zou ik graag ook een keertje willen horen in de tijdloze tracks. Weet dat je welkom bent. Laat hem vooral even aan me horen. Via de NPO Luister-app doe een spraakmemo. Stuur me een berichtje. Anything goes. Dan kan ik die namelijk voor je draaien. LSDJ.

in peace. 3FM, Benson Boone in The Stars. In eerste instantie stond daar Chef Special om te draaien. Maar ja, Benson Boone komt uit Amerika. En zo gaat dat tegenwoordig, hè? Benson belt Trump. Trump belt Jette. Maar Jette belt Menno, dat is mijn baas. Menno belt mij. En voor je het weet is gewoon een heleboel overturned. En hoor je hem toch. Ik zie nu... Oh, wacht even. Ik zie een appje van mijn collega's van Studio Brussel. Die willen bezwaar aantekenen. Nou...

0: goede tune, hoor. Ja, meer kan je er ook niet over zeggen.
1: 3FM. Tijdloze tracks. Obi Rijmakers.
0: 3FM meegehit van deze week in handen van de Opposites. Feestje op mijn graf bij de Tijdloze Tracks. Goedemorgen. Tijdloze Tracks. Afgelopen vrijdag waren de Opposites nog te gast bij Wijnand en Jamie, onze 3FM ochtendshow, om een nieuwe plaat te primeuren. Dan vraag je je toch een beetje af, voelen die mannen nou nog druk? Je gaat na 13 jaar ineens een comeback maken. Ben je dan super zeker van je zaak? Of heb je toch zoiets van, hoe gaat dit klinken? Nou, het was wel duidelijk.
2: Nou, bij het maken hebben wij echt, denk ik, 0,0 stress gevoeld. Eigenlijk bij dag 1 was het gewoon zo van, oh ja, ja, dit kunnen wij gewoon. Wij hebben dus gewoon blijkbaar gewoon, hoppa, die formule die gewoon ook 13 jaar later nog precies even goed werkt.
0: We hebben gewoon die formule. Dat vind ik een mooi sterk staaltje zelfverzekerdheid van de mannen. Van de Opposites. Nou goed, nu tijd voor de man die binnenkort zomaar ineens aangekondigd kan worden als de grote klapper van de finale halftime show van het WK voetbal. Justin Bieber hoor je nu op 3.

Tikkeltje zenuwachtig. Vanavond Bruno Mars in de Johan Cruijff Arena. Hij heeft er inmiddels 3 shows op zitten. Vanavond voor het laatst. Ik ben er ook bij. Als je ook nog misschien gaat vanavond, eventueel via een klein ticketswappie, zorg er dan even voor dat je er op tijd bij bent. Want het voorprogramma, dat blijkt dus echt heel goed te zijn. Het wordt verzorgd door DJ Pee-wee. Kan je ook kennen onder de naam Anderson .Paak. En die neemt je een beetje mee in een reis door de decennia. Zo heeft hij tijdens de eerdere shows al ABBA gedraaid. De Macarena kwam ook voorbij. En naar het schijnt zit deze ook in zijn platenkoffertje vanavond. Oké. Nou, ik ga 3 kwartier eerder komen. Mezelf helemaal bezatten bij DJ Pee-wee, denk ik. Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. Hoor je nu bij de tijdloze tracks op 3FM.

0: Tracks.
1: Morning, Obi hier met de tijdloze tracks op 3FM. Het is 9:55. Zometeen hoor je een classic van de Arctic Monkeys. Major Lazer komt eraan en...
2: Zometeen op 3FM.
3: Meer tijdloze tracks met Obi.
2: Met onder andere...

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexa lakken. Dat zeg ik.
2: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
6: Kijk, het is de last minute super sale bij Price 5 vakanties.
5: Dus?
6: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
5: Ah, met superkorting.
6: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
5: Prijsvrij vakanties.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
5: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: I am Vaiana of Motunui.
11: Deze zomer.
12: Here we go.
11: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
13: See her light up the night in the sea. She calls me.
14: The ocean chose you.
11: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
15: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
16: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
17: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
18: Hak je dag!
19: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
20: Social Deal Beauty Deals, take one en actie Bo.
21: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
20: Sorry Bo, het is beauty.
21: Oh ja, en waarom staat er dan booty? Social Deal. Deals die je niet mag missen.
22: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
22: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.

0: Eerst je update over het nieuws. NOS op 3, Martijn Middel.
1: Goedemorgen. Het vliegverkeer van en naar Sicilië ligt voor een groot deel plat.
2: NOS op 3.
1: Dat komt door de vulkaan Etna. Italië-correspondent Angelo van Schaik weet meer over de uitbarsting.
3: Mama Etna pruttelt heel veel en dat doet ze heel graag. En nu dus ook weer. En de uitbarsting is wel heel spectaculair. Er hangt een grote aswolk boven de vulkaan. Er komen lavafonteinen uit de zijkant van de berg. En een lavastroom die langzaam aan de zeekant naar beneden schuift. Dus het is spectaculair, maar niet heel erg bijzonder, vinden experts.
1: Door de wind is de as uit de vulkaan richting het vliegveld van Catania geblazen. Tot 2 uur vanmiddag vertrekken en landen er daarom geen vliegtuigen daar. De afgelopen dagen werden er ook al tientallen vluchten geschrapt of omgeleid. Een Fransman die vastzit voor de moord op zijn vrouw heeft 6 jaar na die daad alsnog bekend. De man kreeg vorig jaar 30 jaar cel opgelegd en bleef tijdens het proces volhouden dat hij onschuldig was. Via een advocaat geeft hij nu toe dat hij ruzie met zijn vrouw heeft gehad en er daarbij geweld werd gebruikt. De man zou daarna het lichaam van zijn vrouw hebben verstopt om te voorkomen dat de kinderen het zagen. Het lichaam is nooit gevonden. De man heeft nu beloofd dat hij gaat zeggen waar hij het heeft achtergelaten. Boomstammen tillen, rugbyën en leren omgaan met tegenslag. Daar draait het vandaag om voor 250 middelbare scholieren uit Roosendaal. Op een oefenterrein van Defensie krijgen ze een sportdag die ze fysiek en mentaal op de proef stelt. De organisatoren willen de jongeren daarmee mentaal weerbaarder maken. Olivier is een van de scholieren die meedoet. Hij herkent het wel, dat zijn klasgenoten mentaal niet altijd lekker gaan.
4: Ja, wat ik merk, mijn vrienden ook vooral, ook gisteren was ik nog met ze. En dat er veel vandaag zich ziek melden of niet komen omdat ze bang zijn. Of zijn bang dat ze het niet halen, bang dat mensen wat van hun vinden, bang dat ze falen.
5: Ja, jij hebt het niet.
4: Ik heb het ook natuurlijk wel een beetje, maar ik vind het ook wel leuk om hier te zijn. Om een beetje te laten zien wat ik kan hier en om mijn fysiek te testen.
1: Het weer, opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen ook. Op andere plekken schijnt de zon veel vaker. Het wordt 22 graden in dat noorden tot 28 graden in het zuiden van Nederland.
0: Lekker hoor, dankjewel Martijn.
6: Joe, joe.
0: ANWB Verkeersinformatie dan. Files van 20 minuten of langer. A4 Den Haag Amsterdam tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp. Er is een ongeluk gebeurd, zijn 2 rijstroken dicht. Levert je 50 minuten vertraging op. De A16 Breda richting Rotterdam tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein. 20 door wegwerkzaamheden. De A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwendijk en knooppunt Gorkum. 20 vanwege wegwerkzaamheden. En de A58 Breda richting Eindhoven tussen knooppunt De Baars en Oorschot is een ongeluk gebeurd. En daardoor heb je op dit moment een 30 minuten vertraging.
7: 3FM.
8: Begon jouw dag met ruitschade?
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: 18 plus speelbewust.
11: Ja. Echt serieus? Wat een geld.
12: 18.000, potverdikke me.
13: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
14: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
15: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
16: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
10: 18 plus speelbewust.
17: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
18: Iedereen begrijpt elkaar.
19: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
20: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
21: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
22: Kom naar Museum Batavialand.
23: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
22: Parkeren kan bij Bataviastad.
23: Dus kom naar Museum Batavialand.
21: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
23: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
22: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
24: Mam, waar is mijn zwembad?
25: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
26: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
27: Allsafe!
28: Geeft ruimte.
1: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Wereldband en festivalfavoriet Altin Gün speelt hun aanstekelijke Turkse psych groove. Bij hun bezwerende folkrock kun je niet stil blijven zitten. Op 20 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
26: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
1: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij. Op zomerconcerten.nl.
2: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.

0: alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
2: 7 minuten over 10, de tijdloze tracks op 3FM. Met zometeen de Arctic Monkeys, de Cardigans komen eraan. Michael Jackson ook. Eerst Major Lazer, dit is Light It Up.

Toch wel de makkelijkste manier om de belofte waar te maken. Michael Jackson draait op de vroege ochtend, Billie Jean. En de tijdloze tracks bij 3FM. Elke werkdag tussen 9 en 12. Direct na de ochtendshow met Wijnand en Jamie. En de belofte is heel simpel. Ik draai alleen maar liedjes waarvan je denkt, ah oh ja.

Toch wel de makkelijkste manier om de belofte waar te maken. Michael Jackson draait op de vroege ochtend, Billie Jean. In de tijdloze tracks bij 3FM. Elke werkdag tussen 9 en 12. Direct na de ochtendshow met Wijnand en Jamie. En de belofte is heel simpel. Ik draai alleen maar liedjes waarvan je denkt, ah ja.

Dus hier met de tijdloze tracks. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar als ik op het vliegveld ben, ja, dan ga ik toch vooral eigenlijk onmiddellijk op zoek naar een stopcontact. Even een klein ondeugend parfummetje scoren in de tax-free. En dan voor 15 euro een kleine decaf zwarte koffie halen bij de Starbucks. Maar de zangeres van de Cardigans, die deed daar hele andere dingen. Nee, niet dat. Gewoon een hit schrijven. Deze, die schreef ze terwijl ze moest wachten op een vlucht in de airport lounge. Loveful hoor je nu bij de

van het volk. Ik vind het altijd fijn om van dienst te zijn. Dat doe ik graag met de tijdloze tracks in de morgen met 3FM. Maar ja, ik weet ook, de meest gehoorde klacht op kantoor is altijd dat de koffie mega goor smaakt. Daar wil ik graag bij helpen. Daarom uitgevonden het Bakkiebreuk. De enige echte 3FM koffieblend, die kan van jou zijn. Stuur ik met liefde naar je op, zodat jij en je collega's echt even een lekker bakje kunnen zetten. Moet je daarvoor wel uitvogelen welke twee tijdloze tracks in Breukies Blender zijn gegooid. Ik heb een soort cursed mashup gemaakt en de vraag is welke twee liedjes hoor je?

Oscar de Wolf, Strange Entity bij 3FM. Welke twee liedjes zitten hier in een mashup? Echt zitten koken vandaag. Ja, heb je ze?

0: goedemorgen.
1: Goedemorgen, ben je aan het werk vandaag of niet?
0: Nee, ik heb een zogeheten papadag.
1: Ach,
0: dus
1: wat heerlijk.
0: Ik ben een dag met mijn dochter.
1: Wat gezellig, wat gaan jullie doen?
0: Ja, we hebben net gezonnen, baby zwemmen. Dat was heel leuk. Dus nu even rustig gaan en dan vanmiddag even van mooi weer genieten.
1: Wat, ik wil toch even weten, want ik ben niet zo thuis in de kinderactiviteiten. Wat is baby zwemmen? Want baby's kunnen toch niet zwemmen?
0: Maar er is ook een begeleider en die laat je wat opdrachtjes doen.
1: Ah,
0: en
1: er zijn
0: meerdere kinderen en ouders tegelijk.
1: Ah, oké, check. Hey, jij dacht, ik hoor wel eens even goed wat er gebeurt in die Breukjes Blend. Je wil graag een bakje breuk winnen. Vertel, welke twee liedjes hoorde jij door elkaar heen?
0: Olivia Dean met Man I Need. Ja, die andere was heel moeilijk, maar dat is volgens mij Timbaland Nelly Furtado met Promiscuous.
1: Dat is helemaal goed. Hey, lekker! Bakkie Breuk komt jouw kant op, jongen.
0: Nou, dat is zeer welkom.

0: CM Argentus, dit is bij 3FM en de tijdloze tracks. Verandering begint bij jezelf, dat weet ik. Dus ik wil eigenlijk even iets opperen. Ik heb een ideetje waardoor ik denk dat we allemaal een beter 2026 krijgen. Kom ik zo meteen op terug.
1: Zometeen op 3FM.
2: Meer tijdloze tracks met Obi.
1: Met onder andere...

0: beste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
1: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
0: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arledge, waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is, maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
7: Honda, the power of dreams.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol, voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
2: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen voor budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
7: Tuurlijk wel.
6: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
5: Nu bij Dirk, Melvita Honing. €2,79. Dat is een mooie prijs.
6: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.

0: Oh, en vlak ook zeker Warren G. niet uit met Regulate. Eerst het laatste nieuws met Martijn Middel.
1: Ja, goedemorgen. Na een nachtje voetbal kijken zijn de meeste Belgen inmiddels weer wakker. En het is daar nog steeds feest.
2: Jawel! Kwartfinale!
1: Ja, straks hoor je welke Bobo een ticket heeft geboekt voor die kwartfinale. Eerst naar een man die vorig jaar bij een pro-Palestijns protest het Nationaal Monument op de Dam bekladde met rode verf. Die krijgt geen straf. Omdat hij de schade van zo'n €900 al heeft betaald, is een straf volgens de politierechter niet meer nodig. Het Openbaar Ministerie zei dat de man dingen had vernield, maar de rechter noemt het beschadiging. Het monument is schoongemaakt en daarna was er niks meer van te zien. Wel noemt de rechter de bekladding onacceptabel. Spannende dag in Frankrijk. Daar staat de politieke toekomst van de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen op het spel. Ze staat terecht voor gesjoemel met miljoenen aan Europees geld. Le Pen mag zich nu 5 jaar niet verkiesbaar stellen, tenzij in hoger beroep vanmiddag dus anders wordt beslist. Volgens correspondent Saskia Houttuin een mogelijk historisch besluit in de Franse politiek.
3: Niet alleen omdat Marine Le Pen een heel bekend figuur is, hè, al jarenlang, decennia lang, maar ook omdat haar partij, het Rassemblement National, nu al jaren de populairste partij in Frankrijk is. Ook met het oog op volgend jaar, hè, met de verkiezingen. In alle peilingen heeft zij in de eerste ronde een ruime voorsprong op andere kandidaten. Ze maakt echt een reële kans, als ze mee zou mogen doen althans, om president te worden.
1: De zitting begint straks om 13:30.
4: Het WK voetbal.
5: Natuurlijk, Lukaku nog eentje. Natuurlijk, 1-4. In het Witte Huis knipt er een het licht uit.
1: Ja, in België beginnen ze er echt in te geloven. Vannacht wonnen ze met 4-1 van Amerika. En daarom heeft de Belgische koning Filip besloten dat hij naar de VS vliegt om de kwartfinale van de Belgen tegen Spanje bij te wonen. België speelde de meest beladen wedstrijd van het WK. De geschorste Amerikaanse spits Balogun mocht na een telefoontje van president Trump ineens toch meespelen. Maar dat hielp de VS uiteindelijk dus niet. Tot vreugde van onze zuidenburen.
6: Ik denk de wraak die we moesten nemen ten opzichte van Toep en Infantino, dat we die echt wel genomen hebben. We hebben ze van de eerste minuut bij de keel gegrepen en we hebben het nooit meer weggegeven.
2: Jawel! Kwartfinale!
1: Het weer, opnieuw bewolking in het noorden met een spatje regen. Op andere plekken is er meer zon. Het wordt 22 graden in het noorden tot maximaal 28 in het zuiden van Nederland.
0: Thanks Martijn! Dan het verkeer van de ANWB op de A2 richting Eindhoven. Is het flink raak tussen Urmond en Roosteren. Zorgt er ongeluk bij een vrachtauto voor 3 kwartier vertraging. 2 rijstroken zijn afgesloten. De A4 richting Amsterdam ben je tussen knooppunt De Hoek en knooppunt Badhoevedorp een klein kwartier langer onderweg door een spoedreparatie. De A16 richting Rotterdam kost een kapotte vrachtauto tussen Breda Noord en Dordrecht je ongeveer een half uur extra. En dan nog de A58 richting Eindhoven. Een gestrande auto tussen Tilburg, Centrum, Oost en Oorschot. Klein kwartier vertraging daar.
4: 3FM.
7: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
8: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
9: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.
8: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
9: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
10: Fans van Voordeel.
9: Aldi.

0: verse ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
2: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
3: Hey jij daar!
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
2: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
9: Mooi van Ethos.
7: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.

Ik heb een idee. Ik heb gewoon echt een steengoed idee. En ik wil dat zometeen even voorleggen aan de hele bevolking. Want daardoor wordt 2026 een veel beter jaar. Kom ik zo op terug.

0: George Michael en Freedom bij 3FM. God, is bijna zover, hè? Nog een klein uurtje tot de lunch. Waar ga je voor vandaag? Pak je een broodje kroket? Een viandel met zalf? Op een wit bolletje? Hoe lekker!
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Hey, ik heb een klein idee, dat wil ik even tegen je aanhangen. Ergens in november komt de nieuwe GTA uit, GTA 6. Een spel waar ongeveer iedereen en zijn moeder naar uitkijkt. Waarvoor mensen speciaal PlayStations gaan kopen, gewoon om het te kunnen spelen. En in GTA heb je altijd radiostations. Dat zijn fictieve radiostations, maar die kiezen wel altijd echt uitstekende muziek uit. Die dan past bij wat je op dat moment in het spel aan het doen bent. Ik denk dat we een bepaald liedje moeten toevoegen. Want op het moment dat je aan het wegrijden bent van een virtuele bank beroven. Je hebt net een plofkraakje gedaan in je RS6. Dan wil je eigenlijk gewoon deze. Horen. Mason, Princess Superstar, Perfect Exceder bij 3FM. Schrijf maar op. Tot de lunch, waar ga je voor vandaag? Pak je een broodje kroket? Een viandel met zalf? Op een wit bolletje? Hoe lekker!
1: Hop, hop, gas erop. We zetten de tent weer op zijn kop. Hop, hop, gas erop. Ja, we gaan er tegenaan.
0: Hey, ik heb een klein idee, dat wil ik even tegen je aanhangen. Ergens in november komt de nieuwe GTA uit, GTA 6. Een spel waar ongeveer iedereen en zijn moeder naar uitkijkt. Waarvoor mensen speciaal PlayStations gaan kopen, gewoon om het te kunnen spelen. En in GTA heb je altijd radiostations. Dat zijn fictieve radiostations, maar die kiezen wel altijd echt uitstekende muziek uit. Die dan past bij wat je op dat moment in het spel aan het doen bent. Ik denk dat we een bepaald liedje moeten toevoegen. Want op het moment dat je aan het wegrijden bent van een virtuele bank beroven. Je hebt net een plofkraakje gedaan in je RS6. Dan wil je eigenlijk gewoon deze horen. Mason, Princess Superstar, Perfect Exceder bij 3FM.

goed liedje hoor. Bente 3-2-1 bij 3FM. Zometeen gaat het weer gebeuren. Wordt er een zwier gegeven aan het request roulettewiel. Komt een balletje terecht op een nummer. Dat staat alweer gekoppeld aan een muzikale categorie. En de vraag is, stuur je liedje in via de NPO Luisterapp. Zou bijvoorbeeld categorie 1 kunnen zijn? Pop in je moerstaal, 16 disco of 28 one-hit wonders? Hoor je zometeen, is Warren G. Dit is Regulate bij 3FM.

0: 12 geweest. Tijd voor mijn lievelingsonderdeel van de Nederlandse radio. De Request Roulette. Ook een momentje om even je muzikale brein een beetje te kraken. Er wordt een spier gegeven aan het Request Roulette wiel. En de vraag is, in die categorie, waar die op landt, stuur een liedje via de NPO Luister app. En dan gaan we die zo meteen voor je draaien. Tegenover mij croupier Jan Willem. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ben je klaar om een zwier te geven aan het Request Roulette wiel?
1: Ik ben er helemaal klaar voor.
0: Oké, zou je eerst wel even die balletjes zullen blazen?
1: Ja.
0: Zodat we
1: Ja,
0: top. Dat is gewoon weer vakkundig gedaan. Nou, geef maar een zwier aan het Request Roulette wiel. Rob Jansen, bedankt voor de pauken. Bien de Vapri. Is dat,
1: Ja. En de rook is wit. Het is geworden, en dat is wel hartstikke leuk. Nummer 7, Oldtimers.
0: Oeh, vind ik leuk.
1: Betekent, het moet ouder zijn dan 30 jaar.
0: Zo, daar moet je ook nog rekens om gaan maken. Ja. Ik zat te denken aan Sniffende Tears, Driver's Seat.
1: Ja,
0: ja. Ja, telt wel toch?
1: Die telt wel.
0: Alles van ABBA.
1: Ook.
0: In principe alles van ABBA. Heb je nog iets in gedachten?
1: Nee, ik durf het zo.
0: Je hebt geen enkele oldtimer in gedachten?
1: Ja, god, oldtimers.
0: Bruce Springsteen.
1: Is altijd goed.
0: Deze zou ook mogen. Maar ja, die ga ik al draaien. Ik zou die wel niet insturen. Je oldtimer kan je insturen via de NPO Luister app. Druk even op 3FM, stuur een berichtje. En let me know.

0: geluid van de zomer, hè? Def Funk en Pharrell, Get Lucky, hoorde je bij 3FM. De request roulette is gevallen op de oldtimer. De vraag is, welk oldtimer liedje stuur jij via de NPO Luister-app en kan ik dus voor je draaien? Anita, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het met je?
1: Ja, prima.
0: Wat voor dag heb je dan?
1: Een werkdag.
0: Ja, en wat doe je?
1: Ik ben informatiebeheerder bij een gemeente.
0: Oh, oké, okay. Kijk aan. Dus ja. Ik doe een gok, maar als iemand een paspoort komt aanvragen, dan heb je er iets mee te maken.
1: Nee, daar heb ik helemaal niks mee te maken.
0: Nou, gaat dat even finaal de mist in?
1: Ja, nee, het is meer de archieven.
0: Oh, oké, okay. Kijk aan. Ja. Check. Hey, Anita, de request roulette viel op het oldtimertje. En ja. Jij kwam gelijk met een uitstekende keuze waarvan ik dacht, die moeten we gaan draaien op 3FM.
1: Ja. Leuk.
0: Wat kan ik voor je draaien?
1: Mr. Blue Sky van Electric Light Orchestra.
0: Kijk, nou dat wordt een hele vrolijke werkdag voor jou. Dat voel ik aan alles.
1: Ja, zeker. Bedankt.

0: Linkin Park, Breaking the Habit bij 3FM. Zometeen vanaf 12 uur. M. Jizzle, Mart Meijer.
1: Fawaka.
0: Fawaka. What's poppin'? Wat gebeurt er zometeen in de 3 over 12?
1: Drie pokoes. De belangrijkste van vandaag namelijk. Ja. Bruno Mars kan natuurlijk vandaag niet ontbreken.
0: Ja, ga ik heen!
1: Ja, echt zin in!
2: Oh, ik heb je horen zeggen dat jij een Everything Shower had gepakt vandaag. Ja, ik hoop dat het leuker wordt dan de afterparty die zondag heeft gegeven in Amsterdam. Dat is geen helemaal kut te zijn.
0: Echt?
2: Ja, dat is geen niet zo leuk te zijn. Maar vanavond wordt ongetwijfeld vet. Goede promo voor de 3 over 12. En een kleine sigaar uit eigen doos, want we hebben zelf ook muzieknieuws hier bij 3FM. Dat hoor je ook zometeen.
0: Nou, oké. Okay. Zometeen vanaf 12 uur.
2: Je hebt niet in de ochtendshow geluisterd vanmorgen?
1: Jawel. Oh. Nee, dat was neppe verbazing. Oh. Stukje theater, hè?
2: Gespeeld.

0: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Mensen zijn in één klap alles kwijtgeraakt en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
4: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
5: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
4: De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Blootgewoon.nl.
6: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld. Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
7: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen. Lekkere van Albert
9: Heijn. Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
11: adios,
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
12: Fijne vakantie.
13: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is het toch een...
14: Oh, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met...
17: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers, geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
18: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
19: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met €0 eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van €100. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor €0 en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
20: Socialdeal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
21: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
20: Beren goed, thanks bo!
21: Social Deal, deals die je niet mag missen.
20: En actie, olifant!
22: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
21: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
23: Ik denk het zometeen. De 3 over 12, de lijst met de belangrijkste liedjes van vandaag, hoor je binnen een paar minuten hier.
0: dreigend nieuws van Stef Wandstra.
1: Hey Mart, goedemiddag. NAVO-chef Rutte heeft de NAVO-top in Ankara geopend. NOS op 3. En hij zei daar dat het bondgenootschap nog verder gaat investeren in nieuw materiaal, zoals vorig jaar is beloofd.
11: Welcome to the NATO Summit Defense Industry Forum. One year ago in The Hague, allies committed to invest a lot more in defense. 5% of GDP by 2035. And here we are now, one year later in Ankara, already delivering results.
1: Ja, zo gaat de NAVO veel meer investeren in de verdediging tegen drones. De komende 5 jaar gaat het in totaal om 40 miljard euro. 5 HAVO-scholieren in Hengelo in Overijssel hebben hun diploma niet gehaald door een pilot met de examens. Op het Montessori College werd een proef gedaan rond het examenprogramma wiskunde. De leerlingen maakten geen centraal examen wiskunde, maar sloten het vak alleen af met een schoolexamen. Nou, de uitkomst was dat daardoor 5 leerlingen geen voldoende hadden over al hun andere examens. In Oekraïne is het lichaam gevonden van de vrouw die verdacht wordt van de bomaanslag in Monaco vorige week. De vrouw zou gisteren zijn doodgeschoten in de buurt van de hoofdstad Kiev. Justitie in Monaco had al het vermoeden dat ze het land uit was gevlucht na die aanslag. Bij die aanslag raakte een Oekraïense zakenman zijn vrouw en kind gewond. Vermoedelijk was die actie tegen hem gericht omdat hij zaken deed op de door Rusland geannexeerde Krim. En in Melbourne is een man op een 140 meter hoge toren van een brug geklommen. Hij spoot er met graffiti een vogel op en wilde pas naar beneden komen als de autoriteiten akkoord gingen met 2 eisen.
12: I'm not coming down until they lower the taxes. I want a peanut butter and jam sandwich and a glass of milk. Or I'm not coming down.
1: Ja, lagere belastingen dus. Hij wilde ook dat een drone een boterham met pindakaas en een glas melk zou komen bezorgen. Nou, die reddingsactie in Melbourne zorgde voor flinke verkeersoverlast. Pas na 9 uur kwam de man weer naar beneden toe en hij is daarna opgepakt. Gaan we naar het weer toe. Veel zon vanmiddag. In het noorden is het wat grijzer en kan er nog een lichte bui vallen. Het wordt 22 graden in het noorden tot 28 graden in het zuiden.
0: Dan kijken we nog even naar de situatie. Op de weg 50 kilometer file. Niet heel veel geks voor een... Het is vandaag dinsdagmiddag. Wel 2 langere files. Op de A2 staat er eentje tussen Maastricht en Eindhoven. Er is een pittig ongeluk gebeurd ter hoogte van Roosteren. Ze zijn daar nog aan het bergen. Daar zijn er 2 rijstroken dicht en kan je ook niet over de oprit. Duurt daar een uur je vertraging. Ze hopen wel over een kwartiertje die weg weer vrij te geven. Dan nog de A16 Breda-Rotterdam bij Dordrecht. Vrachtwagen met pech. Rechte rijstrook dicht. Half uurtje vertraging. 3FM.
24: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
26: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
27: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
28: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
27: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
29: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
30: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
31: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
32: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten.

0: 2,70. Lidl.
1: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.

0: klaroengeschal en strijkers kondigt hij zijn laatste show in Amsterdam aan.
1: 3 over 12.
0: Dan klink ik wel een beetje als die ene gast die op vakantie dan zegt: zo, nou zijn we toch weer mooi over de helft van de vakantie. Ja, ja, het grootste deel zit er. Nu gaan we echt aftellen. Maar het is wel zo, vanavond de laatste keer dat Bruno Mars voorlopig althans in de Johan Cruijff Arena staat. Van zijn 4 shows is dat de laatste van vanavond, dus dat snap je inmiddels wel. Risk It All van Bruno Mars hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Dan hebben we nog 1 liedje in de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag, die je iedere dag meteen na 12 uur hoort op 3FM. En dat is een liedje met een nieuwtje eraan vast waar je u tegen zegt. Gaat over Flair, de band die ons land keihard aan het veroveren is met Door het Oog van de Nacht. Ze waren vanmorgen bij Wijnald en Jamie in de ochtend te gast en kregen toen deze boodschap te verwerken.
2: Yes. Are you ready?
3: Zeker.
2: Oké, okay, want Flair, jullie zijn de nieuwe 3FM teller!
3: Wow!
0: Die in het rijtje komt met onder andere Bente, Cloud, Vrouwtje, Ronnie Flex en heel veel andere artiesten. Allerlei namen die uitgeroepen zijn tot 3FM Talent artiesten, waarin wij geloven voor de toekomst. Vanaf vanmorgen is deze band dus aan het rijtje toegevoegd. Ze staan bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Flair met Door het Oog van de Dag.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.
0: De Johan Cruijff Arena staat. Van zijn 4 shows is dat de laatste van vanavond, dus dat snap je inmiddels wel. Risk It All van Bruno Mars hoorde je op nummer 2 in de 3 over 12 van 3FM. Dan hebben we nog 1 liedje in de lijst met de 3 belangrijkste tracks van de dag, die je iedere dag meteen na 12 uur hoort op 3FM. En dat is een liedje met een nieuwtje eraan vast waar je u tegen zegt. Gaat over Flair, de band die ons land keihard aan het veroveren is met Door het Oog van de Nacht. Ze waren vanmorgen bij Wijnald en Jamie in de ochtend te gast en kregen toen deze boodschap te verwerken.
2: Yes. Are you ready?
3: Zeker.
2: Oké, okay, want Flair, jullie zijn de nieuwe...

0: In het rijtje komt het onder andere Bente, Cloud, Vrouwtje, Ronnie Flex en heel veel andere artiesten. Allerlei namen die uitgeroepen zijn tot 3FM Talent artiesten, waarin wij geloven voor de toekomst. Vanaf vanmorgen is deze band dus aan het rijtje toegevoegd. Ze staan bovenaan de 3 over 12 van vandaag. Flair met Door het Oog van de Dag.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

12 van vandaag, want vanmorgen kregen zij als nieuwste artiest het predicaat 3FM Talent opgespeld op hun gezamenlijke borsten. Door het oog van de nacht hoorde je bovenaan de 3 over 12 van 3FM. Met Rondé en Sombers en nieuwste zometeen.

nieuwste heet My Body Isn't Ready. En die ontdek je natuurlijk op 3FM. Hij had de grote eer om op de bruiloft van Taylor Swift te zijn. Een van zijn beste vriendinnen. Volgens mij is Taylor Swift de beste vriendin van heel veel mensen. Maar heeft Taylor Swift zelf helemaal niet zo heel veel beste vrienden. Dat is een beetje mijn gevoel erbij. Maar hij was een van de 1000 mensen die erbij mochten zijn. En een prachtig pak had hij aan van de designer Kiyosaki Kunimoto. Japanse designer met een enorme kraag. Weet ik veel wat allemaal. Ik heb het me maar laten vertellen. Want foto's van die bruiloft zijn niet te vinden. Ik kreeg zo'n raar sectarisch gevoel erbij. Er mogen geen foto's van die bruiloft online komen. Er zijn ook nog geen official wedding pics, zeg maar, gewoon van iemand die je inhuurt om die foto's te maken. Maar goed, uit ervaring van de bruiloft van mijn zusje weet ik ook dat dat echt ongeveer 1,5 maand duurt voordat die gemaakt zijn. Maar ze mogen er dus ook niks over vertellen. De mensen die er geweest zijn. De somber, die weet ik van waar die was. En die, er stond een interview voor zijn neus. En zei, heb je het leuk gehad op de bruiloft van Taylor Swift? En toen zei hij, no comment. Toen zei hij, maar ja, je hoeft niet te vertellen, zeg maar, wat er allemaal gebeurd is. Maar heb je het leuk gehad? En toen zei somber, no comment. Geen commentaar. Ik denk echt dat Donald Trump over de Epstein-files meer heeft losgelaten dan somber over de bruiloft van Taylor Swift. Dus ze krijgen een beetje een raar gevoel bij. Maar het enige wat ik weet is dat iedereen een kater had op de tweede dag. Dus ze moeten het ongetwijfeld leuk gehad hebben. His body was ready. Somber met zijn nieuwste hoorde je juist bij 3FM. En dit zijn Jay-Z en Alicia Keys en Empire State of Mind.

het WK. Nou, ze zijn zo blij dat je het bijna niet hoort, maar zij zijn dus helemaal los aan het gaan op Another Antarctica, wat daar ook echt een Jezus in is. Dus we moeten de man een beetje loslaten, want ze doen het in het buitenland veel te goed. Maar als wij de Nederlandse sterren niet in ons eigen land kunnen houden, dan halen wij de buitenlandse sterren maar gewoon naar Nederland.

Armin van Buren, chef special on Larger Than Life bij 3FM. Middag, Marten hier. Ik ben al anderhalve week een liedje door je strot aan het douwen. Maar ik merk dat het werkt. Ik kreeg gisteren al wat berichtjes binnen van mensen die zeiden... ja, helemaal geen fan per se van deze artiest. En ik moest even een beetje wennen aan dit liedje. Maar ik begin hem langzamerhand wel leuk te vinden. Nou, dat is precies mijn doel. Want ik weet dat het een liedje is waar je even een paar keer doorheen moet luisteren. Maar hij is echt leuk. En het is de voorloper van het nieuwe album dat eraan komt. Het eerste liedje van een dubbel album dat Day and Night gaat heten. Van Carly Rae Jepsen, dat op 18 september uitkomt. En ik kwam van de week toevallig op de... vraag me niet waarom. Carly Rae Jepsen subreddit. Waar mensen dan allemaal lekker een beetje met elkaar kunnen praten en discussiëren over haar muziek. En de Carly Rae Jepsen fans hebben om de code te kraken, zeg maar artiesten die teasen dan altijd muziek en die maken dat dan een beetje ingewikkeld, een beetje cryptisch, hebben Carly Rae Jepsen fans dus Taylor Swift fans ingezijnd. Omdat Taylor Swift altijd zo cryptisch is met wat ze gaat doen en allemaal symboliek verwerkt. En daarin kun je dan weer de uithalen hoe haar nieuwste liedjes gaan heten en zo. Dat ze als soort codekrakers zijn ze gevraagd om mee te denken. En er is een theorie. Dus mocht je benieuwd zijn naar het eerstvolgende liedje van Carly. Een Swift-fan die heeft een bericht gepost in die subreddit en die zei, ik weet gewoon zeker, haar volgende liedje komt uit op 24 juli. De sterren staan letterlijk op een rijtje. Het is een vrijdag. Vrijdag komt vaak nieuwe muziek uit. Het is de 7e maand, juli, en de 24ste van de maand. In de Amerikaanse datumnotatie staat er dan 24/7, 24 juli. Sorry, in de Nederlandse datumnotatie. Het album gaat Day and Night heten. Dus het gaat over de cyclus van 24 uur per dag, 7 dagen per week. Dus, mocht jij toevallig dit liedje nu voor het eerst horen en denken, dit vind ik leuk, of afgelopen week al eerder op 3FM gehoord hebben en denken, goh, wanneer zou dat nieuwe liedje komen? Ik ga hem nu opschrijven, rood omrand in mijn agenda. Ik neem een dag vrij. 24 juli zou de opvolger van deze moeten komen, terwijl deze pas net uit is. On Wires.

waanzinnige tijdloze track. En meer van dit soort tijdloze tracks hoor je iedere werkdag tussen 9 en 12. Als je wil opstaan met je nodige portie aha-erlevenis. Het was dan niet aha, maar Elfenveel, maar je snapt wat ik bedoel. Tussen 9 en 12 alleen maar liedjes met eeuwigheidswaarde. Dit was Elfenveel en Forever Young bij 3FM. En dit is Miss Sarah Larsson en Midnight Sun.

Zara Larsson, Midnight Sun. Wil jij het allerleukste, allerliefste plantje van Nederland hebben? Enige voorwaarde is dat je er wat beter voor zorgt dan ik. Ik heb de mijne, Hans heet die, een jaartje gehad of zo. Toen was het wel redelijk afgelopen met Hans. Geef hem gewoon 1 keer per week water. Zo moeilijk was het niet. Mij is het niet gelukt, maar ik vertrouw jou heilig dat jij het kan. Binnen een paar minuten kan jij een kantoorplantje in je bezit krijgen met het logo van 3FM in het blad.

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
1: Wacht even, dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar

0: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
1: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
2: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
3: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
4: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.

0: 3000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
3: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Kies buitenverf van Siggens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
5: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl.
6: Iungo.
4: Welkom bij de verfzaak.
3: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
5: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl.
6: Iungo.
7: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stort vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
8: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
9: Ik zet mijn zonnebril maar op, want ik zie alleen maar stralende gezichten. Nu bij Kruidvat Nivea gezichtsverzorging 1+1 gratis. Hoho! Kom je huid verwijderen.

0: onze Mr. Know-it-all. Zometeen net als The Weeknd, Kendrick Lamar en Pray For Me. Eerst gaan we naar The Red to My Blue, want hij heeft bijna hetzelfde shirt aan als ik, maar dan in een andere kleur. Ja. Stef Banstra heeft het nieuws.
1: Toevallig inderdaad. Goedemiddag, Mart. De man die vorig jaar het Nationaal Monument op de Dam bekladde, krijgt geen straf. NOS op 3. Hij zette toen met graffiti pro-Palestijnse teksten op het Nationaal Monument op de Dam. Het Openbaar Ministerie vond het vernieling en wilde dat hij daarvoor gestraft werd. Maar daar gaat de rechter dus niet in mee. Die zegt dat er alleen sprake is van beschadiging. Omdat de dader de schade van ongeveer 900 euro al vergoed heeft, hoeft hij daarom niet opnieuw gestraft te worden. Een spannende dag vandaag voor de Britse prins Harry. In de loop van de dag komt er namelijk een uitspraak in de grote rechtszaak tegen Britse roddelbladen. Die zouden zijn privacy flink hebben aangetast, zegt correspondent Fleur Lansbach.
2: En het gaat erom dat de tabloids zich zouden hebben misdragen, dat ze telefoons hebben gehackt, dat ze privédetectives hebben ingezet, rare manieren om sappige roddels in de kranten te kunnen zetten. Dat is iets waar we vandaag dus een uitspraak in horen, nadat er 4 jaar is geprocedeerd, tientallen miljoenen in is gestopt. En vandaag gaat het over de Daily Mail.
1: En prins Harry schikte eerder al in een zaak tegen een groot mediabedrijf. Hij kreeg toen een schadevergoeding en excuses. En cabaretier en zanger Harry Jekkers krijgt een eigen standbeeld. Ja, dat mocht ook wel eens voor iemand die wereldberoemd is in Den Haag sinds hij deze hit schreef.
3: Hé,

0: voor wel een klein standbeeld, want hij komt namelijk in Madurodam te staan. Op het plein voor de miniatuurversie van de Koninklijke Schouwburg. Nou, Harry Jekkers is deze maand 75 geworden. Hij stopt ermee en staat zondag voor het laatst op het podium. En dan wordt ook het standbeeldje onthuld. Gaan we even naar het weer toe. Veel zon vanmiddag. In het noorden is het wat grijzer. Kan er nog een klein buitje vallen. Het is 22 graden in het noorden, 28 in het zuiden. 3FM.
1: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
2: Wow, wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
3: Oh, nu al zin in zaterdag.
2: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18 plus.
1: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
4: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
6: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten, alle zakken van 400 gram, 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
9: Of deze, in een leuk plaatsje.
10: Met 20

0: vakantiediscounter.nl.
1: 3FM. Mart Meijer.
2: Je nieuwe beste vriend op de werkvloer kan zometeen gratis en voor niks voor jou zijn. We gaan BN'er met een baan spelen. En je maakt kans op de 3FM kantoorplant. Ook de nieuwste Taylor Swift. En de weekenden.

0: even goed je oren spitst. Ik weet niet precies hoe dat eruit ziet. Ik zie dan voor me dat je je oren aan de bovenkant vastpakt en zo'n beetje naar boven trekt dat ze spits worden. Als dat je helpt, moet je dat vooral doen. Want je moet even goed luisteren. Althans, mag. Je hebt daar vrije keuze in. Maar dan kan je wel 3FM kantoorplantje winnen. We hebben een plantje gemaakt met een 3FM-logo in het blad. En hij komt ook al met een naamkaartje, dus je hoeft hem ook geen eigen naam meer te geven. En dat kan voor jou zijn als je hoort welke bekende Nederlander ik welke nieuwe baan heb gegeven. Je gaat zo meteen de stem horen van een bekende Nederlander en allemaal achtergrondgeluiden van een bepaalde werkplek of een bepaald beroep waar je die BN'er normaal gesproken, vermoed ik, nooit zou kunnen zien. Heeft hij kinderen? Ja, hij heeft kinderen. Hij heeft een kind. Oké, nou dan zou het misschien kunnen dat hij dit wel eens een keertje moet doen. Hij is een beetje verneukeratief ook, want het is een BN'er, maar hij spreekt geen Nederlands. Luister goed.
1: Yeah, same problem again like in qualifying in Austria. You know, when the rear wing doesn't close fully, you lose a lot of downforce and you spin off the track. One time, okay, but three times, it's becoming dangerous. You know, you're trying everything you can. I mean, the whole weekend I'm not happy with the car balance. I'm down on top speed. At the moment, I'm honestly just looking forward to go home.
0: Okay. Van wie was deze stem? En op basis van de geluiden die je op de achtergrond hoorde, welke nieuwe baan heb ik deze BN'er gegeven? Antwoord kan je droppen met een gratis berichtje in de NPO Luister-app. Heb je het goed? Dan maak je kans op de 3FM kantoorplant. Nu op 3FM, de nieuwste van Taylor's.

0: Henk en Kees de Schilders, als jullie zo heten, dan kan je eigenlijk alleen maar uit Volendam komen, toch?
1: Ja, dat klopt, we komen uit Volendam.
0: Henk, het is tijd voor een zeer kritisch interview. Dit wordt denk ik ook meteen mijn sollicitatie om ooit een keertje zomergasten te gaan presenteren. Oh nee, dat kan niet, dat programma wordt wegbezuinigd, maar dat terzijde. Jouw collega, dat is Kees.
1: Ja, mijn collega heet Kees.
0: En Kees heeft een goede claim to fame, want wat is de achternaam van Kees?
1: Zijn achternaam is Dulles.
0: Dulles. En dan moet je natuurlijk bij Volendam meteen denken aan Jan Dulles, de zanger van de 3A's.
1: Dat klopt.
0: Hij is familie.
1: Het is zijn jongere broertje.
0: Maar dan gaat nu het zomergastengedeelte komen. Ik heb Jan Dulles net even gegoogeld. Die heet helemaal geen Jan Dulles. Dat is een pseudoniem. Zijn achternaam is helemaal niet Dulles.
1: Nee, dat heb jij goed uitgezocht.
0: Maar is het zeg maar zo dan dat Kees dacht, ja, mensen moeten wel weten dat mijn broer beroemd is, dus ik ga dan diezelfde neppe achternaam aannemen?
1: Nee, het is zo. In Volendam heb je, zoals jij ook al zei, er zijn heel veel Kezen, er zijn heel veel Jannen, ja. Er zijn iets minder Henken, maar omdat ze ook allemaal Kwakman en Veerman en Tol heten, hebben ze maar verzonnen tot er bijnamen moesten worden verzonnen. Dus in Volendam heeft bijna iedereen een bijnaam. Oh. En zijn vader, Jan en Kees' vader, die dachten, die zagen een minister op de tv uit Amerika en die heette Dulles.
0: Minister Dulles.
1: En daar is hij aan vernoemd. En nou, dat is de bijnaam geworden.
0: Dit is een sensationeel verhaal en ik ben blij dat je me dit uitgelegd hebt. Jullie Volendammers hebben meer gemeen met de Russen dan je zou denken, want Russen hebben dit ook allemaal. Die hebben allemaal een achternaam en die hebben ook nog een soort bijnaam om ze te kunnen scheiden van de rest. Dat weet ik nog weer omdat ik Dostojevski gelezen heb. Maar goed, daar heb jij verder helemaal geen reet aan. Zullen we het spelletje anders even gaan spelen, Henk? Want het wordt een beetje verwarrend zo.
1: Oh ja, daar ging het. Daar belde ik eigenlijk voor.
0: Ja, klopt. Het is helemaal mijn eigen schuld, hoor. Daar kan jij verder helemaal niks aan doen. En we gaan nog even een keertje naar de opgave van BR met een baan luisteren.
2: Yeah, it's the same problem again like in qualifying in Austria. You know, when the rear wing doesn't close fully, you lose a lot of downforce and you spin off the track. One time.
0: Ja, de vraag is welke bekende Nederlander hoorde je hier? En op basis van de geluiden, welke nieuwe baan heb ik hem gegeven, Henk?
1: Ik denk dat we Max Verstappen hoorden en die was bezig in de fietsenwinkel.
0: Nou, die fietsenwinkel, dat heb je helemaal goed gehoord aan de belletjes en de pompen en dat soort dingen. Maar we gaan nog even die stem losknippen voor de bevestiging.
2: At the moment, I'm honestly just looking forward to go home and not think about Formula 1.
0: I'm just looking forward to go home and not think about Formula 1. Dat was inderdaad Max Verstappen. En dat betekent dat de 3FM kantoorplan jullie kant op komt.
1: Yes. Ja, ik ben heel blij mee. Hij gaat in de bus bij ons.
0: Wat gezellig. Wees voorzichtig. Ze is lief en kwetsbaar. Ze heet Sophie, de plant die naar jullie toe komt.
1: Sophie, geweldig.
0: Mag ik dan nog één gunst vragen aan Kees?
1: Ja.
0: Wilde je even de hartelijke groeten doen aan zijn broer Jan? Want toen ik 10, 11 jaar oud was ik echt idolaat van de 3A's. Dus ik zou het fijn vinden als jullie namens mij even de groetjes aan Jan doen.

Free Your Mind. Juist in BNR met een baan had ik contact met Kees Dulles. De broer van de 3J-zanger Jan Dulles. En toen moest ik ineens terugdenken aan het moment dat ik 11 jaar oud was... en een beetje laat was op de Hives-trein. Dat ik dacht, ik ga ook Hives aanmaken, net als alle mensen om me heen. Maar ik wilde eigenlijk alleen maar graag vrienden worden met de 3J's op Hives. Dat leek me vet, want ik was groot fan van de 3J's. En toen dacht ik, ja, als ik nou toch een vriendschapverzoek stuur... dan gaan die zanger, die beheert dat vast en die gaat dat dan lezen. Hoe zorg ik er nou voor dat zij vrienden met mij willen worden? Toen hadden zij het liedje Wat is Dromen net uitgebracht. En toen dacht ik, oh, dan ga ik even laten zien dat ik emotionele diepgang heb. Misschien dat de 3J's dan vrienden met mij willen worden op Hives. Ik kan nog bijna woord voor woord herinneren wat ik gestuurd heb. Hallo, de 3J's, ik ben heel erg groot fan van jullie. Ik ben Mart. Wat is dromen? Wat een mooie vraag. Dat vraag ik mezelf vaak ook af. Ik zou nu graag vrienden met jullie willen worden. Tikkeltje naïef misschien dat ik dacht dat die mannen lekker zelf de hele dag achter hun computer alle Hives dingen zaten te beheren. Maar wel vrienden geworden met de 3J's op Hives. Dat dan weer wel. Ja.

Het is de nieuwste van Cameron Whitcomb en die heet Kingdom of Fear. Hoorde je bij de EFM. Even een kleine quizvraagje. Als jij denkt aan een romantische vakantie met je hypothetisch aanwezige partner, waar denk je dan aan? Waar zie je jezelf? Zie je jezelf door Parijs struinen, wijn drinken op het terras, verse baguettes halen in je kloffie, lekker 's ochtends ontbijten, niks lekkerder dan een daadwerkelijk Frans baguette. Zie je jezelf misschien met je lief onder de sinaasappelbomen van Valencia, stukjes Iberico ham en schapenkaas eten bij zo'n lief klein delicatessenzaakje, of in de prachtige historische steden van Italië flaneren, waar je zelfs bij de meest loesje zaken betere espresso kan drinken dan in Nederland. In korte kleren lekker gelato eten, terwijl je langs een mannetje loopt dat accordeon aan het spelen is. Allemaal zo romantisch, maar de mannen van Coldplay, die hebben een soort reisbureau-liedje gemaakt een tijd geleden. Zij kwamen namelijk op tour in een land, en nog een keer, waarvan ze zeiden, niemand heeft door dat dit het hoogtepunt van romantiek is. De zonsondergangen, de prachtige bomen waar je onderdoor loopt, vlinders, lieve mensen, lekker eten. En als je het vanuit 2026 bekijkt, waren ze eigenlijk een tijd heel ver vooruit. Want inmiddels gaan heel veel stellen samen naar dit land op vakantie, omdat we met z'n allen de schoonheid ontdekt hebben. En omdat de koers van de yen heel gunstig is ten opzichte van de euro en het dus nu heel goedkoop is om naar Japan te gaan, maar dat even geheel terzijde. Deze mannen wisten het in 2008 al. Hier moet je heen met je partner. Dit is de plek voor pure romantiek. Een ode aan een vakantie met je lover in Japan. Dit is Coldplay.

Mannelijke Catcher, is dit toch om je werk nog even mee dwars door midden te breken? Dat is hier overigens al ruim, maar toch gevoelsmatig. Sickness X en Superstring hoorde je bij 3FM. Waar je de meeste muziek van Nederland krijgt, terwijl jij aan het strijden bent. Waaronder Sienna Spiral met Material Lover. En ook Charlie XCX met Boomclap. En ik wil je ook graag voorstellen aan dit liedje. Want dit gaat echt de hele wereld over. Temper City, dit is Self.

0: Max en Boom Club hoorde je bij 3FM. Laatste dagje dat je het zonder Sofie Hielkema moet doen. Ik had er gisteren even aan de telefoon. Zo zijn we met elkaar. Even bij elkaar inchecken. Sofie heeft nog niet heel veel van haar stem teruggekregen. Wel weer helemaal een goed gevulde ziel nadat ze op Down the Rabbit Hole geweest is. Morgen is zij er weer. Zometeen blijf ik bij met de meeste muziek van Nederland. En onder andere ook een nieuwe mega-hit memory. We gaan even terugduiken in de 3FM mega-hit archieven. En ik mag wel zeggen, we hebben er een pareltje uitgehaald. Ik ga ook zeggen, je gaat nu een stukje horen van een liedje dat er zometeen aankomt. Dat is dus niet die mega-hit memory. Dan weet je dat alvast.
1: Zometeen op 3FM. Meer Maart. Met onder andere...

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
2: Iedereen begrijpt elkaar.
3: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
4: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
5: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.

0: zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
1: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
0: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
5: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
6: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
5: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
7: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad, struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
8: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
7: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
9: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
10: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
11: Vraag je, heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt, heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund kan je direct geld opnemen. Hou jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
12: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand voor je weet maar nooit.

0: De maatschappij, dat ben jij.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney Fayana, kom tot leven.
4: See her light up the night in the sea. She calls me.
5: Are you ready to be the hero?
3: Disney's Fayana, 8 juli in de bioscoop.
6: Wees gegroet, het is de dinsdagmiddag van 3FM waar je het WK-anthem van Shakira en Burna Boy zo hoort en ook nieuwe muziek van Phoebe Bridgers. 1 over 2, het nieuws met Stef Bandstra.
7: Goedemiddag, Nederland gaat meer investeren in defensie. NOS op 3. Dat is net bekendgemaakt op de NAVO-top in Turkije. Onder leiding van NAVO-baas Rutte. Vorig jaar besloten de NAVO-landen al dat 5% van de nationale begroting naar defensie moet gaan. Dit na kritiek van de Amerikaanse president Trump. We gaan direct naar onze correspondent Kezia Hekster. Ja, wat zeggen die nieuwe investeringen?
8: Ja, dit is ook dreigende taal, een beetje Amerikaanse taal van Rutte om maar aan Trump te laten zien. Kijk eens, we zijn echt goed bezig. En ja, of dat dan gaat werken, het eerlijke antwoord is natuurlijk, dat weet niemand. Want Trump die blijft grillig. Hij is ook nog altijd boos op een aantal NAVO-landen die wat hem betreft hem niet genoeg hebben geholpen in die Iran-oorlog. En hoe zijn humeur is, dat zien we vanavond bij het diner of misschien morgen als de echte vergadering is.
7: Gaan we door naar Frankrijk, want de Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen heeft in hoger beroep een lagere straf gekregen. Ze is veroordeeld voor het doorsluizen van Europees geld. Le Pen moet een jaar de gevangenis in. Maar misschien wel belangrijker, ze mag zich 15 maanden niet verkiesbaar stellen en kan dus ook niet meedoen aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ajax raakt een belangrijk talent kwijt. Sean Steur gaat volgens VI en de Telegraaf een transfer maken naar Newcastle United. Sean Steur is nog maar 18 jaar, maar brak vorig jaar door bij Ajax. De Engelsen betalen zeker 24 miljoen euro voor hem. En de Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. Ze was vooral bekend van deze hit.

0: LMFAO was dat, met Party Rock Anthem. Je hoorde daarin ook de stem van Laura Bennett. Ze overleed eigenlijk al eind mei, maar dat is nu pas naar buiten gebracht. Bennett werd 36 jaar en haar doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En wat weer voor je zonnig nu. In het noorden is het iets grijzer. Vanavond trekt het wat dicht allemaal. Morgen begint bewolkt. Later komt er meer zon bij en wordt het maximaal 27 graden.
1: Dan je verkeersupdate van de ABB op 3FM. Het is rustig, zoals uiteraard te verwachten op een dinsdagmiddag. Wel een wat langere file op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Komt door een ongeluk ter hoogte van Weert Noord. Daardoor is de rechterrijstrook dicht, verlies je bijna een half uur. En op de A16 tussen Rotterdam en Breda bij Feyenoord zijn ze bezig met opruimwerkzaamheden. Daardoor ook één rijstrook minder en 10 minuten vertraging. Sta je ergens anders in Nederland in de file, dan ben je binnen 10 minuten weer onderweg. 3FM.
2: Ster. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: Kom naar Museum Batavialand.
5: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
4: Parkeren kan bij Bataviastad.
5: Dus kom naar Museum Batavialand.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
5: Domino's. De Batavia voor het laatst in het water beleven?
4: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
7: Hakje sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de hak burrito schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hakje dag!
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall, er is altijd een weg.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
12: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou, blootgewoon.nl.
13: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
12: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
13: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
14: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch? Oh, nee hè.
15: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is de Last Minute Super Sale bij Prijs 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
18: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
18: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
1: What's up, peeps? Gaan we nog lekker? We zijn dik over de helft van de werkdag. Langzaam onderweg naar de middagshow met Barend en Benner. En dat doe je met de meeste muziek van Nederland bij 3FM. Shakira en Burna Boy. Hoor je zo naar Kensington.

met Burna Boy bij 3FM en Die Die. Heb je deze vrouw nog voorbij zien komen tijdens de WK-wedstrijden toevallig? Zij heeft het anthem gemaakt van het WK-voetbal. Dat heb je zojuist gehoord. Dus zij moet natuurlijk ook af en toe bij een wedstrijdje of twee aanwezig zijn. Ik zag op een gegeven moment een shot van haar. En toen zei de commentator, daar zit ze dan. De maakster van het anthem van het WK, Shakira. Toen dacht ik, bro, kom op. Je ziet toch zelf ook wel dat dat niet Shakira is. Dat is een vrouw, die is 3,24 of zo. Dat kan nooit Shakira zijn. Toen zei mijn huisgenoot tegen mij, ik denk wel dat ze het is. Toen gingen we het googlen. Wat blijkt, dat is echt ongekend. Ik weet dat mensen wel vaker zeggen, ah ja, die Shakira, of weet ik wel, van Jennifer Lopez of zo. Ah, die zou je toch ook geen 50 geven. Maar ik weet niet naar welke dokter Shakira toe gaat. Maar holy moly, die heeft zijn werk goed gedaan. Ik heb vorige week nog iets zitten roepen over Adam Levine van Maroon 5. Dat hij ook naar een helpende hand is gegaan en dat het er echt niet uitziet. Die man is er echt 20 jaar ouder van geworden. Nou, ik weet niet of de dokter van Shakira luistert, maar felicidades. Die heeft zijn werk echt fucking goed gedaan. Die vrouw wordt bijna 50 en ze ziet er echt jonger uit dan ik. Hoewel dat misschien ook wel meer zegt over mij dan over Shakira. Goedemiddag, Mart hier op de plek van Sofie. Het is 2:15. Je bent heel voorzichtig onderweg naar het einde van je werkdag. En dat doe je met nieuwe muziek van Phoebe Bridgers op 3FM. Wat een ontzettend goed liedje is dit. Het heet Lost Boys.

zojuist. Van ladies gaan we door naar een stel mannen die... Ik ga nu even verwachten, zeg maar, ik ga mijn verwachtingen uitspreken. Geef het een jaar hebben ze een nieuw album gemaakt. Het staat helemaal vol met hits. Want zij hebben de afgelopen tijd heel veel tijd, aandacht, geld en energie gestoken in een project dat totaal niet van de grond is gekomen. Echt jaren zijn de mannen van deze band bezig geweest met het ontwikkelen van een game. En niet per se een game die dan met de band te maken heeft of wat dan ook. Nee, ze wilden gewoon heel graag een keer een videospelletje maken. Dat is Last Flag gaan heten. En het lijkt een beetje op Fortnite als je dat kent qua gameplay. Het ziet allemaal best wel leuk, een beetje geinig uit. Super veel tijd en werk ingestoken. Games echt volledig geflopt. Ze hebben nu al, het is een paar weken uit, er is nu al 67% korting op die game gedaan, omdat het maar niet wil verkopen. En het allerslechtste teken in de gamewereld is als 3 weken nadat het spel uit is, de makers zeggen, vanaf nu doen we geen support. Als er iets kapot is aan de game, als er een foutje in zit, wat dan ook, gaan wij het niet meer repareren. Dat betekent dat echt iedereen die ermee te maken heeft zijn klauwen eraf heeft getrokken. Dus echt een groot fiasco voor deze mannen. Maar goed, dus aan de andere kant, het is net als een beetje als artiesten Heartbreak meemaken. Je weet zeker dat er nu een album aankomt, want ze moeten gewoon lappen. Ze moeten gewoon die gamemakers afkopen. Ze moeten alle verliezen die ze hebben gemaakt, die moeten ze nog een beetje weten af te betalen. Dus ik hoop dan maar dat er nieuwe muziek van deze man aankomt. Imagine Dragons. Dit is Bones, maar 3FM.

0: belangrijkste nieuwe liedje van deze week. Je snapt misschien wel wat voor ongelofelijke taak het is voor de 3FM-DJ's om elke week een nieuw liedje aan te wijzen tot 3FM Megahit. Maar al 33 jaar lang doen we het. En hoe leuk is het om af en toe even te spitten in die archieven?
1: Megahit. Megahit. Memories.
0: Iedere dag net iets na 2:30 hoor je het hier op 3FM. Normaal gesproken met Sophie Hielkwa. Die is er vandaag nog een dagje niet. Die is morgen terug. Mijn naam is Mart. En ik vind het heel leuk om samen met je even door die archieven heen te gaan. Een liedje zometeen in Megahit Memories dat je al een tijdje niet meer gehoord hebt, denk ik, op 3FM. Ik heb hem voor je opgeduikeld uit de archieven. En zoals ook traditie is, kan je alvast raden welk liedje dat is. Ik ga je 1 seconde uit de Megahit Memory van zometeen laten horen. En jij mag even flexen met hoeveel je van muziek weet en hoe scherp je bent. En dat je maar 1 seconde nodig hebt om liedjes te herkennen. Laat maar gewoon even aan mij weten hoe scherp je bent. Want als ik deze zou horen, weet ik niet of ik hem meteen zou raden. Misschien zou ik hem wel 2-3 keer moeten horen. Die kans ga ik je niet gunnen in 1 keer. Via de NPO Luister-app kan je laten weten wat is de Megahit Memory van zometeen. Stem van die meneer is wel herkenbaar, maar ik ben zeer benieuwd of je weet welke artiest en welk liedje dit is. Via de NPO Luister-app mag je even flexen met dat jij het al lang gehoord had natuurlijk. De Megahit Memory in deze 1 seconde. Je hoort hem zometeen in zijn volledige, wat is het, 3 minuten 34. Eerst Sam Fender en Olivia Dean bij 3FM. Dit is Rain Me In.

hier hebben staan bij 3FM... waar alle, inmiddels volgens mij, bijna 2000 3FM megahits in staan. Iedere werkdag rond deze tijd vissen we er even eentje uit. Blikken we even terug op een liedje dat ooit met groot risico door de 3FM-DJ's is gekozen als het belangrijkste nieuwe liedje van de week. Om even te kijken of dat ook een beetje, of het een beetje die eer heeft waargemaakt. Vandaag een mega memory van een band die heel veel credit krijgt hier op 3FM en ook daarbuiten. Ik ken heel veel muzieknerds die dit de beste band van de, in ieder geval de afgelopen 10 jaar vinden. Maar het was wel moeilijk. Ik heb net 1 seconde ervan laten horen. En alleen Arjan en Marcello, goed gedaan, die hadden herkend dat het gaat om The 1975. Maar het liedje dat je van ze gaat horen, dat drijft vooral op iemand die eigenlijk nooit de credits krijgt, terwijl zij zelf minimaal net zo geweldig is. Ik wil haar even onder de aandacht brengen. Zij heet Amber Bain en heel misschien dat je haar kent onder haar artiestennaam The Japanese House. Zij heeft zelf een aantal prachtige liedjes gemaakt. Sommige lijken ook wel wat qua muziek op The 1975. Andere zijn heel klein en kwetsbaar met alleen haar stem en een soort halve pianobegeleiding. Nou, zij schrijft beeldschone teksten waar bijna geen hedendaagse artiest bij in de buurt komt. En ze speelt ook heel veel instrumenten. Op dit liedje doet ze bijvoorbeeld de gitaar, de piano en is zij de achtergrondzangeres. Geweldig goed liedje met de touch van de Japanese House, maar uiteindelijk staat op het etiketje toch gewoon de 1975. De mega-hit memory van vandaag heet It's Not Living If It's Not With You.

Here Without You bij 3FM. Het allerlekkerste, dat wie dan ook, ouders, partner, collega's, vrienden tegen je kunnen zeggen, is zo, je had gelijk. En dit heb ik de afgelopen weken heel vaak, want een paar weken terug zei ik tegen jou, hey, heb je dat liedje gehoord wat op dat album van Bruno Mars staat, wat zo funky, zo soulful is, je moet er even naar luisteren. En er komen steeds meer collega's naar mij toe afgelopen week die zeggen, goh, ik hoorde dat liedje bij jou.

0: toch altijd het gevoel dat ze een langer liedje gemaakt hadden. En dat ze in de studio zeiden, weet je wat, we knippen hem hier gewoon af. Is wel goed zo. 2 minuten 51, net een beetje aan de korte kant. En ik zit nog zo lekker in dat liedje. En dan ineens, ploep, is het weg. Een soort edger misschien, dat je dan verlangt naar meer. Zou wel kunnen. Ik krijg in ieder geval geen genoeg van het nieuwe liedje van Bruno Mars. Je hoort het bij 3FM en dat heet On My Soul.
1: Zometeen op 3FM. Meer Mart. Met onder andere deze.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Een waanzinnig voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de dierentuin voor kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
4: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
10: Dit is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol. Of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
9: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
10: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
9: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
11: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de ontroerende roman Alles voor de reis van Adriaan van Dis. Een aangrijpend boek over een onvergetelijke vrouw. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
12: Vakantieboeken koop je lokaal bij Libris en op Libris.nl.
14: Zou ik 2 glaasjes bubbels mogen van mijn mama?
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
16: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
15: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
17: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.

0: in de tussentijd hoor je onder andere Olivia Rodrigo. En Stef Wanstra, wat heeft het nieuws van 3 uur?
1: Zeker, goedemiddag. 1 ding is zeker.
2: Hij kan heel goed stoten. Ja.
3: Het is geen pussy.
2: Nee, het is zeker geen pussy.
1: Ja, over wie dit gaat, hoor je zo meteen. NOS op 3. Ik begin in Frankrijk, want de radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is opnieuw veroordeeld. Ze sluit de Europees geld door naar de kas van haar eigen partij. En daarom mag ze zich de komende 15 maanden niet verkiesbaar stellen. En er is meer, zegt onze correspondent Saskia Houtuin.
4: Dat is dat zij 3 jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan 2 voorwaardelijk. En 1 jaar dat ze een elektronische enkelband moet dragen. En dat gaat per direct in. En dat zou inhouden dat ze dus het komende jaar tot en met de presidentsverkiezingen die enkelband zou moeten dragen. En dat is iets waarvan ze eerder heeft aangegeven, ook nog afgelopen weekend, dat ze dat absoluut niet wil. En dat ze daarom dus geen presidentskandidaat kan zijn.
1: 2 mannen hebben in een hoger beroep levenslang gekregen. Ze pleegden in 2020 en 2021 7 supergewelddadige overvallen. En daarbij viel 1 dode. Ook mishandelden de mannen in Heerhugowaard een heel gezin. De zoon kreeg daar een heet strijkijzer op zijn lichaam gedrukt. En naast 2 keer levenslang zijn er aan 2 andere daders celstraffen van 20 en 25 jaar opgelegd. Prinses Amalia begint na de vakantie bij de marine. Dat is onderdeel van haar opleiding aan het Defensity College. De Rijksvoorlichtingsdienst zegt dat Amalia vandaag haar opdracht als militair werkstudent bij de luchtmacht heeft afgerond. En straks begint ze dus bij de marine. Nou, normaal gesproken zit hij gewoon strak in pak, hoor, in de gemeenteraad van Geelze en Rijen. Maar afgelopen weekend stond de burgemeester Alsema ineens in de boksering. Ja, daar had hij maanden voor getraind.
5: Nee, dat komt niet zo vaak voor. Maar ja, waarom zou een burgemeester niet kunnen boksen en anderen wel?
1: Ja, zo is het ook natuurlijk. En hij bleef overeind. De jury besliste dat het uiteindelijk gelijk spel werd. En de volgende uitdaging heeft de burgemeester ook al.
5: Misschien dat Rico het ziet zitten.
6: Ja, u daagt hem bij deze uit?
5: Ja hoor, zeker. Kom maar op.
6: Ja, u kunt hem aan?
5: Dat weet ik niet. Maar ik wil het wel een keer proberen.
1: Ja, of 14-voudig wereldkampioen Rico Verhoeven dus die uitdaging aangaat, is nog niet bekend. We hebben nog even het weer voor je. Zonnig nu in het noorden is het wat bewolkter allemaal. Vanavond trekt de boel dicht. Morgen begint grijs. Later komt er wat meer zon bij. Wordt het maximaal 27 graden.
0: Dan de verkeersupdate van de ABB hier op 3FM. Langzaam is het ietsjes drukker aan het worden al op de weg. Een vroege avondspits. Nou, kunnen we nog niet echt van spreken. Maar goed, bijna 4 uur, dus het wordt wat drukker. Onder andere op de A2 tussen Maastricht en Eindhoven. Bij Weert Noord is een ongeluk gebeurd. Je hebt 1 rijstrook minder en ongeveer 40 minuten vertraging. Weg zou wel ieder moment weer open kunnen zijn. Op de A27 tussen Breda en Gorkum zijn ze bezig met werkzaamheden net voorbij werken. En dan, daardoor heb je een kwartier vertraging. En op de A50 tussen Eindhoven en Os zorgt een auto met pech bij Uden-Zuid op dit moment voor een half uur vertraging. Sta je ergens anders in Nederland vast, zou zomaar kunnen. Weet dan dat je binnen 15 minuten weer onderweg bent. 3FM.
7: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
8: Iedereen begrijpt elkaar.
9: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
10: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: zwemband.
1: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
2: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
3: Geeft ruimte.
4: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
5: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
7: Met 20...

0: actiediscounter.nl.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
3: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
4: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
5: Het is sale in de designer-outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer-outlet Roermond en designer-outlet Roosendaal.
6: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
7: Domino's. Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
8: 3FM.
9: Mark Meijer.
10: Binnen een paar minuten op 3FM de nieuwste Olivia Rodrigo. Een uitstekend liedje, Stupid Song. En een tijdloze track van Rihanna en Calvin Harris. We Found Love, ook zometeen.

Olivia Rodrigo en een stupid song bij 3FM. De impact van deze vrouw is zo groot, ik onderschat dat nog steeds wel eens. Even los van het feit dat ze het meest gestreamde album voor een vrouwelijke artiest ooit op haar naam heeft staan met haar album Guts. Gewoon meer dan Taylor Swift, Beyoncé, weet ik veel wie allemaal. Heeft zij ook hoogstpersoonlijk voor een revival gezorgd van een band waarvan ik niet denk dat zonder Olivia Rodrigo deze band nog nieuwe aanwas zou aanspreken. Even helemaal los van het feit dat ze echt krankjorum goed zijn. Hè? Ik maak er ook geen geheim van. Ik hou ontzettend veel van oude meuk qua muziek. Talking Heads, Paul Simon, Joni Mitchell. Zeg maar, alles van 40 plus jaar is mijn ding. Dus ik vind de muziek van The Cure, want daar gaat het om, ook heel leuk. Maar nooit echt heel erg extreem gegrepen. Totdat Olivia Rodrigo eigenlijk bijna een beetje een soort supportartiest is geworden voor The Cure. Zij heeft Robert Smith, de zanger, op een gegeven moment bij haar het podium opgehaald. Ze hebben samen een liedje gemaakt dat een tijdje terug is uitgekomen. En The Cure stond een paar weken geleden op Pinkpop. Daar was ik namens 3FM. En toen sprak ik dus best wel veel jonge mensen. Toen zei ik, wat heeft jou gedreven om hier naar The Cure te komen kijken? En toen zeiden dus heel veel mensen tegen mij, komt door Olivia Rodrigo. Dus ik ben heel blij dat zij haar influence-tactieken niet of niet alleen inzet om een nieuwe blush en een nieuwe, weet ik veel, pincet waarmee je wenkbrauw kan epileren te verkopen. Maar ook gewoon om mensen aan geweldige muziek te helpen. The Cure heeft er een hele hoop nieuwe fans bij. Dankzij de dame die je zojuist hoorde, Olivia Rodrigo, met haar nieuwste stupid song bij 3FM. En dit zijn Rihanna en Calvin Harris.

Fleetwood Mac. Everywhere, hoorde je bij 3FM. Sommige liedjes die pakken mijn aandacht, omdat er gekke dingetjes in zitten. Het zou bijna deze hardlooproutine van Stevie Nicks kunnen zijn uiteindelijk. Of Christine McVie, ik weet eigenlijk niet welke van de twee deze gezongen heeft. Gewoon kleine gekke geluidjes die als je ze voor het eerst hoort heel out of place lijken. Gewoon een beetje anders dan je gewend bent. Misschien voelt het niet helemaal alsof het hoort, tussen aanhalingstekens, in muziek. Nou, dat heb ik met een specifiek stukje in het liedje dat je nu gaat horen. En dat stukje maakt het juist zo magisch. Want als je dat een paar keer gehoord hebt, dan ben je eraan gewend. En dan wordt het juist het allerbeste stukje van het liedje. Het gaat om dit stukje van de nieuwste van Tove Lo en Stromae. Dat is het. Maar dat klinkt zo maf, maar het blijft toch wel in je hoofd zitten. Gewoon alleen maar dit. Ik kan het ook niet anders dan als priem omschrijven. Klinkt zo maf, maar blijft wel heel goed in je hoofd zitten. Geweldig fijn nieuw liedje van Tove Lo en Stromae. 3FM.

0: Wat een sampletje van Sister Nancy uit Jamaica allemaal wel niet kan doen met een geweldige zomerhit van Uriel en Solto, Jamaican bij 3.
1: De Hocus Focus Mix.
0: Oh, was jij stiekem een beetje ingedut? Dat klinkt een beetje als Bob de Huisbaas. Mag ik van jou een bakkie koffie? Anyway, dat zou je misschien wel nodig kunnen hebben. Maar als er geen bakkie koffie in de buurt is, dan heb ik iets heel anders voor je. Namelijk de Hocus Pocus Mix. Een auditief bakkie koffie voor je. Zoals je hoort, ik zou hem zelf ook wel kunnen gebruiken. Het is een muziekmixie van... Nou, eens even koeken roeren. 7 minuten en 11 seconden. Nou, in 7 minuten en 11 seconden kan je heel veel doen. Een heel bakkie koffie zetten en opdrinken bijvoorbeeld. En daarbij je tong verbranden. Maar ook nog even wat taakjes afvinken. Gewoon een paar. Even wat dingen waarvan je denkt, zit ik eigenlijk al een tijdje tegenaan. Dat mailtje moet ik nog sturen. Dat bestandje moet ik nog even in de portal zetten. Weet ik wel wat je allemaal moet doen. Nog een lading ergens afleveren. Ik moet toch eigenlijk nog eventjes de plantjes water geven. Nou, daar is die Hocus Focus Mix voor bedoeld. Want die pep je een beetje op. Die geeft je een beetje energie om die laatste taakjes te doen. En daar blijft het niet bij. Want tijdens die Hocus Focus Mix maak je ook nog kans op een dik gevulde snoepbot. Op kosten van 3FM. Het enige dat je daarvoor even hoeft te doen is mij nu een berichtje sturen. Met de NPO Luister-app kan je een berichtje sturen naar de studio van 3FM. Laat daarin even weten wat die taken zijn die je nog moet afronden. Wat is dat ene ding waarvan je denkt, oké, weet je wat, ik grijp die Hocus Focus Mix even aan om dat taakje daar even in af te ronden. Of in ieder geval een beginnetje te maken. Kan je laten weten via de NPO Luister-app. Maak je kans op een snoepbot betaald door je vrienden van 3FM. Althans, Sophie. Ik zit op haar plek. Ik heb er verder niks mee.

0: Tracy Abrams. I love you, I'm sorry.
1: De Hocus Pocus Mix.
2: Dan met de rust. We gaan beginnen aan de Hocus Pocus Mix. Een muziekmix die dat er speciaal voor gemaakt is om je brein weer even op scherp te zetten. Persoonlijk, ik voel me echt zo scherp als een sinaasappel op dit moment. Nou, je weet, sinaasappel, er zit geen hoekje aan. Dus dat is niet best vandaag. Dus je kan de Hocus Pocus Mix goed gebruiken. Misschien jij ook wel tijdens het afvinken van je allerlaatste taakjes. En je kan laten weten wat de taken zijn die je even wil afronden tijdens de Hocus Pocus Mix. Als je dat doet in een berichtje met de NPO Luisterapp, dan maak je kans op een snoeppot. Ja, ik kreeg een berichtje van Jesse. Dat geeft wel aan hoe zacht mijn brein op dit moment is. Jesse die zei, ik ga een beginnetje maken aan mijn avond. En toen dacht ik echt, een stuk lus, een staklas, een stukste. Hij gaat een stuk klus doen, maar die C en die K achter elkaar. Ik dacht, dat is een staklus. Is dit een soort nieuwe High Rocks of zo? Maar hij gaat toch even stukken. Jesse, heel veel succes. Als jij ook een snoeppot wil winnen, stuur dan nog even je berichtje met de taken die je moet afronden via de NPO Luister-app. Here we

0: Lady Gaga en Beyoncé, onder andere Telefoon. Michael Jackson zat erin. Verder leuk aan, Let Me Think About It. Nirvana en je hoorde ook nog Axel en Grosso. En More Than You Know. Lekker bezig met het afvinken van die laatste taakjes van deze dinsdag. Hoop ik althans voor je, terwijl je luistert naar de Hocus Focus Mix. Ik zat er wel een beetje af te vragen, Sander. Als je 2 dagen aan het voorbereiden bent, wat moet er dan een vredesnaam voorbereid worden?
1: Ja, ik moet een campingstoel vinden. Het is bijzonder lastig.
0: Want jij stuurde gisteren eigenlijk hetzelfde appje als vandaag. Dat je bezig was met voorbereidingen voor het festival Wildeburg. Heb je gisteren ook de hele dag naar een campingstoel gezocht?
1: Nee, op een gegeven moment heb ik opgegeven.
0: Ja, oké. Okay, dus je hebt daar gisteren een dag aan besteed en vandaag nu weer. Maar je zou toch zeggen rijden naar een Decathlonnetje of zo?
1: Ja, maar die heb je niet in Haarlem. Dat is lastig, hè.
0: Er zit niet een bever bij je in de buurt of zo?
1: Jawel, ik ben onderweg.
0: Oké, okay, heel goed. Hey, maar wat zit er verder allemaal al wel in de achterbak? Wat heb je allemaal al wel gefixt voor Wildeburg? Want het is nogal een festival.
1: Ja, genoeg noedels. Veel knijpfruit, knakworsten, bolletjes.
0: Ga je met kinderen van 4 naar een festival? Wat ga je doen?
1: Ja, ik vind dat toch lekker. Dat is toch lekker op een festival. Dat is
0: wel
1: een
0: guilty pleasure. Hey, dan zorgen wij er wel voor dat die snoeppot na Wildeburg... hoewel ik me ook wel kan voorstellen dat je dat dan gaat uitdelen. Allemaal snoepjes en dat allemaal mensen naar je toe komen zeggen... Oh maat, dat snoepje wat je mij hebt gegeven, dat is zo lekker. Oh, dat is echt geweldig.
1: Ja, dat zou top zijn. Ja,
0: omdat jij hebt ingestuurd wat je voor klussie wilde afronden... is nog niet gelukt, maar je bent er wel mee bezig. Tijdens de Hocus Focus Mix gaan we de snoeppot naar je opsturen.
1: Top, dankjewel.
0: Is Wildeburg komend weekend?
1: Yes.
0: Nou, dan wil ik je daar alvast heel erg veel plezier wensen met je maten. En super veel succes volgende week dinsdag.
1: Dankjewel.
2: Yes, love. Dit is onze nieuwe single.
3: Nieuw.
2: Nieuw on 3FM.
3: Alex Warren.

0: vader achteraan. Magnetic. Zoals ze dat in Noorwegen zeggen, waar deze jongens vandaan komen. De Bauza Magnetic hoorde je zojuist bij 3FM. Binnen een paar minuten zijn ze weer hier. Je lievelingsmiddagshow, die bijna nummer 1. Kan nooit heel lang meer duren. Barend en Bedder, zometeen na vieren op 3FM. 3FM.
1: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iyungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl Iyungo.
2: I am Vaiana of Motsunoi.
1: Deze zomer, here we go. Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
2: See her light up the night in the sea. She calls me.
3: The ocean chose you.
1: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop. Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl
4: Iyungo.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.

0: profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
1: Welkom bij de Verfzaak.
2: Ga naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
3: Vraag je. Heb jij wel eens gehoord van een pechgeval dat opbelt en zegt... tot over 10 minuten? Wij ook niet. Dus als de afzuigkapper plotsklaps mee ophoudt... en je hele zaak, inclusief gasten, naar sperrips ruikt... heb jij geen tijd om op de financiering te wachten. Kom op zeg. Met het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund... kan je direct geld opnemen. Haal jij weer opgelucht adem. Bridgefund. Make money smile.
4: Fix die ruit voor je vakantie.
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Het flexibele zakelijk krediet van Bridgefund. Altijd geld achter de hand, voor je weet maar nooit.
6: Oh baby, alleen deze woensdag baby dagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo packs voor €50. En

0: dieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
2: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
3: Oh, nee hè.
4: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de bar?
6: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.

0: vanavond. Eerst NOS 3, hier is Stef Walstra.
1: Goedemiddag, Nederland gaat meer investeren in defensie. NOS op 3. Dat is bekendgemaakt op de NAVO-top in Turkije. Er wordt onder meer geld gestoken in marineschepen, radarvliegtuigen en het produceren van Amerikaanse raketten in Europa, zegt deze defensie-expert.
2: Er zit hier ook een symboliek in richting Trump, dat ook zeker Nederland en de NAVO en Rutte een duidelijk signaal wil geven richting de Amerikanen dat de investeringen die vorig jaar beloofd zijn in Den Haag, dat nu ook daadwerkelijk uitgevoerd gaan worden. En dat er veel miljarden naar defensie gaan en ook naar Amerikaanse productie.
1: En in defensie-investeringen kosten Nederland miljarden euro's. Al nieuws is er ook nog. De Britse prins Harry heeft de rechtszaak tegen de uitgever van de tabloid Daily Mail verloren. Prins Harry had een zaak aangespannen wegens privacy schendingen. Dat deed hij met 6 anderen, onder wie zanger Elton John. Harry zei dat de uitgever het leven van hem en zijn vrouw tot een absolute hel had gemaakt. En ook zouden journalisten hem hebben afgeluisterd. Maar volgens de Britse rechtbank is er dus te weinig bewijs. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht moet 8 maanden de cel in voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Op de pc of telefoon werden meer dan 1000 bestanden met kinderporno gevonden. De oud-burgemeester werd wel vrijgesproken voor het misbruiken van een veel jongere man. Dat vond de rechtbank niet bewezen. En schadeherstelbedrijven hebben het nog steeds super druk na de hevige buien van 2 weken geleden. Door de grote hagelstenen zijn duizenden auto's door het hele land beschadigd. Maar die moeten natuurlijk worden uitgedeukt, hoorde Hart van Nederland.
3: Binnen, ja, schadenet zijn er wel meer dan 10.000 aanmeldingen. En we hebben gezegd met elkaar, wij krijgen het niet weg. Dus we starten een hagelcentrum in de omgeving hier. In de omgeving Amersfoort en in Zeeland, dus 3. Om uiteindelijk de klanten zo goed mogelijk en snel mogelijk te kunnen bedienen. Want ja, iedereen wil hagelvrij rondrijden.
1: En mogelijk duurt het tot oktober voordat alle beschadigde auto's weer zijn gerepareerd. Het weer vanavond trekt het wat dicht allemaal. Morgen begint grijs. Later komt er wat meer zon bij. Wordt het maximaal 27 graden.
0: 3 ver met het verkeer. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof Arendsveen 23 minuten. De A16 Breda-Rotterdam voor de Westerplein 30. De A27 Utrecht-Almere voor NS 45. En de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum 22 minuten. 3FM.
4: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
5: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
4: Ja, werkt wel.
5: Social deal, deals die je niet mag missen.
6: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
8: Domino's. Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
8: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
10: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
11: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
12: Hey jij daar!
13: Heb je ook zo zin in vakantie?
12: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
13: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
12: Prijsvrij vakanties.
14: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn als mens en als professional?
15: dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding, wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
12: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
15: ICM. De duurzame opleider met een B Corp certificering.
0: Hey, dit gaat niet helemaal goed. Dit is niet helemaal wat het zou moeten zijn. Dom. Soms dan doe ik iets waarvan ik denk, dat doe ik goed. Maar dan doe ik het weer niet helemaal goed. En dan klopt het niet. En dan uiteindelijk herstel ik het en dan klopt het wel.
16: 3FM Mount. Barend en Benner.
0: Wat zit je te lachen?
17: Nee, dat heb je heel goed uitgelegd.
0: Zo is het, ja, ja. Toch? Dus,

0: Sebastian Benne, hartelijk welkom. 9 minuten over 4. 7 juli, altijd een grote datum in mijn gedachten.
1: Wie is er jarig?
0: Nou nee, of volgens mij, en dat ga ik mezelf even testen of het klopt. 17 juli 1998 was volgens mij... Ja, dat was de avond van Nederland tegen Brazilië.
1: Oh, dit is niet goed hoor. Dit kan niet. Dit kan echt niet.
0: Nederland-Brazilië, WK 1998. En zal ik jullie vertellen waar ik zat?
1: Nou?
0: Waar ik op dat moment zat en waar ik best wel lang van heb gedacht... Pa, ma, waarom hebben jullie mij dit aangedaan? Wij hadden een doordeweekse kerkenavond bij de gereformeerde gemeente Nederland met dominee Roos. Dus terwijl ik in de psalmengezang zat, hoorde ik af en toe zo... Yo! Dwars door de muur heen, weet je. Dat deed ik nog zo. En toen was ik aan het tellen in mijn hoofd. Ik was 9 jaar oud. Ik was aan het tellen. Van ja, hoe zit het nou? Want ik heb gejuich gehoord. Toen kwam ik thuis en toen had je nog geen internet en toestanden. En toen hoorde ik de volgende ochtend dat we hadden verloren.
1: Oh.
0: Mooiste WK-shirt ooit. En dat allemaal op een geweldige dag vanavond.
1: Bijna een filmisch verhaal. Hoe jij dan in de kerk aan het luisteren bent naar het voetbal daarbuiten.
0: Ja.
1: Nee,
0: ja,
1: ik heb
2: ook wel herinneringen bij die datum.
0: 7 juli.
2: Ja, dat was namelijk de eerste scheurtjes in de vriendengroep in de Achterhoek.
0: Wat dan?
2: Nou, we zaten dit te kijken en we zaten in een huisje met vrienden.
0: Ja.
2: En een aantal vrienden waren naar de campingkroeg gegaan om daar te kijken. Maar wij waren het huisje gebleven. En ja, ze verloren dus. En we waren helemaal teleurgesteld. En toen kwam Peter, ik weet nog goed, Peter kwam binnen, Peter Tolkamp. Ja. Met een Brazilië shirt. En die zei. Ja, ja, ja, ja.
0: Wat een naar mannetje.
2: Nou, wat
3: heeft het nieuws?
4: Wat heeft het nieuws?
3: Net niet gehaald.
0: Wat een ongekend nare mensen zijn dat, zeg. Nou ja, ook voor nare mensen is er een hoop goeieheid te vinden in de wereld. Nel, jij kan het niet meer. En dat vind ik voor jou pijnlijk om te horen. Want onderzoek suggereert dat een telefoongesprek met je moeder... stress net zo sterk kan verminderen als een knuffel.
1: Ja, oh nee, dat geloof ik echt.
0: Wetenschappers denken dat dit komt door het horen van een vertrouwde stem... dezelfde kalmerende reactie in het lichaam kan opwekken als fysiek contact. Zal ik jou een heel eerlijke bekentenis doen? Bij mij is het andersom.
2: Ja, bij mij ook.
0: Als ik mijn moeder niet bel, die bel ik elke dag, weet je wel. Ik kwam uit Amerika en de dag daarna ging ze me echt appen van... Ben, waarom heb je nog niet gebeld? Dus dan heb ik te laat gebeld en... met mijn verleden, waarin het vaak nogal uit de hand is.
1: Ja, precies. Dus die maakt zich dan... Die
0: denk mijn moeder dan dat het allemaal niet goed met me gaat.
1: Ja, dat begrijp ik als moeder zijnde wel, inderdaad.
0: Ja, oké. Nou, heel goed, jongens.
1: Maar inderdaad, ik denk... je merkt volgens mij ook, omdat... ik heb altijd het gevoel dat ik mijn dochtertje op mijn hart leg... als het mijn hartslag eventjes voelt... dat ze dan ook altijd rustiger wordt.
0: Ja, nou,
1: dat ze die in de buik ook worden.
0: Maak jezelf maar groter dan dat je bent.
4: Wat heeft het nieuws? Net niet gehaald.
0: Dat doe ik ook de hele dag, Nel. Denk, oh, ja. kijk hoe die maken.
1: Ja.
0: Dit is een sterke band.
1: Hij kijkt echt vol bewondering
0: dit
1: naar mij.
0: Dit is niet normaal. Wat een band is dit.
1: Heb ik ook altijd hier naar mij kijkt.
0: Een totale andere band. Een hele andere definitie van het vaderschap. Ben ik hier aan het neerzetten. Wat geweldig. Zo, de oervader staat hier.
1: Ik ook altijd, je
0: kijk, ik
1: moeder.
0: Heb mijn zoon nou eens even. Wauw. Hey, schoolplein, zien jullie? Zo moet het.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
1: FIFA die komt met de oranje kaarten. Die mogen oranje mensen inzetten om een rode kaart te laten verdwijnen.
0: Oké, heel goed.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
2: Ja, de burgemeester van Gilsrijen.
0: Oh?
2: Dat is wel een held. Die heeft gisteren een bokswedstrijd gedaan.
0: Ja.
2: Hij is, dat vind ik mooi, een burgemeester die heeft gebokst. Het was uiteindelijk een draw, gelijkspel. Maar ik vind Dirk Alsema even een box voor jou.
0: Ja, oké, dus de burgemeester van Gilsrijen heeft een bokswedstrijd gedaan.
1: Waarom kan hij niet boksen?
0: Dit is...
1: Dat is het bijzonder.
0: Nee, maar hij vindt het mooi dat de burgemeester zich kwetsbaar opstelt.
2: Ja, is toch leuk?
0: Weet je wat dat soort...
2: Niet zo'n burgemeester dat je denkt
0: zo'n
2: van ja.
0: Zo'n burgervader, weet je.
1: Ik denk het zelf. He? Is hetzelfde het als een politicus die op een skateboard gaat.
0: Ja, ja. We weten hoe dat is afgelopen met Jan-Peter Balkenende. Ja.
4: Wat heeft het nieuws met niet gehaald?
0: We zijn begonnen, Bart en Benner, de middagshow. Ik ben vanmorgen zo goed wakker geworden met de ochtendshow. Fleur die je nu gaat horen. Jullie.

0: Flair was daar te gast. Supergoeie gasten. Topplaat door het oog van de nacht voor 3FM Talent. En jammer nog even, wel even bijten je bubbel treden voordat je deze studio ingaat. Lars, luisteraar van het eerste uur app, heeft het nieuws niet gehaald. 6 keer het nieuws vandaag gehoord. Die boksende burgemeester.
1: Come on! Meer Nederlands talent ontdekken.

0: daarvoor Flair door het oog van de nacht. Ik werd geappt een maand of twee geleden door iemand van een platenmaatschappij. En die zei, joh, Barend, dit en dat, te gek, Amerika, camper, die plaat moet je gaan draaien. Dit is een geweldenaar, gaat het helemaal worden. En ik dacht, ja, oké, gaat wel even checken, weet je. Ik ga het vliegtuig in en ik hoor het allemaal vanzelf wel. Totdat wij in die camper zaten en ik ging hem draaien. En je voelt gewoon wanneer iets lekker is als het onder je handen ligt. Weet je, dat je denkt, ja, heerlijk. Ik heb niet zo heel veel met... we draaiden gisteren die Fever Bridges, weet je wel?
1: Ja.
0: Dat doe ik dan toch even. Ja, dat kabbelt te veel. Dan denk ik, ja, dat is leuk, weet je, om het een keer te horen in een commercial of zo. Maar niet op de radio, vind ik persoonlijk.
1: Ja.
0: Dus dan wil ik het. Maar deze, top, die Flair. Leuke gasten.
1: En ik zag, want ze waren vanochtend bij de ochtendshow van Weinig en Jamie. En ik zag dat Jamie wel een beetje. Die was een beetje van de appere Bodorsen.
0: Ja.
1: Dat vond ik wel leuk.
0: Oh, dat Jamie, ja, Jamie had
1: dat
0: een beetje.
1: Dat vond ik wel leuk. Ik vond het wel leuk om te zien, want toen was ze ook erg aan het lachen en zo. En dat vond ik ook erg leuk.
0: Ja, ik denk dat Jamie dit wel interessant jongens vindt, ja. Ook al zijn ze best wel jong, maar weet je waar ik het aan zag?
1: Nou?
0: Dat Jamie dit leuk vond.
1: Ja.
0: En dat is wel... Kijk, ochtendshow, Jelmer zegt het heel vaak, dat zorgt er in principe wel voor dat je er niet beter uit gaat zien.
2: Nee.
0: Dat zegt Jelmer al, je wordt er lelijk van en blablabla. Oké, ze doen ze eens kort bij Wijnand en Jamie nog, doen ze die fitchecks op Instagram.
1: Ja, wat Jamie aanheeft en wat Wijnand.
0: Ja, dus Wijnand blijft in alle tijden zichzelf, weet je. Die heeft een shirt aan uit 2014 en een afgedragen broek. Wijn ziet er altijd een beetje uit alsof hij het partijkantoor van de PvdA mag gaan openen. En dat is prima, dat is goed, dat is gewoon Wijn. Maar Jamie doet wel per dag, je ziet wel het verschil tussen wanneer ze de best doet, ja of nee. En vandaag, inderdaad, Nel, moet ik jou gelijk geven, had ze haar best...
1: Nog extra, want ze heeft altijd al mooie kleding. En nu deed ze nog extra, een beetje extra flair.
0: Maar jij ziet het dan aan de mate van reageren of semi-nervositeit met die gasten of zo.
1: Dat ze lekker aan het lachen was. En toen dacht ik...
0: Flair.
1: Flair.
0: Dat soort, ja, ze heeft een relatie, maar het zou natuurlijk ook wel... gewoon voor de imago een geweldig showbiz ding zijn.
1: Oh my god.
0: Een zanger met een ontluikende band, nieuwe goalband... en zij Amsterdamse frisse verschijning met een ochtendshow. Voor de bladen. Voor de bladen. Voor de bladen.

invloeden van allerlei acts. Gedeelte sommige jeugd, gedeelte wat andere dingen. Het maakt ook helemaal niet meer uit. Het zijn gewoon een op zichzelf levende act. En een hele goede ook. De Vodan Boys. Met Blindsided nu in de middag.

0: binnen. Stef Wantra, welkom terug, jongen.
1: Ja,
0: Stef, even het volgende. Ben jij anno 2026 nog wel eens chauvinistisch? En wanneer komt dat naar boven?
1: Oeh, bij vlagen.
0: Wanneer bijvoorbeeld? Wanneer is er weer een moment dat je denkt, dit is Nederland, top, trots op, vet.
1: Tijdens het WK speelt dat toch al op.
0: Ja, toch wel.
1: Maar dit WK niet zo,
0: nee.
1: Gezien onze resultaten.
0: Precies, maar met schaatsen of zo, wat dan ook, dan heb je toch een beetje zo'n Jutta Leerdam.
2: Jutta, ja, zeker wel.
0: Daar staat, dan denk je toch, kikken man. Ja, die komt bij ons vandaan. Ben ik heel vet. Kunnen we ook leren van de Marokkanen, weet je. Die zijn echt zo trots op wat ze aan het doen zijn, supergoed. Ik had het gisteravond, echt bizar. Dat vind ik zo mooi, vind ik dat. We hadden Engeland gehad. Engeland tegen Mexico. In de achtste finale van het wereldkampioenschap. Engeland is een groot land, ook als het om muziek gaat. Een van de zomerdanshits van Prosper en Clooney, die we veel draaien, die komt daar vandaan. Engeland heeft veel vette dance, weet je wel. En als er dan iets Nederlands doorkomt, vind ik het zo cool. Ik zit die kleedkamervideo's te kijken, waar Declan Rice en John Stones achter de plug zitten, achter de play dingen. En ik zie Thomas Tuchel met al die wereldsterren in de kleedkamer. Gewoon super tevreden, weet je wel. Een van de mooiste WK-wedstrijden ooit in een supergroot stadion. Die boys zitten daar van, hey, we gaan naar de kwartfinale, we gaan naar Noorwegen. En dit hoor ik op de achtergrond. Luister goed.

0: Let me talk to you van Another. Gewoon Boys uit Amsterdam met een heel succesvol concept als het gaat om feesten en muziek. Maar hier komt hij nog een keer. Here we go.
1: Het is, het is ook zo mooi. Je moet eigenlijk een filmpje erbij zien. Maar hij doet net alsof er iets met zijn arm aan de hand is.
0: Ja.
1: En op het moment van de drop doet hij gewoon zijn arm omhoog in de beat. Ja, dat is echt mooi.
0: Echt ontzettend leuk. Zoveel plezier. En het bevestigt ook een beetje mijn eigen woorden. Dat doe ik graag natuurlijk. Maar ik heb jullie de afgelopen weken heel vaak gezegd. Dit gaat een soort...
1: Het is wel waar. Wil je nou weer gelijk? Wil jij gewoon horen, Barend? Je had gelijk.
0: Ik probeer het kracht bij te zetten.
1: Ja.
0: Ja, eerlijk. Oké, exact 16:30 en daar waren we ook naar op zoek.
2: NOS op 3.
0: Een ander krijg je zometeen. Stef, welkom terug. Fijn dat je er bent. Dit is NOS op 3 met het laatste nieuws.
3: Goedemiddag. Een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer krijgt 7 jaar celstraf en ook tbs met dwangverpleging. Volgens de rechter is hij schuldig bevonden aan het ontucht en ook het bezitten en verspreiden van kinderporno. De man uit Zoetermeer werkte tussen 2019 en 2025 op de basisschool daar. En al die jaren filmde hij stiekem 18 jonge meisjes. En in 7 gevallen zat hij ook aan die meisjes. De man had ook allemaal kinderseksponnen in zijn bezit, waar hij ook straf voor heeft gekregen. Een flinke baaldag dan voor de Britse prins Harry. Hij heeft een rechtszaak verloren tegen de Daily Mail.
0: Zo.
3: En die draaide allemaal om privacy-schending. Ja, journalisten van die Britse tabloid zouden hem het leven zuur hebben gemaakt. De Britse rechtbank vond alleen dat er te weinig bewijs was, vertelt onze correspondent Fleur Laansbach.
4: Volgens mij ging het om meer dan 90 aantijgingen. Die werden allemaal verworpen. Dat waren dus, de groep die zeg maar de aanklagers zijn. Er zit ook Elton John in, bijvoorbeeld, en andere beroemdheden. Die zeiden, we zijn afgeluisterd in, het speelt al lang geleden, in 93... tot 2011. We zijn afgeluisterd. Er zijn allemaal illegale manieren toegepast om informatie van ons te verkrijgen, om dat vervolgens te publiceren in de roddelpers. En in dit geval zijn die aantijgingen afgewezen door de rechter.
3: Ja, maar in andere zaken over privacy schending kreeg de Britse prins Harry wel gelijk. En in Oldambt in Groningen is een beerput uit de 17e eeuw ontdekt. Ja, op de plek waar het nieuwe gemeentehuis daar moet komen. Volgens de archeoloog stonk die put nog steeds. En dat is niet het enige. Hij kon zelfs zien wat het menu honderden jaren geleden was.
5: Ja, ik kan nu al zien dat er een heleboel pruimenpitten zitten. Kersenpitten, druivenpitten. En daar veel meer zaadjes. Je kunt dan achterhalen wat die mensen daar vroeger op tafel hebben gehad. En dit waren dus welgestelde mensen. En geen boeren, zeg maar toch wel rijke mensen die daar meer te verteren hadden dan een normale persoon.
3: En hoe het ruikte, daar kun je vast wel iets bij voorstellen. De overblijfselen van die beerput in Oldambt zijn nu meegenomen voor verder archeologisch onderzoek.
0: Oké dan. Het weer, Stef.
3: Ja, vanavond trekt het wat dicht allemaal. Morgen begint ook grijs, later komt het zonnetje weer bij. Wordt het maximaal 27 graden.
0: Dankjewel, jongen. Fijn dat je er weer bent. 3 FM met het verkeer. Nellebel, waar staat het vast?
1: Ja, het is al heel druk op de weg. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Ringvaart Aquaduct 31 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 27 minuten. De A17 Roosendaal-Dordrecht voor Roosendaal-Borgwerg 26 minuten. De A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 31 minuten komt door ongeluk. En de A27 Almere-Gorkum voor knooppunt Everdingen 29 minuten.
6: Pennen aan, werk uit, waar het wilt jouw zo naar huis. Pauze op de beat als ik kan geroe, de dag staat nu.
7: We zijn nog lang niet moe.
6: Ayo Jelmer, gooi die beat erin, man.

0: met de middagshow op 3FM.
1: Mike die zit lekker te kijken via de livestream en zegt... ja, jammer dat Barend aan alles uitstelt dat hij meestal niet luistert om te begrijpen... maar om te reageren.
2: Ja, wel goed gezien, Mike.
1: Uitstekend.
2: Ja, goede beoordeling.
1: En iemand moet het doen, hè? Iemand moet een beetje... er moet wat gebeuren, Mikey. Maar je hebt gelijk, hoor. Ik bedoel, ja, jammer. Nelly wil luisteren dan. Ja, sorry, hoor.
2: Hey. Wie luister jij wel?
1: Ja.
2: Naar niemand.
1: Nou, zou je er tegenvallen? Hé, Jan en Delver, Mr. Another.

0: Dan ben je de middagshow van 3FM. We zijn er tot en met 7 uur vanavond. Gewoon omdat het leuk is als je in de auto zit onderweg naar huis. Gaan we het prettig te worden. Daar pretenderen wij te zijn. Dus oordeel zelf. Nel, vertel eens even, wat is er aan de hand allemaal?
1: Want ik hoor ben jij wel eens op de verkeerde verliefd geworden?
0: Nee.
1: Dus je dacht van, nee. Niet goed op deze. Deze heeft al een vriendin of een man.
0: Nee, dat zo, dan vraag je me wat, zeg. Je kunt wel zeg maar dat als je dan bij iemand was en binnenkomt en er ook wat langer aan blijft hangen, dat je eigenlijk al voelt van, het is totaal zinloos. Of het is een soort verboden vrucht, omdat je al een soort toxicness ziet.
1: Oh ja.
0: Maar toch eraan blijven hangen, weet je wel?
1: Ja.
0: Om redenen die je waarschijnlijk niet uit kan spreken.
1: Ja. Ik ben wel eens een keer verliefd geworden op iemand die had al een relatie.
0: Ja.
1: Ja, niet verstandig.
0: En het mooiste aan jou vind ik wel, dat vind ik dat echt...
1: Dat je dan gewoon omdraait en weggaat.
0: Nee, gewoon het mooiste wat ik echt heel knap vind, jou, dat hebben wij onderling vaak tegen elkaar gezegd.
2: Ja, ik ook knap.
0: Is dat Nel dat hele huwelijk naar de tering heeft geholpen en toen uiteindelijk toen de boel verdeeld moest worden, toen ze is met de Noorderzon vertrokken. Ja. Hey, vind ik echt mooi. Die kinderen hebben die vader
1: die
0: nooit
1: meer
0: gezien.
1: Die kinderen wonen nog steeds bij mij.
0: heb je wel eens een soort van affaire bijna begonnen met een getrouwde man?
1: Nee.
0: Nee?
1: Dat gelukkig niet, nee.
0: Oké.
1: Okay. Nee, gelukkig niet. Maar
2: je bent ook niet
1: wat
2: getrouwd.
1: Wat niet is, kan nog komen. Nee, geintje. Huh?
2: Barend is ook niet getrouwd.
0: Nee. Maar ik bedoel, wat ik in Amerika namelijk heel erg merkte. En dat is misschien een beetje offensive om te zeggen misschien. Maar ik merkte heel erg dat Nel is zeer populair bij de 45-plusser.
2: Ja.
0: Die voelen in Nel...
1: Is dat een compliment?
0: Ja. Wat ik voelde bij de 45-plussende man, is dat die zien in Nel dan een vrouw die wel
1: trouwens
0: te jong is. Maar niet te jong. Dus ze zien een vrouw die nog wel alle voordelen heeft van iemand van rond de 30. Maar die eigenlijk al wat ouder is. En ze gooit een paar van die olieklinkende linkse meningjes er tegenaan. Ja. Die mensen gaan daar heel lekker op.
1: Maar het is wel grappig, want jij zegt dan later, oh ja, die waren helemaal aan het flirten. En ik dacht gewoon dat ik met mijn opa aan het praten was.
0: Ja, is voor jou gewoon een normale dinsdag.
1: Het is gewoon een normale dinsdag, ja.
0: Nee, maar dat is heerlijk. Nee, ik zag honderden mannen, zag ik erectie... rapporten van de apotheek, weet je, van die recepten. Zo zag ik gewoon voor snipperen als ze even naar Snel hadden gezegd.
1: Wat heerlijk. Wat fijn dat ik dat bij mensen dan teweeg breng, hè? Dat
0: jongens,
1: je weer leeft.
0: Dit is heel slecht wat ik nu wil.
1: Ja.
0: Want het heeft allemaal nu echt geen zin meer. We hebben een track waarin een woord zit, wat je normaal gesproken zou horen in de tekst van de track. En hij is eruit gehaald, maar ik denk dat niemand dit weet. Ik ga het gewoon heel simpel houden.
2: Het is echt heel moeilijk.
0: Het is super moeilijk. En Nel wilde een kaarschaaf weggeven.
2: Ja, maar dat gaat niet gebeuren.
0: Dat gaat niet gebeuren.
2: Nee, want je gaat niet zeggen waarom. Tussen neus en lippen weg.
0: Precies, dat gaan we niet doen.
2: We hebben Remember the Music.
0: We gaan een topbordspel. En Peter, het is heel slecht hoe we dit hebben neergezet. Excuses daarvoor, maar we moesten even onze verslommeringen bespreken als het gaat om affaires met getrouwde mannen wel of nee. Maar je hoort Sabrina Carpenter met Espresso track die 80.000 keer gehoord. En als het goed is, hoor je daar een woord niet in.
3: Moeilijk.
0: Dus welk woord heb jij niet gehoord? Laat het woord even weten via de NPO-lijst-app. Zet je naam erbij en win Remember the Music.

0: heel bizar, maar er wordt gewoon goed op gereageerd. En
1: had ik echt niet gedacht.
0: Ongelooflijk. Sabine Carpentier met Espresso was een woordje wat je ergens in de track niet hoorde. Laten we even kort even snel een belletje rammelen.
2: Ik was ook heel even bang dat het woordje Espresso er niet in
0: zat. Nou, zo dom zijn we nou weer niet. Weet je. Het gaat
3: meer.
0: Hey, Pleun!
3: Hallo!
0: Pleun, goedemiddag, hallo met Baten Ben, hoe is het?
3: Goed, en
0: met jullie? Ja, gaan we dat best wel scherp. En ik wil jou even complimenteren dat je na onze oeverloze gelul over Nelly en 50PLUS'ers en het hele pakket, dat je nog zo gefocust kon luisteren.
2: Ja,
0: dat je gewoon het
2: hoeveel
0: goede
2: espresso's heb jij vandaag gedronken?
3: Ik heb nog niet gedronken, daar begin ik over een half uurtje mee.
0: Goed, lekker Pleun. Oké, Pleun. We hebben voor jou Remember the Music of All Time. Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
4: Welk woordje was het?
3: Honeybee.
0: Ja! Netjes. Kunnen we weer terug zaken doen. Let's get down.

0: 3FM Chesto. En de business, wat je aan het doen bent, welke business of hoe je er ook bij zit, misschien wel vrij. Ik moet er nog een beetje aan wennen dat er heel veel mensen zijn die gewoon echt al zomervakantie hebben. Ik was vandaag bij de kapper en een paar mooie Marokkaanse gasten die met hun kids op de bank zaten. Ja bro, ik ga vannacht rijden man. Ik zeg, hoezo vannacht rijden? Ja, ik ga vannacht rijden. Hoezo? Ja, ik ga 5 weken naar Marokko, gaan ze met de auto. Weet je, vanuit Nederland.
1: En ja, ik zag die de kids, hele auto vol.
0: De hele auto vol, maar die kids die hadden al vrij, jongen. Dus die zijn al begonnen. Wij zijn er gewoon nog, en niet om vakantie te vieren, wel om grote prijzen uit te delen. En dat gesprek van de dag te voeren, dus blijf hier.

0: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Warmtepomp niet geschikt voor jouw woning? Tuurlijk wel! Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving!
1: Domino's. Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Sta je in de file en spot je ruitschade?
4: Opgelost. Autotaalglas.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.

0: mee verwarmen en genieten maar. Kom naar Museum Batavialand.
1: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e-eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
1: Dus kom naar Museum Batavialand.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
1: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
3: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
4: Kies voor Gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom by TomTom.
5: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
9: 3FM. Middagshow 3FM. Barend en Benner. Gaan we het hoofdstuk, gaan we het openbreken?
10: Ja, kom op.
9: Sarina Wiegman?
10: Ja, tuurlijk.
9: Oké, nou, we gaan het samen erover hebben. Eerst NOS 3 met Stef Wanstra. Stef, goedemiddag, jongen.
11: Ja, goedemiddag. Gaan we dit enthousiasme vanavond ook weer horen van onze commentator.
12: Zit die Cabral? Ja! Het is een doelpunt!
13: NOS op 3.
11: Ja, daar zometeen meer over. Ik begin in Den Haag, want het kabinet wil dat ook in achterstandsgebieden mbo-scholen overeind blijven. Daarvoor wordt nu extra geld vrijgemaakt. Dit ROC bijvoorbeeld in Zeeland heeft te maken met steeds minder studenten. En dat extra geld is dus superbelangrijk, zegt deze bestuurder.
14: Ontzettend belangrijk. Voor de leefbaarheid in Zeeland en ook voor de leefbaarheid van bedrijven en zorginstellingen moeten wij gewoon ook nieuwe medewerkers hebben. Dat is een enorme vergrijzing. Alle opleidingen die noodzakelijk zijn voor Zeeland moeten open blijven.
15: Ik woon in Oud-Vossemeer, dus daar wil ik uiteindelijk ook wel gaan werken.
16: Ja, voor mij is het ook altijd gewoon nog de droom om bij mijn eigen oude basisschool een baan te kunnen vinden of tenminste in de buurt te werken. Ja.
11: Het kabinet gaat geen extra geld investeren in die mbo's. Dan wordt het geld anders verdeeld. De Randstad bijvoorbeeld krijgt wat minder en de achterstandsgebieden iets meer. De Franse radicaal-rechtse politica Marine Le Pen is ook in hoger beroep veroordeeld. Ze mag zich 15 maanden niet meer verkiesbaar stellen, terwijl er een periode van 5 jaar geëist was. Maar in theorie kan Le Pen nog wel meedoen aan de verkiezingen van volgend jaar, zegt correspondent Saskia Houtuin.
17: Maar er speelt ook nog iets anders mee, en dat zijn die 3 jaar gevangenisstraf, waarvan 2 voorwaardelijk. En 1 jaar dat ze dat met een enkelband thuis mag uitzitten. En zelf heeft ze gezegd, ook in een interview afgelopen weekend, dat ze dat niet van plan is, dat ze dat niet wil doen, omdat ze dan niet in alle vrijheid campagne kan voeren.
11: Le Pen is veroordeeld omdat ze Europees geld illegaal doorsluiste naar de kas van haar eigen partij.
18: Het WK voetbal.
11: Ja, en Cristiano Ronaldo gaan we voorlopig niet meer terugzien. Zometeen is het de beurt aan zijn eeuwige rivaal Lionel Messi. Want over een uurtje speelt hij met Argentinië tegen Egypte in de 8e finale. Argentinië versloeg afgelopen weekend nog met superveel moeite Kaapverdië, dat door een wereldgoal nog wel gelijk maakte. Ja, onze commentator Arno Vermeulen had het toen niet meer.
12: City Cabral. Cabral! Het is een doelpunt. Het is 2-2. Wat een goal van Sidney Lopez Cabral uit Rotterdam.
11: Ja, Argentinië won toen pas in de verlenging met 3-2. Tegen Egypte staat Lionel Messi over een uurtje weer in de basis. En hij maakte dit WK al 7 goals. Het weer vanavond trekt het wat dicht allemaal. Morgen begint ook grijs. Later komt er wat vaker zon door, wordt het maximaal 27 graden.
9: Dan 3FM met het verkeer. Op dit moment is het veel drukker, namelijk die wegafsluitingen. A1, alles zit dicht. En we hebben daar een paar voor je. De A4 Amsterdam Den Haag voor het drinkvat, aqueduct 33 minuten. A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein 38. De A27 Utrecht Almere voor Huizen 41. De A27 Almere Gorkum voor Eveningen 46. De A28 Utrecht Zwolle voor Nijkerk 59. En de A58 Berg op Zoom Breda voor de Stok 49 minuten.
18: 3FM.
10: Kom deze zomer naar het oudste museum van Nederland en ga mee op een ontdekkingstocht vol activiteiten voor alle leeftijden. Vier de zomer in Tijlers Museum in Haarlem.
19: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
20: Kia. Movement that inspires.
10: Zomer in Tijlers. Surf voor het programma en tickets naar tijlersmuseum.nl.
21: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
22: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
23: e-boekhouden.nl.
24: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek. Op onlinebibliotheek.nl.
22: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
25: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
26: Honor the craving.
25: Domino's.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
27: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman, Grand Café du Malheur, ligt nu in de winkel.
3: Autovakantie in Europa? Reis flitsvrij met Tom bij TomTom.
28: De grootste country show ooit in Nederland. Luke Combs met de My Kind of Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Luke Combs zijn nu te koop via Ticketmaster.nl.
29: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
18: 3FM. Barend en Benner.
9: Ja, de discussie waar ik van had gehoopt dat we daar aan zouden ontkomen. Gaat Nel toch nog even omgooien?
30: Ja, ik vind het interessant.
9: De nieuwe bondscoach van de Nederlandse elftal, Serena Wiegman, ja of nee?

0: Styles, American Girls, bij Barend en Benner. Nou, ga er maar eens even voor zitten.
1: Barend en Benner.
2: De drie dingen van de dag die ertoe doen of toe deden.
0: Rond jij door ons hersenpannen, te beginnen met Jelmer Gussiglo.
3: Ja, Nel, je bent je baan kwijt.
4: Nee.
3: Ja. AI gaat de wereld overnemen. En de eerste AI-actrice heeft een rol gekregen. Dat is Tilly Norwood. Die bestaat helemaal niet. Maar het grappige is wel, degene die erachter zit is ook een actrice. We gaan zo met haar bellen.
0: Heel goed. Leuk. Ik wil nog even terugkomen op de ochtendshow. Afgelopen vrijdag was al top. Met de meegebekendmaking en het uurtje wat de opposites te gast waren. Die werden helemaal niet gedraaid bij deze week. Dat vind ik gek. Dat moeten we even voorbij komen.
3: Dat is de mega-hit.
0: Wat nou? Oh, ik heb een volgende.
3: Oh, gelukkig.
0: En vanmorgen bekendgemaakt. Ik weet niet of je ze kent, maar ik vind ze zeer talentvol. Ik zie Nelly heeft een soort, een beetje. De Jamie aan het zeggen. Nou, die wil een beetje nerveus van ze. Maar ik zie Nel ook lang kijken naar de afbeeldingen die Google heeft opgeslagen.
4: Oh, nee, joh,
0: dit zijn ze.
5: Schatje, durf je dit te gaan?
4: Maar goed.
0: En sinds vanmorgen zijn ze 3FM Talent. Hou ze in de gaten. En weet het waar je ze voor de eerste keer hoorde. Nel.
4: Ja, jij was even nog wat halen. Dus ik was een beetje zo tijd aan het doden om op mijn telefoon aan te scrollen. En toen kwam ik een filmpje tegen.
0: Ja.
4: Van Pierre van Hooijdonk. Waar heeft hij allemaal gevoetbald?
0: Pierre van Hooijdonk is begonnen bij RBC, daarna naar NAC, daarna naar Celtic, daarna naar Nottingham Forest, daarna naar Vitesse, daarna naar Benfica, daarna naar Feyenoord. En dat was het ermee.
3: Ja,
4: ooit coach geweest, bondcoach geweest.
0: Nee, maar niks. Feyenoord naar de UEFA Cup geschoten. Leuke jongen, hebben we ook eens in de show gewoon gebeld. Een van de weinige voetballers die gewoon zijn telefoon oppakt en gelijk begon te lullen.
4: Ja.
0: Top.
4: Ik zag hem bij het NOS WK-programma, denk ik. Ochtendshow, is dat ochtendshow?
0: Maakt niet uit, gewoon.
4: Daar sprak hij de volgende woorden.
6: Kan er een vrouw bondscoach worden? Ja, voor mij bestaat die bocht niet. Voor mij is het een nee. De dynamiek is ook totaal anders. En wat je ook niet moet vergeten is dat we in deze tijd ook te maken hebben met een heleboel jongens die al een andere afkomst hebben. In ieder geval voor de helft. Mm. En daar zitten een heleboel spelers bij wie in de cultuur de vrouw gewoon niet zo op hetzelfde niveau staat als de man.
4: Ja, en dan ben ik wel.
0: Was dit opgenomen met je Rabo-scanner?
3: Ja.
0: Wat was dit?
4: Dit is via TikTok, TikTok-filmpje opgenomen.
0: We hebben het gegooid.
4: Maar inderdaad, Pierre van Hooijdonk zegt dus eigenlijk. En jij maakt hem nog. Jij zegt hem nog anders. Maar hij zegt dus eigenlijk: een vrouw kan nooit een bondscoach worden van het mannelijk Nederlands elftal. En dat heeft alles te maken met dat daar blijkbaar dus voorstellen zijn gedaan om Sarina Wiegman als voor te dragen om bondscoach te worden van het Nederlands elftal.
0: Ja, succesvol coach van onder andere het Nederlands elftal, nu met het Engelse elftal grote successen geboekt. Ja, doet het ontzettend goed.
4: Ja, bereikte de WK-finale met het vrouwelijk team in 2023. Dus echt wel een topper. Maar ik hoor echt alle mannen, voornamelijk wat oudere mannen, zeggen onmogelijk. Ja, ik ben heel erg benieuwd, waarom is dat niet mogelijk? Waarom zou een vrouw, en nu zegt Pierre het ook, waarom zou een vrouw een mannelijk team niet kunnen coachen? Vind ik heel erg 2000, laat ik zeggen 1990.
0: Maar wat zou de reden moeten zijn dat zij voor het Nederlands elftal gaat staan? Dat vind ik positiever. In plaats van dat we. Er zijn altijd mensen met meningen. Wat zou voor jou de reden zijn dat zij Nederlands zelf moeten coachen?
4: Nou, de eerste reden zou misschien al zijn dat je kan zeggen van dit jaar heeft een man het gedaan. Het is niet heel goed gegaan.
0: Nee, maar dat is natuurlijk een drogreden. Ik vind dat zij het supergoed heeft gedaan. En dat zij een geweldige carrière heeft gehad. Je zal het misschien niet van mij verwachten. Helemaal prima.
4: Jij vindt juist wel.
0: Zet gewoon voor die groep. We hebben een van de grootste internationals gehad van de afgelopen 80 jaar. Ronald Koeman. En dat werd hem ook niet. Ik ben daar helemaal niet zo benauwd voor. Waar moet je bang voor zijn? En wat maakt het uit, weet je wel? Ik bedoel, dat vind ik prima. Ik zou dat avontuur best wel aan kunnen gaan. Dat vind ik helemaal niet erg. Wat ik wel heel vervelend vind, is dat ik allerlei politici. Weet je wel, nu ook weer. Je ziet een of andere gast van Volt. Die er weer gaat zitten voor zijn thermometer. En Angela de Jong. Die vergeten dat wij in een land leven. Waar de meest walgelijke meningen mogen bestaan. Pierre van Hooijdonk mag dit vinden.
4: Ja.
0: Kijk, ik zie Sophie Straat en die gozer van IJsland. Zie ik op die podia bij Down the Rabbit Hole onder andere. De meest bizarre dingen roepen. Over dat witte mannen naar achteren moeten. En dan denk ik, jongens. Maar het mag bestaan, hè? Het zijn meningen van iedereen.
4: Ik had er even over nagedacht. En toen dacht ik, oh ja, weet je, volgens mij, Pierre, die is natuurlijk opgegroeid met alleen maar mannelijke trainers.
0: Ja.
4: Want in die tijd waren er alleen maar mannelijke trainers. Maar nu is er natuurlijk veel meer een tijd dat wij ook opgroeien met vrouwelijke trainers. Dus dat het veel normaler wordt om een vrouwelijke trainer te hebben.
0: Ah. Ja, je moet, kijk, er moet wel, ik vind wel,
4: je wil gewoon
0: moet,
4: door iemand getraind worden die heel erg goed is, toch? Wil jij laten trainen door Femke Bol, laat je dat zeker doen. Wil je door Jutta Leer dan, laat je het zeker doen, toch?
0: Ja. Ik zou er best wel voor openstaan, wat ik een beetje flauw vond, ook van Juri Mulder, waarvan ik denk, nou oké, ze is een progressieve jongen, dat hoorde ik ook aan hoe die hier in de show is. Hey, we hebben een pas gehad. En zijn vader is natuurlijk links geëncasseerd, een beetje een vaderjongen, Jan Mulder. Maar Juri Mulder zit dan naast Pierre van Hooijdonk en die is me een beetje aan het uitdagen. Toen denk ik, ja Juri, jij bent technisch directeur van Schalke 04. Jij zit aan de beleidsknoppen. Jij kunt hier morgen mee beginnen.
4: Ja, jij kan een vrouw daar neerzetten.
0: Morgen.
4: Ja, dat ben ik het helemaal met je eens.
0: Dat kun je morgen doen.
4: Ja, ben ik het helemaal met je eens.
0: En verder, ja jongens, ik heb niet de illusie dat Memphis Depay echt heel goed naar Koeman luisterde. Dat hij dat dan naar Wiegman ook niet doet, geloof ik ook. We gaan het wel weer zien. Ja. Probeer het maar jongens, want dit was niks.

0: En toen dacht ik, leuk, dat vind ik interessant. Ik was zelf actrice. Ik heb in Nederland een aantal leuke dingen gespeeld, zoals Overspel en Beatrix en zo. En ik heb ook natuurkunde gestudeerd. Dus ik denk dat de natuurkundige in mij zoiets dacht van, nou ja, goed, leuk, AI, beetje experimenteren. En toen heb ik dus een meisje gemaakt dat een actrice zou zijn met AI. En ik ben haar toen gaan laten zien, omdat ik wilde dat de creatieve industrie een beetje meer bewust was van wat er allemaal gaande was met AI. Want ze waren er helemaal niet op voorbereid. Dus ik zei van, kijk, kijk dit. En toen op een gegeven moment heb ik het ook laten zien aan wat Amerikanen. En toen heeft Deadline daar wat over geschreven. En toen werd het een heel groot ding in Amerika. En dat is het nog steeds. En wij zijn vooralsnog bezig de hele tijd met Tilly de techniek, zeg maar, proberen te testen. En hoe ver kunnen we ermee gaan en wat kunnen we ermee doen? En ik denk dat het er nu zover is in het komende jaar dat we er een speelfilm mee kunnen gaan maken. En Tilly, onze AI A-lister, is natuurlijk de hoofdrol daarin.
1: En hoe laat je aan de hand van een regisseur een AI-actrice meespelen in een speelfilm?
0: Hoe laat ik aan de hand van een regisseur. Dus zeg maar, hoe werkt
2: een
0: regisseur
2: gedaan?
1: Ja, want, ja, hoe werkt zoiets? Hoe gaat zoiets? Er is iemand die die film regisseert. Die denkt, ja, ik wil dat Tilly zo. Ja.
0: Het is meer zoals animatie. Dus,
2: oké. Okay.
0: Ja, en je moet het.
2: Ja, Tilly heeft.
0: Je moet het echt als animatie zien.
2: Ja. Oké. En is dan de hele film een animatiefilm of dat dan weer niet? Zij spelen er wel ook weer menselijke acteurs in mee.
0: Nee, er spelen geen menselijke acteurs in. Maar je kan als menselijke acteur er wel inspelen. En dan word je een digital twin daarvan, komt erin. Dus ik zou mezelf, zeg maar, een digital twin van kunnen maken. En die zou ik erin kunnen zetten.
1: Hey, er is natuurlijk een hoop over te doen en over te zeggen. En ook een hoop tegenstand. Vind jij niet een beetje dat jij als onderdeel van het vak, hè, als ex-actrice, moet ik dat inmiddels zeggen? Of ben je dat niet meer? Of ben je het nog wel?
0: Nou ja, ik denk dat je dat altijd bij je houdt.
1: Maar ben je niet je eigen beroepsgroep aan het killen door dit soort hele grote mensen neer te zetten die eigenlijk geen mensen zijn?
0: Nee, ik denk dat het juist dat je mensen moet voorbereiden. Ik denk dat we een soort industriële revolutie doorgaan in de komende 5 jaar met AI. Dus ik denk dat echt alle banen gaan veranderen. Ik denk dat er echt een heel grote transition period komt. En dat alle mensen die weten hoe ze hun werk met AI kunnen doen, die daar zeker nog werk in zullen hebben. Zeg maar, dat is gewoon. Wij zijn vermenigvuldigd in de afgelopen 4 maanden. Maar het zijn allemaal mensen die met AI samenwerken. Dus het is hun expertise, hun werk samen met AI. Want daarom, het is ook niet toevallig dat een actrice heeft gemaakt. En dat er zijn wel meerdere mensen die actrices hebben gemaakt, maar die zijn allemaal niet zo beroemd als Tilly.
1: Nee.
0: En dat komt omdat ik mijn expertise van een actrice in haar heb kunnen zetten. En dat is hetzelfde voor kostuumdesign en voor regisseurs en voor schrijvers. Zo.
2: Had je er niet ietsje lelijker kunnen maken? Ze is wel echt heel knap hoor. Zeg maar gewoon, dat is gewoon niet tegen op te beuken als normaal mens.
0: Ja, ik bedoel, ik was er echt aan denken van, oké, wat is een soort van actrice die weet je wel, met 24 echt een soort hoofdrol krijgt in een, weet je, die echt een soort up-and-coming hot actress is.
1: Ja, ja.
0: En ja, daarop, ik ben heel veel heen en weer met AI gegaan over hoe zou ze dan uitzien. En AI zei dat ze vooral heel gezond eruit moest zien, wat ik wel heel grappig vond. Dus ik hoop dat ze er gezond uitziet. En ja. Weet je, ook iets anders dan ik, maar ze lijkt eigenlijk een beetje op mijn zusje ook. Dus er zit ook veel van mij in haar, denk ik.
1: Ik kan me nog heel veel beelden herinneren die we dan wel eens voorbij zien komen. TikTok van de jaren 60, waar je mensen hoort praten. Ja, allemaal haarster, wat doe je nou met zo'n televisie in je woonkamer? Weet je, doet de hele avond niks meer. Daarna weten we natuurlijk al die beelden van de jaren 90 met mobiele telefoons. En daar zitten we nu natuurlijk hier een beetje in. Ik moet je heel eerlijk zeggen, met de AI zie je op Instagram en op TikTok zie ik zoveel sensationele beelden voorbij komen, dat ik ook een beetje heb gedacht de laatste tijd, ja, met alle respect, maar Henko uit Hendrik Ideel Ambacht kan met de juiste prompts gewoon Saving Private Ryan namaken.
3: Ja,
1: weet je wel, wat is de kracht van de filmindustrie nog de komende tijd? Of is dat een te grote vraag?
0: Ik denk dat het niet zo snel gaat, zeg maar. Ik denk, als je dan kijkt wat er allemaal, zeg maar, er zijn al AI-speelfilms geweest, hè? Die hebben het niet zo goed gedaan als echte films. De tech is er nog niet helemaal. En ik denk toch dat je echt de experts nodig hebt. Dus de echte goede schrijvers, de goede regisseurs. Je moet echt vakmensen hebben die er nog aan gaan werken met AI. Dus het is niet zo hatsklats 1, 2, 3, klaar.
1: Nee.
0: Maar en ik denk ook dat het heel lang gaat duren. Ik bedoel, We hebben ook animatie, we hebben ook reality TV. Ah, ja. Dat betekent niet dat we geen echte acteurs in echte films meer willen kijken. Weet je, ik denk, er is plek voor alles.
1: We gaan hier langer over doorpraten. Gewoon een andere keer. Als je gewoon, ja, weet ik veel. Als we jou weer een keertje nodig hebben, je hebt een keertje tijd. We zitten nog op de ouderwetse radio, dus we moeten ook een beetje tempo maken. Wat ik nog wel even persoonlijk voor jou wil weten. Ben je al lang in London? Or do you have something like an accent where I only hear?
0: Nee. Ik probeer heel erg Hollands te praten.
1: Het lukt jou uitstekend, weet je. Alright, oké. Dankjewel. Heel leuk dat je in de show wilde komen. En thanks a lot. Leuk. Hoe heet de vrouw nog een keer? Tilly, wat is haar naam?
0: Lee Norwood.
1: Juist. Oké. Dankjewel, hè. Terug naar de EG.

0: 2012, toen AI gewoon nog een... ja, weet ik veel wat. Toen was het nog niet eens een woord. Denk ik, hadden we geen idee. Artificial Intelligence hoorden we af en toe wel eens voorbij komen. Ja, maar ja. Toen was dit een grote hit. I Can't Pop en Charlie XCX. I Love It hoorden hier voorbij komen. Met vandaag in het nieuws op deze dag in 2026... waar AI een hele grote rol speelt in onze leventjes. Een ding waar Jelmer vanmorgen gelijk op aansloeg.
1: Ja, ja, want Tilly Norwood, als je haar googelt... een bloedmooie vrouw.
0: Ja.
1: Die heeft een rolletje gekregen in de film. En denk je, nou, waarom is dat zo bijzonder? Tilly bestaat helemaal niet.
0: Okay.
1: Tilly is een creatie van een actrice genaamd Eline van der Velde met een eigen bedrijf in AI. En we hebben nu een connectie met Londen, of volgens mij in ieder geval Engeland, want daar zit haar bedrijf. En Eline, ja, vertel, wat is er aan de hand met jouw Tilly?
2: Ja, er is niet zo heel veel aan de hand met haar.
1: Nou ja.
2: Ze gaat helemaal goed. Ze gaat helemaal goed. Ik heb vorig jaar heb ik Tilly gemaakt. Ik zag van die AI-influencers.

0: schaam mezelf altijd een beetje voor dit soort vragen. Dan denk ik, ja, wat ben ik nou aan het doen met mijn leven, weet je wel? Is dit nou, wat ben je nou meer dan een Call TV-presentator uit de late zero's? Als je dit de vraag stelt, wat is de voornaam van verdediger Van Dijk? Ja.
1: Ja, maar nu maak je eigenlijk Piebel belachelijk.
0: Nou, dat zal best.
1: Want Piebel had gisteren niet goed.
0: Dit, als je Barend de Bennenlijsteraar bent, ja, waarschijnlijk weet niemand dit weer.
2: Ja, Piebel zei gisteren iets en dat, ja, ik vond, omdat het is toch onze luisteraar. Yeah, Michel, een beetje lullig om nu achter zijn rug om te praten.
1: Nee, mooi gozer.
2: Maar Piebel zei, ik heb niks met voetbal. Toen dacht ik, ja, maar kijk, ik heb ook niks met genocide. Maar ik weet wel hoe de dictator in de Tweede Wereldoorlog heette.
0: Ja, eens.
2: Ja.
0: Eens.
2: Gewoon geschiedenis.
0: Gewoon weer heel goed in.
1: Ja, je moet wel echt onder een steen geleefd hebben. Ik weet het zelf.
2: Dat bedoel ik.
0: Maar jij vindt hem gewoon lekker.
1: Nou, ik vind het gewoon een mooie man. Niet per se lekker. Nou,
0: Nel weer aan. Kom Nel weer.
1: Ja, jij zegt.
0: Wat is de voornaam van verdediger Van Dijk? Laat even weten hoe die heet.
1: Ja.
0: Veel kritiek altijd op. Maar de vraag is aan jou, hoe heet die man? Mocht je dat weten, dan kun je dat even appen naar de NPO Luisteraar. Plus je naam en je leeftijd. En als je het goed hebt, dan win je een WK-schaaf van Baart de Benner. Want
1: Baart de Benner vindt de

0: De app en via de NPO Luister-app. Dit is het allerlaatste nieuws van NOS op 3. Niemand minder dan Stef Benstra.
1: Goedemiddag. OV-reizigers in Utrecht worden gecompenseerd voor de chaos met de bussen de afgelopen maanden. De tarieven gaan de komende maanden meerdere keren omlaag. En ook mensen met een jaarabonnement krijgen hun geld terug. De OV-bedrijven Transdev en Keolis hebben een boete gehad. En met dat geld worden de Utrechter reizigers nu gecompenseerd. De provincie Utrecht hoopt het vertrouwen van de reizigers zo weer een beetje terug te winnen. En de afgelopen tijd vielen veel bussen daaruit in die provincie.
0: Wow, dat is lang geleden. Ik zit mezelf te heugen wanneer ik voor het laatst in een bus heb gezeten, echt via de ouderwetse manier.
2: Ooit wel in de burgerrups.
0: Nee, dat is de trein.
2: Oh, is dat de bus?
0: Nee, de burgerrups is de trein.
2: Oh, ik zeg altijd dat over de bus.
0: Ja, oké, maar jij denkt wel meer.
1: In Frankrijk is de radicaal rechtse politica Marine Le Pen opnieuw veroordeeld. Ze sluit de Europees geld door naar de kas van haar eigen partij toe. En daarom mag ze zich de komende 15 maanden niet meer verkiesbaar stellen. En er is meer, zegt onze correspondent Saskia Houtuin, die nog even onderweg is. Komt ze aangelopen. Kijk, daar is ze.
3: Hallo. Dat is dat zij 3 jaar gevangenisstraf krijgt, waarvan 2 voorwaardelijk. En 1 jaar dat ze een elektronische enkelband moet dragen. En dat gaat per direct in. En dat zou inhouden dat ze dus het komende jaar, tot en met de presidentsverkiezingen, die enkelband zou moeten dragen. En dat is iets waarvan ze eerder heeft aangegeven, ook nog afgelopen weekend, dat ze dat absoluut niet wil. En dat ze daarom dus geen presidentskandidaat kan zijn.
4: Nee, maar wat zegt het? Die enkelband mag ze niet buiten Frankrijk.
1: Ja, dat klopt.
4: Oh, ja.
1: Ja. En als Marine Le Pen niet meedoet aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar, dan neemt de partijvoorzitter Jordan Bardella het over. Hij heeft miljoenen volgers op TikTok en is ook superpopulair onder de Fransen.
0: Oké, all right.

0: Ja, Bruno Mars en Anderson .Paak, ze gaven na hun optreden in de Johan Cruijff Arena afgelopen zaterdag nog een exclusieve show in de nachtclub The Jimmy Woo in Amsterdam. Nou, die kaartjes van €300 per stuk waren razendsnel uitverkocht. Het Parool heeft de reacties op een rij gezet van mensen die erbij waren. Eén iemand zegt, ze speelde 5 nummers. Het was gewoon een DJ-set, weggegooid geld dus. Een ander noemt het een oprechte aanfluiting. De club was overvol, het optreden stond niet in verhouding tot de ticketprijs. Weer iemand anders spreekt van een vreselijke avond. Zegt dat de artiesten nauwelijks te zien waren in de bomvolle club, de Jimmy Woo. Nou, het Parool vroeg ook een reactie aan de organisator van het evenement. Die zegt, we hebben toch echt goed genoeg duidelijk gemaakt dat het om een DJ-set ging en geen intiem optreden was van Bruno Mars en Anderson .Paak.
1: Lekker man, 600 keer 300. Is dat 180.000?
2: Ja.
0: Ja, denk het ook wel, ja.
1: Goeie omzet voor die jongen. Ik volg deze gast namelijk.
2: Ja, dan moet
1: namelijk
2: je Bruno Mars en Anderson .Paak ook nog een beetje
1: nee,
2: gaan
1: maar
2: lappen.
1: Nee, maar daarom. Ik hoor mij toch ook niet zeggen winst.
2: Nee, ik denk precies eerder dat het was om gewoon een Jimmy Woo weer een beetje op de kaart te zetten.
1: Dat denk ik dus ook.
2: Het is niet helemaal goed. Nou ja, bad publicity is ook good publicity.
1: Nou ja, het ding is meer van, ik vind het ook weer zo overwend, weet je. Dan denk ik, ja, die gasten die zijn daar gewoon. Dat is in een intieme setting. 600 mensen. Die staan daar gewoon wel. Ja, tuurlijk. Ja. Die gaan niet 85 uur van jouw tijd.
2: Nee, even snuffelen. Nee,
1: ja, maar ja, die zijn er wel, weet je. Wat, ook dat gejank altijd weer.
2: Ja, maar het was gewoon verwachtingsmanagement. Ik weet wel dat ik het las en dat ik ook tegen Jelmer zei, wow, afterparty met Bruno Mars en Anderson .Paak, dat zei jij al. Dat mijn vader, afterparty.
1: Ja, ja, maar stel, je moet naar Douwe Bob en heel veel lange lopen en zeggen, joh, luister jongens, jullie staan vanavond in die Ziggo voor Roses Finds Guitars, nieuw concept, wat zeg. Ja, maar ik noem maar even wat, weet je. Ja. En dan is het, voor 700 man hebben jullie een after in Club Social, ik noem maar even wat. Die hebben daar ook geen zin in.
3: Nee.
1: Die hebben dat is ook weer een moedje. Dat is, we doen dat en prima, weet je, dat is, ja.
2: Ja, maar mensen hadden, ja, het gewoon verwacht, voor €300 ben ik, ga ik gewoon even schuifelen met Bruno Mars.
1: Nee, dan gaat hij mij vertellen dat, ja, Bruno Mars gaat inderdaad mij echt, ja, mijn leuke foto's van de kleinkinderen.
2: Ja,
1: en,
2: dat I'm not malle appie,
1: ja, dat is wat, maar dat gebeurt niet. Nee, bestaat
2: dus
1: niet.
2: Dus waar verwacht, mijn ex zei altijd, je moet geen verwachting hebben in het leven.
1: Nee,
2: dan
1: raak
2: je ook nooit teleurgesteld.
1: Snap ik wel, met, degene waar hij naar zwakker werd. Oké, we doen het weer nog even.
0: Vanavond geregeld zon. In het noorden is het wat meer bewolkt. Morgen een mix van zon en bewolking. Het wordt 21 tot 27 graden.
1: Nou, de verwachtingen zijn hoog gespannen.
2: Ja, nou jongens, niet te hoge verwachtingen, want het is echt enorm druk. Er zijn heel veel wegafsluitingen, dus een grote kans dat je in de file staat. Bijvoorbeeld op de A1 Amsterdam Amersfoort voor knooppunt Muidenberg 29 minuten. A12 Den Haag Utrecht voor Nieuwerbrug 13 minuten. De A16 Breda Rotterdam voor knooppunt Terbrechtseplein 63 minuten.
1: Wow.
2: De A27 Utrecht Almere voor Eemnes 32 minuten. De A28 Utrecht Zwolle voor Nijkerk 45 minuten. Of de A58 Bergen op Zoom Breda voor knooppunt De Stok 74 minuten.
1: Dank u.

0: als ik iets hoor van de Chainsmokers, dan denk ik, ja, inderdaad, we zijn gewoon 11 jaar verder. Dat denk ik altijd bij hen.
1: Nou, wat mooi gesproken. Echt poëtisch.
0: Mooi, poëtisch, hè? Ja. Cruyffiaans, hè? De Chainsmokers.

over half. Onderweg naar de dinsdageditie van Volgende Vraag is dit Bart en Benne. Met nu de man van het weekend en de afgelopen dag. Dit is Bruno Mars en Risky Robbe 3.

0: de vraag voor mij?
1: Ja,
2: jij heet toch Lotte, hè?
0: Ja. Nee, ik dacht, ik werd net helemaal verteld. Nelly gaat jou de eerste vraag stellen, bla. Ik had heel graag naar dat concert gewild, eigenlijk wel.
2: Maar vind jij die €300 voor die afterparty, 600 man in de Jimmy Woo, 5 nummers van die gasten...
0: Vind ik wel... insane, moet ik zeggen. Had ik niet betaald.
1: Ja, ik moet wel ook zeggen, ik zat net even, want het was allemaal azijnzeikers, maar je stond dus wel, je kon ze eigenlijk wel ruiken, hè?
2: Ja.
1: Je kon er echt gewoon, je kon ze gewoon opvreten.
2: Lekker. Lot, hoe is het met je? Heb je een lekker dagje gehad?
0: Ja, prima.
2: Oké, nou, heel goed. Mooi, 35 jaar.
1: Je klinkt echt heel fijn.
2: Komt uit Maassluis, digitaal ontwerpen. Ook weer zo'n baantje wat binnen nu in 2,5 jaar bij de AI-drukker ligt. Maar goed, dat maakt niet uit natuurlijk.
1: Nou, wel waar.
2: Ja.
1: Heb je nog andere kwaliteiten die niet overgenomen kunnen worden door AI?
0: Tuurlijk.
2: Ja,
3: zoals volgende vraag spelen.
2: Nee, maar ja, jongens.
3: Dat kan AI niet.
0: Dat hoop ik.
2: Ja. Nee, waar ik het even over ga, is ik hoorde achter de schermen dat je ook had geluisterd naar het interview met Eline wat we net hadden over die AI. Actrice.
0: Ja, klopt.
2: En dan denk je daar wel aan, toch? Ik bedoel, dat denken wij ook met ons werk.
0: Ja, tuurlijk. Ja, weet je, er is zeker gewoon in mijn vakgebied en in heel digitaal is er nu heel veel te doen over AI en wat wel en wat niet. En ja, ontwerpers die hele portfolio's samenstellen met AI en AI-slop en wat er ethisch wel mag en niet. En ja, dus het houdt mij wel bezig, ja.
2: Oké, nou, alright. Goed genoeg om even de gedachten te verzetten.

0: Bas Sluis, jij legt het even uit in 2 duidelijke zinnen.
1: Bij de eerste vraag geeft Lotte als antwoord volgende vraag. En daarna geeft ze bij iedere vraag het antwoord van de vorige vraag.
0: Klaar voor, Lotte?
2: Ik ben er klaar voor.
0: Wij geloven in jou. Here we go.
3: Wat is de voornaam van verdediger Van Dijk?
2: Volgende vraag.
3: Wat is de naam van een luchtvaartmaatschappij en tevens de Engelse vertaling van maagd?
2: Virgil.
3: Welk beroep heeft Mathieu van der Poel?
2: Virgin.
3: Wat is de overtreffende trap van irritant? Irritant, irritanter?
2: Wielrenner.
3: Als iemand werkt in de IT, waar staat de afkorting IT dan voor?
2: Irritant.
3: Welk ander woord wordt ook wel gebruikt voor de opleiding geneeskunde?
2: Internet technology.
0: Je zat op het goede spoor, sterker nog. Ik had het je ook helemaal gegund en zo, maar het was niet. Ja, we moeten ook een klein beetje. Ja.
1: Maar. Ja, maar Lotte, met 4 goed beantwoorde vragen sta je wel op de eerste plaats. Oh.
0: Gefeliciteerd, wie weet wie je donderdag de Buitenbenen WK-schaap van Buitenbenen vinden.
3: WK-schaap!
0: En Lotte, het was heel plezierig om in de show te hebben. Absoluut de top lifestyle van de dag. Dankjewel.
3: We vinden jou ook.

0: Als die rood is, dan is dat die aan. Nee, maar even, nou, ik bedoel, je doet het nog niet zo lang. Jeetje, Edward Maya en Stereo Love, de baan te binnen. Wie hebben we te gast zometeen, Nel?
1: We hebben vroeger met Gideon te gast. Gideon. En Gideon maakt filmpjes, hele leuke informatieve filmpjes over allerlei historische gebeurtenissen.

0: Wat een kut hier snel. Kom op, hé. Kom op, we hebben een topgast zometeen.
1: We hebben gewoon een gozer die het Nederlandse Epstein-eiland heeft ontdekt.
0: Inderdaad, Nel.
1: Nou, ik bedoel maar.
0: Kom eens even op.
2: Nou.
0: Heel goed. Dat hebben we zometeen ook. Nijntjes tijd komt eraan. Het komt allemaal dik in orde. Blijf hier.
3: 3FM.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
5: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
6: Honda, the power of dreams.
7: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
8: Heb jij nog dromen? Over wie je morgen zou willen zijn, als mens en als professional? Dan ben je bij ICM precies op je plek. Bij ICM volg je niet alleen een training of opleiding. Wij helpen je jouw droom waar te maken. Dus neem je droom serieus. Dat doen wij ook. ICM. Je kunt meer dan je denkt als je het samen doet.
7: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: ICM. De duurzame opleider met een B-Corp-certificering.
9: Hey, zag je die flitser? Dom wel. Dom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks, Tom.
10: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
9: Die flitsers met Tom bij TomTom.
10: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
11: Fans van Voordeel.
10: Aldi.
12: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
13: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
14: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
15: Kia. Movement that inspires.
16: Lieslot, wat ben je aan het doen?
17: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
16: Dus?
17: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
16: Ah, met superkorting.
17: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
16: Prijsvrije vakanties.
18: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap, de bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
16: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
2: 3FM.
0: Waar is het binnen? Met binnen nu in 10 minuten 90's tijd. Twee toppers uit de jaren 90 die wat mij betreft alleen maar, nou ja, meer lof verdienen en meer ruimte op de radio.
19: Ja, en misschien dat ik ooit weer een keer kan winnen.
0: Zo is het. Eerst NOS 3 met Stef Walstra. Stef, jongen.
20: Ja, goedenavond. Ik ga je zo meteen vertellen wat voor weer het vanavond wordt.
21: NOS op 3.
20: Ik begin met het nieuws, want de Britse prins Harry heeft een rechtszaak tegen de uitgever van de Britse tabloid Daily Mail verloren. Hij had die zaak aangespannen omdat ze hem het leven behoorlijk zuur maakte, zegt correspondent Fleur Lansburg.
22: Hij haat echt de Britse pers, want hij heeft natuurlijk zijn moeder is overleden in een, terwijl ze achtervolgd werd door de pers, hè, prinses Diana. En vervolgens, hij zegt ook, de pers heeft er eigenlijk toe geleid dat ik paranoia ben geworden, dat ik depressies had. En ook dat hij en zijn vrouw Meghan zijn vertrokken uit het Verenigd Koninkrijk en naar Amerika. Dus het is voor hem een heel persoonlijke zaak. Dit is de laatste van de drie grote rechtszaken. Hij heeft dus tegen heel veel van die grote mediabedrijven opgenomen. En ook al schadevergoedingen toegewezen gekregen. Dit is de laatste. Die heeft inderdaad verloren. En ik denk dat je dit wel kan zien als een afsluiter van een hele lange, kostbare strijd die hij heeft gevoerd tegen de tabloidpers.
20: De Britse rechter zegt dat het niet bewezen kan worden dat de tabloids te ver zijn gegaan. Een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht moet 8 maanden de cel in. Hij bezat meer dan 1000 kinderpornobestanden en verspreidde die ook. En er werd ook een Snapchat-gesprek met een onbekende man gevonden, vertelt deze verslaggever van Rijnmond.
23: En daar ging de rechtbank met name ook op in. Als ze zeggen, ja, hoe hij daar fantaseert met die andere man over het misbruiken van jonge kinderen, dat vinden we echt zeer schokkend. En die chats waren destijds in februari van dit jaar ook de reden voor de recherche om Herman J. acuut op te pakken, omdat ze bang waren dat hij daadwerkelijk kinderen zou gaan misbruiken.
20: De gemeente Hendrik Ido Ambacht heeft na die uitspraak van de rechter een straatnaambordje met de naam van die oud-burgemeester direct weggehaald. En in de vierde etappe van de Tour de France kwam het vandaag aan op een sprint. En die werd gewonnen door een Deen.
24: Groot, imposant, razendsnel, Mats Pedersen. A la Pogacar, zo hé. Die sprint meters weg van de 9 anderen. En boekt hier een majestueuze overwinning in Foix. Mats Pedersen wint de etappe.
20: René Pogacar raakte vandaag zijn gele trui kwijt. Die gaat naar een vrij onbekende Noorse renner nu. Dat is Thorsten Trin. We hebben nog weer voor je vanavond geregeld zon. In het noorden is het wat grijzer. Morgen een mix van zon en wolken. Het wordt 21 tot 27 graden.
0: Dankjewel, jongen. Doei. 3FM met het verkeer. De A1 Amsterdam Amersfoort voor Muidenberg 24 minuten. De A2 Eindhoven Utrecht voor Waardenburg 23 minuten. De A12 Arnhem Den Haag voor Woerden 39. De A16 Breda Rotterdam voor Terbrechtseplein 40. De A27 Utrecht Almere voor 1NS 30. En de A58 Berg op Zomereda voor de Stok. 1 minuut komt door 1 ongeval.
25: 3FM.
26: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
27: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
26: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
28: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
29: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
30: Brussel-Zuid.
29: Hé, nu al?
28: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
31: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.

0: per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: De prijsfavorieten van Al.

bijna tot en met 7 uur vanavond. Leuk dat je erbij bent. En we hebben zometeen voor je 90's tijd. Lekker!

0: Linkin Park, Dizzy. Nampak hoor, baren te binnen. Dit is NPO 3FM. We zijn er met de middagshow. Een beetje lullen over de zin en onzin van het leven. Gewoon wat goede platen draaien. En ondertussen ook elkaar af en toe de tent uitzichten. Dat is wat we hier doen. Iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Fijn dat je erbij bent. En dat de tent uitzichten moet je niet letterlijk nemen. Maar wel even meehelpen.
1: Het is 90's tijd. Het is 90's tijd. Het is
0: 90's tijd bij Barend en Benner. Dat betekent dat we twee platen hebben uit de roemrijke jaren 90. Die, ja, aan de ene kant mijn konto krijgen. Dus minuut ja.
2: Of aan de andere kant?
0: Nelderkontje. Nelderkontje, precies.
2: Uit mijn kontje.
0: De luisterapp, de NPO luisterapp. Daar staat een poll. Dan moet je even op A of op B klikken. En ik hoor je denken, waar gaat het over? Nou ja, ik vind dit. We hebben deze gast gehad in Beetje Besta je nog. Uit Renen. Prachtige Renen. Mooi dorp. Ik ben er morgen, donderdag en vrijdag te vinden als presentator van een van de laatste gratis muziekfestivals van Nederland.
2: Oh, ga jij wel lekker snabbelen?
0: De Rijnweek.
2: Wat heerlijk.
0: Echt leuk. Vind ik echt leuk om te doen.
2: Ja.
0: Dus dat gaat morgen weer gebeuren. Maar ergens op een dinsdagavond in 1996 werd er een plaat geboren waar iets mee gebeurde wat anno 2026 niet meer zou kunnen. Namelijk iets wat in 2026 wordt losgelaten, is vaak 3 weken later of een hit of het wordt niks meer. En dit had een lang leven en een lange aanloop nodig en het werd dit. Zo iconisch, het is alleen maar instrumentaal, het is nog 2-3 keer daarna een hit geworden. Daar zei die Anodar Project en Summer Jam Reloaded, zo heet hij volgens mij ook nog een keertje. Of de Soundclub Reloaded, dat weet ik allemaal niet meer. Maar deze tune ken je en het verdient gewoon om te winnen. De zomer die deze week weer gaat beginnen. We gaan richting de 30 graden. En deze, gewoon de golden hour, weet je wel. Ergens s'avonds tussen 10 en 11. Of tussen 9 en 10. Deze

0: Het is zo simpel, maar daarom zo goed. Het is
1: gewoon eerlijk.
0: Laat je zo meteen meevoeren. 4 minuten 13 lang.
2: Ja. Nou, je kan dus op Milieu A stemmen. Ja. Ik moet bekennen, ik had erop gestemd, maar toch wel als de lucht blauw was. Ja. Dus, nou, wacht dus even nog op mijn menu B.
0: Ja, natuurlijk.
2: Ik was even naar de New Music Friday aan het luisteren. En toen kwam daar een nummer voorbij, de nieuwste track van Celine Dion.
0: Zo.
2: Ja, Bonjour, Pardon, Merci.
0: Oh, wat leuk.
2: Echt een klapper, echt een uptempo nummer. En dacht ik, oh, deze vrouw, die heeft toch eigenlijk zo'n prachtige stem. En ik denk dat ik er een beetje moe was naar My Heart Will Go On. Dat op een gegeven moment dat iedereen een beetje Celine Dion moe was.
0: Nou, ik niet hoor.
2: Nee?
0: Nee.
2: Ik voelde op een gegeven moment een beetje truttenbollig.
0: Ja.
2: Maar nu ben ik weer dat voorbij. Die denk ik, ja, het is gewoon een legend. En ze had op een gegeven moment na My Heart Will Go On maakte ze That's the Way It Is. Beetje meer op tempo nummer doorzetten, vertrouwen en accepteren dat het leven soms loopt zoals het loopt. Menu.

kan wel 100 goede platen van die gozer opnoemen. Nou ja, 100 is misschien wat overdreven, maar Reality ben je al vergeten. The Feeling ben je al vergeten. Where Are You Now ben je al vergeten. Allemaal toppers. Wat hij ook uitbrengt, het is altijd raak. Het is altijd kwaliteit. Oké. Okay. Those Pickets is nieuwe tune. Ik hou ervan. Live It All. Het is 3FM met nu Olivia Rodrigo.

Rodrigo. Barend en Binner, wat je aan hem staan. 90's tijd. Doen we iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Gewoon heel simpel. Twee platen uit de roemrijke jaren 90. Ik heb een minuutje A en 11 minuutje B. En uiteindelijk is het dan een veto, omdat jij hebt gestemd. Zo simpel is het. Wie...

0: Rodrigo. Barend en Binner, wat je aan hem staan. 90's tijd doen we iedere maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Gewoon heel simpel. Twee platen uit de roemrijke jaren 90. Ik heb een minuutje A en 11 minuutje B. En uiteindelijk is er dan een veto omdat jij hebt gestemd. Zo simpel is het. Wie hebben we nu hangen? Wie is dit?
1: Dit is Michael, maar Michael wilde eigenlijk net ophangen.
0: Waarom?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Michael.

0: Rodrigo. Barend en Benner, wat je aan hem staan. 90's tijd. Doen we iedere maand op dinsdag, woensdag en donderdag. Gewoon heel simpel. Twee platen uit de roemrijke jaren 90. Ik heb minuutje A en 11 minuutje B. En uiteindelijk is het dan een veto omdat jij hebt gestemd. Zo simpel is het. Wie hebben we nu hangen? Wie is dit?
1: Dit is Michael, maar Michael wilde eigenlijk net ophangen.
0: Waarom?
1: Ja, dat weet ik ook niet.
0: Michael, wat dan?
2: Goedendag, hi Michael.
0: Heb je geen zin in ons?
2: Nee, wel. Ik was bijna thuis, dus ik dacht...
0: Oh, ja. Waar ga je naartoe? Welke plaats?
2: Nijmegen.
0: Lekker maar. Oké, nou Michael, weet je wat? Ik ga je niet verder lastig vallen. Ik wil alleen even horen wat je gaat eten vanavond.
2: Volgens mij staat er een pasta klaar voor me.
0: Lekker, man. Applaus voor je vrouw. Ga ik er even voor uit. Ga ik zo. Lekker, man. Heel goed. Nou, zet die auto op de stoep. Dan kunnen wij even doorhouden. En ja, jouw keuze, de Sunclub heeft natuurlijk gewonnen met Fiesta.
2: Wat zei je? Sorry?
0: Jouw keuze van de Sunclub. Natuurlijk heeft die gewonnen. Wat dacht je anders?
2: Ja, nee, zeker.
3: Okay. Ja, vond je Celine Dion zo verschrikkelijk?
0: Nee, dit gewoon beter.
2: Nou, verschrikkelijk niet. Maar het is wel een banger om met de zomer te knallen.
0: Ja. Vind ik dus ook. En ik vind dus echt, weet je, gemaakt in Renen, ergens op een dinsdagavond in april 1996, als je dit toch realiseert, hè, hoe ongekend simpel het is, maar zo goed. En het is niet kapot te krijgen. Dit vinden we in 3234 na AI-golf nummer 99 nog steeds iets fenomenaals. En het zit hem in het zomerse, bijna agressieve,

0: wel hard. Baartje wordt ook steeds grijzer.
1: Dat is waar, ik word steeds grijzer. Maar dat komt omdat ik mijn haar wat langer weer laat groeien. En het is allemaal prima, weet je wel. Maar ik vind op zich 38 nog steeds niet oud.
0: Nee joh, dat is toch ook wel hartstikke jong.
1: Weet je, dat is, je hebt zoveel de... Ik was bij mijn opa zaterdagmorgen.
0: Hoe oud is opa?
1: Opa Barend is van 1938, dus die wordt 88 over 2 maanden.
0: Zo, dat is wel oud.
1: Maar de kwiekheid die er dan nog bij zo'n man in zit. En als ik kijk, ja, weet je...
2: Maar ik heb toch een theorie.
1: Ja.
2: Ik denk dat je lang volhoudt dat je je eigen leeftijd niet oud vindt.
1: Nee, maar mijn opa zegt dus...
2: Die zegt dat wel.
1: Mijn opa zegt dus, luister, het is krankzinnig aan de voorkant. Hoe lang je denkt dat het duurt, hoe kort het duurt aan de achterkant.
2: Ja.
1: Ja, dus het is een zucht.
0: Dat vind ik dus een heel enge gedachte.
1: Nou, het is niet enge, het is de realiteit van een man die mag zeggen wat hij zegt, omdat hij weet dat hij het over heeft.
0: Ja, nee, weet
1: Voor mijn opa is zeg maar dat ik geboren werd, was hij 50. Dit. Terwijl wij denken met 50, vanaf nu, deze principe bekeken, houdt het leven op. Terwijl dan, vanuit het perspectief van mijn opa, moet je nog hetzelfde als dat ik nu oud ben. Ja,
2: ziet
0: dat
2: ja, voor
0: maar
2: je
0: gaat dan wel de 3-dubbel hard zo snel.
1: Ja, maar het gaat nu al 3-dubbel hard. Het is fucking 7 juli. Het is 7 juli. In mijn beleving doe ik een deur open en zoek ik Louis van Gaal staan om te zeggen, hé hey, jongen, je bent eruit, glazen huis.
0: Ja.
1: Kerstdecember.
0: Ja.
1: Gewoon, dat is gisteren.
0: Ja, alweer terug.
1: Het is echt zo. Ja. Echt gewoon, echt. Ik ben in Thailand geweest ondertussen, leuke dingen gedaan, we hebben een topjaar.
2: Maar het programma gaat... gemaakt met Iris Enthoven.
1: Programma
2: is nog langer geleden.
1: Oh ja, de oude is nog langer geleden. Nee, dat komt weer.
0: Oh, ja. Zo gemeen.
1: Dat komt weer, ja.
0: Ja.
1: Dat is leuk, zeg.
0: Komt ja.
2: Als Nel voor de tweede zwangerschap.
1: Ja. Ja. Nou, ik heb er best wel over nagedacht de laatste dag.
2: Oh, over het...
0: Nou, ja, mijn tweede zwangerschap?
1: Ja. En wat we dan gaan doen met de show?
0: Oh.
1: Heb ik echt
0: een paar... Even een algemene ledenvergadering houden.
1: Heb ik een paar hele leuke ideeën over, maar daar wil ik niet meer mee vermoeien. Zo simpel is het.
0: Oh, Mwaki. Lang niet gehoord.
1: Ik vind het gewoon leuk om een beetje paniek te zaaien, Nel. Ja.

0: Show, DFM. We hebben binnen nu in een paar tellen vroeger met Gideon. Iemand die zulke goede video's maakte over historische gebeurtenissen. Waarvan je ergens misschien wel weet dat ze gebeurd zijn. Of soms ook weer niet. Maar eigenlijk dingen weet je vertellen. Middels video's op Instagram en TikTok. Dat je denkt, wow.
1: Nou, en ook dat je denkt, had ik hem maar als leraar gehad. Toch? Gewoon hoe leuk hij vertelt en zulke spannende onderwerpen die hij neemt.
0: Ik vond mijn leraar geschiedenis echt moken goed vroeger. Sterker nog, tot en met mijn 16e was mijn ultieme doel om leraar geschiedenis te worden.
1: Ja, omdat je dus waarschijnlijk zo'n leuke leraar had.
0: Allemaal goed. Allemaal goed. Dat boeide mij gewoon. Weet je, natuurkunde stond je gewoon met 8-0 achter, omdat het me gewoon niet boeide. Maar voor de duidelijkheid, de Olympische NSB'er is een onderwerp.
1: De Zwarte Weduwe.
0: Concentratiekamp Vught. Bizarre plek in Nederland, Radio Kootwijk. Heel vet is het verhaal over Vierhouten. Dat is een verscholen dorp, zeg maar. Een plek waar een delegatie Nederlanders zich wist te onttrekken aan de Tweede Wereldoorlog. Daar een soort leven op wist te bouwen. En net voor het einde van de oorlog, of ergens in 44 volgens mij, zijn ze verraden. Bizar, maar ontzettende goede video's. Heeft 90.000 volgers, dat mogen er nog veel meer worden. Maakt dikke dingen en we gaan zo meteen even met een babbelen, half uurtje. Dat is superleuk. Vroeger met Gideon is in de show binnen nu in een paar tellen.
2: NOS op 3.
0: Ondertussen is het tijd voor dat andere fenomeen. Helemaal weer terug van de Under Rabbit Hole. Het is onvoorstelbaar dat hij het heeft overleefd. De plastest overleeft bij de ingang vanmorgen. En hij is er gewoon. Stef Balstra, NOS op 3.
3: Zeker, goedenavond. Het kabinet gaat extra geld steken in mbo-scholen in krimpgebieden in Nederland. Om te kunnen zorgen dat ze open blijven. Dat geld komt van mbo-instellingen uit de rest van het land. Die er daardoor dus wel een beetje op achteruit gaan. Zegt onderwijsminister Letschert.
4: We gaan zorgen dat de mbo-instellingen in de krimpregio's overeind blijven. En dat betekent dat we niet meer alleen financieren op studentenaantallen, maar zorgen dat er ook additionele middelen naar die krimpregio's toe gaan. En we hebben in het kabinet met elkaar afgesproken, elke regio telt, dan moet je ook boter bij de vis doen.
3: Ja, in sommige regio's is de verwachting dat het aantal mbo-studenten de komende 15 jaar met wel een kwart afneemt. Zonder compensatie zouden zo'n 10 mbo-scholen daardoor in de problemen komen. Intertoys haalt speelgoed met asbest uit de schappen. Ja. Het gaat om rekbare apen, ik had er nog nooit van gehoord, van het merk Orb. Die zijn gevuld met zand, waarin dus ook asbest kan zitten. En als het speelgoed kapot gaat, kan er asbest vrijkomen. Het AD zegt dat het Intertoys weken geleden al had gewezen op het gevaar. Maar volgens Intertoys is de verkoopstop niet helemaal goed uitgevoerd.
1: Nee, ze dachten gewoon boeien. En toen nu is er zoveel ophef.
0: Niet zo complotterig. Van boeien in het groot kapitaal en al die waanzin. Mensen maken fouten, ja.
1: Het zou wel vaker dat Chinese speelgoed moeten getest worden. Volgens mij zit daar ook zoveel troep in.
0: Nou, Nel, die 3 uur per dag dat jij wat te doen hebt, de rest kun je aan besteden daar.
5: Het mooiste is altijd inderdaad dat we altijd denken van, ja, er is vast een heel complot achter. Nee, maar het gaat dan, hey Arjan,
6: Kees, heb jij dat mailtje nog gestuurd?
5: Nee.
6: Welk mailtje? Van de asbest.
0: Welk asbest?
6: Sorry.
0: Doe ik volgende week even. Ja, dan overleed tante Thea weer en dan is het weer wat anders.
1: Door asbest.
3: En wat hebben André Hazes, Danny de Munk, Dries Roelving, Gordon, Jeroen van der Boom, John de Bever, Jannes, Samantha Steenwijk, Waylen, Wolter Kroes en René Vroger met elkaar gemeen? Ja, inderdaad, het zijn allemaal Nederlandse artiesten. Maar ze staan morgen ook allemaal in Zwolle op het muziekfeest op het plein daar.
0: Zo.
3: Zwolle is er helemaal BNR-proof voor gemaakt, zegt de organisator die de zin in heeft, hoor.
7: Ja, dit is echt superleuk. Hè? We zijn echt daar druk mee bezig geweest om ze deze kant op te komen. Om ze te krijgen. Het hoort ook echt wel een beetje op een plein in de binnenstad.
0: Ja.
7: En met name het decor van mooie gevels. De grote kerk, hè? Het academiehuis. Ja, dat vinden wij toch wel heel geweldig om dat zichtbaar te maken. Ja,
3: ik ben een keer in Groningen bij geweest. Hartstikke gezellig, hoor. Er worden wat wij zeggen.
0: Ik ben er best wel vaker bij geweest. En ik refereer nu, wat jij zegt, hoeveel mensen worden daar verwacht in Zwolle?
3: Ja, 15.000 en 20.000 mensen worden daar verwacht in Zwolle. En deze ondernemer is er helemaal klaar voor.
8: Ja, we hebben in ieder geval ruim hebben we ingekocht. Dus we gaan er in ieder geval voor zorgen dat we niet zonder bier komen te zitten. Ja,
3: hartstikke belangrijk natuurlijk. Het is voor het eerst trouwens dat het muziekfeest op het plein van Afrotros in Zwolle is.
0: Ik denk dat het niet op de locatie is waar het glazen huis toe stond. Dat het een ander plein is. Ja. En ik moet je heel eerlijk zeggen, daar heb ik ook nog wel een soort van rol in gehad toen de tijd. We hadden die hele goede editie gehad in Nijmegen.
1: Ja.
0: En
1: Serious Request.
0: Ja, Serious Request. Ja. En ik dacht, jongens, laten we onszelf niet overschatten. Laten we nou niet onszelf alweer heel groot maken. Door een plein waar je echt je best voor moet doen om te vullen. Eindstand hebben we elke avond last gehad om de boel af te sluiten.
1: Ik moest vaak, want ik sliep ergens anders. Ik moest vaak helemaal omlopen, omdat alles was afgezet, omdat je er niet meer bij kon.
0: Ja, jij belde mij nog na afloop. Je zei, dat is bizar. Ik ben 37, dat was 2 jaar geleden. Even voor het eerst. eerste beleven gevoeld hoe het was om te werken. Dat vond ik heel bijzonder.
1: Ja. Ik was er aan het kolven, lul.
5: Ja, daarom.
3: Ja. Ja. Ja. Ik trouwens op het Rode Torenplein. Dit is op de Grote Markt.
0: Precies.
5: Maar ik vind 15 tot 20.000 voor zulke artiesten nog best wel weinig.
0: Nee, joh, dat is best goed.
1: Kom, we gaan door.
0: Nee, ja.
3: Met weer.
1: Komt een leuke gast. Dat wil ik een beetje
0: tijd. Oké, nou, hartstikke goed. Je hebt helemaal gelijk. En we doen het weer even stellen. Ja,
3: vanavond geregeld zon. In het noorden kan het wat grijzer zijn. Morgen sowieso een mix van zon en bewolking. Het wordt 21 tot 27 graden.
0: Nou, laat het een keer maar zitten. We hebben een leuke gast.
9: Ja. All right. Ladies and gentlemen, people, zijn we een beetje wakker.
0: Ik wel. Tuurlijk

0: Het is 7:09 en in de studio hebben wij tot onze grote vreugde een account waar we ontzettend fan van zijn. Of nou ja, fan is misschien een beetje overdreven.
1: Nou, achter dit jawel.
0: Of gewoon bewonderaar, groot bewonderaar, laat ik het zo zeggen. Van het account Vroeger met Gideon. En misschien daag je dan niet per se iets, maar hoor je het denk je bij jezelf. Nou, dat heb ik wel eens gezien, denk ik tenminste.
2: Dit is Landgoed Avegoor. De plek waar jonge, nieuwe naties werden getraind. Deze plek wordt gezien als een van de meest duistere plekken van Nederland. Verstopt in de bossen. Dit is een van de meest bizarre plekken van Nederland. Nationaal Monument Kamp Vught.
0: Kijk, Vroeger met Gideon is in de studio. Leuk dat je er bent.
3: Hé, hey, dat ik mag horen dat mensen me bewonderen. Dat, ja. Ik ben niet
4: gek, hè? Maar een grote glimlach op je gezicht.
3: Maar ik ben niet gek.
0: Dat doen we zeker. Je maakt geweldige content. Is een kutwoord natuurlijk, maar gewoon je maakt hele indrukwekkende video's over grote gebeurtenissen die misschien ook wat kleiner zijn, omdat ze wat minder bekend zijn, maar wel een hele grote plek uitmaken in de Nederlandse historie. Het gaat van Johan de Wit tot de Jodenhemel in Apeldoorn. Ik heb allerlei dingen voorbij zien komen. Maar allereerst, je begint een account over geschiedenis om het even basic te maken. En het besluit je zeer cinematisch aan te pakken. Wat is jouw idee geweest met het starten van dit en vooral waarom?
3: Nou, ik vond geschiedenis gewoon eigenlijk altijd heel leuk. En toen zag ik eigenlijk dat nog niet heel veel mensen dit op social media deden. En toen dacht ik van, ik deed een mediaopleiding. Let's go. Dus ik ben eigenlijk een minor geschiedenis gaan doen om me daar een beetje in te verdiepen. Om te weten van oké, hoe pak ik een verhaal op? Hoe moet je bronnen interpreteren?
0: Ja.
3: Toen ben ik een stage gaan lopen bij RTV Arnhem, RTV Connect.
0: Ja.
3: En toen ben ik dat daar eigenlijk gaan ontwikkelen. En zodoende eigenlijk voor mezelf daarin doorgegroeid. En nu, het loopt. Het is hartstikke leuk.
0: Wat was de eerste video die je maakte waarvan je dacht, oké, nu heb ik hem?
3: Dat ging om het dat ging om een bunker langs de snelweg bij Arnhem was dat. Dus dat een bunker verborgen en ik maakte daar een video over. En die werd goed opgepakt op TikTok en dat was wel leuk, want je hebt dan een idee in je hoofd en dan zie je daar eigenlijk dat mensen dat ook een heel leuk idee vinden. Dus dat was nice.
0: Is jouw grootste fascinatie de Tweede Wereldoorlog?
3: Ja.
4: Die hebben jullie gemeen, hè?
0: Heb ik ook.
3: Ja, ik zit daar wel diep in, hoor. Maar ik moet echt oppassen dat ik daar niet alles over maak.
0: Maar dat kan. Dat kan toch?
4: Nee, maar ik vind het juist ook wel, want als je zo op jouw Instagram-account zet, vind ik het ook mooi dat er ook inderdaad plekjes zijn waarvan je geen ene weet had.
3: Dat is ook een beetje de bedoeling. En je moet ook een beetje wel alle tijdsvakken moet je wel een beetje aanspreken natuurlijk. Anders word ik een Tweede Wereldoorlog account. Dat wil ik ook niet. Het gaat over vroeger.
0: Het gekke, het bizarre aan de Tweede Wereldoorlog is natuurlijk, en dat zullen jij en ik gemeen hebben, is dat het, kijk, is er iets wat online komt op Netflix of op welke streaming device dan ook, of documentaire platform, whatever, en dat is goed, dan hang ik erin. Omdat het gekke van de Tweede Wereldoorlog is altijd, het is inmiddels 85 jaar geleden,
3: mm-hmm.
0: Maar het is ook zo ontzettend dichtbij qua de mensen, hoe ze lopen, de beelden, de verbeelding die het met zich mee kan nemen, is bizar.
3: Het is zo tastbaar nog. En er valt zoveel over te vinden. Dus het is zo interessant om je daarin te verdiepen. En ik zit de hele dag met geschiedenis in mijn oren.
0: Ja, cool man. We gaan zo meteen even een paar highlights van je doornemen. We hebben echt vette dingen gezien.
3: Oké, nice.
0: Echt wel dingen waarvan je denkt, het is heel treurig, maar wel goed dat we het daarover hebben. Eerst de mega hit van deze week. Hoppa. 3FM.

0: af. 3FM Megahit van deze week. Ik had deze week met Wijnand samen de ochtendshow. Had ik Willem en Twan van de Opposites te gast.
1: Ja, heel vet.
0: En ik vroeg aan ze, ik zeg van ja, als je na 13 jaar weer terugkomt, dan is het wel de bedoeling dat je nieuwe release ongeveer anderhalf keer zo goed is als de laatste. Dat moet dan.
1: Ja.
0: En ik denk wel dat die potentie heeft.
1: Ja,
0: als ik het zo hoor, denk ik van cool.
1: Ja, die anderen zijn gewoon nu nostalgisch bijna.
0: Ja, maar het
1: is gewoon heerlijk.
2: Heel goed voor de minuut top 10.
1: Voor de minuut top 10.
2: Ja, precies.
0: Deze, ja,
2: maar dat is
0: een
2: beetje
0: op
2: mijn grap.
0: Ja, ik denk
2: dat heel veel mensen dat gaan doen.
0: Opposites zijn jongens die geschiedenis hebben geschreven. Er is een jongen in de studio die heet vroeger met Gideon. Ik spreek je gewoon zo aan als je Instagram-account. Het is voor jou commercieel het meest aantrekkelijk uiteindelijk.
2: Helemaal goed, helemaal goed.
0: Dus dat is prima. Iemand die zichzelf specialist noemt in educatieve content. Video's maakt over grote gebeurtenissen in het Nederlandse leven. Die misschien wat kleiner zijn in de nationale herinnering. Maar om die reden niet minder relevant zijn. Ik heb heel veel vette dingen voorbij zien komen op jouw Instagram-account. En ik wilde toch een paar dingen uitleggen of uitlichten waar je video's over maakt. De meest voor de hand liggende is een van je best scorende video's van de afgelopen tijd. Dat is het Verscholen Dorp. Hoeveel mensen kijken daarnaar dan uiteindelijk, denk je?
2: Ik zou het echt niet weten. Ik weet het echt niet. 200.000?
0: Ja, 300. Nee, dat zijn er 300.000 uiteindelijk.
1: Ja, veel.
0: Veel.
2: Ik heb het over gecombineerd met TikTok.
0: Oh ja, precies.
3: Okay.
0: Ja. Maar vertel, wat is het verhaal van het Verscholen Dorp?
2: Ja, maar kijk, voordat we beginnen, ik kan misschien fouten maken, want ik maak video's en ik verdiep me er heel erg in, maar op het moment dat ik dan klaar ben met een video...
0: Weet je in het kort, joh.
2: Ja, maar dan vergeet ik het ook direct weer. Maar in ieder geval, het Verscholen Dorp ligt in Vierhouten.
0: Ja.
2: En daar zijn een aantal Joodse en niet-Joodse mensen, geloof ik, die hebben daar een soort dorp opgebouwd met eigenlijk hutten in de grond, waar ze eigenlijk de hele of een periode in de Tweede Wereldoorlog hebben ondergedoken. En het was wel een heel indrukwekkende plek. Want je kan er nog steeds naartoe. En er is ook een reconstructie gemaakt van één zo'n onderduikershol eigenlijk.
0: Ja.
2: En dat was eigenlijk een van de eerste video's die ik echt die bij mij echt heel goed scoorde. Waarvan ik dacht van wow.
0: Ja, het is heel sick. Ja, sorry Nel. Het is heel sick verhaal. Omdat je zeg maar, deze gasten echt begonnen in het begin van de oorlog. Weet je, die hadden snel in de gaten van dit gaat de verkeerde kant op. En uiteindelijk was het zo zuur dat ze worden verraden in, ik pak een beetje juli 44 volgens mij. Dus zo, je vier jaar leven ben je daar aan het opbouwen buiten de bezetter om. En je denkt, we gaan het wel uitzingen. Weet je wel, zonder te weten wanneer je het eindigt.
1: Ja, alleen maar fluisteren, hè?
2: Ja.
1: Alleen maar fluisteren.
2: Ja, dat was...
1: Moet je bedenken dat je jaren alleen maar met elkaar aan het fluisteren
2: bent. Ja, je bouwt ook een hele samenleving op met elkaar. En er kwamen ook gelukkig heel veel mensen helpen. Er was ook een man, die heette geloof ik Baumhauer. Weet ik even niet uit mijn hoofd of dat klopt. Sorry. Maar zijn bijnaam was ook De Boom, omdat hij altijd heel hard praten, dus dan zeiden ze, nou, de boom komt er aan. Maar het is natuurlijk heel...
0: Dat was ik geweest in die tijd.
1: Ja, inderdaad.
0: Ik had een hoge, harde stem, weet je
2: wel. Het is natuurlijk wel schrijnend om te zien dat het überhaupt moest.
0: Ik word ook wel eens gepakt door een paar van die Duitse gasten die op TikTok al die oude bunkers induiken.
2: Ja.
0: En daar kan ik toch geen reet van volgen, want het is allemaal in het Duits en zo. Maar die gaan helemaal echt allerlei strategische plekken uit die ze kennen uit de overlevering van de Tweede Wereldoorlog gaan ze. Ben je daardoor geïnspireerd door dat soort gasten? Of hoe moet ik dat zien?
2: Nee. Het was eigenlijk gewoon dat ik kom uit Apeldoorn.
0: Ja.
2: En in Apeldoorn heb je een plek en ik fietste daar altijd langs. En toen dacht ik, wat is dit voor plek? Ik kreeg altijd een beetje rillingen over mijn lijf. En toen ik een beetje ging kijken naar de geschiedenis van wat die plek eigenlijk was. Het is Apeldoornse Bos. Was een inrichting voor Joodse psychiatrische patiënten.
0: De Jodenhemel.
2: De Jodenhemel werd het genoemd, inderdaad.
0: Ja.
2: En daar konden Joden eigenlijk ook tijdens de oorlog konden daar best normaal leven. Totdat, dat veranderde. En dat verhaal is gruwelijk, maar... Het was heel raar om te beseffen dat eigenlijk dat ik elke keer daar langs fietste en daar kriebels van kreeg. En toen dacht ik van, wow, nu snap ik waarom.
1: Ja, en dat je nog daarvoor nog helemaal niet bewust van wat voor plek dat eigenlijk was. En wat voor geschiedenis zich daar heeft afgespeeld.
2: Ja, nee, maar dat is echt gruwelijk. Ik heb er een mini-docu over gemaakt.
0: Er is ook een sikke podcastserie over.
2: Ja,
0: over
2: ja,
0: deze, klopt. Die heb ik geluisterd. Echt bizar.
1: Ja, het is, we hadden het net even achter de... Waar het ook over. Het is ook heel interessant om even jouw video's een videootje te gaan kijken. En dan ga je met je vriend, vriendin, kinderen... ga je eens een keer naar die plekken toe.
0: Ja.
1: Want er zijn zoveel plekken door heel Nederland. Als je denkt op zondag, ik heb geen donder te doen. Wat gaan we nu weer doen? En om dan zo'n plek te gaan bekijken. Volgens mij is dat een mooie besteding.
3: Het is wel eentje waar ik de hele tijd al naartoe wil. En jij bent er ook al geweest. Dat is de muur van Mussert.
2: Ja.
3: Dat is ook zo'n bizar ding.
2: Ja, dat is eigenlijk staat een hele grote muur op een camping in Lunteren.
0: Oh!
2: En als je daar naartoe gaat, dan kom je eerst de camping op. Dus ik hoop dat die camping-eigenaren niet boos worden op mij.
0: Zijn lunteren, die kunnen wel wat hebben.
2: Maar goed. En dat was eigenlijk de plek waar de NSB eigenlijk samenkwam voor een landdag. En dan sprak de NSB eigenlijk de leden toe. En er zijn ook hele oude beelden nog van. En ik ben er naartoe geweest en ik heb dat proberen in elkaar te zetten. Dat je de oude beelden ziet op de plekken die het nu zijn. Maar die muur is helemaal vervallen. Alleen, ja, het staat er eigenlijk nog wel zoals het ooit is gebouwd, alleen dan natuurlijk verouderd. Maar het wordt ook niet echt gerenoveerd of zo. Of er wordt niet echt een monument van gemaakt. Ja. En ik vind, het is een plek met een wat duister randje, maar ik vind wel dat we daar aandacht aan moeten besteden. Heerlijk. Maar dat wordt niet echt gedaan. Het is eigenlijk een van de weinige plekken die ik heb gezien waarvan het nog zo rauw is.
0: Ed vroeger met Gideon, dat is de plek waar je moet zijn. Wil je dit soort video's bekijken? Wat is de droom voor de komende tijd? Waar gaan we het over hebben? Waar kunnen we naartoe?
2: Poeh, ik wil eigenlijk wel buiten Nederland ook. En ik wil ook wel content in het Engels maken. En ik wil graag lange
0: doopjes
2: maken.
0: Welke plek?
2: Ja,
0: ga je dan Sam-Erik Lies?
2: Frankrijk, Duitsland, maar ook andere landen. Ik wil Zuid-Amerika wil ik graag heen. Wat langere video's maken.
0: Maar waarom Zuid-Amerika? Gewoon om de nazi-hunting te gaan doen?
2: Nee. Niet per se. Nee, gewoon Azteken. Dat lijkt me heel interessant. Omdat
1: gewoon zelf bruin worden.
2: Ja. Maar gewoon, ik weet niet. Er zijn nog heel veel verhalen te vertellen. En,
0: zo is
2: het. Lijkt me mooi om dat te kunnen doen. En ook docu's van iets langer.
0: Tuurlijk.
2: En dan eigenlijk gewoon de wereld rond en ook de cultuur erbij uitleggen. Of in ieder geval zelf meemaken en op beeld krijgen.
0: Ja.
2: En dan, ja.
0: Komt het goed?
1: Volgens mij is dit zeker haalbaar.
2: Geschiedenis, eten, al dat soort dingen nog.
0: Ed vroeger met Gideon houdt in de gaten. Dankjewel dat je er was, man. Thanks. Hey. Heel leuk. Check het. Deze is van Noah Saree.

0: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Iets voor jou? Blootgewoon.nl.
1: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
0: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
2: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Wij voetballen tegen kanker voor onze 12e man.
5: Ik verkoop spullen tegen kanker voor mijn grote liefde.
6: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
7: Kijk op kwf.nl/voor wie.
8: KWF. Tegen kanker voor het leven.
9: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.

0: ingrediënten in de pan, de rijst even mee verwarmen en genieten maar.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
3: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
0: Probeer bijna klaar nasi goreng van Lassie. Check alle recepten op lassie.nl.
4: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
5: Zonalarm! Smeer hem naar Kruidvat, want daar is nu heel veel zonbescherming 1 plus 1 gratis!
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Als je Vodafone Mobiel
8: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
7: krijg je tot wel 20 euro korting.
8: Elke maand.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
3: Hey, zag je die flitser? Tom wel. Tom waarschuwt voor flitspalen, files en obstakels voor jij ze spot. Geen telefoon, geen scherm, geen abonnement. Alleen belangrijke waarschuwingen. Maak kennis met Tom bij TomTom. Jouw extra paar ogen op de weg. Thanks Tom.
4: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is Een Ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
3: Die flitsers met Tom bij TomTom.
5: Alright, alright. Het is avondshowtijd. Zometeen Vrouwtje en NS10. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 7.
6: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Intertoys haalt alsnog speelgoed van het merk Orp uit de winkels omdat er asbest in kan zitten. Het gaat om rekbare speelapen die gevuld zijn met zand. In dat zand is chrysotiel gevonden, een veel voorkomende vorm van asbest. Als de speelapen scheuren, kan dat asbest vrijkomen. Intertoys werd een maand geleden door het AD gewezen op internationale waarschuwingen over de producten. De keten zei toen tegen de krant dat het speelgoed uit voorzorg uit de handel zou worden genomen, maar de figuurtjes bleven toch nog te koop. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor de bus de controle verloor. Reizen met de bus in de provincie Utrecht wordt tijdelijk goedkoper. Het is een goedmaker voor de chaos in het busvervoer. Busbedrijven Keolis en Transdev slaagden er maar niet in om volgens de dienstregeling te rijden. Vanaf oktober wordt de bus in Utrecht geleidelijk goedkoper, maar gratis wordt hij niet. De 4e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Hij was de snelste in een groep van 10 overgebleven vluchters. De kopgroep was 13 minuten eerder bij de finish in Foix dan het peloton met gele truidrager Pogacar. Daardoor verliest hij de leiderstrui aan de Noord-Torstein Tren. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: 3FM verkeer van de ANWB. De meeste files die worden korter, maar er is nog veel vertraging vanwege wegafsluitingen en de nasleep van ongelukken. Je krijgt de vertragingen langer dan 20 minuten. Begin op de A2 Eindhoven naar Utrecht bij knooppunt Empel. Daar is het 20 minuten aanschuiven. Dan de A16 Breda naar Rotterdam bij knooppunt Terbrechtseplein. Het is daar 25 minuten oponthoud. Dat heeft te maken met de wegwerkzaamheden. Dan de A28 Amersfoort naar Zwolle bij Harderwijk-Zuid. Er staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. En je vertraging is ruim 25 minuten. Dan nog één lange vertraging op de A58. Dat is Bergen op Zoom naar Breda. Bij knooppunt De Stok, daar ben je een uur langer onderweg. Er wordt aangeraden om om te rijden. Dat doe je dan via Zevenbergen. Dat is over de A4, de A59, de A17 en de A16. 3FM.
7: Baby! Alleen deze woensdag babydagdeals. Met kruidvatluiers en luierbroekjes 4 jumbo-packs voor €50. En kruidvat knijpfruit 7 voor €5.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
10: Droom jij van een succesvolle onderneming? Ga ervoor! Maak je ondernemersdroom waar en start vandaag nog met
11: eboekhouden.nl.
12: Kom
9: shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
1: Nu, 15 maanden gratis voor starters.
2: Morgen, eer Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's.
12: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de thriller Uit de As van MJ Arlidge. Waarin de klopjacht van inspecteur Helen Grace op haar aanvaller haar naar Nederland brengt. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
13: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
14: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
15: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
14: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
12: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
16: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Kom ook in actie voor de slachtoffers van de aardbeving in Venezuela. Miljoenen zijn getroffen en hebben jouw steun nu nodig. Stichting Vluchteling helpt met schoon water en medische en psychische zorg. Geef voor de slachtoffers. Doneer op Giro 999 of op vluchteling.nl.
5: Met zometeen een man die een randje heeft op zijn stem. Dat kan of komen door heel veel Camel Blue of door geluk. Om wie dat gaat.

Camp en Kingdom of Fear. Ik ga je zo meteen uitleggen hoe je kans maakt op 100 euro. André

0: van het Down the Rabbit Hole weekend. Maar ik zit er ook met heel veel energie om een mooie nieuwe avondshow samen met je te maken. Tot aan 10 uur ga ik mijn best doen om deze dinsdagdip te verslaan. Als je wil weten hoe het weekend was, ik heb net een dumpie gedeeld op Instagram. Apenstaartje Andres Odijk, daar kan je alle foto's zien van Down the Rabbit Hole. En jij hebt er zelf ook nog wat aan dat ik dit weekend op het Down the Rabbit Hole Festival was. Ik heb namelijk muziek ontdekt, jongen. Ja, ik kan niet wachten om het met je te delen. Verwacht sowieso een avondshow vol goede muziek. Laat ik ook nog even zeggen dat je je kan melden voor de avondstreek. Dus stuur even je naam naar de app van NPO Luister of een audiobericht. Vind ik altijd leuk, want hoe vaker je luistert naar de avondshow, hoe meer kans je maakt aan het eind van de maand op een pot vers gemaakte sambal.
1: Luister naar onze nieuwe single.
2: You're listening to our new single, Neil, op 3FM.
3: Nothing but

0: Het is een track uit de tijd dat je van die wheelies kon maken met je schoenen. Weet je wel, dat er nog van die wieltjes onder zaten. En dat de blikjes Energy gewoon nog maar 30 cent waren. Vroeger was alles beter. Jordan, Chris Brown, Jordan Sparks en No Air. Ja, ik zei het al. Jij hebt echt geluk ook dat ik dit weekend op Down the Rabbit Hole Festival was.
1: Met 3FM ontdek je nog.
0: Dat festival leent zich namelijk echt perfect voor het ontdekken van muziek. Muziek die ik graag met je wil delen. Het is een band waar ik zelf echt nog nooit van had gehoord. Johnny Marr. Ik zag het op de poster staan en ik dacht gewoon dat er een of andere technicus daar gewoon een lichtshowtje ging doen of zo. En toen ik hier per toeval langs liep, werd ik naar binnen gezogen als een magneet door de gitaren, door de drums, door de energie. Ik wil het graag aan je voorstellen. Easy Money in de avondshow van 3FM.

Je hoorde Jonas Blue. Edge of Desire in de 3FM avondshow. Mijn naam is Andres, ik ben er voor je tot aan 10 uur. En ik vind het leuk om even met je te connecten. Dus als je die NPO Luister-app hebt, stuur even... Hallo! Dan weet ik namelijk dat je er bent. Ben je er nou het vaakst bij? Weet je wel, net als op Snapchat hebben wij het meest met elkaar geconnect in de maand. Ik hou dat allemaal bij in een schema. Dan win je aan het eind van de maand een pot vers gemaakte sambal. Ik spreek je na, Hayley Williams.

0: Kijk, er zijn veel mensen met een bijzondere stem. Ik bedoel, ik denk altijd aan Frank Lammers, weet je wel? Die guy van de Jumbo-reclame. En hij speelt ook Frankie. Maar bij hem vind ik het een beetje irritant. En Hayley Williams, zij heeft ook een aparte stem. Maar bij haar is het zo jaloersmakend. You're the good old days in de avondshow. Ik vertel je binnen nu en 3 minuten hoe je kans maakt op €50... wat je mag besteden bij je lievelingsconcert. Maar eerst...
1: Andres Avondstreek.
0: Ja, ik hou dus bij hoe vaak je luistert naar dit programma. Als je je naam even stuurt via een Insta-DM'tje of de Luister-app... dan weet ik dat je erbij bent. En nou ja, net als op Snapchat hebben jij en ik dagelijks contact. Dan wordt dat beloond. In dit geval ga ik naar Annette. Een hele goede avond.
2: Goedenavond, Andres.
0: Je bent aan het kokkerellen.
2: Ja, dat klopt.
0: Nou, ik heb 4 dagen knakworst gegeten als diner, ontbijt en lunch. Geef me eens wat inspiratie. Wat staat er bij jou op het vuur?
2: Ik ben bezig met taco's maken.
0: Och, wat lekker. En ja. Oké, kijk, taco's, ook een beetje een standaard gerecht. Wat maken jouw taco's dan, zeg maar, echt goede taco's?
2: Dat is wel een heel oud receptje. Het is iets met verschillende soorten bonen, spekjes en officieel moet er lenteui in, weet ik. Maar dat heb ik vervangen door prei.
0: Oh, oké. Okay. I like the way you think.
2: Ja, het moet een beetje gezond zijn.
0: Ja, een gezonde week is begonnen, ik hoor het al.
2: Ja.
0: Oké, okay, en voor hoeveel personen ben je deze maaltijd aan het bereiden?
2: Voor 5.
0: Kijk, nou, dat is top. En dan vind ik het helemaal lekker dat je ook nog eens jezelf hebt aangemeld. Want bij deze, Annette, je staat op aanwezig voor vanavond.
2: Yay.
0: En alvast eet smakelijk.
2: Dankjewel.
0: Avondshow, Martin Garrix nu, Ed Sheeran. Stay.

Heb jij wel eens in 1 minuut tijd 50 euro verdiend? Zonder daarvoor je kontje op internet hoeven zetten. Dan ik ook niet. Maar ik heb zo meteen wel die kans voor je. Ik heb namelijk 5 vragen voor je liggen. Mocht je vaker naar het programma luisteren, het waren ooit 10 vragen. Maar het spelletje is wat makkelijker geworden, omdat ik je gewoon heel graag naar een concert wil laten gaan. Ik heb namelijk concerten goed liggen. Ik weet hoe ongelooflijk duur een concert tegenwoordig is. Ik bedoel, als je Golden Circle wil, dan moet je echt gewoon 2 nieren afstaan. En daarom rond 17:15 elke avond 50 euro concerten goed te winnen. Als je denkt, hey, ik ben wel ready, geef dan even antwoord op de inkomvraag. Die luidt als volgt. Welke Nederlandse zangeres staat er op 1 op de 3FM verlanglijst? Het antwoord moet zijn Bente. Durf je het aan, dan spreek ik je zo.

0: als je dit live ziet, dan... Ik kan me voorstellen dat het een beetje zo is als Prince live zien. Weet je wel, gewoon echt een droom. Ik zou de Swedish House Mafia zo graag een keer met z'n drieën achter het podium willen zien. Jorde, Don't You Worry Child bij 3FM. Maarten uit Groningen, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Jij hebt wel zin om 50 euro te winnen vanavond.
1: Zeker.
0: Nou, dat kan heel makkelijk zijn. Ik heb namelijk 5 vragen voor je liggen. Die gaan onder andere over jouw lievelingsartiesten. Wat zijn jouw lievelingsartiesten?
1: Mumford & Sons, The National en Angus & Julia Stone.
0: Oh ja, wel een beetje een laid-back, low-key muzieksmaak.
1: Zeker.
0: Lekker, man. 5 vragen goed, binnen 1 minuut. Dat betekent vanavond 50 euro concert te goed pakken. Maar de laatste vraag die luidt, kom je morgen weer? En maak je kans op 100 euro concertengoed. Zullen we maar gewoon gaan beginnen?
1: Ja, let's go.
0: Even goed om te weten, je houdt van sporten, je gaat veel naar festivals. En je bent op Down the Rabbit Hole geweest.
1: Zeker.
0: Hoe brak ben je?
1: Het valt nog mee, het had eigenlijk
0: kut. Nou, we gaan erachter komen hoe ready jouw brein is. Dit is de eerste vraag. Uit welke stad komt de rockband The National?
1: New York.
0: Dat is goed. Welke Nederlandse prinses gaat na de vakantie aan de slag bij de marine?
1: Ariane.
0: Jij zegt Ariane. Dat is... fout.
1: Shit.
0: Maarten uit Groningen. Getverderrie. Nou, wil je nog een tweede gok doen? Het telt niet meer mee.
1: Alexia.
0: Nee!
1: Amalia?
0: Ja! Hey. Maarten, helaas. Het houdt hier op.
1: Ja, zonde. Helaas.

Deze jongen die knalt zo ongelooflijk hard online. Het is echt een Falcon 9 raket, hij is opgestegen. En ik kan me voorstellen dat je denkt, nou, dit zou ik graag live willen zien. Dat wordt lastig. Tenzij je het waard vindt om een ticket naar Amerika te kopen, want hij treedt vooral daarop. Malcolm Todd hoorde je met Earrings. En als je denkt, nou ja, Odek, er zijn genoeg artiesten die wel naar Nederland komen die ik graag live wil zien op jouw kosten. Stuur me dan even je naam. Wie weet spreek ik je dan

0: The Sound of the Summer, durf ik wel te zeggen, wordt gemaakt door Da Bauza en Magnetic.
1: Andres Oudijk.
0: Oké, ik wil even iets aan je vragen. Dan zal ik zo meteen ook eerlijk vertellen hoe het bij mij tot stand gekomen is. Kijk, je hebt boos, je hebt woedend en in die gradaties heb je ook nog pist. Wanneer ben je voor het laatst echt pist geweest? Ik op Down the Rabbit Hole dag 0. Ik ga je dat verhaal zo meteen vertellen. Ook spreek ik Sarah. Haar Down the Rabbit Hole was ook vreselijk. Als jij dacht dat je een pechvogel was, dan moet je echt het verhaal van Sarah zo meteen even horen.
2: 3FM.
3: Eer Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
4: Honor the craving.
5: Domino's.
6: De grootste country show ooit in Nederland. Lou Combs. Met de My Kinda Saturday Night Tour. Zaterdag 11 juli, Johan Cruijff Arena. Zorg dat je erbij bent. Tickets voor Lou Combs zijn nu te koop via ticketmaster.nl.
7: Ja, het is weer tijd voor buitenschilderwerk. En met de verfzaak ben je er helemaal klaar voor.
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Kies buitenverf van Sikkens. Nu extra voordelig bij de verfzaak.
9: Hakjes spitsuur. Want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
10: Hakje dag!
8: Welkom bij de verfzaak.
7: Naar de webshop of bezoek een van de meer dan 20 verfzaken.
11: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
12: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
13: Daar zijn we!
14: Carpet Ride komt nu gratis bij je thuis voor advies en neemt meteen alle staaltjes mee voor jouw ideale vloer. Do it right. Do it Carpet Ride.
13: Carpet Ride.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Ga naar carpetride.nl en boek vandaag nog jouw gratis thuisadvies.
17: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
18: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
19: Stel je voor. Jij, zorgeloos

0: 5000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Eerder stoppen met werken? Voor een baas. Dat is knap. Knap. De bank voor ZZP'ers. Zo is je zakelijke rekening. Het eerste jaar gratis.
3: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
4: 3FM. Oké, maar heel even eerlijk. Wanneer ben jij voor het laatst echt gewoon woedend geweest? Laten we het daar even over hebben zo. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 uur. Of 1 uur. Zo. Dat is het Down the Rabbit Hole brein. Koekoekee. Het is 8 uur.
5: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen, die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf. Maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. Als de zaak van de 6 van Breda opnieuw moet worden behandeld, is dat voor de 2e keer. Door Oekraïnse aanvallen ligt de grootste raffinaderij van Rusland voorlopig stil, meldt persbureau Reuters. De raffinaderij in Omsk ligt 2.500 kilometer van de Oekraïnse grens. Het complex levert 12% van de Russische olieproductie. Rusland bevestigt niet dat de raffinaderij stil ligt, wel dat er schade is. Door de Oekraïnse aanvallen lopen de tekorten aan brandstof in Rusland steeds verder op. Voor tankstations staan lange rijen en op internet wordt geklaagd over benzinedieven. In het centrum van New York dreigt een flatgebouw in te storten. Het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen was vroeger van medicijnfabrikant Pfizer. Er worden nu woningen ingebouwd. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers verzakkingen in de constructie. Een hotel en school vlakbij zijn ontruimd. De wijde omgeving van het flatgebouw in New York is afgezet. Een busongeluk bij Lissabon heeft 2 mensen het leven gekost. Volgens Portugese media stonden zij bij een bushalte te wachten toen ze werden aangereden. Zo'n 20 anderen raakten gewond, van wie er een aantal slecht aan toe is. Ook de buschauffeur raakte gewond. Het is volgens de politie nog onduidelijk waardoor hij de controle verloor. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
6: Ster. Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de briefroman De Correspondente van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocaat terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.

0: Spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. Alle

0: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik het naar Beter Bed.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
5: 3FM. Andres Oudijk.
6: Zometeen spreek ik Sarah. Zij heeft namelijk echt het allerergste meegemaakt op een festival. Wat dat is, hoor je na muziek van onder andere Bruno Mars.

Free Your Mind. Dat is wat Messi ook gedaan heeft net. Van 2-0 achter naar 3-2 winnen tegen Egypte. Hij doet het gewoon. Dit WK zit vol verrassingen. Wat jammer zeg. Ik had het Egypte zo gegund. En niet die arrogante

Zometeen ga ik even bellen met Sarah, want we hebben iets gemeen. Voor haar en voor mij begon het Down the Rabbit Hole Festival op dag 0 echt verschrikkelijk. We hebben beide het ergste ever meegemaakt. Wat dat is, hoor je na muziek van Royal.

0: Hey, zie jij ook gelijk weer die spuittieten voor je? In de vorm van die milkshake. Ja, dat was deze clip toch? Super dikke tune en de clip is ook fantastisch. Katy Perry, California Girls. Andres Odijk. Ja, ik vertel je de hele tijd dat ik wil bellen met Sarah. Want zij heeft iets heel kuts meegemaakt op Down the Rabbit Hole Festival. Ik kreeg een brief van Robin, de kipchauffeur.
1: Het allerergste meegemaakt op een festival? Nou, waar dan? Moest ze bevallen in de moshpit of zo?
0: Nou, dat ga je zo meteen horen. Want ik wil eigenlijk eerst even kijken of ik iemand anders kan bellen. Ik krijg namelijk echt, nou, 4 minuten geleden een heel boos bericht. Via de NPO Luister-app van Cor. Ik wil toch even weten wat er aan de hand is.
2: Hey, Cor.
0: Cor, goedenavond. Andres 3FM.
2: Hey.
0: Oeh, Cor, ik krijg een heel boos appje van je.
2: Nee, het is niet boos. Het is alleen jammer.
0: Maar jij hebt het voetbal nog niet gekeken, Cor.
2: Nee. Straks, nu is de tv van de baas, hè.
0: Ach, dus jij wist nog niet dat Argentinië in de slotfase 3-2 gewonnen heeft van Egypte?
2: Nee, inderdaad. Ik gun het die Messi ook niet, maar ja, ik had het toch wel willen zien.
0: Ja, dus eigenlijk, hè, want jij stuurt dat je baalt dat ik het heb verteld.
2: Ja, inderdaad.
0: Oh, Cor, ja, wat kut dat ik het voor je heb gespoild.
2: Ja, 3FM is geen sportzender, hè. Dus nee. Daarvoor luister ik gewoon heel de dag naar jullie.
0: En ja, heb je dan... Wat voor gevoel gaat er dan nu door je heen, om even de sportvraag te stellen?
2: Nou, het is niet zo erg als dat ik bijvoorbeeld het van België of van Nederland had geweten.
0: Nee. Maar ja, jij weet
2: bijvoorbeeld... Ik woon gewoon in België, dus ik word er ook voor de Belgen. Dus ja. Gisteren kon je het niet verprutsen, want heb ik dus ik live gekeken. Maar dat was midden in de nacht. Maar nu heeft de baas de tv.
0: Ja, en dat is je vrouw?
2: Ja, natuurlijk.
0: Maar dan weet je ook dus nog niet dat Pedersen de 4e etappe wint in de Tour.
2: Nee, maar dat volg ik iets minder. Okay. Ik moet dat wel volgen, want mijn zoon heeft een fietsenwinkel. Oh. Dus ik moet er wel over mee kunnen praten,
0: ja, maar
2: dat vind ik nog niet zo rand.
0: Nee. Nou, Cor, ik zal het terugnemen en ik zal de uitslagen van Colombia dan vanavond nog niet op mijn Instagram zetten, oké?
2: Okay? Prima.
0: Volgen we elkaar daar?
2: Ja, prima.
0: Leuk. Nou, okay. Cor, Argentinië dus. Hele spannende wedstrijd, maar uiteindelijk 3-2 gewonnen in de slotfase.
2: Ja, potsadori.

0: Cor, ik zal het terugnemen en ik zal de uitslagen van Colombia dan vanavond nog niet op mijn Instagram zetten, oké?
1: Okay? Prima.
0: Volgen we elkaar daar?
1: Ja, prima.
0: Leuk. Nou, okay. Cor, Argentinië dus. Hele spannende wedstrijd, maar uiteindelijk 3-2 gewonnen in de slotfase.
1: Ja, potsadori.

0: leven.
1: Ja, muziek natuurlijk.
0: Hey Jasper.
1: Eva van 3 voor 12 Radio hier.
0: Sluit samen met ons up-to-date de dag af met de allerbeste nieuwe muziek.
1: En hoor live sessies van de muzikale talenten van nu.

Junior, senior. Maak de Move Your Feet, hoor je in de avondshow van 3FM. Vind het leuk om met je te connecten? Je kan me altijd bereiken via Insta DM. En als je de luisterapp hebt, kan me voorstellen als je die niet hebt, doe het dan lekker op DM. Via de luisterapp, zo zegt Ian. Hey Andres, ik ben er weer bij hoor. Goedenavond. Nou, ik moet zo meteen even checken bij Sarah of het een goede avond is. Als jij je vandaag een beetje een pechvogel hebt gevoeld of je hebt een slechte dag gehad, dan weet ik 100% zeker dat het wel goed komt als je haar verhaal hoort. Zo.

0: stromen. Het bloed weer door mijn aderen te laten stromen. En het bier uit mijn aderen te laten stromen. Terug van de Down the Rabbit Hole Festival. En het ging bij mij helemaal mis op dag 0. Net als bij Sarah. Ik zal je zo meteen mijn verhaal vertellen. Dus als je jezelf vandaag een beetje een pechvogel voelde, omdat je een terugluistersessie had met mensen die je niet mag, of je had een evaluatie met je baas, misschien moest je tennissen met je schoonmoeder, dan durf ik te wedden dat je na het horen van deze gesprekken jezelf weer goed voelt. Sarah, een hele goede avond.
1: Goedenavond.
0: Of nou ja, is het eigenlijk wel goedenavond?
1: Het gaat nu goed, dank je.
0: Want dit is echt het ergste wat je kan overkomen als je een weekend gaat festivallen.
1: Ja, ik ben bang voor wel, ja.
0: Kijk, weet je, ik dacht dat ik het zwaar had, hè, met veel geld uitgeven, weinig slapen, slecht eten. Maar jij hebt jezelf echt heel slecht gezet.
1: Ik heb mezelf heel slecht gezet. Nou, de greppel heeft mij heel slecht gezet. Dat is
0: ja, geef de greppel maar de schuld.
1: Ach ja.
0: Sarah, waardoor moest jij naar de EHBO op de allereerste dag van het festival?
1: Ik werd midden in de nacht wakker, de nacht van donderdag op vrijdag. Ik dacht, ik ga naar de wc, ik loop mijn tent uit en ik donder van voren over de greppel in en ik stuik er bij mijn enkel.
0: Oh, wat kut. Toch even vragen. Was je nuchter?
1: Tegen mijn ouders heb ik gezegd van wel.
0: Oké, maar je ouders luisteren denk ik geen 3FM, dus ik stel de vraag nog een keer. Sarah, was jij nuchter?
1: Nee.
0: Hé, maar wat kut, dan begin je gewoon echt met 10-0 achter aan zo'n festival. Hoe heb je dat dan toch een beetje genegeerd?
1: Niet nuchter zijn helpt.
0: Ja, dus de echte pijn die...
1: Ik moest van die mevrouw van de EHBO koelen, dus ik ben tussendoor een paar keer naar de EHBO gegaan om een ijspack te halen. En dat, misschien was het placebo, maar ik heb gedaan wat zij zei en hoop dat dat een beetje helpt.
0: Ja. Eigenlijk ga je nu pas ontnuchteren nu je weer thuis bent.
1: Redelijk, ja.
0: Nou, dan denk ik dat de tweede klap nog gaat komen. En daarmee wens ik je wel heel veel sterkte.
1: Dankjewel.
0: Wat was het allerbeste concert dat je hebt gezien?
1: IJsland.
0: Oeh, ja. Zal ik maar even iets van IJsland draaien dan, om de pijn nog een beetje te verzachten?

0: ben nu in nuchtere staat. Tenminste, ja, dat moet er nu wel uit zijn. Maar ik heb gewoon de energie voor 12 koeien. IJsland, een van de allervetste optredens van afgelopen weekend. Omdat ze natuurlijk best wel protestmuziek maken, weet je wel. Er zitten teksten in als don't believe the krant, fuck het proletariaat, weet ik veel. En dat vond ik zo vet om te zien dat gewoon zo'n heel festivalveld dat meezingt. Ik stond tussen een groep mensen in die ik niet kende. Op een gegeven moment draaide ze zich naar me om en zei ze: jij schreeuwt wel echt alles mee, hè? En toen zei ik, ja natuurlijk, dit is toch vet. Dit voel je toch in je hele lichaam. En ik kan nu weer niet stil blijven zitten. Ik hoop dat het bij jou ook hard valt. Tijdsgeest bij 3FM. Als je nou denkt, nou nee, Odek, dit is hem niet. Dit vind ik helemaal niks. Dat kan. Dan heb ik iets anders voor je. Waarvan je wel misschien kan denken, hey, dit ga ik vet vinden. De drums erin zijn sick. De tekst erin is sick. En zij is sick. Ik heb het over Slater. Ze heeft al opgetreden op Coachella. Dat is nou, het grote festival in Amerika. Maar ik vind het wel altijd knap als mensen midden in een persoonlijke ramp toch doorgaan met hun werk. Ik bedoel, stel je dit even voor. Je bent keihard aan het toewerken naar een van de grootste momenten uit je carrière. En dan gebeurt er dit.
1: 2 days before my album dropped, I found out I got like cheated on in my house while I was rehearsing for Coachella in LA.
0: Dan voel je je toch fucked up. Ik weet hoe het voelt als iemand vreemd op je gaat. Je hele wereld stort in. Ik heb echt een ticket geboekt naar Texel en ben daar 3 dagen onder de radar geweest. Zij heeft opgetreden en Coachella gekild. Dit is Dance.

Je bent bij de avondshow. Dankjewel daarvoor. Ik hoop dat je een muziekontdekker bent en een liefhebber. Maar dan valt dit toch wel extra lekker. The Last Shadow Puppets. My mistakes were made for you. Ja, en als het gaat om muziek ontdekken, dan moet je tegen je ouders zeggen... Hey, man, pap, ik ben fan geworden van Fadeless. Want je ouders die hebben gedanst op het origineel. En jij kan nu dansen op de versie die Bebe Rexha anno 2026 heeft gemaakt. A New Religion, die hoor je...

Zo mooi. Phoebe Bridgers, ze is terug met nieuwe muziek. En als je de lange versie wil horen, moet je echt even Spotify pakken. Want dan gaat die nog zoveel mooier door. Je hoort de Last Boys bij 3FM. Dan, ja, ik weet het. Ik kom nu alweer op mezelf terug. Even een kleine mededeling. Het verhaal wat ik je wilde vertellen over Down the Rabbit Hole stel ik uit naar morgen. Ik herhaal. Het verhaal wat ik je wilde vertellen over Down the Rabbit Hole stel ik uit naar morgen. Ja, het ding is, anders blijf ik je alleen maar bombarderen met Down the Rabbit Hole content. ik wil je namelijk wel het verhaal nog vertellen. Ik heb me zo slecht gevoeld op dag 0. Nou, ik heb net Sarah gebeld, die zich ook ongelooflijk slecht heeft gevoeld op dag 0. Maar morgen zal ik je echt vertellen waarom. Dat stel ik nu even uit, want ik wil ook nog met over andere dingen met je praten. Namelijk over bijvoorbeeld de vogelwacht.

Zo supermooi. Frank Ocean, Pink plus White, hoor je bij 3FM. Binnen nu en 5 minuten, dan mogen jij en ik even ongezout de mening geven over

0: opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
2: Ja, ook dit moment is mede mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. De voordeligste manier om compleet uit je dak te gaan. Ontdek jouw volgende belevenis op leukstetickets.nl.
0: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
1: Fans van Voodoo.
0: Aldi.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl. Of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
5: Welkom in de wereld van food. Welkom bij Sligro, de groothandel van Nederland. Met de beste versproducten, exclusieve merken en altijd een persoonlijk advies. Kom naar Sligro en ontdek het zelf.
6: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Geniet van de zomer. Vraag met je KVK-nummer je Sligo-pas aan.
7: Nu in het Centraal Museum. De tentoonstelling Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt. Tijdgenoot van Rembrandt en een van de grootste schilders van de 17e eeuw.
8: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
7: Nu in Utrecht. Gerard van Honthorst. In alles anders dan Rembrandt.
9: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
10: Hoeveel stroom slurpt jouw airco eigenlijk? En wat kost je dat elke maand? Met Iungo zie je direct wat je apparaten verbruiken. En haal je meer uit je zonnepanelen en thuisbatterij. Stop met gokken, begin met besparen. Iungo.nl. Iungo.
9: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
10: Meteen beginnen met besparen. Iungo.nl. Iungo.
11: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
12: 3FM. Zometeen wil ik met je praten over hobby's. En dan niet op de manier waarop je denkt. Hoe en wat leg ik je zo meteen uit. Eerst krijg je het nieuws. Het is 1 over 9.
13: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Voor een verkrachting van 36 jaar geleden en voor verboden wapenbezit is een man uit Altena veroordeeld tot 2,5 jaar celstraf. In 1990 verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. De rechtbank in Breda vindt het kwalijk dat hij al die tijd zijn mond hield. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze dus van die uitspraken terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. Argentinië staat in de kwartfinales van het WK voetbal. Lang zag het ernaar uit dat de Zuid-Amerikanen tegenstander Egypte niet zouden verslaan. Tot de 79ste minuut stonden de Egyptenaren op een 2-0 voorsprong. Maar aan de hand van Lionel Messi ontsnapte de Argentijnen aan uitschakeling. Via een assist en een doelpunt van hem werd het 2-2. En Enzo Fernandez kopte Argentinië in blessuretijd naar de volgende ronde. Daarin neemt het land het op tegen de winnaar van Zwitserland-Colombia. Die wedstrijd begint straks om 10 uur en is rechtstreeks te volgen bij de NOS. Het weer. Vanavond opklaringen, vooral meer naar het zuiden. Vannacht is het 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon en 20 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Een 3FM verkeer namens de ANWB. 1 vertraging langer dan een kwartier. Dat is op de A12 Utrecht naar Den Haag. Tussen de Meern en Woerden, daar staat een file van 5 kilometer. De vertraging 20 minuten heeft te maken met een kapotte vrachtauto. Op dit moment zijn er 3 rijstroken dicht. 3FM.
14: Ster. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
15: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
17: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf €3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
18: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
17: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl. 3
12: FM. Andres Oudijk. Met zometeen een lijst aan hobby's. Waar jij en ik op afknappen. Gewoon om even te kijken wat er nou allemaal te doen is in het leven. Eerst

0: luistert naar onze nieuwe single.
1: You're listening to our new single.
2: Nieuw op 3FM. Bente. 3, 2, 1.
3: Met 3FM ontdek je nog.

een van de dikste tracks hoor die zij gemaakt heeft. Bente in de avondshow. Zij maakte 3, 2, 1. Wat heerlijk dat je erbij bent, zeg, vanavond. Ik vind het lullig van mezelf, maar ik ben ook real. En dat is belangrijk. Dat heb ik altijd geleerd in het leven. Ik wil het even met je hebben over zulke onaantrekkelijke hobby's. Ik neem je even mee naar een tijd geleden. Ik heb een date met een meisje wat ik heb ontmoet via zo'n dating app, Bumble. Shoutout Bumble. Graag Bumble Premium willen gesponsord krijgen. Nee, maar kijk, weet je wat het is? Wij zitten daar een drankje te doen en te kletsen. En op zo'n foto kan je gewoon iemand niet beoordelen. Je kan gewoon niet erachter komen of iemand leuk is, of dat iemand inhoud heeft, of dat je een goed gesprek met elkaar kunt volgen. Dus op de foto's dacht ik, let's fucking go. Wij zitten in Utrecht bij Café de Zaak. We doen een borreltje en nog een borreltje. En op een gegeven moment zeg ik, joh, wat doe je in je vrije tijd? Want dat is toch leuk om te weten. Ja, en ik wil even een lijst met je maken van dingen die jij dan onaantrekkelijk vindt bij een ander. Want zij antwoordt met het woord bolderen. Ja, sorry. Maar als ik een hobby onaantrekkelijk vind, dan is het bolderen. Ik zie gelijk van die vrouwen vormen met ongeschoren oksels, blauw geverfd haar, weet je wel. Vrouwen die überhaupt nergens aan vast willen zitten. Want anders ga je gewoon klimmen, toch? Oké, dus ik trap de lijst af met bolderen. Wat zou jij erop zetten?

0: ziet er ook zo onaantrekkelijk uit. Als dan iemand zo zonder touw ondersteboven aan een pilaar hangt. Dus ik dacht, oké, ik trap het lijstje even af. Kijken of we hem wat verder kunnen bouwen. Monique, goedenavond. Even kijken, Monique, je bent hier denk ik.
1: Ja,
0: ja, je bent hier.
1: Yes,
0: Monique, jij hebt ADHD, dus je hebt veel hobby's die je dan korte tijd doet.
1: Ja,
0: ja.
1: Heel veel.
0: Wat zijn hobby's die
1: maar
0: je
1: Maar ik heb gezien, ik heb wel alleen maar, vind ik, leuke hobby's.
0: Oké. Nou, zal ik anders eentje tegen je aanhouden en dan kan je kijken of je het een beetje aantrekkelijk vindt, ja of nee.
1: Oké.
0: Okay. Dan begin ik met modeltreinen bouwen.
1: Nee. Nee, ik kan er inderdaad. Het zou wel tien noemen die niks zijn, waar ik jeuk van krijg.
0: Nou, noem er eens eentje dan.
1: Nou, wat ik heel veel zie is van die lui die allemaal van die dingetjes haken.
0: Oh, haken?
1: Weet je allemaal beestjes en poppetjes en... Ja, helemaal lijp worden over alle stukken die ze mooi hebben gehaakt.
0: Oké, okay, haken vind jij niet aantrekkelijk?
1: Nee.
0: Nee, dan doe ik er eventjes nog eentje. Vissen.
1: Nee, dat heb ik vroeger gemoeten van mijn vader.
0: Ja, je bent geen hond, je moet helemaal niks.
1: Ja, maar toen wel in die tijd.
0: Oké, okay, dan laat het ik even tegen je op wil houden. Vogelspotten.
1: Nee. Ja, je weet ook echt uit te zoeken, niet.
0: Nee, maar dat zijn natuurlijk gewoon...
1: Ja, dat zijn inderdaad... Nee, dat zie ik me niet doen. Nee. Hey, Andres, zullen wij samen gaan vogelspotten?
0: Nou, lopen, kom je naar het Mediapark, zie je genoeg rare vogels. ik ga eventjes naar... Roos. Goedenavond. Nee, ik ga naar Angela. Ik zit in mijn hele verkeerde scherm te kijken. Sorry, dat is mijn fout. Angela, goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij houdt van ruige kroegtypes? Niet van die mensen die gaan hockeyen?
2: Nee.
0: Ik ben een hockeyer, verdomme.
2: Ja, dat is wel jammer. Joh, je bent veel ruiger dan hockeyers.
0: Maar jij wil echt stoere mannen vechtdingen?
2: Geen vechtdingen. Ik hou absoluut niet van ruzies en van vechten.
0: Okay.
2: Dan moet je bij mij niet meer aankomen, dan bevries ik helemaal, dan ben ik weg.
0: Wat is een hobby dan die je bijvoorbeeld niet zo charmant vindt?
2: Nou, ik vind met hobby's gewoon, dat moet ieder voor zich weten.
0: Dat klopt, dat is ook zo.
2: En wie ben ik daar dan over te beoordelen?
0: Nee, maar
2: als jij het leuk vindt om te bowlen, dan moet je lekker gaan bowlen.
0: Nee, tuurlijk, maar als je een levenspartner zoekt, dan moet je wel een beetje dezelfde golflengte hebben, toch?
2: Ja, maar dat... Ben je heel snel achter, toch?
0: Nou, ja, maar dus dat is precies wat ik zeg.
2: Dus
0: ik
2: inderdaad met dat bolderen, dat je denkt van nou, dat vind ik helemaal niks.
0: Ja, ik vind...
2: Dan weet je meteen dat je niet op dezelfde golflengte zit.
0: Nee, ik vind het ook stom hoor, dat ik er daarop afnap. Maar ik dacht ook, ja, god, straks ga ik in één keer mee naar zo'n bolderhal en dan hang ik daar ook ondersteboven aan een pilaar.
2: Ja, voor hetzelfde gezien vind ik het helemaal geweldig.
0: Oké, mag ik ook even een hobby tegen jou aanhangen dan?
2: Ja hoor.
0: Cosplay.
2: Wat voor play?
0: Cosplay.
2: Nee joh. Ten eerste A, geen idee wat het betekent.
0: Cosplay is dat je je zo gaat verkleden als een Japanse vechter, anime, weet je wel? Of een tekenfiguur.
2: Oh, anime. Nee, ook niks.
0: Nee, dat vind je dus niks?
2: Nee, dat vind ik niks.
0: Maar wat zou je ervan vinden als jouw partner dat doet dan?
2: Dat moet hij lekker zelf weten, maar niet mijn bij zijn.
0: Oké. Nou ja, misschien is dat dan ook de conclusie van het gesprek. En dat is ook natuurlijk heel waar. Iedereen heeft zijn eigen ding, dat moeten we allemaal respecteren.
2: Ja, dat vind ik ook.
0: Ja,
2: ik hou van toneel spelen. Vind je dat wat?
0: Ja, vind ik super.
2: Oh, oké.
0: Ja, wat voor toneelstukken speel je?
2: Het liefst een beetje improvisatie.
0: Oké. Kunnen wij dan...
2: Dat is helemaal geweldig.
0: Maar kunnen we dan niet nu over 3 minuten een toneelstuk met elkaar improviseren?
2: Zeker wel.
0: Oké. Wat hebben we daarvoor nodig dan? Een onderwerp?
2: Een onderwerp en een plaats.
0: Oké. Als ik nu aan de luisteraars van 3FM vraag om via de luisterapp een onderwerp en een plaats te sturen, dan kunnen wij over 3 minuten toneel spelen.
2: Oh ja hoor.
0: Oké, gaan we doen. Dus aan jou vraag ik een onderwerp en een plaats. Kan je sturen via de luisterapp en als je het niet hebt, dan doe je toch even Instagram DM.

0: zo fucking goed. Ik heb echt gehuild toen ik dit live zag. Hanging Out to Dry, dit weekend op Down the Rabbit Hole Festival. Donderdag een interview bij 3 voor 12 Radio Florence Road en Hanging Out to Dry. Angela.
1: Hallo.
0: Ja, we zijn in een soort radio-experiment beland. Want jij zegt, we hebben het over hobby's. Nou, jij zegt, ik ben echt een toneelspeelster. Ik hou daarvan. Ik heb vroeger de jeugdtheaterschool gedaan, dus ik vind dat ook echt heel leuk. En toen vroeg ik aan jou, kun je nu improviseren?
1: Ja hoor.
0: Je had daarvoor nodig, dubbele punt?
1: Een plaats en een onderwerp.
0: Oké. Nou, er zijn heel veel inzendingen gedaan via de NPO Luister-app of via apenstaartje Andres Odijk op Instagram. Ik heb de twee leukste en dan mag jij kiezen, goed?
1: Ja, doe maar.
0: Ga je voor Guido, die zegt... een glazenwasser zoekt nieuw werk bij de boswachter in het bos. Of ga je voor de keuze van Thomas, die zegt... vreemdgaan op het werk.
1: Nee, dat gaan we niet doen.
0: Oké. Dus we gaan voor de glazenwasser die nieuw werk zoekt bij de boswachter in het bos.
1: Ja, tuurlijk.
0: Oké, wil jij dan de glazenwasser zijn of de boswachter?
1: Wat wil jij?
0: Ik wil graag de boswachter zijn.
1: Dat is goed, ben ik de glazenwasser. Hallo!
0: Goeiedag mevrouw, een hele goede avond.
1: Hey, goedenavond. Hey, luister eens even. Ik ben glazenwasser.
0: Oh, mevrouw, heel even hoor. Ik moet even mijn... mevrouw, u bevindt zich in een heel gevaarlijk gebied. Sorry.
1: Ook allemaal wel mee. Zo gevaarlijk is dat nou ook weer.
0: Nou, mevrouw, u wilt toch niet worden gebeten door een wolf?
1: Je moet eens weten wat ik allemaal wil. Een wolf?
0: Ja, we staan hier in een levensgevaarlijk gebied, in het bos.
1: Je hoort er een plas water overheen, heb ik altijd bij me, want ik ben glazenwasser. En ja. Dan is je weg.
0: Nou, dat was eigenlijk de vraag. Waarom loopt u hier met een complete glazenwasser set? We zijn in een beschermd natuurgebied.
1: Er zijn vast ergens nog wel wat glaasjes.
0: Nou, dat ligt eraan. Wilt u wel drinken? Bedoelt u dat?
1: Dat bedoel ik.
0: Oké. En wilt u dat met mij?
1: Hallo, is er nog iemand anders dan een wolf?
0: Nou, ik heb natuurlijk wel wat...
1: Alleen jij bent er.
0: Ja, maar ik heb natuurlijk nog wat collega's bij het natuurbosbeheer die hier rondlopen.
1: Ja, weet je hoeveel kilometer dat is?
0: Waarom? Want u bent glazenwasser, zegt u?
1: Ja.
0: Maar waarom bent u dan in fully outfit in dit bos?
1: Omdat ik eens wil kijken of hier ook wel glaasjes te wassen zijn. Het is toch logisch, er zijn overal glazen.
0: Ja, dus u zegt eigenlijk, mag ik met je mee naar kantoor?
1: Dat mag ook. Heb je een kantoor in dat bos?
0: Ik heb een heel groot kantoor in het bos. Het zit net achter het theehuis.
1: Oh, bij de boomhut dus.
0: Ja, oh, u bent er al geweest.
1: Tuurlijk. Eerst onderzoeken voordat je ergens naar binnen gaat, hè?
0: Maar wacht even, want ik heb vorige week een vrouw met uw lengte haar naar binnen zien gaan bij mijn collega Marco. En toen dacht ik nog, hè, is dat Marco's vrouw? Maar die ken ik. Bent u dat geweest?
1: Dat ligt aan welke lengte haar je voor ogen hebt.
0: Dezelfde lengte als die ik nu zie, mevrouw.
1: Mijn haar komt tot aan mijn kont, hè? Er zijn er maar weinig die er hebben.
0: Bent u bij Marco geweest? Bent u hier al eens eerder geweest?
1: Nee, ik ken geen Marco. Ik ben dan wel eerder geweest. Ik heb even rondgekeken. Zijn er glaasjes om te wassen?
0: Wat heeft u toen gewassen?
1: Helemaal niks, want ik ben niet uitgenodigd.
0: Heeft Marco dan en ander een verkeerde keuze ingemaakt? Oké, en waarom zou ik u moeten aannemen? Wat maakt u beter dan de glazenwasser om de hoek?
1: Omdat ik buiten glazen was gewoon de perfecte persoon ben om gewoon alles in de gaten te houden. Ik zie elk vogeltje, elk mugje, dus ik kan je gewoon helpen. Dat is toch niet zo moeilijk? Ik bedoel, ik zie... Kijk, daar!
0: Oh, wauw!
1: Oh, het is een rabbit hole!
0: Wow!
1: Fantastisch, toch?
0: Oh, dat is echt...
1: Heb je nog nooit eerder gezien?
0: Nou, dit...
1: Maar nee, afgelopen weekend dan, 4 dagen. Maar dat was dan de rabbit hole. Dit is een gewone rabbit hole.
0: Ach, moet je kijken, al die konijnen.
1: Ja, joh!
0: Hier, hoppatee, weg ermee!
1: Weg ermee? Nou, dat maakt niet uit. Ze flikken toch als konijnen. Er komt er zo heel veel. Dus dat is geen probleem.
0: Mevrouw, u bent aangenomen.
1: Oh,
0: Angela, wat ben jij? Superactrice.
1: Dankjewel.
0: Zullen we naar het theater gaan samen?
1: Ja, zeker.
0: We gaan het theater in.
1: Echt wel.
0: Goed, dit toneelstuk werd mede mogelijk gemaakt door Guido.

Jungle en haar chef. Ze maakten deze klapper Shirt uit. Die hoor je in de avondshow van 3FM. De afgelopen 2 uur en 42 minuten heb ik vooral bepaald wat je hoorde op de radio. Maar ik ben een man van geven en nemen. Daarom zou ik ook graag willen weten, wat zijn liedjes die jij nu wil horen? Is er een liedje wat je hebt ontdekt, wat je naar je vrienden hebt gestuurd, waarvan je zegt, oh Dijk, als je dit draait op de radio, gaan mensen dat toevoegen in hun Spotify. Stuur maar

0: Die kan je natuurlijk van voor tot achter, van links tot rechts, helemaal meeschreeuwen. Dat is een liedje wat je kent. Maar ik ga op zoek naar liedjes die je niet kent.
1: Daily Discovery.
0: Daarvoor ga ik naar Marjan. Goedenavond.
2: Hey, goedenavond.
0: Jij hebt een band en je vindt eigenlijk al hun muziek te gek. Hoe kan dat?
2: Nou, hoe kan dat? Ik ken ze nog van hun vorige naam, Peer. Mm-hmm. En ze zijn nu een hele andere weg ingegaan. En eigenlijk zijn alle nummers best aardig, om het zo maar te zeggen. Ik vind ze best wel fijn.
0: Hey, jij volgt deze band dus al langer. Waar heb je het ooit ontdekt?
2: Spotify.
0: Shout-out naar Spotify, dat is fantastisch, ja.
2: Ik had op een gegeven moment zo'n hoe noem je dat, zo'n flow, zo'n...
0: Ja, dan zit je in die radio.
2: Wat er van alles voorbij komt en zo. En Peer kwam regelmatig voorbij. En dat vond ik eigenlijk best lekker klinken.
0: Ja.
2: Dus ja, nou ja, goed, op een gegeven moment een paar keer naar concerten geweest en... Ik heb zelf nog een tuinconcert gehad van een zanger twee jaar geleden.
0: Ja, dat ben je wel echt,
2: was hartstikke leuk.
0: Early adapter wat dat betreft. Lekker zeg. Ja, daar ben je dan wel. Ik ga Okidoki draaien. Om welke band gaat het?
2: Het gaat om magazines.

0: Zo.
1: Nou.
0: Dat is eruit.
1: Hoppa.
0: Lekker man.
1: Je hoorde Magazines en het liedje heet Okidoki. Is de Daily Discovery van Marianne.
2: Daily Discovery.
1: Dankjewel Ivo. Dat heeft ze ontdekt via Spotify. Nou, ik vind het wel een harde track, zeg je heel eerlijk. Maar als ik echt... kijk, Eva, jij weet veel meer van muziek ontdekken dan ik.
0: Ja, en stel je vraag. Gaat-ie?
1: Sorry, ik moest gewoon even hoesten, dus ik moest even jou als woord geven.
0: Omdat we gewoon hier gelijk in zijn. We love new music.
1: Ja, daarom.
0: Ja.
1: Dus dat is top. Hartstikke bedankt voor het doorsturen. Als je nou ook een Daily Discovery hebt waarvan je zegt... oh, Rijk, dit moet je echt draaien, daar wordt Nederland beter van.
0: Ik heb er wel eentje.
1: Wat dan?
0: Genesis Owusu. Ik ben hem echt dood aan het pluggen. Ik heb hem afgelopen weekend gezien op Down the Rabbit Hole. Hij heeft net een paar uur geleden een nieuwe track uitgebracht.
1: Oh, sick.
0: Dus dat is dan mijn track van de dag.
1: Die ga ik dan zo meteen horen in 3x12 Radio.
0: Zeker weten.
1: Kijk, lekker. Wat heb je nog meer meegenomen?
0: Het is namelijk... Ik heb nog meer meegenomen.
1: Ja.
0: Oh my god, heb je gezien wie er in de livebox staat?
1: Nou,
0: staan?
1: Ik zie hier wel de hele tijd wat mensen rondlopen.
0: Ja, dat zijn niet de minste.
1: Nee, ik vraag me af of ze alweer een beetje wakker zijn.
0: Ja, ze zijn net een beetje wakker geworden. Okay. Ik heb ze net even gesproken. Het zijn namelijk Dio, Ray Fuego en Azim, oftewel Kabul Slim. Radio Z is in de studio. Dit is hun derde optreden ooit.
1: Dat is wel echt crazy,
0: dat
1: toch?
0: Dat is echt crazy. En ik ben echt een fangirl, want ik was bij de eerste in Skatecafé, bij de tweede op Down the Rabbit Hole.
1: Ja, voor dit weekend.
0: Act.
1: Ja.
0: En nu dus de derde in de livebox bij 3x12 Radio. Super. Ik heb echt zin om deze gasten weer live te horen.
1: En je staat er gewoon bij 3x12 aanhouden. En dan wens ik je heel veel plezier. Met onder andere ook de nieuwe mega-hit. 3FM.
3: Ster. Ze zijn er weer. De vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van libellen, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
3: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
5: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
6: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
7: Fix die ruit voor je vakantie.
8: Opgelost, Autotaalglas.
9: Oh, die eerste zonnestralen, het briesje, voorjaar, wat is er toch een...
10: Oh, nee hè!
11: Tja, droog weer kunnen we niet garanderen in Nederland. Wel een schone en droge veranda. Kies voor exclusief op maat gemaakte glazen schuifwanden van Terrasbeglazing op Maat. Profiteer deze maand van 10% korting. Terrasbeglazingopmaat.nl. Glas, hoe het hoort.
12: Na de award-winning musical Hadestown presenteert Broadway in Carré deze zomer The Little Big Things. Een indrukwekkend waar gebeurd verhaal over één moment dat alles op zijn kop zet. Een ontroerende musical over hoop, kracht en inspiratie. Boek nu je kaarten op carré.nl.
13: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
14: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
15: 2,5 miljoen Nederlanders recreëren graag bloot. Op vakantie, het strand of in de sauna. De keuze is enorm. Voel je vrij. Geef je bloot. Iets voor jou. Blootgewoon.nl.
16: The stories are true.
17: The story has just begun.
18: Disney's Vaiana, kom tot leven.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
8: Are you ready to be the hero?
18: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
15: De keuze is enorm. Voel je vrij, geef je bloot. Blootgewoon.nl.
2: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Ontdek de betoverende sneeuwlandschappen van Pekka Halonen. Na het grote succes in Parijs is een ode aan Finland nu te zien in Rijksmuseum Twente in Enschede.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant.
20: De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
21: 3FM. 3 voor 12 Radio staat voor je klaar met zometeen nieuwe muziek van Genesis Owusu. En ja, de mega-hit van Opposites. Eerst het nieuws van 10 uur.
22: Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer: vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
23: Ster. De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
24: De prijsfavorieten van Albert Heijn.

0: warmtepomp niet geschikt voor jouw woning?
1: Tuurlijk wel!
0: Met de krachtige warmtepomp van De Warmte verwarm je zelfs oude en grote woningen. En hij is overal te plaatsen. Dus met De Warmte ga jij ook makkelijk van het gas af. Kijk snel op dewarmte.nl.
2: Wij wandelen tegen kanker voor onze vrienden.
3: Ik ren tegen kanker voor mijn vader.
4: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
5: Kijk op kwf.nl/voorwie.
6: KWF. Tegen kanker voor het leven.
0: Warme nachten? Onze warmtepomp kan ook koelen. Bestel snel op dewarmte.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel. Koop hem deze maand, dan krijg je deel 1, het zomerlezengeschenk Petit Café, er gratis bij.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, een paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel-Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
7: Ik ben Ilja Gort en mijn nieuwste roman Grand Café du Malheur ligt nu in de winkel.
11: Op deze dinsdag een hele fijne editie van 3 voor 12 Radio. In de livebox op dit moment aan het soundchecken. De mannen van Radio Z, die hoor je zo meteen hier live. Eerst Sam Fender, daarna een mega hit.

vrolijk door met alleen maar de allerbeste en allernieuwste muziek die ik heb kunnen vinden. Live muziek krijg je ook vanavond van de mannen van Radio Z, oftewel Ray Fuego, Dio en Kabul Slim. Ze zijn op dit moment aan het soundchecken. Het klinkt al belachelijk goed en dat weet ik omdat ik ze al 2 keer live heb gezien. 1 keer in Skatecafé, 1 keer op Down the Rabbit Hole, waar ze een surprise optreden deden. Daar gaan we het zo meteen uitgebreid even over hebben. En je hoort ze live. Mocht je ze nog niet kennen, dit is echt de perfecte manier om kennis met ze te maken. Want deze mannen moet je gewoon live horen. En daarover gesproken, afgelopen weekend, Down the Rabbit Hole. Ik heb het er gisteren uitgebreid over gehad in 3 voor 12 Radio, met heel veel acts die daar waren. Maar er is nu een act waar ik al een hele tijd fan van ben. Eigenlijk sinds Stampede. Eigenlijk sinds zijn album Red Star en The Worldwide Scourge. Hey, nee, ik goed. Mocht je geen idee hebben wat ik nou aan het brabbelen ben, ik heb het over Genesis Owusu. Een artiest die je echt, echt moet beseffen als het aan mij ligt. Als je mijn muzieksmaak een beetje kan waarderen, dan zit je goed bij Genesis Owusu. Hij heeft best wel hip-hop, best wel punk-achtige performance, maar hij gaat ook af en toe de R&B kant op. En nu heeft hij een track uitgebracht. Die is een paar uurtjes geleden uitgekomen. Daar kan je gewoon keihard op dansen. Dus als je benieuwd bent hoe die klinkt, blijf lekker luisteren. Tussen nu en 5 minuten hoor je hem voorbij komen. Hij heet Human Again. Dat is de track van de dag. Daar mag jij zo meteen ook je mening over geven. Want ik ben heel benieuwd op het eerste gehoor wat je van die track vindt. Oh, en dan is het ook nog dinsdag. En dat betekent tijd voor Club Kleven. Dus laten we een kleine warming-up doen. Dans

0: the Night van Dua Lipa. Ja, dansen gaan we zeker vanavond. Tussen 12 en 1 alleen maar dansbare tunes in Club Kleven. Maar eerst is het tijd voor
1: 3 voor 12 Radio. Track van de dag.
0: We delen hier in 3 voor 12 Radio heel graag nieuwe muziek met je. Dat doen we in alle soorten en maten die we maar kunnen vinden. Van keiharde punk, gitaren vind je meestal bij Jasper, tot de gekste hoekjes van de elektronische wereld. Pop hebben we natuurlijk ook, maar in dit geval is er een artiest. Ja, ik krijg geen genoeg van hem. Ik weet niet wat het is. Hij heeft me gewoon in een soort chokehold. Ik ben een beetje obsessed, ik zeg het maar even eerlijk. Ook zeker sinds ik hem op Best Kept Secret heb zien performen. Nu afgelopen weekend ook weer op Down the Rabbit Hole. Ik vind het gewoon fantastisch. Ik vind zijn sound helemaal te gek. Hij weet in zijn muziek heel veel verschillende kanten van zichzelf te laten zien. Een hele sensuele kant, maar ook echt een kant die zich uitspreekt over maatschappelijk onrecht. Een kant waarin hij heel erg contact probeert te maken met zijn fans. Zijn eigen fantasiewereld opent. Ik heb het over Genesis Owusu. En als je vorige week hebt geluisterd, dan heb je misschien wel deze live vanuit de liveboxen horen komen.

0: Stampede zegt, moet ik altijd een beetje aan de Lion King denken. Oh my god, is een Stampede. Maar in dit geval was het op Down the Rabbit ook echt een beetje een Stampede. En nu komt hij, ja, met andere energie op deze nieuwe track van hem. Ik ben heel benieuwd wat je ervan vindt. De track die heet Human Again. En als je dat punkige hiphoppen fijn vindt, dan moet je even een beetje omdenken. Want dit is wel heel erg dansbaar. Maar wel met die hele herkenbare stem van Genesis Owusu. Laat even weten wat je hiervan vindt. Dat doe je door een berichtje te sturen via de NPO Luister-app. Stem op het polletje, laat een hele recensie achter. Maar luister vooral eerst naar de track van de dag. Genesis Owusu en Human Again.
1: Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name. Get up, up off the dance floor. Get up and scream my name.

0: van de dag. Eerste reactie.
1: Daar ben ik heel benieuwd naar. You're the Genesis of Wusu, Human Again. Een track die net een paar seconden geleden is uitgekomen en nu al op de radio te horen is. Laat even weten, wat is jouw eerste reactie bij het horen van die tune? Vond je het helemaal te gek? Vond je het helemaal niks? Ik wil het weten. Laat het weten door een berichtje achter te laten via de NPO Luister-app, helemaal gratis en voor niets. Stem even op het polletje of typ een hele recensie, kan ook.

End of Beginning bij 3 voor 12 Radio. En daarvoor hoorde je de track van de dag van Genesis Owusu. Net uit, vandaag uitgekomen en nu al lekker op de radio. Om jouw mening, vraagt hij. Human Again heet die en hij klonk zo.

goed. Ik geloof dat ik je een beetje heb overtuigd. Ook van deze. Ik zal eens kijken of ik hem volgende week nog een keertje mee kan nemen. Misschien wel in Club Kleven. Dit is toch ook erg dansbaar. Goed. 3 voor 12 Radio gaat zo vrolijk verder met binnen nu en een half uurtje de mannen van Radio Z live in de studio.

hij niks fout doen. Ook omdat hij zoveel verschillende kanten van zichzelf laat zien. Dat vind ik heel tof. Ik had deze single niet verwacht na het verschijnen van zijn hele album. Maar de vraag is eigenlijk, wat is jouw eerste reactie? Nou, je kon stemmen op een polletje. Op Eva, ik snap jouw obsessie met deze man wel. Ik vind het ook helemaal te gek. Of Eva, ik snap jouw obsessie totaal niet. Bah! Daar is 0 keer op gestemd. Nou, dan ben ik trots op je. Dank je wel. Nee, Thomas, Stan, Gijs en Janneke zijn het allemaal met mij eens en stemden daarop. Op die ik snap je obsessie helemaal. Barry die zegt, ja, lekker disco. Beetje back to the 80s. Lisa zegt, dit was echt te gek op Down the Rabbit Hole. Helemaal goed. En Tjeerd zegt, lekkere plaat van Genesis Owusu. Leuk dat hij steeds weer anders klinkt. Ja, ik kan dat ook echt heel erg waarderen. En

0: personal trainer en moping.
1: 3 voor 12.
2: Radio.
1: Eva Kleven.
0: Oh, wat een lekkere zomeravond is dit. Ik heb echt het perfecte plaatje voor als je er een beetje warmpjes bij zit. Ik weet niet waarom, maar ik dacht, weet je, vandaag is de dag om een wollen trui aan te trekken. Ik heb het hier bloedheet in de studio. Ik hoop dat jij lekker gaat. Maar als het aan de muziek ligt, dan wordt het eigenlijk alleen nog maar warmer. Met zometeen dus de mannen van Radio Z in de livebox. Ze laten van zich horen. Een nieuw radiostation. Ik weet niet of we nou concurrenten zijn of collega's. We gaan het zo meteen in ieder geval even checken. Live heb ik het al 2 keer gezien. Het klinkt goed. Ik hoop dat jij het ook te gek vindt. Maar ik wil even met je naar nieuwe muziek.

is namelijk nieuwe muziek van haar. En ook zoals die Be Honest is het een samenwerking met niemand minder dan Wizkid. Die twee die hebben dus al eerder samengewerkt. En er komt een nieuw album aan van Georgia Smith. Het is de lead single, dus dat betekent dat het echt een beetje het geluid misschien wel van dat album moet weergeven. What Are The Odds gaat het heten. Dat komt eind augustus, 21 augustus uit. Ik kan nu al niet wachten. Ik ben groot fan van die meid. En deze track, die Alive, die net vrijdag is verschenen, dat is ook zo'n super zomerse fijne track voor als je het gewoon bloedheet hebt en denkt, ah, doe er maar een gaatje bij, kan mij het schelen.

zetten. Het zijn de mannen van Radio Z. Die hoor je zo meteen hier bij 3 voor 12 Radio. Na Role Model, dit is High Hopes.

0: nu is het moment wel echt aangebroken, hoor.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond...
0: Refuego, Dio en Kabul Slim. Zij slaan de handen ineen en vormen Radio Z. Het klinkt een beetje als een soort supergroup. En dat is het ook. Dit zijn drie mannen met smaak, met een verhaal. Ze zijn niet bang om je even bij je lurven te pakken en te zeggen waar het op staat. Ze hebben het over gentrificatie. Ze vinden de juiste niche. Ze zijn young, gifted en black. Als je afgelopen Down the Rabbit Hole een antenne in je blokkenschema hebt zien staan en die je lead hebt gevolgd, dan heb je ze al live meegemaakt en weet je wat een aanstekelijke energie ze meenemen het podium op. En dat podium is op dit moment de 3FM Livebox. Als zij zeggen, schud wat je hebt gekregen, wat je moeder je heeft gegeven, dan sta je voor je dit weet als een gekkie te schudden met alles wat je hebt. Dit is geen test. Radio Z, de EP is uit. Ze zijn in optima forma, dus nu in de Livebox live bij 3 voor 12 Radio. Radio Z, optima forma.
2: Wauw.

0: fuck.
1: Holy fuck! Ik ben zo blij dat ze er zijn, man. Radio Z hoorde je op de frequentie van de VPRO bij 3 voor 12 Radio. Ja, dit is echt pirate radio shit. Ik ben echt blij dat ze er zijn. Dio, Kabul Slim, Refuego doen even een dikke vette box in de livebox. Dus ze komen zo meteen even bij me aansluiten, want we hebben genoeg om over te praten. En ze doen natuurlijk ook nog even een track live. Die EP is zo goed. Hij staat bij mij in ieder geval op repeat. En gooi even wat props voor ze in de NPO Luister-app. Ines die zegt al, Azim is legend, he's amazing.

0: Radio.
1: 3FM.
0: Waar je nieuwe muziek ontdekt laat op de avond. Met op dit moment een project waar nog een groot mysterie over hangt. Murex is dit. Nieuwe muziek ontdek je op 3. Dit is Massacre.

0: Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Heb je ook zo zin in vakantie?
2: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
1: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
2: Prijsvrij vakanties.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie bo.
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed, thanks bo.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: En actie olifant.
2: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
7: Je boekt de perfecte vakantie. Een vers ontbijt in de ochtend en een romantische foto van jullie samen. Echt zorgeloos genieten van je vakantie? Buitengewoon goed beschermd tegen muggen en teken met CarePlus.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
9: Er is een bos vol avontuur met dieren en dino's. Waar je klimmend, slingerend en glijdend de dieren van heel dichtbij kunt ontdekken. Beleef de wildste avonturen in de Dierentuin voor Kinderen. Dierenpark Amersfoort, midden in het land.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
9: Beleef nu de wildste avonturen met hoge korting in Dierenpark Amersfoort.
11: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
12: Iedereen begrijpt elkaar.
13: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
14: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.

0: Xbox. Eerst het nieuws. Het is 11 uur.
1: Jurgen Boekraat met het NOS Journaal. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. Ze kreeg daarvoor een lagere straf, maar moet van de rechter wel een enkelband dragen, waardoor campagnevoeren lastig is. Eerder verklaarde ze dat ze in dat geval niet zou meedoen aan de verkiezingen. Maar nu komt ze daar dus van terug. Ze gaat in cassatie tegen de uitspraak, waardoor ze naar eigen zeggen voorlopig geen enkelband hoeft te dragen. De Amerikaanse ondernemer George E. Johnson is overleden. Johnson was een pionier in het ontwikkelen van cosmetica voor zwarte consumenten. Met zijn Ultra Sheen bracht hij een product op de markt waarmee mensen hun haar konden ontkroezen. Toen de tijdgeest in de jaren 60 veranderde, ging hij juist afro-producten verkopen. Zijn Johnson Products Company was begin jaren 70 het eerste bedrijf van een zwarte eigenaar dat een notering kreeg aan Wall Street. Hij sponsorde ook het legendarische muziekprogramma Soul Train. George E. Johnson overleed thuis in Chicago op 99-jarige leeftijd. Een man uit Altena is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor de verkrachting in 1990 en verboden wapenbezit. 36 jaar geleden verkrachtte hij in Bodegraven een meisje van 14. Pas vorig jaar kwam hij in beeld door een DNA-match in Engeland. Een dorpje aan het Como-meer in Italië is het helemaal zat dat het in de zomer wordt overspoeld door halfnaakte toeristen. Iedereen die zich voortaan in Varenna laat zien in alleen een zwembroek of bikini riskeert een boete van €200. De burgemeester zegt dat de inwoners zich al tijden ergeren aan de hordes toeristen die zo van het strand het dorp inlopen. Hij wil dat bezoekers van Varenna zich fatsoenlijk kleden. Het weer. Vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal. 3FM.
2: Ster. Kom naar Museum Batavialand.
3: Stap aan boord van de Batavia, een levensecht 17e eeuws VOC-schip. Duik in de geschiedenis, de verhalen en de bodemschatten van de Zuiderzee.
2: Parkeren kan bij Bataviastad.
3: Dus kom naar Museum Batavialand.
4: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: De Batavia voor het laatst in het water beleven?
2: Kom snel langs bij Museum Batavialand.
5: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
6: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Soul- en gospelzangeres Mavis Staples is een levende legende. Op 10 augustus zingt ze soulklassiekers en liedjes van haar nieuwe album Sad and Beautiful World. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
5: Gun jezelf een Holland-America-lijn-cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerica.com.
6: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
7: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: Wodan Boys komen met nieuwe muziek, Blindsided. Hoor je en ontdek je bij 3 voor 12 Radio in die late avond. Waar je dan ook vaak live muziek hoort, zoals net de mannen van Radio Z in de livebox.
1: 3 voor 12 Radio.
0: 3 FM. Dat klonk zo. Echt lekker. Echt energiek. De props die komen binnen via de NPO Luister app. En ik zou zeggen, keep them coming.

0: groep is geboren. Heet Radio Z, oftewel Ray Fuego, Dio, Kabul Slim. Ze zijn alle drie aangeschoven bij mij in de studio. En ik zag jullie een tijdje geleden al. In het skatecafé eerst, toen op Down the Rabbit Hole. En nu net weer. Ik ben er gewoon alle drie de keren bij geweest. Ik ben echt gewoon een super groupie ben ik. Nee, ik ben echt fan, jongens.
1: Dankjewel.
0: Op wat voor frequentie zitten jullie met z'n drieën?
2: Op een hoge.
0: Ja, hè?
2: Op een hoge, buitenaardse frequentie wel.
3: Ja, ik denk wel dat je hebt wel satelliet nodig voor deze.
0: Anders krijg je hem niet binnen.
3: Op welke frequentie zit jij, zeg maar?
1: Hij is een goed gebalanceerde. Een goed gebalanceerde frequentie.
0: Luisteren jullie wel eens naar Pirate Radio? Piratenradio? Van die vuige zenders?
2: Nee, eigenlijk niet. Ik weet wel dat ze in de UK, in Grime, dat ze dat vroeger wel heel veel uitzonden via piratenradio. En we weten natuurlijk wel ook wel geschiedenis van Veronica. Maar ik luister het zelf nooit.
0: Ik zie het wel voor me, hoor. Jullie op zo'n boot ergens, midden op de Noordzee. I don't know.
2: Ja, dat is ook hoe deze plaat is gemaakt.
0: Shut the fuck up. Nee, is niet waar. Ik zie het aan je hoofd. Oh, nee, maar die boot die ligt er nog namelijk. In Harlingen. Ik ben daar wel eens op geweest. Het is echt te gek.
2: I know. Ik heb mijn verjaardag daar uitgevierd.
0: Nee, joh.
2: Ja.
0: Ook echt een vet verhaal. Maar goed, nu op de landelijke radio. Hoe voelt dat?
2: Dit goed. Is volgens mij wel... Is dit onze primeur op de landelijke...
0: Ik guess.
2: Vanaf nu, ja. Laten we dat gewoon zeggen. Ja, nee, dit voelt goed. Het is wel... Het is niet met die intentie gemaakt, maar het is wel gewoon vet dat we er zijn.
0: Ja, ik ben ook heel blij dat jullie er zijn. En ook de dingen die jullie bespreken op de platen, energie die jullie naar het podium brengen. Het is allemaal op de een of andere manier heel logisch dat jullie dat op die manier doen. Maar hoe zijn jullie in godsnaam bij elkaar gekomen en zijn jullie er ineens met een album? Jouw schuld, jouw kant wordt opgewezen.
1: Oké, ja. Eigenlijk, hoe zijn we bij elkaar gekomen? Ik werkte met Dio.
0: Ja.
1: En Dio... Die kende Ray al en ik kende Ray ook al. En ik had een sessie met Dio. En op een gegeven moment zei Dio tegen mij van... je moet eigenlijk ook met Ray werken. En ik wilde sowieso al met Ray werken, want hij is gewoon een van de gekste.
0: Je wil niet met Ray werken.
1: Precies.
0: Ja.
1: En toen hadden we een sessie en toen hadden we afgesproken van... Oké, ik had een andere sessie en Dio had een sessie met Ray. En toen hadden we afgesproken... Als ik klaar ben met mijn studio sessie, dan ga ik naar hun toe.
0: Oké.
1: En dat gebeurde... En ja, eindstand zijn we toen met een groepje muziek gaan maken. En dit was inmiddels 5 jaar geleden. En vanaf toen tot nu hebben we gewoon alleen maar muziek gemaakt. En nu pas komt het gewoon uit.
0: Oh, dus het ligt al een hele tijd op die plank.
2: Ja, dat dus niet.
3: Ja, dit is wel allemaal nieuw. Dio kan dit beter uitlichten, denk ik.
0: Oké, go.
2: Nou ja, we zijn dus wel 5 jaar muziek aan het maken. En we hadden begin dit jaar het idee van... laten we weer in de studio gaan om een plaat uit te brengen. En laten we die nieuwe muziek even opfrissen. En toen hebben we een huisje geboekt. En dat was de intentie. En toen is uiteindelijk een hele nieuwe plaat ontstaan in 3 dagen. En toen zijn we er nog 2 dagen aan vast gaan plakken en is de rest bijgekomen. Maar het was de intentie eigenlijk om de oude muziek op te frissen.
0: Dus er ligt nog wat op de plank.
2: Er ligt nog.
0: Maar goed,
1: ja. Er liggen zeker nog 2 platen, denk ik.
0: Wat vet is dat. Maar dat betekent dus dat jullie bij elkaar of in een bepaald moment of momentum inspiratie hebben gevonden om dit te gaan doen.
2: Ja.
0: Waar komt die vandaan? Want ik heb het gevoel, Dio, bij jou bijvoorbeeld. Je hebt vorig jaar Vluchtlaan gemaakt.
2: Ja.
0: Echt een super persoonlijk project. Iets wat volgens mij al heel lang een beetje van je chest moest.
2: Zeker.
0: En nu is het dan weer tijd om te spelen of zo.
2: Ik ben blij dat het in deze formatie kan. Ik denk dat het allemaal is ontstaan uit noodzaak. Dat we gewoon dat we muziek wilden horen die er niet was. Of we vonden dat er iets in een Nederlandse muzieklandschap moet zijn... wat er volgens ons nog niet was. En we hebben sowieso wel echt die muzikale chemistry. We vonden het zonde om die tunes of om dat op de plank te laten liggen... en niet aan de mensen te geven. Maar vooral ook die nummers die ontstaan uit noodzaak. Een bepaalde urgentie van, dit moet er zo niet zijn... maar ook die verhalen die verteld worden, die moeten uit ons.
0: Ja, dus jullie liepen door de buurt, maar jullie herkenden hem niet meer... want heel die kazooi is gegentrificeerd.
2: Bijvoorbeeld.
0: Ja.
3: Ik vond het wel mooi dat Dio zei laatst in een interview van dat we aan beide kanten een beetje staan. Van we zitten ook gewoon bij de hippe koffietentjes. Mm-hmm. Maar jammer genoeg maakt dat ook deel van de reden waarom grote groepen mensen bijvoorbeeld niet in een buurt kunnen blijven wonen. Omdat de huur gewoon te veel omhoog kruipt en die de stad uit worden geduwd.
4: Ja.
3: Maar we zijn ook gewoon wel voor verandering. Jammer dat de verandering gebeurt op deze manier, zeg
4: ja,
3: maar.
4: Ja, ik snap het.
3: Dus ja, en voor mij is het gewoon zo. Het is gewoon zoiets universeels. En ik vind het gewoon altijd mooi dat er bepaalde onderwerpen aangekaart kunnen worden op verschillende manieren in verschillende talen, muzikale talen, zeg maar.
4: Ja, het is grappig, want we hadden het net even voordat jij begon ook maar met soundchecken erover. Ray, jij bent een van de meeste keren hier geweest als artiest. Nee, jij bent hier het meest geweest als artiest.
2: Van alle artiesten?
4: Ja, wel in 3 verschillende formaties. Eerst kwam je met Smip langs, toen kwam je met Ploegendienst en nu Radio Z.
3: Ja.
4: Je hebt het druk, man.
3: Ja, man, ik heb geen tijd.
4: Je maakt je druk, man.
3: Ja, ik maak me druk, ik ben druk. Ik heb geen tijd voor BS.
2: Sowieso echt een shout-out voor Ray zijn veelzijdigheid.
4: Ja.
2: Hij valt aan via alle flanken, maar zonder concessies en op zijn eigen manier. En fucking talentvol, hoog kwaliteit.
3: En weet je wat ook crazy is?
4: Dat je een poëziealbum hebt? Ik weet het.
3: Het is ook crazy, omdat zeg maar op eigenlijk bijna alle dingen die ik hiervoor heb gedaan, ik denk behalve de Smitplaat, met de Ploegendienstplaat, was Azim eigenlijk al stiekem door het heg aan het kijken, want hij heeft de Ploegendienstplaat ook geproduceerd.
4: Hij was al
3: op deze.
4: Hij was aan het loeren.
3: Hij was al aan het loeren, maar hij is ook gewoon super veelzijdig. En
4: ik heb hem gezien. Je speelt gitaar, je doet die beats, maak je zelf. Ik bedoel, je bent het ook live aan het doen. Het is echt te gek. En het geeft een hele toffe energie en dynamiek aan hetgeen wat Dio en Ray ook brengen.
1: Dankjewel.
4: Ja, het is
3: hij creëert gewoon echt een heel groot speelveld. Hij creëert eigenlijk een heel groot speelveld voor ons. En ja, ik en Dio, wij zijn gewoon een beetje aan het zwaard vechten met pennen. Maar het is wel nice dat hij het soort van faciliteert. En hij haalt ook gewoon een bepaalde soort energie uit ons. Ja. En het is gewoon fijn om met iemand te werken die gewoon zo'n diepe knowledge heeft van muziek. En ik blijf dit elke keer herhalen. Het is waarschijnlijk dieper dat hij zelf beseft. Maar hij kan gewoon iets horen op oor en het begrijpen meteen. Dat is echt super rare om dat te kunnen doen als je komt van live muziek.
4: Ja.
3: Of een paar jaar geleden had Zimma gewoon hoedje aan en pak, zeg maar.
4: Ik ga foto's zoeken
1: zo. Dat is niet helemaal waar. Ja, ik kom gewoon van blues. Zeg
4: ja,
1: maar. Dat is,
4: okay.
1: Maar ik denk voor mij, muziek is altijd gewoon, komt altijd uit pijn, denk ik. Dat was voor mij altijd. Het was gewoon een soort redding.
4: Wat zeg je met een blues, Hartman?
1: Ja, zeker. Daarom dus de blues. Maar ik denk dat ook dit ons drieën verbindt. Want wij zijn alle drie gewoon mensen die
3: nijpende zijn.
1: Veel hebben meegemaakt,
4: die
1: zeg maar.
4: Voelen.
1: Dus ik denk ook niet dat je deze muziek kan maken als je niet deze achtergrond hebt gehad.
4: Vind je het gek dat mensen jullie muziek vergelijken met IJsland? Het is 2 vocalisten, 2 schrijvers, 1 zieke producer.
2: Ja.
4: Dit is een soort formule die blijkbaar werkt of zo.
2: Ik denk dat het sowieso interessant is als er collaborations zijn. En vooral in een trio vorm met 1 producer die zeg maar de sound bepaalt. Maar er zijn wel meerdere raakvlakken ook. Weet je, Seth en ik zijn super goede vrienden, komen uit dezelfde generatie. En jaren later werken we allemaal dus, alle 2 dus met een vaste producer die ook nog, weet je, bruin van kleur is.
4: Ja.
2: En wij doen het ook beide met artiesten die ook actief zijn in de punk. Dus die raakvlakken zijn heel, ik vind het helemaal niet gek dat die comparison er is. Wat betreft muziek vind ik het wel verder uit elkaar leggen. Maar ook daar zullen mensen ook wel gewoon vergelijkenissen in vinden.
4: Hey, het was een van de hardste shows op Down the Rabbit Hole. Mensen hebben er oren naar gewoon. Naar wat jullie komen brengen, ook qua verhaal, maar ook qua sound. Het is tof, man. Ik ben benieuwd wat er nog allemaal op die plank ligt. My god.
3: En weet je wat ik zo gek vind en interessant vind, en ook gewoon aan de bijvoorbeeld de vergelijking die ze maken met ons en met IJsland, is gewoon dat er muziek wordt gemaakt die een tijd, die heel goed een tijd beschrijft.
4: Mm-hmm.
3: En ik vind eigenlijk dat muziek altijd had moeten zijn. Het zou niet iets moeten zijn dat soort van exclusief is of rare is.
1: Het en moet
3: dat
1: gewoon zeg
3: alleen maar iedereen zou muziek moeten maken om die zeg maar catered naar een tijd van nu.
4: Ja. En
3: weet
4: dat,
3: je, als mensen over 10 jaar terugluisteren, dat ze denken van, oh, dit was er toen aan de hand, zeg maar.
4: Ja.
3: Ik vind gewoon dat dat altijd zou moeten. En dat is eigenlijk hoe ik ook ernaar kijk. Waardoor
4: het is een soort time capsule, toch ook?
3: Ja, precies. Ja. Waardoor de vergelijking voor mij misschien niet zo waardoor ik het misschien niet zo snel zou maken, maar ik wel de raakvlakken zie.
4: Over maken gesproken. Gekke kunstenaars van me hier zo aan tafel. Hebben jullie wel eens radio gemaakt?
3: Nee.
4: Wie heeft zin? Klein lesje.
2: Ik zou wel een lesje willen.
4: Kom. Kom deze kant op. Want jullie hebben een inspiratietune meegenomen. En die mogen jullie zelf instarten. Want kijk, ik wil mijn airtime gewoon met jullie delen. Het enige wat je hoeft te doen is... Kijk, dit is jouw mic dan nu. Kijk, zeg maar hallo.
2: Hallo. Hallo, lieve radio mensen.
4: Als je op deze drukt, dan gaat die lopen. En dan kun je gewoon over die intro een beetje heen kletsen. Kijk of je dat kan.
2: Ik hoor jou niet zonder headphones.
1: Ik wil nog iets zeggen.
4: Ja.
1: Hebben we straks nog tijd om iets... Kunnen we nog even praten straks?
4: Misschien.
1: Ik vraag me af of jij weet waar... Maar,
4: ja.
3: Ik vind gewoon dat altijd zou moeten. En dat is eigenlijk hoe ik ook ernaar kijk. Waardoor
4: het is een soort time capsule toch ook?
3: Ja, precies. Ja. Waardoor de vergelijking voor mij misschien niet zo... Waardoor ik het misschien niet zo snel zou maken, maar ik wel de raakvlakken zie.
4: Over maken gesproken. Gekke kunstenaars van me hier zo aan tafel. Hebben jullie wel eens radio gemaakt?
3: Nee.
4: Wie heeft zin? Klein lesje.
2: Ik zou wel een lesje willen.
4: Kom. Kom deze kant op. Want jullie hebben een inspiratietune meegenomen. En die mogen jullie zelf instarten. Want kijk, ik wil mijn airtime gewoon met jullie delen. Het enige wat je hoeft te doen

0: Hallo. Hallo, lieve radiomensen.
1: Als je op deze drukt, dan gaat die lopen. En dan kun je gewoon over die intro een beetje heen kletsen. Kijk of je dat kan.
0: Ik hoor jou niet zonder
2: headphones. Ik wil nog iets zeggen.
1: Ja.
2: Hebben we straks nog tijd om iets... Kunnen we nog even praten straks?
1: Misschien.
2: Want ik vraag me af of jij weet welke tune...
1: Nee, want jij hebt deze meegenomen.
2: Ja.
1: Weet jij wat ik heb meegenomen?
3: Dat is zeggen. Maak je zin.
2: Ik vraag me af of jij kan horen aan deze tune... welke tune op de Radio Z-plaat het heeft geïnspireerd.
1: Oké. Ik ga nu luisteren. Ja, dan kom ik er zo op terug.
2: Ja, man. Gisteren.
1: Okay. Jij mag hem instarten, Dio.
0: Ja. Oké, nou lieve mensen, jullie luisteren nog steeds naar 3FM Radio Z. We in the building, we gaan luisteren naar de informatie. Niet de informatie, de inspiratie voor een Radio Z. Let's go.
2: Sterk.
0: Je komt gek.
2: Het voelt goed. Ja, man. Natural talent.

0: waar heb je deze track gevonden? Naar wie luisteren wij eigenlijk? Absoluut, naar Kaboel Slim van Radio Z. Zie je, ik ken al die schijfjes nog niet, joh.
1: Yes, yes, jullie horen mij?
0: Ja, toch.
1: Oké, okay, ja, we luisteren naar Rough Squad.
0: En,
1: het nummer Underground.
0: Underground. En mm-hmm. Wat betekent dit nummer voor jou?
1: Ik vind het gewoon een hele frisse, rauwe beat. Ja, man, dat gewoon. En het raakte gewoon gelijk iets in me. Het klinkt niet alledaags. In ieder geval niet voor mij. En ik ben niet zo heel erg bekend in deze UK-sound. Dus toen ik het voor het eerst hoorde, dacht ik echt van... Wow, ja. The fuck is dit, man?
0: Ja.
1: Ja.
0: Als je deze stijl zou moeten omschrijven... ik zou niet precies weten waar ik dit zou kunnen categoriseren. Hoe
1: ik
0: zou je dit
1: niet.
0: Noemen?
1: Een soort drum and bass UK sample. Rauwe UK drum and bass of zo. Ik weet het niet, man.
0: Ja. En nu jij de track hebt gehoord, Eva.
2: Ja, ik weet het, denk ik. Ik weet het antwoord op je vraag.
1: Ja?
2: Is het antwoord schud wat je hebt gekregen?
1: Nee.
2: Oh, fuck. Ah, nee. Wat is het dan?
1: Het is Gentrified.
2: Oh, Gentrified. Oké, okay, ja, wist ik veel. Hey, in de tussentijd, jullie moeten terug naar de studio. Want we gaan luisteren naar nog meer live muziek van jullie. Ik geef jullie even de tijd, loop rustig die kant op. Oh, het is Maar bedoel je gewoon die gentrificatie?
1: Ja.
2: Is dat ook de track die jullie gaan doen?
1: Nee.
2: Oh, oké. Okay. Wat gaan jullie spelen dan zo?
1: We gaan spelen Mokt Doeg.
2: Oeh, oké. Okay. Loop rustig die kant op, Mokt Doeg. Zoek ik in de tussentijd even die gentrificatie, toch? Wat gaaf is dit. Leuk, hè? Dat je gewoon mensen even een mic geeft. Zegt, ga maar even spelen. Gaan jullie dan maar even radio maken. Jullie zijn Radio Z. Ga er maar eens even voor. Even kijken. Ik kijk even naar mijn regisseur. Moeten we nog een plaatje draaien of kunnen we door? Ja, we gaan nog even één plaatje draaien. Nou, ik heb Shanna Spyro voor je klaarstaan. En dan zo meteen de mannen van Radio Z die er helemaal klaar voor zijn. Ik ben heel benieuwd wat ze dan zo ten gehore laten brengen. Over de blues gesproken.

0: Shanna, Spyro. En Material Lover, en daarvoor hoorde je de mannen van Radio Z hier zo in de studio om even te kletsen over dat project. Dio, Refuego en Kabul Slim zijn inmiddels weer in de livebox aangekomen om nog een track voor je te spelen. Ik zou zeggen, meekijken kan gewoon, hè. Dat kan eigenlijk altijd als we hier zo live muziek hebben bij 3 voor 12 Radio.
1: Live muziek bij 3 voor 12 Radio. Met vanavond
0: de mannen van Radio Z in de studio. Ja, ik ben erg blij dat ze er zijn. Ik ben erg enthousiast over hun project, over de muziek die ze te horen brengen. Lowlands kun je ze nog gaan zien, maar allereerst hier nog even in de livebox. Laat je horen voor Radio Z. Dit is Mokt Doeg.

0: Moktoeg, Radio Z. Hey, maar jongens, deze tune is toch niet uit nog?
1: Ik dacht dat je zei dat je fan was.
0: Waar is die dan?
1: Laatste nummer van de plaat.
0: Oké. Ja, ik moet mijn huiswerk mee te doen. Je hebt helemaal gelijk. Moktoeg staat er gewoon tussen. Oh, die hele plaat, Radio Z, die kun je gewoon vinden op alle streamingdiensten. En trouwens, ook op de radio. Want ik draai ze lekker vaak, omdat ik het gewoon hele toffe muziek vind. Jongens, thanks dat jullie er waren, man.
1: Ja, yeah, thanks for having us, man. Dit was heel leuk.
0: Thanks.
2: Thank you.
0: En mocht je ze live willen zien, dat is echt de moeite waard. Dat kan ik zeggen, want ik ben al 2 keer bij ze de moshpit ingedoken. Vandaar dat mijn stem en mijn knieën kapot zijn. Radio Z is te vinden op Lowlands in de X-ray en ze breken die tent af, echt.

0: ook in het hele land.
1: 3 voor 12 is erbij.
0: Bijvoorbeeld in Avas Live. Bij Madness. Hele leuke band dit. Ik ben er wel vrolijk van.

En ken je Rio Costa nog? Die staan vanavond in Bird in Rotterdam. Die heb ik ook wel vaker voor je gedraaid. Hele toffe live act ook. Heel fijn dit. In het Zuiderpark in Den Haag

0: Ja, Alanis Morissette natuurlijk. Die kenmerken de vocals van haar. En het is best wel bijzonder, want deze living legend geeft maar één concert in Europa. En dat is in het Zuiderpark in Den Haag. Het is net voorbij. Op dit moment zitten Wilco en Caroline in de auto terug. Die zijn erbij geweest. Ik ben zo benieuwd wat voor een avond jullie hebben gehad. Wilco, in een paar woorden, hoe voel je je?
1: Ja, geweldig.
0: Lekker.
1: Alanis was fantastisch bij stem. Ze was weer helemaal zoals ze moet zijn. Wild over het podium. Geweldig.
0: Heb je er al eerder gezien in je leven?
1: Ja, zeker. Ja, zeker.
0: Oh, kijk.
1: Wat dat betreft, wat heb ik ze nou? Dit is de vierde keer, denk ik.
0: Ah, maar dus jij wist al een beetje wat je kon verwachten aan energie en aan vocale krachten.
1: Ja, absoluut. Absoluut. Zij staat daar echt met alles wat ze in zich heeft te zingen. Je voelt gewoon, alles wat zij geeft, dat is wat we krijgen. En ze was fantastisch vanavond. Heerlijk weer, geweldig.
0: Hey, en het was dus in het Zuiderpark in Den Haag.
1: Ja.
0: Wat was dan een beetje de setting? Zaten jullie allemaal om haar heen? Of was het echt een soort van gehoge stellage? Of hoe moet ik dat voor me zien?
1: Nee, ja, Zuiderpark staat een groot podium. Ze staan een paar meter hoger. Er is een golden circle, geloof ik, dingetje vooraan. En dan vervolgens het park zelf mooi ombouwd. Het is een prachtig festijn.
0: Vet hoor.
1: Zelfs een groot reuzenrad.
0: Ook dat nog.
1: Hey,
0: het klinkt alsof je het echt helemaal te gek hebt gehad. Caroline, heeft hij er ook nog wat aan toe te voegen?
1: Heb je nog wat toe te voegen, Caroline?
2: Nou, ik vond de combinatie van dat ze als een echte rockchick daar staat en dat het weer afwisselt met pure ballads, zoals Mary Jane. Nou, dan krijg je kippenvel. Ik zag mensen huilen. Ja. Die emoties die zij bij mensen oproept, is echt fantastisch.
0: Zij weet gewoon die snaar te raken, elke keer weer. Dus daarom ga jij er ook al, Wilco, 5 keer naartoe. En de volgende keer als het er is, dan sta je waarschijnlijk weer vooraan, of niet?
1: Als ik het mag, en zeker, absoluut.
0: Top, ik ga er draaien, hoor. Ja, die stem die willen we ook horen, gewoon hier op de radio, toch? Daar kan je niet omheen. Zo'n stem heeft ze wel. Dit is Alanis Morissette. Vanavond is te zien in Den Haag en nu op 3FM.

0: Get out of it. Malcolm Todd en Earring.
1: De doorgeefplaat.
0: Ja, daar is iets bijzonders mee aan de hand. Dat is een soort mysterie wat ik probeer op te lossen. Al sinds Down the Rabbit Hole kom ik steeds één naam tegen. Dat is de naam van Slaapmuts. Slaapmuts is een artiest die een LP heeft uitgebracht tijdens Down the Rabbit Hole. Die LP die heb ik gekocht, maar die is verder nergens anders te streamen. En ik heb eens even goed naar die lyrics zitten luisteren. En ik ben ook wel benieuwd wat Jasper hierover denkt. Want de doorgeefplaat is natuurlijk een plaatje wat ik tof vind en wat ik ook graag aan anderen doorgeef. Dus geef ik het aan jou en aan mijn collega Jasper Leijders morgen, die er zijn mening over geeft. En hij is dus van Slaapmuts. Het is Slaapeffects. En ik heb zo'n vermoeden. Maar dit is een vermoeden. Dit is een onderbuikgevoel. Dat Slaapmuts een soort van op- en down-gepitchte versie is van Styx, de rapper. Beter bekend van Opgezwollen. Van Buiten Westen, waar hij dus mee gaat toeren. Hij was ook de special guest op Down the Rabbit Hole. Ik ben heel benieuwd wie jij hoort. In deze dus mijn doorgeefplaatje van Slaapmuts, Slaapeffects.

slaapmuts. Klinkt wel heel chill dit, zegt Sjoerd. Ja, ik heb dus het vermoeden dat het Styx is. En Sjoerd zegt ook, ja, op zeker, dit is Styx. Kan niet missen. Ja, we zullen het nog niet weten. Volgens mij was dit trouwens ook de Nederlandse radiopremière dan van Slaapmuts. Want ja, hij is nog nergens te streamen, alleen maar op een LP'tje te draaien. En dat doe ik met alle liefde voor je in 3 voor 12 Radio. Zometeen ook nieuwe muziek uit Nederland. Nog meer daarvan. Rijn Baart hoor je zo als Hollandse nieuwe.

0: Genius. Echt prachtig, hè, dit. Not Strong Enough bij 3 voor 12 Radio.
1: De Hollandse Nieuwe.
0: Ja, veel nieuwe muziek uit Nederland deel ik met je vandaag. Net al Slaapmuts. En in dit geval is de Hollandse Nieuwe van vandaag voor niemand minder dan Rijnbaard. Hij stuurde me een appje om zelf wat te vertellen over zijn nieuwste tune, 15 minuten.
2: Hey Eva, Rijnbaard hier. Grappig feitje. Ik heb het nummer echt in één waas gemaakt. In een dag en een nacht achter elkaar. Dus 24 uur. Het moest er gewoon uit. Alsof er steeds creatieve deuren open gingen en ik er alleen maar doorheen hoefde te lopen. Als een puzzel die zichzelf in elkaar legt. Rond 12 uur 's middags kwam ik thuis. Helemaal gesloopt. Maar de tune die stond. Elke zin, elk woord heeft zijn eigen plekje gekregen. Jullie luisteren naar 15 minuten.

0: Laat jouw gratis kleurstalen gewoon thuis bezorgen. En ontdek welke kleuren het mooiste passen bij jouw interieur. Bekijk, vergelijk en kies op je gemak. Gewoon vanaf de bank. Wel zo relaxed. Jouw raam, jouw Veneta.
1: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: 18 plus speelbewust.
5: Ja. Echt serieus?
6: 7, 7, 7.
5: Wat een geld.
7: 18.000. Godverdikke me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
8: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
9: Wij fietsen tegen kanker voor onze collega.
10: Ik bak tegen kanker voor mijn vader.
11: We hebben allemaal onze eigen reden. Voor wie kom jij in actie?
12: Kijk op kwf.nl/voor wie. KWF. Tegen kanker voor het leven.
13: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
14: Stap in bij Koninklijke Klasse in het Spoorwegmuseum en ontdek hoe de Oranjes 150 jaar lang per trein reisden in hun eigen rijdende paleizen. Van daten tot staatsbezoeken, alles gebeurde in de Koninklijke Trein. Beleef het zelf in het Spoorwegmuseum in Utrecht. Kaartjes boek je via spoorwegmuseum.nl.
13: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Med Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het naar Beter Bed.

0: Het is bijna 12 uur en dat betekent dat het tijd is voor Club Kleven. Ik hoop dat je je dansschoen hebt meegenomen. Dit is eerst nog het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika heeft luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het leger zegt dat het begonnen is met een reeks krachtige aanvallen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. Een deel van het centrum van New York is al uren afgesloten omdat een hoog flatgebouw gedeeltelijk dreigt in te storten. In het leegstaande kantoorgebouw van 38 verdiepingen op Manhattan worden appartementen gebouwd. Daarvoor wordt bovenop een bestaand gebouw een nieuwe constructie gezet. Vanmorgen ontdekten bouwvakkers daar verzakte vloeren en verbogen kolommen. De brandweer en bouwkundigen lopen nu alle etages na en maken dan een plan hoe ze het gebouw kunnen versterken. De zaak van de 6 van Breda komt mogelijk opnieuw voor de rechter. De advocaat-generaal zegt in een advies aan de Hoge Raad dat er nieuw bewijs is dat mogelijk een ander licht werpt op de zaak. 33 jaar geleden werd in een Chinees restaurant in Breda een vrouw doodgeslagen die bekend stond als Oma Mok. De gokkast werd leeggeroofd. 6 verdachten kregen gevangenisstraf, maar er bleef twijfel over het tijdstip van het misdrijf. De zaak van de 6 van Breda werd al een keer opnieuw behandeld. Toen bleven de celstraffen overeind. Marine Le Pen gaat meedoen aan de Franse presidentsverkiezingen volgend jaar. Dat zei de radicaal-rechtse politica in haar eerste interview, nadat ze opnieuw was veroordeeld voor het illegaal doorsluizen van EU-geld naar haar partij. De presidentsverkiezingen zijn komend voorjaar. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon en 22 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: 3FM. Eva Kleven.
0: Met Club Kleven zit je altijd goed hoor. Het eerste uurtje van je woensdag vieren we dat je je voetjes aan de vloer kan doen. Een beetje dansen, een beetje reven met Kleven. Dit is Club Kleven op 3FM.

de set van Overmono, want het is een track van Overmono. Dit is Club Kleven bij 3 voor 12 Radio. Alleen maar dansbare

Bruno. Een samenwerking die ze zelf hebben gedaan met High Contrast. Dat is dan een dude die heeft gewerkt in een kleine recordshop ergens in Cardiff. Catapult heette die. En Tom en zijn broertje woonden aan de andere kant van de stad. En Tom ging dan altijd naar deze recordstore om hier de vetste tracks te halen. Inmiddels heeft die gast dus muziek uit. Met Overmono samen. En draaiden ze hem afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Dit is Q

te horen dus op Down the Rabbit Hole in de set van Tomorrow. Hele toffe visuals waren daarbij te zien trouwens. Waarbij Aurora, de zangeres, en dan nog een soort gelijk figuur, een vrouw ook, blond haar, in eenzelfde jurkje, als een soort van schaduw van Aurora. Ze was aan het meezingen, het was echt helemaal te gek. En ze deden dus ook deze Eve of Destruction van Chemical Brothers. En het grappige was dat dan weer in de set van Yusuke Yukimatsu de Chemical Brothers ook weer gedraaid werden. Free Yourself.

Brabazon Nacht in. Met net Depeche Mode, Ghosts Again, in de Masano remix. Die was dan weer te vinden in de set van Yusuke Yukimatsu. En trouwens, als je op zoek bent naar echt weirde dingen die je, waar je keihard op wil dansen, maar waar je ook een beetje, ja, soms een beetje angstig, een beetje zo dat die horrorachtige kippenvel rillingen krijgt, dan moet je even kijken naar een setlist van Yusuke Yukimatsu. Dat is echt niet normaal, want die gast allemaal achter elkaar draait. Ik heb er ongelooflijk van genoten. Ik heb ook van een afstandje staan kijken, omdat ik het zo intens vond dat ik er gewoon niet in durfde te gaan. Over horror gesproken. Zometeen ook nog even wat nieuwe muziek uit Nederland. Je hebt hem donderdag al gehoord bij Jasper. In 3 voor 12 Radio als Hollandse nieuwe In Effect. Zijn nieuwe tune heet Jelly. En ik vind hem erg vet. En dan een van de headliners. Ja, dat was zo'n wholesome moment, joh. Haar allereerste headlineshow van een Europees festival. Daar stond ze. Simbi uit Londen.

uitpakt zoals het uitpakte afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Echt, echt, echt heel fijn. Je luistert naar 3FM, 3 voor 12 radio, waar ik een uurtje alleen maar dansbare tunes draai. En of Lil Sims Down the Rabbit Hole aan het dansen kreeg, oh

vet. Kito. In effect. En Jelly, nieuwe muziek ontdek je ook hier in Club Kleven. Ook gewoon bij 3 voor 12 Radio. En over nieuwe muziek gesproken, er is een nieuw album uitgekomen. Met een man die ook op Down the Rabbit Hole stond. I Had a Dream. Samen met Skrillex. Echt wel vet. Dat hele album van Skrillex ben ik een beetje aan het checken. Ben ik een beetje in aan het duiken. Daar neem ik volgende week weer wat meer van mee. Want ik ben er nog niet helemaal uit welke track nou echt geschikt is voor Club Kleven. Maar deze is...

Dickie Alem hoorde je. Met Fun. En dat hadden ze ook. De twee broertjes stonden afgelopen weekend op Down the Rabbit Hole. Ik heb er echt van genoten. Ik hoop jij ook. Morgen is Jasper er weer. Met 3 voor 12 Radio. En de nacht gaat verder met Joeri Zijderveld. Joeri met IE. Wel te verstaan. Die heeft zometeen Rihanna, Somber en The Cure onder andere voor je klaarstaan. Dit is de nacht op 3FM. Ik sluit hem af met deze Rival Consoles en Catherine. Hele fijne nacht nog. Thanks dat je er weer bij was bij Club Kleven. Volgend weekend, of volgende week ben ik er weer. Ik moet even slapen. Later!

0: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de havenstad Sirik in het zuiden van het land. Daar zou een pier zijn geraakt. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. De publieke omroep in Hongarije is tijdelijk gestopt met nieuwsuitzendingen. De belangrijkste tv-zender had vanmiddag een zwart scherm met excuses voor de berichtgeving onder premier Orbán. Publieke media mogen niet liegen, stond er. We bieden onze excuses aan omdat we dat zo lang hebben gedaan. Jarenlang zond de Hongaarse omroep uit wat de regering Orbán wilde. De nieuwe premier Magyar heeft een onafhankelijke en betrouwbare nieuwsvoorziening beloofd. Magyar noemt het een historische dag. Zwitserland heeft zich als laatste geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen ze na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het nog steeds 0-0. Tegenstander in de kwartfinales is Argentinië, dat zich eerder vanavond plaatste na winst op Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finale de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld Jannik Sinner. Het weer vannacht droog en 15 tot 18 graden. Morgen overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag steeds vaker zon en 22 tot 26 graden.
1: 3FM. Joeri Zuiderveld.
2: Je hoort zometeen de boys van Flair. En die hebben uitstekend geluisterd naar het volgende liedje van Rihanna. Hoe dat zit, hoor je zometeen.

0: augustus op Lowlands. Homewrecker hoorde je op 3FM. En daarvoor advies van Rihanna. Please don't stop the music. De mannen van Flair die hebben daar geluisterd hoor, naar tante Rihanna. Vanmorgen in de 3FM ochtendshow vertelden ze namelijk dat ze hun eigen liedjes op repeat hebben staan. Ja, serieus. Een tikkeltje narcistisch is het wel, maar ze hebben ook een hele goede reden ervoor, vertelden ze.
1: Ja, voornamelijk dat nummer luisteren als hij nog niet uit is. En dat je dan ga je hem altijd je eigen muziek heel vaak luisteren. En als het dan uit is, wat minder. Maar dat is ook een goede graadmeter, want als je er snel al klaar mee bent, dan denk je aan het begin, dan is hij heel leuk. Maar als je dan er snel na 20 keer luisteren, maar al minder leuk vindt, dan weet je al van, oeh, is dit hem wel? Maar dat is nog steeds niet bij
2: deze. Maar dat deze is bij deze niet gewoon.
0: Ja, als je er zelf niet achter elkaar naar kan luisteren, waarom zou je hem dan releasen?

NPO Luister-app. Je bent altijd welkom om een berichtje te sturen. Het is een gratis appje die je kan downloaden naar de 3FM-studio. Aangenaam, Juri Zijderveld hier. Ja, je hoort het misschien nog een klein beetje aan mijn stem. De afgelopen dagen was ik enorm verkouden. Het is echt niet aan te raden hoor, om te slapen in een warme slaapkamer met verkoudheid. Je ligt te zweten in bed. Je neus zit ook helemaal dicht natuurlijk. En daardoor adem je de hele nacht met je mond open. En de airco staat te loeien. Dat is echt verschrikkelijk. Vanmorgen werd ik wakker met een mond zo droog als je moeders... Zo droog als de Sahara, laten we het zo zeggen.

0: 3FM, ontdek je nog.
1: Ik heb nieuwe muziek voor je van een nieuwe band, Temper City. Ze werden niet geloofd dat dit hun allereerste liedje was, omdat het gewoon zo fucking goed klinkt. Maar het is wel echt. Het zijn drie gasten die gaan al veel langer achter de schermen mee in de muziekwereld. Ze hebben besloten, jongens, we gaan een gooi doen naar het grote publiek met onze eigen muziek. En dat is zo succesvol dat ze gewoon niet worden geloofd. Mooi toch? Grote compliment kan je eigenlijk niet krijgen. Temper City met Self-Aware op 3FM.

0: Westbroek.
1: Hoi, Kenny B hier.
2: Hey, dit is Armin van Buren.
3: Hoi, ik ben Davina Michelle.
4: Ik ben Gersper Doel.
5: Hey, Raccoon hier.
6: Suzanne Freek hier.
7: Hallo, Gerard Joning hier.
8: Hoi, ik ben Joeri Zijderveld. En wij luisteren allemaal altijd naar Joeri Zijderveld op 3FM. Toch jongens?

Ze heeft Italiaanse roots. En dat hoor je, Alejandro. Mooie uitspraak, Lady Gaga op 3FM. Hey, als je deze zomer naar Lowlands gaat, dan moet je deze gasten echt zien. Want ze maken keiharde gitarenmuziek. Maar ook deze prachtige, dromerige liedjes. Turnstile, Seeing Stars op 3.

0: Pink Ocean en Lost. Leuk, ja, die was ook een beetje lost in ons systeem. Maar ik zag hem weer voorbij komen in mijn telefoon van de week. Nou, dat is leuk om weer eens te draaien. Frank Ocean op 3FM. Een hele goede nacht. Leuk dat je erbij bent, want de NPO Luister-app die staat gewoon wagenwijd open. Mocht je iets te melden hebben, ja, hoeft natuurlijk totaal niet. Maar het mag altijd. Het is een gratis appje. Je kunt hem downloaden. Bellen mag ook 0909-1336. Ik kan het maar een keer genoemd hebben natuurlijk. Joop, die stuurt een berichtje namelijk. Dat zie ik niet binnenkomen. Hij heeft de penalty-serie zitten kijken tussen Colombia en Zwitserland. Hij zegt, poeh, ik lig er nog van wakker. Nou, ik moet zeggen, ik heb een klein stukje zitten kijken. Het einde vooral. En het wedstrijd is in 0-0 geëindigd. 120 minuten uiteindelijk, verlenging en penalties. En ja, het enige wat ik heb gehoord is de commentator. En ik wist eigenlijk al genoeg, ik had weinig gemist. Jeroen Grütter. Als je wil weten hoe die wedstrijd was, ik heb even gewoon een random stukje losgeknipt van zijn commentaar ergens in de laatste minuten van die wedstrijd. Je hoort gewoon, hij heeft er geen zin meer in.
1: Dit heeft heel lang erboven gehangen. 0-0 en een strafschoppenreeks.
0: Ah, joh, het is gewoon, je maakt niet uit, ergens de laatste minuten, maar Jeroen Grütter, hij heeft er gewoon geen zin meer in. Even kijken, Zwitserland is uiteindelijk doorgegaan naar de volgende ronde. Mocht je het hebben gemist, kijk vooral de wedstrijd niet terug. Eva, die stuurt ook een berichtje. Die zegt, Jori, kunnen we weer eens wat van Pommelien Thijs draaien op 3FM? Nou, zeker weten.

het voorbeeld in wat het verschil is tussen Nederlanders en Belgen. Ze zitten samen met de Nederlandse Blanks in de studio. Zitten ze te stoeien met z'n tweeën over de tekst van het liedje. En hieruit blijkt dat Belgen, die willen gewoon op het gebied van poëtische teksten. Want Blanks, een Nederlander, die zegt: hey, Pommelien, zing anders even dat je in een kartonnen doos gaat wonen, omdat alles zo slecht is. En Pommelien Thijs die zegt: nee, ik verkoop mijn spullen, bouw huizen van karton. Ah, dat is toch zo mooi. Dat is echt prachtig als je dat kan bedenken op die manier. Zo goed als de Belgen zijn met tekst, zo slecht zijn ze in het bouwen van echte huizen.

0: Met Jury, 3FM. Met wie?
1: Hi, ik ben met Jury. Je bent de leukste van de leukste.
0: Jeetje, wat een compliment.
1: Ja, de amusement... ja, je bent... Hoe zeg je dat? je bent ontzettend... God, hoe zeg je dat nou? Amusementwaarde van wat jij doet, van jouw programma... Is het allerbeste.
0: Je viel heel even weg. Kan je het nog een keer herhalen?
1: Het is leuk wat je doet. Je bent zo vermakelijk. Je maakt van flauwekul gewoon vermakelijke flauwekul. Je doet het echt schitterend.
0: Ik hou ook van jou.
1: Ja, dat merk ik.

op 3FM. Dat zeg ik, 3FM. Hey, sommige mensen kunnen lepels buigen of praten met de doden. Mijn bijzondere gave is dat ik je muzieksmaak kan raden op basis van je geboortejaar. Ga ik zo meteen weer doen bij iemand over een minuutje of 20, dan hoor je die bijzondere krachten. Eerst Somjeu, Have a Little Faith. Welke zender ook alweer?

0: prachtig liedje van Somjay, Have a Little Faith. 3FM. Je mag me uitdagen zometeen. Wanneer ben je geboren? Welk jaar? Laat het weten via de app.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Amerika voert luchtaanvallen uit op Iran. Het leger noemt het een reeks krachtige aanvallen die een paar uur kunnen duren. Volgens het persbureau AP zijn de aanvallen onder meer gericht op lanceerlocaties en luchtverdedigingssystemen. Iraanse staatsmedia melden dat explosies te horen waren in de steden Sirik en Bandar Abbas aan de straat van Hormuz. De VS zegt dat het een reactie is op aanvallen door Iran de afgelopen dagen op 3 commerciële schepen in de straat van Hormuz. Het Amerikaanse leger noemt die aanvallen onterecht, gevaarlijk en een duidelijke schending van het staakt-het-vuren. Anderhalve week geleden viel het Amerikaanse leger Iran ook al aan als reactie op een aanval op een schip. In een kelderbox onder een flat in Eindhoven heeft de politie afgelopen avond een grote hoeveelheid vuurwerk gevonden. De eigenaar van de box, een man van 29, is aangehouden. Uit voorzorg werd een deel van de flat tijdelijk ontruimd en werden een aantal omliggende straten afgezet. Volgens Omroep Brabant was het professioneel vuurwerk dat wordt gebruikt bij vuurwerkshows. De eigenaar had daarvoor geen vergunning. Zwitserland heeft zich als laatste land geplaatst voor de kwartfinales van het WK voetbal. In Vancouver wonnen de Zwitsers na penalties van Colombia. Na de reguliere speeltijd en de verlenging was het 0-0. Het is voor het eerst sinds 1954 dat Zwitserland de kwartfinales van het WK bereikt. Tegenstander is dan Argentinië, dat zich eerder op de avond plaatste ten koste van Egypte. Tennisser Novak Djokovic heeft de halve finales van Wimbledon bereikt. De Serviër won na een wedstrijd van ruim 5 uur in 5 sets van de Canadees Félix Auger-Aliassime. Djokovic treft in de halve finales de Italiaanse titelverdediger en nummer 1 van de wereld, Jannik Sinner. Het weer droog en 15 tot 18 graden vannacht. Overdag eerst bewolkt en lokaal wat motregen. In de middag vaker zon, dan wordt het 22 tot 26 graden.
2: 3FM. Joeri Zuiderveld.
0: Goedenacht, zometeen de nieuwe 3FM mega-hit van een act die al 13 jaar geen liedje heeft uitgebracht. Ook Martin Garrix en Ed Sheeran zijn onderweg. Eerst M83.